0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: bist er weer. En nou?
1: Goedemiddag en welkom bij Onderwijs.
0: Dat is het moment waar Onderwijs. Van drop naar rest, van dij naar joen. Mijn muziek, verhalen en het waar dat er nog onkomt.
2: Zullen we een hele goede middag.
3: Goedemiddag.
0: Onderwijs. Alle werkdagen van 4 uur tot 6 uur.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jennifer Oekeloen met het NOS-journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Tijdens het driedaagse bezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump onder meer praten over kunstmatige intelligentie. De afgelopen weken riepen Amerikaanse techgiganten op om voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI. In China wordt die oproep gezien als een manier om China's ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Wel wordt mogelijk gesproken over een verlenging van afspraken over lagere importheffingen. In zijn toespraak bij de Verenigde Naties heeft de Iraanse president Pezeshkian gezegd dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Hij liet onder meer foto's zien van schoolkinderen die zijn omgekomen door Amerikaanse bombardementen. De Amerikaanse delegatie verliet daarop de zaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand. En komende dag zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er komende dag groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering, die dan in Neder-Betuwe wordt gehouden, gaat het niet over de asielopvang. Bij de parlementsverkiezingen in Marokko heeft 38% van de kiezers gestemd. En dat is de laagste opkomst in bijna 20 jaar tijd. Vooral jongeren hebben niet gestemd. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. Marokkanen konden afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vandaag verwacht. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Ja. Een nijprogramma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moordje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Mienskip, zeggen ze in Friesland, toch?
3: Ja, wat zeggen ze hier dan?
2: Ja, nou, Mienskip.

0: Wat is die Nijs van deze week?
1: Het was nogal iets pruts.
0: Bijzonder.
2: Nou, je krijgt er weinig hichten van.
3: Het Nijsforum van Bureau de Vries.
4: Ik word er blij van.
3: Alle weken op Snijn van Tol van Ontien.
5: En ik vind het heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
3: Debat en opinie op radio.
4: Ja, klopt.
6: Maar ik op de televisie.
3: Sjoeg mij op Snijn te middie bij het Nijsforum van Bureau de Vries.
2: Dat maakt het extra spannend.
6: Bureau de Vries.
0: Is dat zo?
4: Dat durf ik niet anders.
6: Nee. Op de radio.
3: Maar ik op televisie.

0: Dit is Friesland non-stop.
1: Onder iedere moon de beste muziek
0: dit
1: van Friesland.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jennifer Oekeloen met het NOS Journaal. Een systeem voor kunstmatige intelligentie is binnengedrongen bij een website van de Australische overheid. Premier Albanese zegt dat een systeem van OpenAI afgelopen juni is geïnfiltreerd in een portaal van een zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt in een reactie dat de hack onbedoeld was en dat er geen medische gegevens zouden zijn ingezien. Op de internationale luchthaven van Berlijn is gisteravond het vliegverkeer kort stilgelegd. Boven het vliegveld werd een drone gespot. Daarom mochten vliegtuigen er niet landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur werd het vliegverkeer in Berlijn weer hervat. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran en Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI, maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de bond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden de WK wielrennen op de weg van 2034. Wanneer de wedstrijden precies verreden worden en hoe het parcours eruit gaat zien is nog niet bekend. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag droog met geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.

0: best allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn er ook zeker 6 mensen gewond geraakt. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer een kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. 15 Tweede Kamerleden willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij wordt met AI gezichten van mensen zonder toestemming in pornobeelden gemonteerd. De 15 vrouwen van D66, VVD, Pro, CDA, JA21, BBB, SP en de Partij voor de Dieren zijn er zelf slachtoffer van geworden. Ze pleiten daarom voor een meldpunt en een bewustwordingscampagne. Ook willen ze dat het verbod op door AI gemaakte naaktbeelden, dat op 1 december ingaat, streng wordt gehandhaafd. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was de laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden gisteren stemmen voor een nieuw parlement. De uitslag wordt later vandaag verwacht. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar het vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag nog droog met geregeld zon. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
3: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter Friesland van de Moon.
1: Goedemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En mooi dat erbij is bij Friesland van de Moon.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was fleurig wekker.
1: Hij zult zo komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is Netlo.
3: Nee, dat is Netlo.
0: Friesland van de Moon.

valt u het zou zomaar kennen. Zou zomaar kennen. Dat de schepper de draadjes verkeerd om aansloten heeft. Zou zomaar kennen. Zou zomaar kennen.

0: Wat zal ik dwaan dit weekend?
1: Geen idee. Gelukkig is er Op en Uit. Die gids voor alles wat er te dwaan is. Van live muziek ontkeust, van toneel ontboetenactiviteiten.
0: Op radio, maar ik op televisie. Van Jochen ontstolen voeren. Liet die verrassen dit weekend? Op en Uit.

0: Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM. Zes uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Tijdens dat bezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran, Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de verdere ontwikkeling van AI. Maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De gedeeltelijke afsluiting van de Suurhofbrug kost de transportsector minstens 600.000 euro per dag. Dat schatten brancheverenigingen TLN en DeltaLinks na een peiling onder leden. De brug op de A15 werd vorige week gesloten nadat er scheuren waren gevonden. Al het verkeer moet nu over de vluchtstroken, waardoor er files ontstaan. 3/4 van de ondervraagde bedrijven heeft daardoor een kwartier tot een uur extra reistijd. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn ook zeker 6 mensen gewond geraakt. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer een kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval. Hij zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk niet genoeg is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. Groningen en Drenthe mogen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen organiseren. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Wanneer de wielerkampioenschappen op de weg precies plaatsvinden en hoe het parcours eruit ziet, is nog niet bekend. Het weer: in de loop van de ochtend steeds meer zon en het wordt vandaag 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland van de Moor.
0: My Erit Science.

0: Het is 24 september. En de wintertiet gaat in over een maand. Dat zeg ik maar even, want Cher die had een hol vast zin in. If I could turn back time with that van Cher.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Maar Erik Seijers.
3: Ja, ik hou daarvan. Ja, dan kijken de kinderen mij aan. Van jeetje, wat doet die juf nou weer? Maar ja, dat maakt het leuk.
0: Ja, zelfs de juf docht mij met een boetenbordje van de band. Want het is net alleen leuk, het is echt belangrijk. Er is daar meer hoor in Friesland van de Moorn. En we praten echt met de bronwacht. Want bij alle Friese kazernes, daar komen, of hing je al, camera's.
4: Ja, wij zeggen dat criminelen die wollen ons gereedschap stellen, zeg maar. Dus redgereedschap. Dus daarom hebben we die camera's geplaatst.
0: Ja, dat is dat triest dat het nodig is. Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn. Ik zeg dat Jan Theo ook al goedemorgen stuurt. Twee adressen in Limburg en dan weekend stuurt hij. Jaap en Tjalkie, die ben ik al wekker, stuurt goedemorgen. Jouter die dat stuurt de lijn 84 naar Assenta, zit op een bus. En eens even zien, de eerste koffieplaten die kom ik alweer binnen. Status quo, whatever you want, zeg ik. En Jon Jaap, die wil graag wat jaren van de Pink Floyd, die zit in Rotterdam bij Kwatten. De Pink Floyd Project. Nou, dat is lekker aardig.
5: Klinkt leuk.
0: Ja.
5: Ja.
0: Nou, ik wil je morgen zeggen.
5: Ja, bedankt. Ja, ik ben er ook bij. Ja, want krijgen we in het Noorden meer vuurwerk te zien dan in de rest van het Nederlands? We zijn natuurlijk al je drukdwaande bij de vergunningen uit de Jan. Wer wol, wer net. En als het nog op vakantie gist en door vleerst via Schiphol, dan is het ook wel goed om aanzienlijk goed op te letten.
0: Ja, een stukje service.
1: Om het Jochen Hoeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: Je wordt blote droeg, maar van de Moorn wolken en zinnen en een matige en vrij krachtige Noordwestenwien. Van de middag komt er zinnen erbij. Tot de bewolking in. De wind is zwak matig. Het wordt een graad als zontje, Joert.

0: Clouseau en Louise.
1: Om het njoggen oeren.
2: Friesland van de Moor.
0: Om inbraken in bronwachtkazernes te keren, komen bij alle Friese bronwachtkazernes camera's te hingen. En bij gewoon de stelen van die camerabeelden. En daarbij moet voorkomen worden dat inbrekers het dure bronwachtark meenemen kennen. Heel dit vaker wordt dat stellen. En dat zei Jelle Zeil van de bronwacht.
3: We hadden in Friesland nog net hoorn, maar we zagen in Nederland 80 inbraken, nu al dit jaar. Dus wij rieden dus daar op die inbraken. Dat willen we net en dat willen we voorkomen. En daarom hebben we nu camera's plaats bij al onze kazernes. Er zijn nog wat meer maatregels die we nemen. En die ben net al hier riepen bier natuurlijk, dat zie je wel begrippen. Maar dit is een van de dingen die we echt doggen om ze op oren gedachten te brengen, die criminelen, om het zo maar te zeggen.
4: En heb je ook enig idee waarom dat die criminelen daar zo gek op binnen?
3: Nou, wij denken, en dat weten wij ook wel uit onderzoek en van de politie hebben we dat jet, is dat dat gereedschap wat wij normaal gebruiken voor mensen uit auto's te knippen, of voor, het is zwaar gereedschap, dat we daarvoor hebben. En criminelen kunnen daarmee ook oren dingen iepen breken. Dus ramkraken, er worden winkels mee iepen brutsen en daar kun je dat spul ook verbruiken.
4: Hoe kan het zo te scheer wijzen als dat gereedschap meenam wordt?
3: Ja, dat gereedschap van u is duur. Het is zwaar gereedschap, het is heel specifiek gereedschap. Bestemd om mensen mee te redden. En dat gereedschap dat kost het 10.000 euro's per stuk. Dus dat is serieus geld voor u.
4: Ja, maar de camera die is dan connected met de meldkamer. Dus stel ik wel weer inbreken, zou zeggen dat dan live, zeg maar?
3: Ja, dan is er een meldkamer, dan wordt er een melding maken en dan komt de politie hier. Zo eenvoudig is het, ja.
4: Ja, nu hing je natuurlijk al orenmaatregelen. Ik snap dat je net alles vertellen kan, maar kun je er iets over zeggen?
3: Nou, ik wilde net de followers zeggen, ik wil net iemand op gedachten brengen. Maar het doel is om die inbraken te voorkomen, om ze te vertragen en om ook de opsporing, als het dan wel bad, om ze dan die zo goed mogelijk het wand te kennen. Dus daar ben dus maatregels op
4: baseerd.
3: Baseerd, dat wie het wordt. Ja, op baseerd. Ja, ja.
4: Ja. Nee, duidelijk. Is al bekend hoe lang die camera's steen blijven?
3: Nou, we zoeken eerst de takkomende man even aan om te zien van hey, hoe lang doen we dit. En dan zoeken we ook, want het is een tijdelijke maatregel. Van hoe kunnen we oren maatregels die wat permanenter binnen om onze eigendommen te bewaken, om hoe we die nemen kunnen.
1: De media van de morgen.
0: Isa, het Nijs Udoren Media.
5: Ja, goeiemorgen. De meeste gemeenten die zullen dit hier bij de komende jaarwisseling, die er natuurlijk krijgt wat oors uitschut als dat we wend binnen. Maar de meeste gemeenten zullen geen ontheffing, Jan, voor het afsteken van vuurwerk voor verenigingen en stichtingen. En nu.nl had er verder onderzoek naar dien. Maar de meesten in het noorden, die mij misschien iets meer blij wezen. Want er binnen ook wel gemeenten die wilden intentie om ontheffingen te verliezen. En die lezen vooral in het noorden van Usloon.
0: Oh.
5: Nou, dat is dan weer toch mijn naam. Ja. Mijn naam. Nou weet ik volgens mij dat wij zelfs extra een kaart zien hier. Wie nog een paar gemeenten bij u die nog geen kaart maken hier. Maar volgens mij ben ik wel een soort ietsje extra deel. En ik wil een paar eilon. Holle, nou ja, die dat wil toch, hè?
0: Ik wil een soort gemeente die het eigenlijk op varhonnels zijn van ja, dit is leuk wat ze nou bedenken in Den Haag, maar dit is zo'n administratie en papierwerk om dat nou nog al je voor elkaar te krijgen. Nou, daar beginnen we het niet.
5: Volgens mij toch een soort termetek net, want nee. Dan wanneer dost in dan vol en wanneer de oor net, dus ja, een heel soort gemeente in geen gedoe, dan doen we niemand. Maar nee. Logisch, krijgt ik wel iets grappigs in Twente, volgens mij.
0: Ja, ik zie dat een Twentse gemeente had op varhonnels zijn, wij gedogen. Nou. Dat je op Faron als deze, hè, er komt een eigen regel.
5: Dat is toch mooi mijn naam.
0: Maar hoe zit dat onthouden?
5: Welke gemeente is het?
0: Ja, dat heb ik dan net.
5: Nou, hoe ze dan kan iedereen daarin, hè, als ze vuurwerk aanstekken willen. Want daar maakt het dus al je net een heel soort uit.
0: Een soort Project X haast niet.
5: Misschien hadden we toch maar net sissen. Nou ja, er ben ik nog wel een soort gemeente die het dus nog net weten. En die besluiten komende weken over, hoe en wat. En ga je nog naar Schiphol of ga je nog op vakantie en vlieg je dan via Schiphol, wat natuurlijk een soort meest kan doggen, dan is het wel goed om even op te letten. En vooral als je buiten Europa ging, of in elk geval land waar je een paspoort voor nodig had. Want op Schiphol werken ze mij een digitale grensbewaking, een nieuw systeem, en dat is de Entry-Exit System. En dat moet Europa veiliger maken, terroristen afschrikken, ongewenste vreemdelingen weren en valse paspoorten opsporen. En dat is nou ja, volgens mij een nij ding. Dan was het mij die holle vast in en die scant het dan. En nou ja, dan gaat hij iepen. Als die paspoort er erin had, dat checkt hij dan al eer. Maar ja, dat zorgt voor een hege wachttien. Vooral in september. Het is eigenlijk vooral diep rood. Maar hier en daar een plukje oranje. Hmm. Nou, als dat is dit op Schiphol, dan is het net positief. En het gaat dan vooral om de wachttijden bij de paspoortbalies in de aankomsthallen en voor overstappers. En dat dag na dag loopt dat op tot ver boven een uur. En dan lees ik dit en dan denk ik, ja, dan vlieg ik snij naar Schotland.
0: Ja.
5: Nou ja, en dan de vertrekhal is dan net zo erg, maar dan komt stek weer om.
0: Ja.
5: Dus ja. Denk ik, nou,
0: leuk.
5: Hopelijk valt het een beetje te. En ja, het had best lang worden voordat het systeem er wint. Waar 2022 moest het eind al invierd worden. Maar nou, het had wat langer worden. Maar ja, net sinds dus die lange oren in, werkt het nog steeds net Hyundai als mat. Dus ik hoop dat ze er misschien nog iets ontvangen in, want dat was bloot het naar trogging.
2: Met de Windows er updaten of zo.
5: Ja, ik had er zelfs niet verstand van. Maar
2: ja.
0: Zie het maar. Goed, ik zei het al, er komen al mooi wat koffieplaatjes binnen. Poison van Alice Cooper wordt onverregen terug Jilke. Jon Jaap die zit dus bij Pink Floyd. En die zei het, Kim, ik even Hey You van het album The Wall draaien. Status Quo, Whatever You Want, wordt onverregen. Heel wat mooie platen dus al. Had ik nog ideeën op platen die stok graag jaren was bij de koffie. Zo zei ze, stuur die maar even terug. En dan komt die aast misschien wel voorbij.

0: Keen en Crystal Ball.
1: Het is nog petit, maar
2: Iris Seijens
1: is al wekker.
2: No do nog.
1: Van Saison Njoggenoeren.
2: Friesland van de Moor.
0: Mijn gastlessen, excursies, lespakketten en natuur in de klasse bezieken het organisatie Groen Doen om het onderwijs in het zuidwesten van de provincie naar een heger niveau te tillen. Dit kwalier viert de organisatie het 15-jarig jubileum. En Maaike Kloetstra, die is van Groen Doen, zei dat Skwan een protocolet had van die extra hulp.
3: Groen Doen is het natuur- en duurzaamheid-educatiecentrum van de Frieske Mar en Zuidwest-Friesland. Scholen zijn lid van ons netwerk en kunnen dan van alles afnemen uit ons aanbod. En dat gaat van excursies dat je naar het bos gaat of het museum. Dat zijn gastlessen en workshops op scholen, zoals deze hier, die hier nu aan de gang is. Maar dat kunnen ook leskisten zijn of natuur in de klasprojecten.
4: Wat voor workshop hebben ze hier gekocht?
3: Ze hebben een workshop van Loose Parts op de bouwplaats. Dus de kinderen hebben net binnen een heel leuk verhaal gehoord over een bouwvakker. En hebben ze ontdekt van, hey, wat heb je eigenlijk allemaal nodig als je bijvoorbeeld een huis wil bouwen. En nu mogen ze op het schoolplein dat helemaal zelf met hun eigen fantasie gaan vormgeven. Dus we sturen helemaal niks. Gaan helemaal zelf gaan, zijn ze nu bezig om dingen te bouwen.
5: Komt de buis.
4: En wat is uiteindelijk de bedoeling dat de band ervan leren?
3: Nou, techniek, onderwijs is heel erg belangrijk. Hè. We hebben natuurlijk ook heel veel mensen in de techniek en in de bouw nodig. Er is niet heel erg veel voor kleuters en voor de groep 3 en 4 groepen op basisscholen. En dit is eigenlijk een hele leuke creatieve manier om eens kennis te maken met de bouw. Dat je op een hele andere manier, echt kan ervaren. Want je bent echt met materialen bezig. Ze hebben een bouwhelm op, ze hebben vestjes aan. Dus het is gewoon een eerste ervaring van hoe het is in de techniek.
5: Cool! Ja, die wil verven. Dan moeten we dit hier rollen.
4: Zou je je taal achter kennen wat de ben hier moet nou doggen?
3: Nou, ze zijn vandaag hier bezig eigenlijk met duurzaamheid en met techniek. Je ziet op het schoolplein hier ook allemaal gerecyclede producten liggen, waarmee de kinderen weer zelf met hun eigen fantasie nieuwe dingen kunnen bouwen. Dus daar zit ook weer dat stukje techniek in. Van welke materialen gebruik je om iets te bouwen? Ze hebben van tevoren in de klas door middel van een boek en een verhaal hebben ze daar toelichting voor gekregen van, hey, wat heb je daar dan voor nodig? En nu kunnen ze echt met hun eigen fantasie kunnen ze het heel concreet maken. En dat is bij kleuters heel spelende wijs leren is heel erg belangrijk.
4: De verf is al in net echt, hoor.
5: Dat moeten we halen bij een winkel.
3: Nou, we moeten ook een beetje fantasie gebruiken natuurlijk. Hè? Het is ook belangrijk om de fantasie te prikkelen. En op deze manier, volgens mij, weten de kinderen heel prima zelf verf te creëren. Ik zie er genoeg met een kwast rondlopen inmiddels.
0: En dat zei het Maaike Kloetstra van het Natuur- en Dorsemus Educatiecentrum Groen Doen. Zijn verslaghouder Niek Wassink van streekomroep RTV Spannenburg. De aflevering is hier. Had daar een mooie plaat in. Stuurt van Alice Cooper. Dit is Poison.

0: Nou, de vakantie is voorbij. Het wordt al wat griezen boeken. En daar ging er in de vol. En de begin nice maken is ik nog.
1: Ja, Eltse Wieken werd de leukste verhalen uit Friesland in de Nijsmakers podcast. Hij is elke tongetje op Spotify en elke vreed op televisie.
0: Nijsmakers, het allerbeste excuus om die even delta aan.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
4: Het is haast Jelveson. Het is net iets voor het waard. Dus wat iets voor Isa Visser, mij het Nijs.
5: Goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen. Meer dan 100 huishoudens in Zuidwest-Friesland hebben gisteren urenlang zonder stroom zitten. Trog een stroomsteuring kreeg poppen snits. De dwarpen Deersum, Gouw, Goinga, Ovingawier, Skeernegautum en Sibrandaborn hien daar last van. De oorzaak van de steuring is nog net bekend. Om inbraken in brandwachtkazernes tjin te gaan, komen bij alle Friese brandwachtkazernes camera's te hingen. Daarmee moet voorkomen worden dat inbrekers een dure brandwachtgereedschap meenemen, zei Jelle Seil van de brandwacht.
7: Ja, wij gebruiken dat spul om mensen te redden uit auto's. En dat is dat kist ik gebruiken voor andere dingen. Dus kist winkels maar hier brekken en juweliers en ramkraken en neem maar op. En dat is natuurlijk net wat voor bestemd is. En wij zijn wel voor brukenkist, zeg maar.
6: Behalve de camera's binnen er meer maatregels troffen om inbrekkers te ontmoedigen. Maar welke dat binnen wil de brandwacht net sissen. De eerste nijkommer had hem meld voor de statenverkiezingen van komend jaar. Colin de Beer van Skielge wil meedoen bij de partij Leefbaar Friesland. De Beer is nu reeds lid voor Leefbaar Terschelling. Dat is de grootste partij van het eiland. De Beer denkt dat het een grote plus wezen zou om ook provinciaal actief te worden. De grootste oppositiepartij van Friesland, de PvdA, is tige kritisch op de omjouwingsvisie van het provinciebestuur. Die is fieste te onduidelijk, zei statenlid Christa Oosterbaan.
8: Er zijn wel wat kernwoorden als meervoudig ruimtegebruik of innovatie. Die horen we natuurlijk ook vaak, dat soort zaken. Maar wat kan er straks niet meer? Dat is mijn belangrijkste vraag. Op dit moment lijkt het alsof de kool en de geit gespaard worden door het college. Misschien is dat dan ook intern dat men er anders niet helemaal uitkomt. Dat zou kunnen, dat is een aanname van mij. Ik wil graag weten, wat kan er straks niet meer? Dat zijn de keuzes die we maken. Zijn we het daarmee eens? Zijn we het daar niet mee eens?
6: Het provinciale parlement had just de hele midden en de hele jong praten over de plan van het provinciebestuur.
4: Isa, dank u wel. Nou, is wel tijd voor het waar. Tjitske Wiebenga, goeiemorgen.
9: En goeiemorgen.
4: Ik ben heel benijd. Hoe zetten we deze daar uiteind?
9: Nou, helder. Tenminste, ik kreeg even boeten en ik zei, de sterren nog heel goed. En ja, ik heb geen wolkje in de loft meer, Schenken. Ik weet dat er al nog in het noordeesten dat daar nog wel een beetje bewolking zit. Want een oerenlien schoten er ik nog wel eens een licht buiken oer de provincie. Maar dat lost nou alle keer op. Of dat schoten alle keer naar het eerste tafut. En nou zet die alkoholing ik goed in. Op gewoon plakken, of in elk geval in Siegerswaard, daar is het kwik nou krekt onder de 10 graden doken. Daar is het nou 9,8 graden. Friese Pijlen stiet nog op 10,7. Akrum het tot 10,1 op de thermometer steen. Dan wordt 12,1. En Laaksum dan 13,4. Dwaim zit op 13,7. En 14 en een hele graad is het nou nog op Vlieland. Maar wat ik nou, ik zeg is dat die wien Boppeland vrijwel fut valt. Er zit dan wel wat wien in het kustgebied. Wien krijgt 4 stiet nog op Vlieland en ik roen het Lauwersmar en het Ameland, daar stiet nog wel een volle size. Maar dat wienfield, dat scoot nou naar het eerste tafut en dan zakken te komen de oerende wien, ik in die gebieden wol stadig gewoon wat aan. Dus het wordt alweer wat kalmer en het is dus helder waar. Nou, verder, Joert, ik heb verwacht dat de zinnen een heel soort schijnlitte zilder zullen wat vreunlijke stapelwolken bijkomen en van de midden zilder ik zeker wel wat bewolking op hichten bijkomen. Maar ja, die noordwestelijke wind, die stiet er dan wel heel tiert, die zakt dan wel heel aan. En ik denk dat als je in de lijten zit en in de zinnen, dat het dan echt heel noffelijk onvielen kan. Maar boeten die lijten om, dus in de wien, dan hebben we een temperatuur te pakken van zo'n zegje en zandje graden als maximum. Nou, verder jong en vannacht. Nou, dus komt jong, ik amper winterst in. Die wien die valt aan, is heel nog fut. En die zie ik het ik als een stadig gewoon wat meer het zuidelijk of het zuiden op. Ja, en dan komt ik heel stadig gewoon die wat warmere luchthuiskant op. Maar daar profiteren we morgen eigenlijk pas van. Want mij is helder. heldere omstandigheden. Wol wat hege wolkenvelden. En verder droeg waar. Hellen we vannacht dus echt wel legere minimumtemperatuur. En ik heb het nou nog steen op een graad als 5.
4: Oké, dan kunnen we voorzichtig een mooie nek. En volgens mij, tenminste, of de vriend ging dat morgen een opmaat van het weekend is. Lekker dat helemaal niet zo raar, hè?
9: Nee, morgen wordt, dat is eigenlijk al de hele weekend bekend. Is dat morgen toch wel echt de knapste dag van de hele weekend wordt. Echt een hele mooie naaisemmerdij. Noffelijke omstandigheden, maar in zuidelijke onvier. Er stiert echt een koelte van windkracht 12 ont maximaal 4. Nou, 4 die stiert dan echt uit op Vlieland en Skielge. Vierde Boppeland is echt een kalme wien. Maar een heel soort rondte voor de zinnen. Eigenlijk kan ik wel ze volop zinnenskien waar. Ja, en dat smiet dan temperatuur nog van een jochentje naar 20 graden. Maar voor het gevoel zou het nog wel eens wat warmer onvielen kennen. En zeker niet erin van de dij, want die warmere lucht, ja, dat moet even op gang komen. Maar zij in de midje, dan hebben we echt heel, heel noffelijke naaisemmer waar. Ja.
4: En dan zetten we dat weekend echo wel terug, volgens mij.
9: We hebben op sneeuw en de wolkenkraaien maar wat bewolking. Een hele zwakke steuring, of in elk geval. Het gaat nou nog echt om een keldfront. Wat om een hele grut lege drukgebied hing het. Dat nou eigenlijk nog zuidwestelijk van IJsland leidt. Maar dat wij echt onder invloed van hege druk steen. Ja, verpietert die steuring eigenlijk hier en dan eigenlijk precies op tiert. Want zodra dat het buisboppen lang komt, dan hebben we daar alleen nog de bewolking nog van. Maar zoals het nou liet, zal ik sneuren heel dat droegbloeien. Trog invloed dus van dat hege druk dat jou het gewoon genacht zijn gas. En verder, ja, die zwakke steuring die zorgt er dan wel voor dat die wind dan even omgeert naar het maat ontmaat. Eerst maar het bloed zwak ontmatig. Een jochtje graden op sneuren. Maar 20 graden heb ik alweer voor de snijsteen. Maar dan ik droege omstandigheden. Een afwisseling van wolken en zinnen. Maar dan weer die zuidelijke streming op menje. Ja, dan liet het de steurings wel echt dichterbij beziekje te komen. Als we het dan heel droeg hadden, dat is nog even de vraag. Maar ik dan stier 20 graden op de thermometer. Dus ja, die nijsimmer die zit er toch echt wel lekker om te komen.
4: Nou, dat is toch mooi. Nijs en best duim uiteinde zetten.
9: Zo is het.
4: Ditke, dankjewel.
9: Hey, ontazend.

0: Kiki D en I've Got the Music in Me.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Friesland van de Morgen.
0: Mensen zullen minder vaak in de auto stappen en vaker maar de trein gaan, of liever nog, maar de fiets, dat zei het Friese provinciebestuur. Deputaire Matthijs de Vries die wiest op het zogenaamde STOMP-principe, dat Dorsum mobiliteit centraal stelt. Dealauto's die binnen direct belangrijk bij. En daarom stelt de Vries daar ook tak om hier weer een flinke subsidie van beschikbaar. Want we moeten STOMP doen, zei het er. En hij leidt zelfs uit werd het vasteerd. STOMP, als in T-O-E-M. Ja, ik denk, zit het allemaal in.
3: Dat stiert voor stappen, trappen, openbaar vervoer, mobility as a service of een privéauto.
4: En dan is de privéauto de laatste optie?
3: Ja, dat is de basis van het STOMP-principe. Het STOMP-principe gaat echt uit van hoe kunnen we nou dwarsem, maar ek op een evenwichtige manier van A naar B komen. En dit principe wordt al hanteerd door tal van gemeenten en andere provincies. En dat doen wij nou in de provinciale omjouwingsvisie, zetten wij dat er nou ook in. Het is een denkrichting, hè? Dus het is net een wet van meden en persen. Je moet eerst stappen, dan trappen en dan het IPMIF vieren en het eind. Maar weet ik dat tal van mensen verlet hebben van een auto op het platteland. Maar het is wel een principe om daarin terug te ontwikkelen naar in de komende jaren richting 2050.
4: Maar een hoop lietse dwarpen in Friesland. Dus ben ik dwarpen bij. Ja, er komt net al te vaak een bus.
3: Klopt. En daarom heb ik het principe. Hè. Dus we beginnen met stappen, trappen. Dat principe. IPB 4 is net op alle plakken. Dus wij maken action als provincie. Van hoe doe je dat nou? Die bereikbaarheid. Hoe krijg je dat nou op orde? Nou, bij Glieks de programma Friesland Onderwijs. Verlenen hier echt meer dan een miljoen hier besteld voor deelauto's, wijkauto's, duofietsen, een pontje. Al tal van zaken hebben wij echt subsidieerd om echt die beweging op gang te krijgen. En dat zien we nou echt bij Glieks. Een dwarp als Teens, wat ik gebruik maken had van die subsidie. En dan zei ze nou echt, ja, maar er zijn een aantal mensen die zeiden hun tweede auto op. Er bleef er nog wel een auto om, maar dan kunnen we echt van die deelauto gebruik maken. Dus het is mobility as a service, dus de kist het al jaar inzetten en het is een denkrichting. En die ontwikkeling willen we inzetten in de als provincie.
4: Je zorgt dat het al in meer Lietse dwarpen baat, dat er een dealauto komt.
3: Ja, dat klopt. Dat is in de Trienwoorden, dat is ek in een wijk als Westeinde in Ljouwert. Dat is in een dwarp als Tingens, dat is in Burgum. Maar de Burgummobiel, daar ben een tal van voorbeelden bij in dat slaggen. En de shustek dat het enthousiasme erop komt. Dus wij zullen ek eind november met een tweede IP-bestelling van rom zo'n 100.000 euro op een nij die mogelijk iets bieden. 90% subsidie van u als provincie, dus dat is echt dikke stiepe. En dan maar zelf 10% realiseren.
4: En verwacht je dat op die manier het auto, dat je de Friezen uit de auto krijgt?
3: Ja, het is net alleen nog dat we de auto, dat alle Friezen uit de auto matten. Daarom is dit echt natuurlijk als de laatste stap echt gewoon de auto. Alleen nog we zeggen bijvoorbeeld in stedelijk gebied, als een gemeente als Ljouwert, dat daar het STOMP-principe natuurlijk heel goed in te zetten valt. En dan kun je mogelijk echt wel met minder auto's. In het landelijke gebied zal dat echt nog wel een beweging wezen de komende jaren. Maar de publieke mobiliteit, zoals het neemt in Nederland, ja, die verroert het heel hut. Dus de bus, zoals het nou is, zal in 2040

0: Sting wie dat? An Englishman in New York.
1: Friesland van de Moorn.
0: Theater De Bres in Ljouwt gaat een stukje van zijn historische uitstrieling waarom. Op het dak van het monumentale pont onder de Schoolstraat wordt de nije pinakel ontbleerde. Het gebouw dat stamt uit 1886 en wordt ontworpen in een bijzondere stijl met verskate riek versierde ornamenten. Op de telefoon is nou Marjolein Raamakers van Elkien. Een goeie morgen.
2: Goeiemorgen en goedemorgen.
0: Ja, je hoort aan de ontbleerding. Waarom wie het eigenlijk zo wichtig dat deze versiering op deze wijze erop kwam?
2: Het gebouw is heel mooi. En als wij de gelegenheid hebben om een authentiek element terug te brengen, en het ontbrak hier echt, vonden de kenners, dan doen we dat. We voelen ons verantwoordelijk voor de monumenten die we in bezit hebben. Naast dat wij bijna 19.000 woningen hebben die we verduurzamen en onderhouden, hebben we ook een aantal monumenten in bezit en daar passen wij heel goed op.
0: Ja, ik denk dat het zo meestal. Ik neem het woord, kijk even. Ik moest het even opziekje. Een pinakel, een pinnacle. Ja, wat is dat eigenlijk?
2: Ja, een pinnacle. Ja, in het Engels zeggen ze inderdaad pinnacle. Een pinakel is eigenlijk een sierelement dat vaak op een dak staat van een gebouw of een kerk. En u noemde net al de neo-renaissance stijl waarin dit gebouw gemaakt is. Het is ontworpen door de stadsarchitect in die tijd, meneer Noordendorp. En die hield van versierde gebouwen en van deze neo-renaissance stijl. Hij heeft meer gebouwen in Leeuwarden gemaakt in deze stijl. En zo'n pinakel, dat was eigenlijk een beetje de kers op de taart. En in dit geval was het een natuurstenen bal met een smeedijzeren spies eigenlijk erop. Zo moet u zich dat voorstellen.
0: Ja, dus de verkeling van de kers op de taart, die klopt in dit geval. Het zit echt helemaal bopop dus.
2: Ja. Ja, eigenlijk een soort, nu leek het een schoorsteentje te zijn, maar eigenlijk was dat de plek waar het oorspronkelijke pinakel ook stond.
0: En dan ben ik wel benijd hoe je daar zo vier komen dat je denkt van, nou, dat historische element, dat moeten we over ombrengen.
2: Nou, we hebben een collega en die is daar heel goed in. Die heeft op een aantal plekken in Leeuwarden al hele bijzondere dingen teruggebracht. Kun je denken aan gevelstenen, maar ook aan bijvoorbeeld de klok in het gebouw aan de Wiebrand en Geeststraat in het Gabberma Gasthuis. Hij heeft daar heel veel kijk op, hij voelt daar heel veel liefde voor. En bedenkt dan dat soort dingen. En samen met de gemeente wordt er dan altijd gekeken van, mag dit, kan dit? En in dit geval was de gemeente direct bereid om ook mee te helpen om te onderzoeken. Toen zijn ze gaan kijken, want er was een foto van 1952, is misschien leuk om te vertellen, waar het pinakel nog op het dak stond. En de eerstvolgende foto die ze konden vinden was van 1984 en toen was hij er ineens af. Dus ergens in die jaren is het pinakel verdwenen. Waarschijnlijk doordat het heel slecht geworden was. En toen hadden ze zoiets van, nou, weet je wat we gaan doen? We gaan er met verstand iemand naar laten kijken. Dus het is ook een architect van nu, Siebe van Seijen, die alle materialen die er waren bestudeerd heeft en gekeken heeft ook naar andere pinakels uit diezelfde tijd. En een ontwerp gemaakt heeft voor het pinakel wat we dus vanmiddag gaan onthullen.
0: En wat er nou uiteindelijk baat is met die oude pinakel en wat een keert is, ja, dat is net duidelijk.
2: Ja, dat weet ik niet. Nee.
0: Dus dat er nog mensen binnen die ergens in de archieven toch ondertekening hebben of weten wat er baat is dan?
2: Dan mogen ze mij bellen.
0: Maar goed, er komt in elk geval een nijen op.
2: Ja, dat doen we vanmiddag. Onthullen we hem. Hij staat er al een tijdje. Maar we vonden het toch wel zo bijzonder dat we dachten, we moeten er extra aandacht aan besteden. Dus vanmiddag hebben we een kleine ceremonie. Onze directeur-bestuurder Chantal Drosten die gaat samen met Jacob Vierkant in de Hoogwerker. En Jacob Vierkant is al 20 jaar de beheerder van de Bres. En wij vonden dat hem ook de eer toekwam om samen met onze directeur de pinakel vanmiddag te onthullen. Dus dat gaat gebeuren. Het is een kort handeling. En dan klappen we waarschijnlijk met z'n allen even heel hard. En dan zijn we blij dat hij erop staat.
0: En de dagen daarna, daar zie je heel wat mensen voorbij. Er zijn er heel wat mensen voorbij die het even naar Bob zoggen, denk ik dan.
2: Dat hoop ik wel, ja. Want we hebben het natuurlijk gemaakt om het straatbeeld weer te verfraaien en terug te brengen in de oude stijl. Dus ik zou het heel leuk vinden als het mensen ook echt opvalt.
0: Marjolein Raamakers van Elkien, dieren dank.
2: Heel graag gedaan. Een fijne dag.
1: De media van de Moorn.
0: een pinnacle, dat ken ik dan uit het Engels, maar dat is in het Nederlands ook.
3: Ik vond het juist al lastig. Pinnacle. Ja. Ik had een pinnacle zelfs van makken, maar dat klopt dus in het Nederlands wel.
0: Dat is kerig.
3: Nou, weten we dat ook weer, hè?
0: Historie.
3: Ja, precies, ja.
0: Geen historie, tenminste nog net. Het naar je toren media.
3: Ja, dat klopt inderdaad, ja. Want je kan je vaststellen, je ligt lekker op het strand. En dan heb je geen zin in stress of oren-ding. Nou, op een strand in Colombia, wie dat wel oors. Want zie je de les van een bist. En dan denk je, misschien een wesp of wat voor oren gekke vogels of bisten ze daar wel ha. Nee, het wie wel krijgt iets meer dan dat. Want ze lijn daar krijgt lekker op het strand. En toen kwam er in één keer een krokodil uit het water.
4: Oh.
3: En die kwam ik echt het strand op kuieren.
4: Oh, ik hier is het er al bij pakt.
3: Nou ben ik nieuwsgierig.
4: Dat is hem juist. Maar dat heel spannend, opbouwend.
3: Ja.
4: Dat is de muziek van Jaws, een film al high.
3: Dit ken ik inderdaad wel.
4: Het is op het stroom, maar het gaat net al high.
3: Nee. En met een high, dan denk ik nog wist, dan was ik gewoon niet het wetten bloeien. Ja. Dat is 16 in strandstoel, just en lekker lijst, best in principe nog veilig.
4: Ja.
3: Bij die krokodil zoeken we wel iets banger van wurren, maar het voelt daar.
4: Oh.
3: Dus ja, Gloetje kan inderdaad weer uit. Want het best weer eigenlijk heel ontspannen. En hij had daar even een stikje roen. En uiteindelijk had hij even een beetje uitstrekt. En is hij vervolgens weer rondgegaan in dat wetter.
4: Nou.
3: Dus het voelt eigenlijk al je taam. Maar ik zou dat wetter net meer ingaan.
4: Wat zit er nog meer in?
3: Hoe ontspannend die wel net liek het. Ik zou het oerslaan, maar goed. En van Colombia gaan we oer naar Amerika. In Amerika werken ze natuurlijk met de mijlen. Daar kennen ze de kilometers net. Of eigenlijk dus wel. Maar daar kom ik straks op. Maar daar broeken ze onder eigenlijk vaak de mijlen. Maar in de jaren 70 toch de VS van, misschien hadden we toch langzamer hoor, maar eens oerstappen op dat metrische systeem wat in Europa ook broekt wordt.
4: Ja.
3: Dus ze gaan in de jaren 70 in de Amerikaanse staat Arizona. Dan gaan ze het over de Interstate 9. Dat is een dik van 101 kilometer lang. En dat rint dan tussen, bij de grens van Mexico tussen Nogales en Tucson. Nou.
4: Oh nee.
3: Dit is ook, denk ik, vast verkeerd uitspreken. Geen idee. Maar dat gaan ze treien hier proberen. Maar die banden, dat zijn dus echte kilometers. Gaan ze treien hier proberen. Maar in 1982 had het hele programma stopzet. En had Amerika toch maar besloten van, we blowen toch maar gewoon bij die mijlen. Maar dat boert, want die Interstate 9, die zit daar nog steeds maar kilometers. En dat is dus het enige boert in Amerika waar ze dus wel kilometers op steen hadden. En er staat dat wel eens tocht van, misschien wat we het maar verroren. Maar toen wie die hele buurt er eigenlijk wel op zin. Die woon eigenlijk wel gewoon dat het zou bleu.
4: Een stukje historie nou natuurlijk.
3: Nou, precies. Dus als je daar ooit eens komen, daar is het dus makkelijk voor u om te zien, want daar zijn gewoon de kilometers.
4: Dus ik zei, kijk, er zit geen historie in het medio, zeg maar. Er zit ook historie in het medio.
3: Toch nog wel weer een beetje, hè. Mooi.
0: Het is haast te horen dat betekent dat het nice van de NOS erom komt.
1: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
5: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
1: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
5: Omroep Friesland.
1: Oeral en altijd West-Maborst. Ik was boetende provincie best.
5: De app van Omroep Friesland.
1: Voor Android en Apple.
5: Download hem nu.
6: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
7: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
1: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De eerste miljoenen gaan naar een Europees fonds dat technologiebedrijven verder laat groeien. Afgelopen zomer werd duidelijk dat ABP geld weghaalt uit de VS. Dat geld zat in Amerikaanse staatsobligaties en techbedrijven. Nu wil het pensioenfonds bijdragen aan de groei van Europese technologiebedrijven. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden van verschillende partijen willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij worden met AI gezichten van mensen in pornobeelden gemonteerd. Het overkwam de Kamerleden zelf ook, vertelt Suzanne Kreuger van Pro.
9: Deze beelden blijven rondzwerven op het internet. En dat is wat ons betreft ook heel erg belangrijk. Dat eigenlijk makers vervolgd worden. Maar natuurlijk ook dat gewoon die sites offline gehaald worden. Zodat die beelden niet eindeloos blijven rondzwerven.
8: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op om geen zaken meer te doen met Rusland. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Oud-renner en ambassadeur van het project, Bauke Mollema, is trots.
10: Ja, geweldig dat, dat dit gelukt is. Gewoon het WK wielrennen in 2034 naar Groningen en Drenthe halen. Ja, dat is echt, echt wel een droom en ben ik heel trots op en blij dat dat gelukt is.
8: De provincies wilden het wielertoernooi eigenlijk in 2032 organiseren, maar die editie zal plaatsvinden in India. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolken. Blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon en warmer. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Werms er camera's bij de bronwacht kazernes in Friesland. Dat is de eerste in Friesland van de morgen. En muziek om dron van Cloud.
11: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
12: doei doei
11: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
14: Begon jouw dag met ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
13: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
16: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
17: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
18: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
19: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
20: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
21: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
19: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
20: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
22: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
23: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
24: Friesland van de Moor.
25: My Erit Zijen.

0: Loud wie dat en Save Me.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: Ja, ik hou daarvan. Ja, dan kijken de kinderen mij aan van, jeetje, wat doet die juf nou weer? Maar ja, dat maakt het leuk.
0: Ja, zelfs de juf toch mij met het boetenbordje van de band. Want het is net alleen leuk, het is echt belangrijk. Er is trouwens meer in Friesland van de Moorn. En we praten met de bronwacht, want bij alle Friese kazernes, daar komen of heen al camera's.
4: Ja, wij zeggen dat criminelen die wollen ons gereedschap stellen, zeg maar. Dus redgereedschap. Dus daarom hebben we die camera's geplaatst.
0: Dadelijk meer daarover. Isa, wij gaan het oorazen.
5: Ik had hoor een boete voor geloerd wat uit die telefoon komt als het in de bus zit. Nou, dat gaan we al je wel eens meemaken, denk ik. En het gaat ook straks oer knuffeljen. En dan net mij knuffels of bisten, maar mij croissants en wafels.
0: Ieder zin, denk.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Het is eerst iets van het waarberucht in het kwad. Ditske Wiebenga, goeiemorgen.
6: Een hele goeiemorgen. Nou, we krijgen hier een knappe dag met vrolijke stapelwolken en wat hege wolken weer dat de zinnen goed erin is kind. Daarna het westwind zakt het aan naar zwak ontmatig, maar viert wat koelere lucht door en wordt het maximaal zandje graben. Jong en vannacht stiet er amper wien en kwalt het sterk aan rond een graad als 5. Morgen kennen we genietje van volop zinnen skien waar en met een zwak ontmatige zuidelijke wien wordt warme lucht omviert en wordt het dan maximaal 20 graden.
0: Om inbraken in bronwachtkazernes te kennen, komen bij alle Friese bronwachtkazernes camera's te hingen. En daarmee moet voorkomen worden dat inbrekers door bronwachtgereedschap meenemen. Heel iets vaker wordt dat stellen, zei Jelle Zijl van de bronwacht.
4: We hadden in Friesland nog net gehoord, maar we zagen in Nederland 80 inbraken, nu al dit hier. Dus wij rieden dus daar op die inbraken. Dat willen we net en dat willen we voorkomen. En daarom hebben we nu camera's geplaatst bij al onze kazernes. Er zijn nog wat meer maatregels die we nemen. En die ben net al hier riepen bier natuurlijk. Dat zie je wel begrijpen. Maar dit is een van de dingen die we echt doggen om ze op oren gedachten te brengen, die criminelen, om het zo maar te zeggen.
7: En heb je ook enig idee waarom dat die criminelen daar zo gek op binnen?
4: Nou, wij denken, en dat weten wij ook wel uit onderzoek en van de politie hebben we dat jet, is dat dat gereedschap wat wij normaal gebruiken voor mensen uit de auto's te knippen. Of voor, het is vier gereedschap. Dat we daarvoor voor hebben. En criminelen kunnen daarmee ook oren dingen openbreken. Dus rampkraken, er worden winkels mee openbrutsen. En daar kun je dat spul ook verbruiken.
7: Hoe groot zou de scheer wijzen als dat gereedschap meenam wordt?
4: Ja, dat gereedschap van u is duur. Het is zwier gereedschap, het is heel specifiek gereedschap. Bestemd om mensen mee te redden. En dat gereedschap dat kost het 10.000 euro's per stuk. Dus dat is serieus geld voor ons.
7: Ja, maar de camera die is dan connected met de meldkamer. Dus stel ik wel weer inbreken. Zij zeggen dat dan live, zeg maar?
4: Ja, dan is er een meldkamer. Dan wordt er een melding maken. En dan komt de politie hier. Zo eenvoudig is het, ja.
7: Ja, nu hing je natuurlijk al oren maatregelen. Ik snap dat je net alles vertellen kunnen. Maar kun je er iets over zeggen?
4: Nou, ik wilde net de followers zeggen, ik wil net iemand op gedachten brengen. Maar het doel is om die inbraken te voorkomen, om ze te vertragen en om ook de opsporing, als het dan wel bad, om ze dan die zo goed mogelijk dwan te kennen. Dus daar ben dus maatregels op.
7: Baseerd.
4: Baseerd, dat wie het wordt. Ja, op baseerd. Ja. Ja. Ja.
7: Nee, duidelijk. Is al bekend hoe lang de camera's staan, bro?
4: Nou, we zullen eerst de takkomende man even oren om te zien van hey, hoe lang doen we dit. En dan zullen we ook, want het is een tijdelijke maatregel. Van hoe kunnen we oren maatregels die wat permanenter binnen om onze eigendommen te bewaken, om hoe we die nemen kunnen. Ja.
0: En dat dus oor die camera's die ter plaatse binnen bij de Friese bronwachtkazernes.
1: De media van de Moorn.
0: Iets mij loert uit een telefoon in de bus.
5: Ja, zullen we daar maar mee beginnen? Ja, want ik zul je hem vast blied, meidje. Het gaat net om Nederland. Maar iedereen die kent het natuurlijk wel, de 16e bus. Maar mensen die net een koptelefoon of eerdopjes in haar, ja, die speur je dan toch een filmcall of iets wat ze chinkomen of muziekje zelfs. En dan denk je, ja. Dan zit je er even lekker.
0: Bis maar meer.
5: Ja, precies. Speel je het dan net al. Nou, in Singapore wien ze daar ook heel nog kleer mee. En het wien een grote irritatie voor de meesten daar. Dus ze hadden besloten om er iets om te doen. En daar kist dus van nou een boete voor krijgen. En dat gaat net om een paar euro. Nee, dat gaat om 350 euro. Voor degene die hun muziek afspeel je of hun hut geloerd via de loodsprekker in de bus of trein, denk ik waarschijnlijk dan ook. Nou ja, de jerrelitten. Maar ja, dat is ook net het enige. Ze binnen in Singapore, Savisa, krijgt wat strenger mee. Ze hebben ook een aardig strikt beleid hier op het aantasten van hygiëne en de rust in een openbare ruimte. Want het gaat hier ook om mensen die hun voeten op stoom plaatsen. Nou, dat herkennen we denk ik hier in Nederland ook wel. Dat is ook net per se normaal om te doen. Maar passagiers die mag je ook net eten of drinken in de bus.
8: Oh.
5: Ik vind dat wel weer heftig.
0: Ik heb wel eens gehad, voor mij, wie dat van de Oud-Amerika-correspondent van de NOS. Die vertelde dat, daar is in Amerika, is een China-correspondent. Die vertelde, daar is zo'n app. Dat is een soort WhatsApp, maar het is ook voor die bank-app. Het is ook een alles-in-een-app.
5: Ja.
0: En het is Kepler een puntensysteem dat in China hield. Als het de betrapen was in de trein of in de bus, maar die voert op de stoel, Fari.
5: Ja.
0: He, dus dat is even,
5: even
0: strekken. Dan kan je een oortekening krijgen. En dan krijg je een verbod van net alleen de trein of de metro of wat dan ook. Dan mag je het met vleren.
5: Nee,
0: dat is een totaal verbod van al het hier met vleren.
5: Nou, dat is ook de voeten wel op de groen houden.
0: Ja.
5: maar zij iets kan ik nog wel begrijpen. Maar stel, je zit de trein oeren in een trein.
0: Ja.
5: En dan mag je trein oeren net eten of drinken. Ja,
0: ja,
5: het is toch ergens wel een beetje raar.
0: Ja, maar ja, ik vind het principe van dat je net hoe de speaker zaken aanspiel of loet op bel je of zo. Ik vind inderdaad in mij wel.
5: Maar daar ben ik het mee eens.
0: Ja, dat is soms wel dat ik denk van jongens.
5: Ja, ja. Bro, ik zit je rek even lekker. Ik hoef net alles mee te krijgen van oor.
0: Om de oren komt. Vang je dan ik wel telefoon op het eerst op waarvan je denkt, dit treft de gemiddelde GTS-aflevering, ja. Maar dat is een onverhaal.
5: Soms dan zit je in de trein en doe je toch met de EQ, denk je, nou, toch eens even mij.
0: Ja.
5: Maar goed, van in Singapore is van de NO een boete de VAR. En in Tilburg hadden ze echt iets opmerkelijks, want dek is net, knuffel je mij. Mijn normale knuffels of bisten. Maar daar hebben ze nou croissants en wafels. Ik ben ook knuffelcroissants en wafels. En dit is ontstien toch Anita en Leon. En ze binnen 44 jaar hebben zij een eigen bakkerij gewoon. Dus het is tapasselijk in dezelfde sfeer. Maar daar stopten ze vorig jaar mee. En toen dachten ze, nou, dan willen we wat oorzien in de winkel. En in diezelfde winkel binnen ze nou dus, nou, begon mij knuffelcroissants, wafels en oren. Dingen die maar bij de bakkerij te krijgen hadden. En blijkbaar is dat dus echt nog echt wel populair. En net alleen onder jongerij, maar ook onder volwassenen. Want volgens Anita is de vraag naar knuffels de laatste jaren flink gegroeid. Vooral dingen die bekend zijn op TikTok, zoals de Jelly Cat, trekken veel klanten.
0: Oh.
5: Het zei het me niet, Jelly Cat.
0: En mijn kinderen?
5: Ik ben ook net statuus in de knuffels en ding.
0: Komen wij nou oud over, Isa?
5: Ja, misschien wel een beetje.
0: Jelly Cat. Nee, dat zei me helemaal niks.
5: Nee, terwijl ik best op TikTok zit. Maar dit heb ik nog nooit gezien. En de winkel is 12 dagen in de week open. En dan kies de knuffels direct testen. Maar ja, ik denk net als er voor 4 euro een knuffeltje bij helst. Want goedkeep ben ze net. De knuffels die beginnen rond de 24 euro. En het duurste exemplaar in de winkel is 300 euro.
0: Zo.
5: 300 euro voor een knuffelcroissant.
0: Wat zit erin, goud?
5: Ja, mijn bijna wel een echte croissant wezen, no. die een meter lang is. Ja, dus het is een duurgeintje, maar ze binden dus echt iets goed gegeven. Dus als het denkt, ik wil een keer wat een alternatievere knuffel. Ja, dan was het wel een eindje rieden, want dan was het wel een Tilburg daar. Maar ze binden wel.
0: Een knuffel croissant, het kan wel een keer zijn. Isa, dankjewel.

0: Sam Fender. En Olivia Dean en Rain Me In.
1: Dit is Friesland van de Moon.
0: My gastlessen, excursies, lespakketten en natuur in de klasse. Beziekt organisatie Groen Doen om het onderwijs in het zuidwesten van de provincie een hoger niveau te tillen. Dit kwalier viert de organisatie het 15-jarig jubileum. En Maaike Kloetstra, die is van Groen Doen. Ze zei dat kwam een brotte valetta van de extra stiepen.
2: Groen Doen is het natuur- en duurzaamheid-educatiecentrum van de Friese Mar en Zuidwest-Friesland. Scholen zijn lid van ons netwerk en kunnen dan van alles afnemen uit ons aanbod. En dat gaat van excursies dat je naar het bos gaat of het museum. Dat zijn gastlessen en workshops op scholen, zoals deze hier, die hier nu aan de gang is. Maar dat kunnen ook leskisten zijn of natuur in de klasprojecten.
3: Wat voor workshop hebben ze hier gekocht?
2: Ze hebben een workshop van Loose Parts op de bouwplaats. Dus de kinderen hebben net binnen een heel leuk verhaal gehoord over een bouwvakker. En hebben ze ontdekt van, hey, wat heb je eigenlijk allemaal nodig als je bijvoorbeeld een huis wil bouwen. En nu mogen ze op het schoolplein dat helemaal zelf met hun eigen fantasie gaan vormgeven. Dus we sturen helemaal niks. Gaan helemaal zelf gaan, zijn ze nu bezig om dingen te bouwen.
4: Komt de buis nog.
3: En wat is uiteindelijk de bedoeling dat de band ervan leren?
2: Nou, techniek, onderwijs is heel erg belangrijk. Hè. We hebben natuurlijk ook heel veel mensen in de techniek en in de bouw nodig. Er is niet heel erg veel voor kleuters en voor de groep 3 en 4 groepen op basisscholen. En dit is eigenlijk een hele leuke creatieve manier om eens kennis te maken met de bouw. Dat je op een hele andere manier, echt kan ervaren. Want je bent echt met materialen bezig. Ze hebben een bouwhelm op, ze hebben vestjes aan. Dus het is gewoon een eerste ervaring van hoe het is in de techniek.
4: Cool! Ja! Ik wil verven! Dan moeten we dit hier rollen!
3: Zo'n jouw taal te kennen wat de band hier moet nou doggen?
2: Nou, ze zijn vandaag hier bezig eigenlijk met duurzaamheid en met techniek. Je ziet op het schoolplein hier ook allemaal gerecyclede producten liggen, waarmee de kinderen zelf met hun eigen fantasie nieuwe dingen kunnen bouwen. Dus daar zit ook weer dat stukje techniek in. Van welke materialen gebruik je om iets te bouwen. Ze hebben van tevoren in de klas door middel van een boek en een verhaal hebben ze de toelichting voor gekregen van hey, wat heb je daar dan voor nodig. En nu kunnen ze echt met hun eigen fantasie kunnen ze het heel concreet maken. En dat is bij kleuters heel spelende wijs leren is heel erg belangrijk.
3: De verf is al in net echt, hoor.
4: Dat moeten we halen bij een winkel.
2: Ja, we moeten ook een beetje fantasie gebruiken natuurlijk. Hè? Het is ook belangrijk om de fantasie te prikkelen. En op deze manier, volgens mij, weten de kinderen heel prima zelf verf te creëren. Ik zie er genoeg met een kwast rondlopen inmiddels.
0: Maaike Kloetstra van het Natuur- en Duurzaamheidseducatiecentrum Groen Doen. Eerst en de wiepte mij verslaghouder Niek Wassink van Streek Om op RTV Spannenbrug. Ja, Spannenbrug. Het is nu 5 minuten voor Jelwachten. Dit van de Nolan Sisters. I'm

0: Is het toekomst van de jerbare pleets? Hoe komt het met Leonne en Gjalt?
1: Uiteindelijk, ik moet mijn eigen rouwproces op berouwing onderegen zien. En dat is een hele nauwe poort. Om trolly dat nauwe stik weer het nieuwe roet te komen.
0: Hey Joka, deel 3. Dit weekend in Friesland ook.
2: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
3: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
4: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
8: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
10: Hey Remo!
11: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
12: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Hey Remo!
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
15: Het is Jelwachten. Isaac, goeiemorgen.
16: Goeiemorgen. Oud-scootjeskipper Lammert Swaga is verstoorn. Swaga, wie de zoon van recordkampioen Ulbe Swaga en met zijn broers Rienk en Jeenk hier Lammert verder in de voetsporen van zijn heid. Lammert Swaga was skipper van Langwar in jontje 78 op de twee gebroeders. Het koetsje deed hij zelfs op Bennewie. In jontje 80 was Lammert Swaga kampioen van de SKS. Hij is jin 90 jaar oud worden. Meesken moeten minder vaak een eigen auto hebben en vaker een deelauto broeken. Dat zei het Friese provinciebestuur. Die had vorig jaar honderdduizenden euro's subsidie jong aan zulke initiatieven. En dat had vertuten niet, want er binnen nou een protte deelauto's in de provincie, zei deputaire Matthijs de Vries.
17: Dat is in de Trienwoorden, dat is ek in een wijk als Westeinde in Ljouwert. Dat is in Entwarpels Tinges, dat is in Burgum. Maar de Burgermobiel, daar binnen een tal van voorbeelden bij in dat slaggen. En de Sjustek dat het enthousiasme erop komt. Dus wij zullen ek eind november met een tweede IP-stelling van rom zo'n 100.000 euro op een nij die mogelijkheid bieden. 90% subsidie van u als provincie, dus dat is echt dikke stiepen. En dan mag zelf 10% realiseren.
16: Naast het broeken van deelauto's wil de provincie ook het fietsen stimuleren om meesken uit de auto te krijgen. Treinen bij Jereveen had juster les gehoord van een brandje bij het spoor. De brandwacht tocht eerst dat het ging om een brand in een elektriciteitskost en daarom liet ProRail de trein stadiger rijden. Maar doet de brandwacht op Siki naar de bonnen van de Zwarte Reek, blikte het te gaan om een vuurke in een tuin. De Zwarte Reek zou veroorzaken wijzen totdat de brandstoker per ongeluk een sherryken vallen liet. Om inbraken in brandwachtkazernes tjin te gaan, komen bij alle Friese brandwachtkazernes camera's te hingen. Daarmee moet voorkomen worden dat inbrekers het dure brandwachtgereedschap meenemen, zei Jelle Seil van de brandwacht.
18: Nou ja, wij gebruiken dat spul om mensen te redden uit auto's. En dat is dat kist ik gebruiken voor andere dingen. Dus kist winkels maar hier breken en juweliers en ramkraken en neem maar op. En dat is natuurlijk net wat voor bestemd is. En wij zijn wel voor brukenkist, zeg maar.
16: Behalve de camera's binnen er meer maatregels troffen om inbrekkers te ontmoedigen. Maar welke dat binnen wil de brandwacht net sissen.
19: Die dealauto's zullen deporteren toch hier. Dat is net oral een succes trouwens.
20: Ik dacht dat dus ook. Ja. Ik dacht dat het heel dan net zo goed broekt werd en dat een heel soort stilstien.
19: Ja, het keer vaak ik niet uit. We hebben we een artikel opmaken. Ik weet het even zien welke datum wat dat weer. Dus, vorige week even een artikel opmaken. De redacteur van Uzer is indoken. Hoe effectief is dat nou? En als een dealauto er een keer komt, bloot hij er dan ook. Maar dat is lang het altijd zo.
20: Nou, de deputière die denkt er nogal de oorzoer.
19: Ja.
20: Die vindt het een groot succes.
19: Maar het is echt verschil natuurlijk dat de dealauto er is. En of
20: het mensen, nou echt broekt wordt.
19: Ja, en binnen het dan mensen die het net met de auto gingen, die dan wel de auto nemen? Of liet de mensen de auto ervoor steken?
20: Ja, of denken mensen, ik hier nooit een auto, dus ik hier altijd met de fiets. Maar nu pak ik de dealauto.
19: Ja.
20: Ken ik nog.
19: Vragen. Isa, dankjewel.
21: Die wacht uit, Museum Iepen. Op 26 september beleven ze de 5e Museumnacht FRL in 30 Frieske musea. Tickets, museumnacht.frl.
22: Thuiskomen is in een binnenkomen en voor een dadelijks weten, hier zit ik goed. Een vast contactpersoon, echte mensen aan de telefoon, in dit maar dat mij denkt, eerlijk antwoord jou. En dat wat aansprutsen is. Dat gevoel van thuiskomen, dat jeert bij Friesland Lease. Wij binnen er voor jou, denken mij. En zorg je ervoor dat die mobiliteit gewoon goed regel is. Staat dat zo onderwijs, nergens naar je om moest zien. Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
23: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
24: Daar komt tongensje 21 vier. De knappe klinkhebberon van Agrarisch Geschouw op Jouwer. De grootste landbouwbeurs in Nederland hier op loft met meer dan 100 standhouders. Jovina van Hessen welkom van Moorsnjogen op Middies Jouwer Fiem.
25: Kom naar de stand van de gezamenlijke ventdealers. Martien Visser Jouwer, Kerelsma, Warkum Nijloon en Meinderts Wergie.
26: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto. Is er voor Elsen hier?
27: Friesland van de Moor. Erit Science.
28: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
19: Het is 5 minuten over 7:30 en het is als een tijd van muziek van de Hoendekop. Maar eerst het Waberjocht, mijn Tietske Wiebenga. Goeiemorgen.
20: Een hele goeiemorgen.
19: Is u het de begin van een riege mooie dagen?
20: Ja, zo zou het eigenlijk wel stellen kennen. In elk geval qua waarbeeld, ja, eigenlijk kennen we dat wel sissen. En je dan hebben, krijg nog wel even wat legere maximum temperaturen. Maar als je in de lijten zit en in de zinnen, dan merk je er suveneert van. Nee, we krijgen echt een paar knappe dagen inderdaad. Maar voordat we daarmee beginnen, toch wel just jong gewoon millimeters vallen in ons provincie. En dat zwakke steuringje wat oele is het meeste toch wel in het noorden. Zo roen de Lauwers, maar daar is 8 millimeter vallen. Halm 6,6 millimeter en grauw ik 0,8. De Lemmer hier nog 2,1 millimeter te pakken en op Schiel is ik 4,4 millimeter van die buien die tussen Juste Midje en Juste Jong vallen binnen. En op de Noordzee toch ik wel aardig wat tonger bieden buien, maar nevens mij boppen het laafje er net. Ja, en dan nou is het wel heel mooi zinneskien waar zoek haar zinnen kennen. Ja, die zinnen die er al eerder al bij. Richting het eerste tuin is het zicht eigenlijk heel helder. Mij een enkel vleertuigstreekje en wat meer naar het noordwesten daar. Daar scoren de eerste stapelwolking al het laan op. Wat leeg hing in de bewolking. En is ik wel wat hege bewolking te zien. Dat is eigenlijk ik het waarbeeld voor de rest van de dag. We hebben een heel soort rondte voor de zinnen. Dus scoot wel eens een wat hege bewolking voor del. Even zo'n fluske wat er dan voor del hing het. En via de wat vreunlijke stapelwolking, maar het bloed via de droeg. En ja, die noordwestelijke wind die is nou nog matig rond vrij krachtig en zelfs nog even krachtig in het Lauwersmaargebied. Maar die zakket ik de komende oren wat meer aan. En dan stiet er van de midden uiteindelijk nog een zwak ontmatige noordwestelijke wind. Nou, jouw bij de man die het verwacht zich een temperatuur van zo'n oven rond 15 graden. En dat komt van de midden uiteindelijk uit op zo'n 16 rond 17 graden. Wat mij die noordwestelijke stemming weer toch wel wat koelere lucht onviert. Nou, jong en vannacht, dan die wind die zakket heel tiet verder aan. En dan komt er jong en vannacht eigenlijk, nou, dan stiet er nog maar maar amper wien. Er binnen wel wat wolkenvelden en via de brede opklaringen een beetje die ze op het landrijn kennen bij wol ontstaan. Maar de luchtsoort waarin we zitten is vrij droeg. Dus echt van mist zul je in sprake wezen. Ja, en de wien die giet dan eigenlijk al wat meer om naar het zuiden te. Wol een stevige afkoeling. Fjouwer aan 4 graden is het minimum wat de schreeuwen met me onder groen. Daar wordt het vanzelfs wel wat frisser.
19: Als we dan de morgen zoeken, hoe komt het dan?
20: Nou, morgen dan zitten we echt stevig onder het hege drukke biert. Dat scoot de Jutel Oerus hinnen. Maar morgen leidt het echt wat meer zuid-eerstelijk van us. Ja, en als het daar komt te lezen, dan komt er echt een zuidelijke onvier op gong. En er komt warmte vanuit het zuiden van Europa us kant op. Ja, en de wien die is er maar amper zwak ontmatig. En daarbij hebben we een heel soort rondte voor de zinnen. Ik zou aardig wel zeggen kennen. De loft is heel dat skin morgen. Ja, en in de media hebben we daar echt noffelijke temperatuur bij van zo'n jochentje aan 12 graden. Dus ja, ik zou haar zo zeggen kennen. Het is op en top nice simmer warm hoor. Ja, dus volop geniertje.
19: Heel dat ik het tiekein, dat geniertje?
20: Ja, qua temperatuur zeker wol, sneun en snijn, jochentje en snijn 20 graden. Op sneun hebben we wol te krijgen, maar ja, ik zou haar zeggen kennen. Het is dan nog een hele zwakke steuring. We hebben dus op Safië te krijgen, maar hege druk. Dat hege druk, elke steuring die het uw kant opkomt, eindelijk wat verzwakken lid en voor een part oplossen lid. De aanronde dagen ziet de versneun nog een dripke rijnwetter in de versissing, maar die is er nu al uit. Dus het enige wat we er nog van merken, op sneun is dat er wat meer bewolking wijzen zil. En op snijn is dat het verhaal een afwisseling van wolken en zinnen. En mijn zuidelijke streming, dus warme lucht die dus kant op komt. En daarbij is het nog eens heel kalm. Waar de stiet maar een zwak ontmatige wien dus. En dan op meen je dan zullen we wel dat steuringsbisiekje dichterbij te komen. Had we het dan heel door droeg houden, dat is nog even de vraag. Er zit nog wel wat verschil in de verschillende waarmodellen. Dus een mix van zinnen en stepelwolken zal dan zeker het geval wezen. En dan ik nog heel die zuidelijke wien en 20 graden. Dus ja, die nice simmer die zet eigenlijk juurt wel uit ei, maar juurt alleen nog temperaturen die het wat onder normaal binnen. Maar van morgen af zitten ze er echt wel een paar graden boppen en dat is echt wel noffelijk.
19: Een goed nice waarberucht zijn de eerst.
20: Ja, nou ja, dat is altijd leuk om te brengen.
19: Dat dacht ik. Jitske, dank u wel.
20: Hey, een mooie duifje er.
0: En dit Onderkop, live op Omroep Friesland. 200.2 meter. Nummer 1, Broen.

koningin gaan.

0: Isoor, maar ik had een contract tekenen in Nashville. Ja, dat is net officieel voor de ondertekening, dus die natuurlijk. Douwe Bob wie dat en This World Is Our Home.
1: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moor.
0: Muziek hebben. Avendo in Snits werd Joen flink in het zinnetje zet. De vereniging krijgt een officiële huldiging voor het helden van het kampioensvindel op de Marsparade bij het Wrood Muziekconcours in Kerkrade. Jong Avendo wordt huldigen voor de prestaties op het WMC. Op de telefoon nodig voorzitter Wiebo Kooi van Avendo Snits. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Hoe bijzonder is dat, dat Jim Hewitt huldigen worden?
3: Ja, dat is heel bijzonder. Dat is een waardering voor prachtige prestaties op het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. En dat de gemeente daar ook aandacht weer aan besteedt is fantastisch. En we hebben het eerder gehad, gelukkig. Dus we zijn al eerder verhuldigd voor de prestaties op WMC. Maar vanavond staat het ook te gebeuren. Daar zijn we enorm trots op.
0: En hoe weet ik de mensen die ik maar een beetje te krijgen aan mij met deze soort muziek, met deze cultuur, die weten voort en dagelijks WMC, die weten voort en dagelijks weet je toe hebben. Maar had je dat uitlezen, Matte, om iemand die er totaal niet in zit? Het is topsport, maar wat heb mijn vergelijkje?
3: Nou, het is één keer in de 4 jaar, net als de Olympische Spelen. Dus het is een beetje de Olympische Spelen en dan van de muziek. Er komen uit de hele wereld orkesten naar Kerkrade. Het Rode JC-stadion, maar ook in de Rode Hallen. Dus het is ook voor orkesten die zittend muziek maken. Advendo natuurlijk met de show en de masparades. En het is een groot spektakel, een 14 dagen lang. En er is een jury bij en die publiceert alle optredens. En het Venlo is daar met de masparade dus als hoogste geëindigd.
0: Ja, en dat maakt een heel euforisch gevoel, West hebben, denk ik.
3: Ja, dat was echt, die dag was ook fantastisch. Want we werden ook nog eens gevolgd door de NOS. Dus die heeft een reportage gemaakt over het WMC. Advendo werd erin gevolgd en je kon ook 's avonds de beelden zien dat Advendo de masparade won. En ja, dat was fantastisch om mee te maken.
0: Ja, ik kijk dan een beetje oor dan een skiering tussen mensen die dicht in dit vrouwtje zitten en mensen die de boeten zitten. Maar de Olympische Spelen is natuurlijk zo, om maar even een vergelijking te maken, niet op een heel soort plakken en kroengeert, ja, maar dan levert iedereen een gigantisch maai en dan weet iedereen krijgt wat er baat. Had je dat gevoel, of had je soms ook wel het gevoel dat er echt dan ook een groep mensen is van je denken van, nou, hemel in de gaten, wat hier al je baat?
3: Nou, nee, dat denk ik zeker. En ik denk dat daarom ook zo mooi was dat de NOS hier op zaterdagavond 18 juli, prime time was dat, hebben ze hier heel veel aandacht aan besteed. Om ook meer mensen mee te nemen in het wereldje van de muziek. En wat er allemaal precies gebeurt. En ja, natuurlijk, het is een klein gezelschap natuurlijk wat erg fan is van de muziek. Maar op deze manier proberen we toch steeds meer mensen ook mee te krijgen. En dat probeert dat Fender zelf ook doen natuurlijk, door het hele land en verder buiten op te treden.
0: Ja, maar bij de huldiging voor zelfs, ik weer even een podium. Hoe zit dat? Dan kijkt u die huldiging?
3: Nou, beide korpsen gaan rond 7 uur eerst even door de binnenstad van Sneek om ook een beetje muziek te maken.

0: En wat reuring, zodat iedereen richting de Marktstraat kan in Sneek. En om 19:30 zal eerst Jong het Vendo een deel van hun marsparade doen op de Marktstraat. De burgemeester is er al aanwezig en vervolgd door Ad Vendo. En dan gaan we rond 19:45 naar de stadhuistuin toe. En daar is het officiële deel, de officiële huldiging. En dan komt de burgemeester ook aan het woord. Dus daar hebben wij heel veel zin in.
1: Ja, dan kan ik me voorstellen dat ik een soort mensen binnen die nog denken van... Nou, dat vooral de muziek, daar wil ik even van genietje. Ik ken elke niet in Oorsloot.
0: Ja, zeker. Ja. Het is, de Marktstraat is natuurlijk vrij voor publiek, maar ook de stadhuistuin. Dus van allemaal van harte welkom om vanavond te komen kijken. Dus vanaf 19:30 in de binnenstad.
1: Alle reden om daar even bij om te jekken. Tere dank, Vanno. En nog een keer lokmeenske, voorzitter Wiebo Kooi van Advendo in Snit. Dank u wel.
0: Dank u wel.

0: Bette Midler, wie dat, en To Deserve You.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: Theater De Bres in Ljouwt krijgt een stukje van zijn historische uitstrieling waarom. Op het dak van het monumentale pont op de Schoolstraat wordt de nieuwe pinakel ontbleerd. Het gebouw dat stamt uit 1886 en wordt ontworpen in een bijzondere stijl met verskate riek versierde ornamenten. Op de telefoon is nou Marjolein Raamakers van Elkien. Een goeiemorgen.
3: Goedemorgen en goedemorgen.
0: Ja, je hoort aan de ontbleerting. Waarom werd het eigenlijk zo wichtig dat deze versiering op deze wijze erop kwam?
3: Het gebouw is heel mooi. En als wij de gelegenheid hebben om een authentiek element terug te brengen, en het ontbrak hier echt, vonden de kenners, dan doen we dat. We voelen ons verantwoordelijk voor de monumenten die we in bezit hebben. Naast dat wij bijna 19.000 woningen hebben die we verduurzamen en onderhouden, hebben we ook een aantal monumenten in bezit en daar passen wij heel goed op.
0: Ja, ik denk dat het zo op meestal. Ik neem het woord, kijk even. Ik moest het even opzoeken. Een pinakel, een pinnacle. Ja, wat is dat eigenlijk?
3: Ja, een pinnacle. Ja, in het Engels zeggen ze inderdaad pinnacle. Een pinnacle is eigenlijk een sierelement dat vaak op een dak staat van een gebouw of een kerk. En u noemde net al de neo-renaissance stijl waarin dit gebouw gemaakt is. Het is ontworpen door de stadsarchitect in die tijd, meneer Noordendorp. En die hield van versierde gebouwen. En van deze neo-renaissance stijl. Hij heeft meer gebouwen in Leeuwarden gemaakt in deze stijl. En zo'n pinakel, dat was eigenlijk een beetje de kers op de taart. En in dit geval was het een natuurstenen bal met een smeedijzeren spies eigenlijk erop. Zo moet u zich dat voorstellen.
0: Ja, dus de verklinging van de kers op de taart, die klopt in dit geval.
3: Oh,
0: ik voel even wat voor. Nou, dan gaan we dit ook horen. Ik geef eerst naar het Nijs Utoren Media.
1: De media
2: van de morgen.
4: Ja.
0: Ja. Dat die van natuurlijk iets.
4: Ja, nou.
0: Een verhelling, hè, van het vorige horen. Dus net zou dat.
4: Nee.
0: Dat we geen contact meer hebben. Maar ik geef even wat in de montage wat mis.
4: Kan gebeuren, hè?
0: Ja. Maar we zijn nog wel onkant bij het Nijs Utoren Media.
4: Ja, en we beginnen in Turkije. Want daar had een Turkse overvaller. Die had zich jarenlang, witte te verstoppen voor de politie. En die wel op een hele bijzondere manier. Want deze Turkse Tugrul Basar, die baat in 2010 al een gevangenisvangenisstraf oplijn voor treien overval. Maar hij wist dus heel lang uit de handen van die politie te blowen. En dat dieren trocht zich te vermommen als een vrouw.
0: Nou, zij is te vermommen als een vrouw, maar ik heb een foto's, jongen.
4: Ja, ik word direct op Jenne. Als het Schenk is, dat is bizar.
0: Hij is een vrouw worden.
4: Ja, en dat stiel letterlijk inderdaad in het verhaal. Dat de Turkse media die speculeerden er natuurlijk op los. En de Ian zei, nou, die gewoon echt heel goed vermomd. Maar de Orly zei zelfs, nee, hij had zich helemaal verbouwen litten.
0: Is dat liek het wel, ja?
4: Nou, het liek op die foto echt. Ik snap wel dat de politie hem eerst net voen had, want het is gewoon een compleet onmeesk. Maar uiteindelijk binsen hem dus wel op het spoor kwam. En dat kwam eigenlijk omdat ze op een gegeven moment zien familie in de gaten houden gingen. En toen zeggen ze dat bij zijn zus, heet hij het een orenvrouw wie. Maar die lieken wel heel erg op zijn zus. Want wat bleek er nou? Hij houdt echt de identiteit van zijn zus.
0: Oh.
4: Op een gegeven moment hadden ze dat wat langer volgd. En op een gegeven moment hadden ze, ze hem dus oppakt. Maar ze moesten echt mij een vingerafdruktest, wat het je stiet. Moesten ze echt zien van, is dit deze man? Nou, en uiteindelijk bleek het dus dat het die man wie. En ze hebben hem dus op het spoor kwam. Dus na al die jaren maat hij toch, deze venenstaf nog uitzitten.
0: Je zit een heel interessant verhaal achter, denk ik.
4: Denk ik.
0: Hoe is een man al een vrouw worden en is er nou eigenlijk heel tevreden?
4: Of? Precies, ben ik echt benijd. Gaat hij nou de gevangenis dan in als een vrouw of als een man?
0: Wilt hij eigenlijk een man? Ja, ja. Okay, ja.
4: Of toch die, ik had een saffelen voor oer om net in die gevangenis te komen, dat ik maar gewoon een vrouw word.
0: Ik heb een soort vragen hierover. Ja, die zullen elke dag nooit beantwoorden worden, denk ik.
4: Nee, helaas net. Helaas net. En het is bijna burendag. En toen, daarvoor vond PostNL het wel tiert om eens even uit te zieken wat nou de vriendelijkste buren van Nederland binnen. En waar baseert PostNL dat nou op? Nou, dat baseert PostNL op degene die het vaakst pakketjes oornemen van de buren.
0: Oh, ja.
4: Ja, je kennen het wel. Met onbeld door je iepen, denk je, ik heb niks besteld. Pakketje voor de buren. Ja. Nou, oké, prima. Komt weer op de trap. En de buren die bel je bij de zon om het op te helpen. Nou, er binnen dus drie stritten in Nederland die in de top drie te lonen kwamen binnen. Die dus de meeste pakketjes oornaam van de buren. Dat gaat om 40%. Dat gaat dan om de Blauwe Tramstraat in Leiden, de Zwart Bonenstraat in Utrecht en de Magnolia Erf in Tilburg. Nou, in de Magnolia Erf in Tilburg, daar is Omroep Brabant, ik heb een Delgië. En die ging er in de buurtapp al oor, want ze schreeuwen, we hadden het al gezien in de buurtapp. En een vrouw die in de stritten in Tilburg dus wennend, die wie blijft verrast. En die zei, als je dat dan leest, denk je, misschien zijn we toch wel wat aardiger dan de rest. Nou,
0: ja,
4: zo kun je het ook, Michel.
0: Ja.
4: Of je bent krijgt wat vaker thuis dan de rest.
0: Dat zou ik nog kennen.
4: Dat is ook nog een optie.
0: Maar goed, dat is mooi oplost, hè. Isa, dank je wel. Het meisje van de NOS-controle.
1: Alle werkdagen tussen Tolve en Ienoeren.
5: Oh ja, in ieder geval welkom of iets dergelijks, hè.
6: En op sneeuw om 8 en Tolve voeren.
1: Nou, in Friesland.
7: Ja, daar ben je wel blij om, jongen.
6: Maar Nijs, dat telt.
1: Sport, die libbet.
5: Promotie, dat is ook promotie.
6: En het waar dat er al komt.
8: Dat komt dan even op, dat schoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
1: En muziek die stoïeren worst.
6: Hier bij Omroep Friesland.
1: Nou in Friesland.
9: Zing mee in het kerstproject van Groot Koor Friesland.
10: Met Brassband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
9: Concert 12 december in De Lawei. Grootkoor.nl.
10: Tjongejo ik mij.
11: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Voor een nieuwe Opel, Heima, service en auto's, is de voor Elsen hier.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De eerste miljoenen gaan naar een Europees fonds dat technologiebedrijven verder laat groeien. Afgelopen zomer werd duidelijk dat ABP geld weghaalt uit de VS. Dat geld zat in Amerikaanse staatsobligaties en techbedrijven. Nu wil het pensioenfonds bijdragen aan de groei van Europese technologiebedrijven. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden van verschillende partijen willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij worden met AI gezichten van mensen in pornobeelden gemonteerd. Het overkwam de Kamerleden zelf ook, vertelt Suzanne Kreuger van Pro.
14: Deze beelden blijven rondzwerven op het internet. En dat is wat ons betreft ook heel erg belangrijk. Dat eigenlijk makers vervolgd worden. Maar natuurlijk ook dat gewoon die sites offline gehaald worden. Zodat die beelden niet eindeloos blijven rondzwerven.
13: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op om geen zaken meer te doen met Rusland. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Oud-renner en ambassadeur van het project, Bauke Mollema, is trots.
15: Ja, geweldig dat dit gelukt is. Gewoon het WK wielrennen in 2034 naar Groningen en Drenthe halen. Ja, dat is echt wel een droom en ben ik heel trots op en blij dat gelukt is.
13: De provincies wilden het wielertoernooi eigenlijk in 2032 organiseren, maar die editie zal plaatsvinden in India. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolken. Blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon en warmer. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dadelijk in Friesland van de Moon gaan we het over het grut afval. Grof vuil. In het Hollandsk. Ja. De gemeente Stellingwerf die helpt dat straks net meer op. En muziek komt erom van Fleetwood Mac. Family Man, yes, sir.
16: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
17: Hoe kom ik je wooi?
16: Of een die tij wekker had.
7: Hoe kom ik aan het werk?
16: Vragen die toe in toekomst keer.
17: Waar kan ik vrouwen werk leren?
16: Vragen die praktisch binnen.
18: Hoe vind ik personeel?
16: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
19: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
16: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
20: Bouw of metaalproject? Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
12: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
20: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
2: Friesland van de Moorn.
21: Mai Erits.

0: Fleetwood Mac en Family Man. Een brugje van het verkeer. Stilstaand verkeer op de A32 tussen Ereveen en Wurm bij de oorslag naar Idaat. Daar zit 8 minuten vertraging. De oorzaak is niet helemaal bekend nog bij u. Misschien dat we er aan achter komen. Zuidelijker op de A32, ik wat onderhoorn. Daar riet tussen Ereveen en Wolverkeer het verkeer ek stadiger. Hoe 3 kilometer riet dat verkeer stadiger. Dat zorgt voor een vertraging van 10 minuten, Dirk.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
3: Grofvuil, een term die veel wordt gebruikt. Maar wat is het eigenlijk? Grofvuil is kort gezegd afval wat te groot is voor de resten van het container. Grofvuil wordt verbrand en omgezet tot duurzame energie.
0: Ja, en dat zullen de gemeente Eerstellingwerf als ze net meer ophellen willen. Er binnen meer gemeenten die tot besluit namen haar. Daar juist als ze meer hoor. En wat ik hoor, de provinciale plan voor dealauto's.
4: Autorijden is een dure hobby. Dus stel dat je krijgt een elektrische auto met zo'n subsidie vanuit de provincie. Die kiest broeken in het dorp. Ja, dan wordt het autorijden een stuk goedkoper. En dan kiest er mij meer mensen een gebroek van meisje.
0: Ja, juist als ik werd de kwarting stomp mijn P vast dit. Ik zei zo vast, stomp met een P.
5: Ja, wel de P, hè?
0: De P, vind je de P net. Ja, net stomp. Stomp.
5: En we gaan het over een robot die een marathon rint. En hij is comeback met een comeback.
0: Comeback met een comeback.
5: Ja, dat moest ik helemaal net zeggen.
0: Het bek wel.
5: Hij is comeback met een comeback. Maar voor hem wel, hij is comeback. Vond ik wel, ja. Wel leuk klinken. Hè? Maar hij is in ieder geval waarom. En er is meteen een wachtlist. Dus het is naast al die platformen die er al binnen, die populair.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dadelijk meer daarover. Eerst is het hier voor het Waberucht in Kwad. Tietske Wiebenga. Goeiemorgen.
6: Een hele goede morgen. Nou, we krijgen hier een knappe dag met vreunlijke stapelwolken en wat hege wolken weer dat de zinnen goed erheen schijnt. Daarna het westwind zakt het aan naar zwak ontmatig, maar viert wat koelere lucht aan en wordt het maximaal zandje graben. Jong en vannacht stiet er amper wind en kwalt het sterk aan rond een gratis 5. Morgen kennen we genietje van volop zinnen schijnt waar en met een zwak ontmatige zuidelijke wind wordt warme lucht omviert en wordt het dan maximaal 20 graden.
0: Mensen moeten minder vaak in de auto stappen en vaker met de trein of liever nog met de fiets. Dat zei het Friese provinciebestuur. Deputaire Matthijs de Vries die wierst op het zogenaamde stomp-principe, dat weer er al, dat Dorsum mobiliteit centraal stelt. Dealauto's die binnen direct belangrijk bij. En daarom stelt de Vries ook daar tak om in je werfelijke subsidie voor beschikbaar. Want we moeten stompdwaan, zei er. En hij leidt zelfs uit wet dat krijgt versteerd.
4: Dat steert voor stappen, trappen, openbaar vervoer, mobility as a service of een privéauto.
7: En dan is de privéauto de laatste optie?
4: Ja, dat is de basis van het stomp-principe. Het stomp-principe gaat echt uit van hoe kunnen we nou dwarsem, maar ek op een evenwichtige manier van A naar B komen. En dit principe wordt al hanteerd door tal van gemeenten en andere provincies. En dat doen wij nou in de provinciale omjouwingsvisie, zetten wij dat er nou ook in. Het is een denkrichting, hè? Dus het is net een wet van meden en persen. Je moet eerst stappen, dan trappen en dan het IPB4 en het onteind. Maar weet ik dat tal van mensen verlet hebben van een auto op het platteland. Maar het is wel een principe om daarin terug te ontwikkelen in de komende jaren richting 2050.
7: Maar een hoop lietse dwapen in Friesland. Ben ik dwapen bij, ja, er komt net al te vaak een bus.
4: Klopt, en daarom heb ik het principe. Hè. Dus we beginnen met stappen, trappen, dat principe. IPB 4 is net op alle plakken. Dus wij maken action als provincie van hoe doe je dat nou, die bereikbaarheid, hoe krijg je dat nou op orde? Nou, bij Glieks, het programma Friesland Onderwijs. Verlien hier echt meer dan 1 miljoen hier besteld voor deelauto's, wijkauto's, duofietsen, een pontje. Al tal van zaken hebben wij echt subsidieerd om echt die beweging op gang te krijgen. En dat zullen we nou echt bij Glieks. Een dwarp als Teens, wat ik gebruik maken had van die subsidie. En die zei ze nou echt, ja, maar er zijn een aantal mensen die zeiden ze hun tweede auto op. Ik bedoel er nog wel een auto om, maar dan kennen we echt van die deelauto gebruik, meidje. Dus het is mobility as a service, dus de kist het al jaar inzetten en het is een denkrichting. En die ontwikkeling willen we inzetten in de als provincie.
7: Je zorgt dat het al in meer Lietse dwarpen baat, dat er een dealauto komt.
4: Ja, dat klopt. Dat is in de Trienwoorden. Dat is ek in een wijk als Westeinde in Ljouwert. Dat is in Antwerpen Stingers. Dat is in Burgum. Maar de Burgermobiel. Daar ben een tal van voorbeelden bij in dat slaggen. En dan zie ik dat het enthousiasme erop komt. Dus wij zullen ek, eind november met een tweede IP-stelling van rom zo'n 100.000 euro op een nij die mogelijk hier bieden. 90% subsidie van u als provincie. Dus dat is echt dikke stiepen. En dan maar zelf 10% realiseren.
7: En verwacht je dat op die manier het auto, dat je de Friezen uit de auto krijgt?
4: Ja, het is net alleen nog dat we de auto, dat alle Friezen uit de auto matten. Daarom is dit echt natuurlijk als de laatste stap echt gewoon de auto. Alleen nog we zeggen bijvoorbeeld in stedelijk gebied, als een gemeente als Ljouwert, dat daar het stomprincipe natuurlijk heel goed in te zetten valt. En dan kun je mogelijk echt wel met minder auto's. In het landelijk gebied zal dat echt nog wel een beweging wezen de komende jaren. Maar de publieke mobiliteit, zoals dat neemt in Nederland, ja, die verorert heel hut. Dus de bus, zoals het nou is, zal in 2040 net meer zijn, denk ik.
0: En dat zei deputaire Matthijs de Vries.
2: De media van de moor.
0: Ja, daar weer er. Ik krijg nog wat reacties trouwens erop. Ik zag wat Hendrik stuurt. Ik meende dat het een complottheorie wie.
5: Dit gaat over die man?
0: Nou, ik dacht stomp.
5: Oh.
0: dacht ik.
5: Stomp.
0: Ja, klinkt me ergens misschien wel een beetje matten die zei het. Dus eind zei de provincie nou dat je hem nog te volle onder het POF-principe vastzit.
5: Nou.
0: Ja, oh. Ja, dat is een hardkwatting. Ik hoop het met mij al die.
5: Nee. Te volle.
0: Ja. Goed, Noorden Media.
5: Ja, we binnen ook aan bij de kranten. Haak er even bij je pakt. En we beginnen bij de landelijke kranten. Ik haal hier de Volkskrant. En in de Volkskrant zit het verhaal over. Het gaat eigenlijk een marathon in. Maar net een meisje die een marathon roeren had. Maar een robot. Het gaat om een vierpotige robot. En die had dus een marathon roen. Dat gaat dus om 42,2 kilometer. En hij roen dus eigenlijk mij met alle oren hutrinners in Sangju in Zuid-Korea. En daar zette hij een tiendel van 4 uren en 9 minuten. En de krant is groot dat dit eigenlijk het gemiddelde is bij de man. Dus die robot die had eigenlijk precies hetzelfde roen als wat een gemiddelde man dus op een marathon rint.
0: Ja, maar er is toch iets wat net helemaal goed gaat. Het idee is dat robots us het minder werk uit handen nemen. Dus de afwas kan zijn. Dat hudderavond, dat is nog wel leuk.
5: Ja, maar daar komen we nog op. Want ze hadden dit jaren proberen in 2011. Maar toen mislukte het. De robot die er toen rond 50 uren oor. En dat is wat te lang. Maar ja, dit dacht ze natuurlijk al je net. Van, oh leuk, een robot kan een marathon rennen. Nee, het is eigenlijk binnen al je soorten testen. Want volgens de onderzoekers biedt het grote bereik mogelijkheden dat zo'n robot ook inzet wordt kan bij reddingsoperaties, met name op ramplocaties of in bergachtige gebieden.
0: Oh ja.
5: Dus ja, het zal misschien ook wel een marathon Westhaan bij wat hichtemeters.
0: Ja.
5: Dat hij wat wennen kan over heuvels en langere tiert. Trogien. Nou, en dat koe er in elk geval wel, want hij hier dus al een marathon op zitten, maar hier nog batterijoer voor 25 kilometer.
0: Oh.
5: Dus hij koe nog, nog wel even mee. Maar het is dus al je net inderdaad voor de leuk van sure, hij kan een marathon rennen. Nee, het gaat er eens om dat hij uiteindelijk echt voor serieuze zaken inzet, wil ik in.
0: Belt je lellen?
5: Ja, nou vind ik wel een serieuze zaak.
0: Ja, dat is wel schrik verwijzen. Ja.
5: Even Shen. Dan pakken we de Telegraaf erbij. Want het is iedereen net ontgien, denk ik, dat huis weer een nieuw leven in blaast is. En dat is ik de Shen. Want het nieuwe huis had nu al 250.000 oormeldingen. En ze moesten zelfs een wachtlist opzetten voor eerst. Omdat het oors, ze denken dat het programma het net onkin.
0: Ja.
5: En dan wil iedereen massaal ommelden, rint het op een gegeven moment vers. Dus staan er gewoon, litten ze nou al die mensen op die wachtlist, litten ze daar. Want die tretje in lien dat hijfs zo populair wie. Maar toen hingen ze op hun harde hichtepunt 10 miljoen broekers.
0: Ja, dat is haast.
5: Ja, dus in vergelijking met die cijfers is die 250.000 nog net een heel soort. Maar het is weer een start van iets.
0: Maar het is onnoschierig, want dit zit in de Telegraaf.
5: Ja.
0: Dat is eigendom van het mediahuis.
5: Ja. Ja, wat wel een beetje hun eigen ding promoten natuurlijk.
0: Hij is natuurlijk het mediahuis.
5: Ja, klopt. Valt onder het mediahuis, ja.
0: Niet zo'n wc eentje.
5: Ja, bestoot er al een begoen?
0: Nee.
5: Nee. Okay, tuurlijk.
0: Ik het wel.
5: Vroeger?
0: Ja, ja. De echte, hè?
5: Ja, vroeger ik het eigenlijk. Ja. Wie krabbelen en dwan. Ken dat nou nog steeds op de Nijen?
0: Ja, dat hel je zo even om.
5: Oh, ja, dat is wel cool. Maar er is als een soort. Daarom. Dus op een gegeven moment wel goed.
0: Ja, dat is een keer kleren.
5: Ja, precies.
0: Ja, ik houd bij de radio. Isa. Dankjewel.

0: gasten.
1: Stel altijd al af van negen gasten. Wat nou eigenlijk de rapper op dit nummer is. Het is ook helemaal geen rapper. Het is een Bill Bottrell. En dat wie je net rapper dus. Dat wie gewoon de schreeuwen van het nummer. Dit op een tape even een stukje inrapt hier. Ze van, nou, zou maar dat ongeveer worden. Michael Jackson die redde dat en die dacht. Nou ja, niet meer over horen. Strik erom. En op album brengen. Black or White, wie dat? Van Michael Jackson.

0: Het grut afval dat wordt in de stellingwerf van januari zo net meer thuis ophellen. Nou, ken dat nog zijn betelling, alle manjes van de mannen. Maar aas mag je daar gewoon mee. Nee, het zwart naar de milieustrit dat daar. Instellingwerf is net de enige gemeente die dat zo doet. Ook in Mikkelijks Tietjerkstra deal is het net meer mogelijk om dat afval ophellen te litten. Onder telefoon nou Lisa Edema, wethouder in instellingwerf. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Daar ben ik wel benijd. Hoeveel mensen maken er eigenlijk nog een broek van?
1: Nou, we zien dat het heel erg is teruggelopen. We hebben het vorig jaar over zo'n 27 mensen waar dan de takken ook nog onder vallen. En dit jaar lijkt dat nog veel verder terug te lopen. Dus het is echt een hele kleine doelgroep die er nog gebruik van maakt.
0: Ja, hij dan hoe zie je het dan?
1: Tot nu toe hebben we ongeveer 11 aanvragen gehad dit jaar. Ja.
0: Oké, en is het nou, ik zou dat je hem direct als gemeente een soort deelt mij besparen om het nou gewoon net mee te doen?
1: Ja, het kost ons jaarlijks ongeveer 15.000 euro. Nou, als je dat terugrekent naar de aantal aanvragen, dan kost het ons wel meer dan 500 euro per huishouden die er gebruik van maakt. Ja.
0: Oké. En wie dit nou eigenlijk een initiatief wat je wel een soort promoten? Of werd je meestal regelmatig hoor informeren? Mastens van wist je wel dat dit echt hoor? Of is dit al iets wat al bekend weer bij inwoners? Wat voor ideeën heb je erover?
1: Nou, ik denk dat het best bekend is. Als je het eventjes opzoekt, grof huisafval Oosterwolde, dan kom je ook direct wel op Google terecht bij onze ophaalservice, zeg maar. Dus ik denk dat het redelijk bekend is. Maar ik moet ook zeggen dat we er niet actief over communiceren. Omdat we ook liever hebben dat mensen gewoon het grofvuil bij ons op de Milieustraat brengen. Daar wordt het namelijk ook gerecycled. Dat is niet zoals het thuis opgehaald wordt. Dus daar stimuleren we liever naar de Milieustraat te gaan.
0: Ja, dan is het natuurlijk zo, mensen die het een auto hebben, mensen die het een kar hebben, of vreun die dat beschikbaar hebben, hè, die zullen je net volle les van gaan. Die kunnen natuurlijk zelf het goed op voet brengen. Maar als je op een flat van je of geen ribbevies had, of zo'n zaak, hoe kun je als gemeente die mensen alsnog ondersteunen, alsnog stiepje als die van het afval aanmaten?
1: Nou, we hebben wel onderzoek gedaan natuurlijk of er alternatieven zijn. En vaak gaat het dan inderdaad om iemand vragen aan een buur of een kannetje te lenen ergens. Maar er zijn ook private bedrijven die dit op kunnen pakken. Die eigenlijk vergelijkbaar aantal afval gewoon thuis kunnen ophalen met een container dan in dat geval.
0: Ja, maar die mensen betel je daar dus wel aast een extra voor.
1: Ja. Ik heb nog eventjes nagezocht. Die komt dan ongeveer op iets van 300 euro, waar wij op dit moment 99 euro vragen. Dat is wel meer dan een verdubbeling van de kosten. Ja, dat
0: dan
1: klopt.
0: Dan is het als gemeente dus eigenlijk een rekkersom. Er ben net een soort meer die het doggen. Dus aan het eind van de streep, dan is dit de oplossing met je uitkamer binnen.
1: Ja, kijk, iedereen betaalt natuurlijk mee aan de afvalstoffenheffing. En dan betaal je met z'n allen aan een aantal mensen die het thuis op laten halen. Daarnaast heeft ook al het duurzaamheidsaspect voor ons de doorslag gegeven, omdat het dus niet gerecycled wordt, gescheiden kan worden als het bij je thuis wordt opgehaald. En die kosten gaan steeds meer omhoog voor verbranding. Dus we willen eigenlijk steeds meer het grofvuil scheiden en laten recyclen. Ja.
0: Nou, zie je ook wel dat mensen grut kort dat ze dat bijvoorbeeld in een bermdel zetten of een kont van de dieke, dat soort zaken. Ben je daar net bang voor dat je dat soort tafereel wat meer joggen?
1: Nee, daar zijn we eigenlijk niet erg bang voor. We zien wel dat de mensen die er nu gebruik van maken, dan gaat het vaak al. Bijvoorbeeld dat oude ouders zijn overleden, dat het huis leeggehaald wordt. Een deel gaat naar de kringloop, de rest wordt opgehaald door Omrin. Dus we verwachten eigenlijk wel dat die mensen dan ook wel een container laten komen en het dan op die manier oplossen.
0: Ja, dat komt dus wel goed. Daar komt het op deel.
1: Ja, kijk, het kan nu ook maar één keer in de maand komt opgehaald worden. Dus dat is eigenlijk al, dat is wel heel vervelend als je het echt nodig hebt. Dus daarvoor ben je nu al aan particuliere bedrijven toegewezen, zeg maar. Dus we verwachten daar niet heel veel verschil in.
0: Goed. Mensen die het goed voortbrengen wollen en dus net een oroplossing hadden, die zullen even informeren matten bij de familie of inderdaad zo'n bedrogingskerkelen. Dat is de nijde oplossing daar in Instellingwerf. Tegen dank van het bijpraten, wethouder Lisa Edema van Instellingwerf. Dank u wel.
1: Graag gedaan. Doei.
0: Dadelijk hier is het tijd voor het Nijs. Het Frieske Nijs, maar Isa, dat komt erom.
2: De Frieske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
3: En wel een begin alleen hoor.
2: Een nijprogramma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
4: Mienskip, zeggen ze in Friesland toch?
5: Ja, wat zeggen ze hier dan?
4: Ja, mienskip. Geweldig.
3: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Veldhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè?
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
8: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
9: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
8: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
9: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
8: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
9: Oké, ga ik op letten.
8: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
9: Doe ik.
8: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
0: Het is haast een minuut voor Jel van Jongenen. Isa, goeiemorgen.
15: Goeiemorgen. De eerste nijkommer had in meld voor de steerteverkiezingen van komend jaar. Colin de Beer van Schielge wil meidwaan met zijn partij Leefbaar Friesland. De Beer is nou reeds lid voor Leefbaar de Schelling. Dat is de grootste partij van het eiland. De Beer denkt dat het een grote plus wezen zou om echt provinciaal actief te worden. Treinen bij Jereveen hebben juist de last gehad van een brandje bij het spoor. De brandwacht dacht eerst dat het ging om een brand in een elektriciteitskost en daarom liet ProRail de trein stadiger rijden. Maar doet de brandwacht op Siki naar de bonnen van de Zwarte Reek, blikte het te gaan om een fuelke in een tun. De Zwarte Reek zou veroorzaken wijzen door een brandje stoken die het per ongeluk een sherrycan vallen liet. De grootste oppositiepartij van Friesland, de PvdA, is tige kritisch op de omjouwingsvisie van het provinciebestuur. Die is fiestend te onduidelijk, zei steertelid Christa Oosterbaan.
16: Er zijn wel wat kernwoorden als meervoudig ruimtegebruik of innovatie. Die horen we natuurlijk ook vaak, dat soort zaken. Maar wat kan er straks niet meer? Dat is mijn belangrijkste vraag. Op dit moment lijkt het alsof de kool en de geit gespaard worden door het college. Misschien is dat dan ook intern dat men er anders niet helemaal uitkomt. Dat zou kunnen, dat is een aanname van mij. Ik wil graag weten, wat kan er straks niet meer? Dat zijn de keuzes die we maken. Zijn we het daarmee eens? Zijn we het daar niet mee eens?
15: Het provinciale parlement had juist de hele midden en hele jong praat over de plan van het provinciebestuur. Een record aantal deelnemers had hem onmeld voor de 8 kilometer van het Hutrin-evenement de 8 van Drachten. Dit is dit jaar op snijn 4 oktober. In totaal stonden meer dan 1800 deelnemers aan de start, dat meldt de organisatie. De inschrijving wie in 3 weken helemaal vol.
0: Ik zou zeggen, het Waarburgcontrole.
15: Denk het, hek?
0: Nee, de 8 van Drachten. Nog even wachten.
17: Trekkers, paarden, ambachten, kinderkermis en nostalgie. En vooral weer ouderwets genieten op de laatste zaterdag van september bij het Flyoffeest in Oudehorne, vlakbij Heerenveen.
18: Bouw- of metaalproject? Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
19: Goeie, het verteert om eerdappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rijen scheppen glad worden. Maar ook al lossen wij dat wel op. Wij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hebt schoon goed, hè? Oh ja, rijk een stag in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rollen hier. Mooi zien.
18: Staal zagen, boren of lossen? Ga naar staaldigitaal.nl.
20: Goeiedag. Welkom bij de grootste scoopmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgat.
21: Kom Tongens je 21-4. De knappe klinken hebben van Agrarisch Geschouw op Jouwer. De grootste landbouwbeurs in Nederland in hier beloft met meer dan 100 standhouders. Je bent van harte welkom van morgens Johan op middags Jouwer 4.
22: Kom naar de stand van de gezamenlijke ventdealers. Martien Visser Jouwer, Kerelsma, Warkum Nijloon en Meinerts Wergie.
23: Friesland van de Moor.
24: Erit Science.
0: Camera's bij brandwachtkazernes en boetenbordje. Dat komt haast nog even voorbij. Eerst is het iets voor het waarberjocht. Tietske Wiebenga, goeiemorgen.
25: Een hele goeiemorgen.
0: Is u het de begin van een riege mooie dagen?
25: Ja, zo zou het eigenlijk wel stellen kennen. In elk geval qua waarbeeld, ja, eigenlijk kennen we dat wel sissen. En Joet, dan hebben we nog wel even wat legere maximumtemperaturen. Maar als je in de lijten zit en in de zinnen, dan merk je er souveneert van. Nee, we krijgen echt een paar knappe dagen inderdaad. Maar voordat we daarmee beginnen, toch wel just jong gewoon millimeters vallen in ons provincie. En dat zwakke steuringje wat oer is het meeste, toch wel in het noorden. Zo rond de Lauwers, maar daar is 8 millimeter vallen. Halm 6,6 millimeter en grauw ik 0,8. De lemmer hier nog 2,1 millimeter te pakken en op Schiel is ik 4,4 millimeter van die buien die tussen Juste Midje en Juste Jong vallen binnen. En op de Noordzee toch ik wel aardig wat tonger bieden buien, maar nevens mij boppen het laafje er net. Ja, en dan nou is het wel heel mooi zinneskien waar zoek haar zinnen kennen. Ja, die zinnen die er al eerder al bij. Richting het eerste tuin is het zicht eigenlijk heel helder, maar een enkel vleertuigstreekje en wat meer naar het noordwesten daar, daar scoren de eerste stapelwolken al het laan op, wat leeg hingen de bewolking en is ik wel wat hege bewolking te zien. Dat is eigenlijk ik het waarbeeld voor de rest van de dag. We hebben een heel soort rond te verzinnen. Er scoot wel eens een wat hege bewolking voor del. Even zo'n fluske wat er dan voor del hing het en verder wat vreunlijke stapelwolken, maar het bloed verder droeg. En ja, die noordwestelijke wind die is nou nog matig rond vrij krachtig en zelfs nog even krachtig in het Lauwersmaargebied. Maar die zakket ik de komende oeren wat meer aan. En dan stiet er van de medie uiteindelijk nog een zwak ontmatige noordwestelijke wind. Nou, jouw bij de man die het verwacht zich een temperatuur van zo'n over rond 15 graden. En dat komt van de medie uiteindelijk uit op zo'n 16 rond 17 graden. Wat mij die noordwestelijke stemming weer toch wel wat koelere lucht onviert. Nou, jong en vannacht, dan die wind die zakket heel tiet verder aan. En dan komt er jong en vannacht eigenlijk, nou, dan stiet er nog maar amper wien. De binnen wel wat wolkenvelden en via de brede opklaringen een beetje die op het landerijn kan daarbij wel ontstaan. Maar de luchtsoort waarin we zitten is vrij droeg. Dus echt van mist zul je in sprake wijzen. Ja, en de wien die giet dan eigenlijk al wat meer om naar het zuiden te. Wel een stevige afkoeling. Fjouwer aan 5 graden is het minimum wat de schreeuwen met me onder groen. Daar wordt het vanzelfs wel wat frisser.
0: Hadden dan de moosje, hoe komt het dan?
25: Nou, morgen dan zitten we echt stevig onder het hege drukgebied. Dat scoot de Jutel Oerus heen. Maar morgen leidt het echt wat meer zuideerstelijk van u. Ja, en als het daar komt te lezen, dan komt er echt een zuidelijke onvier op gong. En er komt warmte van u het zuiden van Europa uw kant op. Ja, en de wien die is er maar amper zwak ontmatig. En daarbij hebben we een heel soort rondte voor de zinnen. Ik zou aardig wel zinnen kennen. De loft is heel dat skin morgen. Ja, en in de medie hebben we daar echt noffelijke temperatuur bij van zo'n jochentje aan 20 graden. Dus ja, ik zou haast wel zeggen, het is op en top nice simmer warm. Ja, dus volop geniertje.
0: Heel dat ik het weekend kind, het geniertje?
25: Ja, qua temperatuur zeker wol, sneun en snijn, jochentje en snijn 20 graden. Op sneun hebben we wol te krijgen, maar ja, ik zou haast eens kennen, het is dan nog een hele zwakke steuring. We hebben dus op Safië te krijgen, maar hege druk, dat hege druk, elke steuring die het uw kant opkomt, eigenlijk wat ja, verzwakken lid en voor een part oplossen lid. De aanronde dagen ziet er voor sneun nog een dripke rijnwetter in de versissing, maar die is er nou al uit. Dus het enige wat we er nog van merken, op sneun is dat er wat meer bewolking wijze zil. En op snijn is dat het verhaal een afwisseling van wolken en zinnen. En maar in zuidelijke streming dus warme lucht die dus kant op komt. En daarbij is het ik nog eens heel kalm. Maar er stiet maar een zwak ontmatige wien dus. En dat meen je dan zullen we wel dat steuringsbeziekje dichterbij te komen. Als we het dan heel droeg houden, dat is nog even de vraag. Er zit nog wel wat verschil in de verschillende waarmodellen. Dus een mix van zinnen en stapelwolken zal dan zeker het geval wezen. En dan ik nog heel die zuidelijke wien en 20 graden. Dus ja, die nijsimmer die zet eigenlijk juurt wel uit ei. Maar juurt alleen nog temperaturen die het wat onder normaal binnen. Maar van morgen af zitten ze er echt wel een paar graden boppen. En dat is echt wel noffelijk.
0: Een goed nijswaarberucht zijn die eerst.
25: Ja, nou ja, dat is altijd leuk om te brengen.
0: Dat dacht ik. Jitske, dank u wel.
25: Hey, een mooie duifje er.

0: doen. En zei dat Squam een protte verlet ha van de extra help.
1: Groen Doen is het natuur- en duurzaamheid-educatiecentrum van de Frieske Mar en Zuidwest-Friesland. Scholen zijn lid van ons netwerk en kunnen dan van alles afnemen uit ons aanbod. En dat gaat van excursies dat je naar het bos gaat of het museum. Dat zijn gastlessen en workshops op scholen, zoals deze hier, die hier nu aan de gang is. Maar dat kunnen ook leskisten zijn of natuur in de klasprojecten.
2: Wat voor workshop hebben ze hier gekocht?
1: Ze hebben een workshop van Loose Parts op de bouwplaats. Dus de kinderen hebben net binnen een heel leuk verhaal gehoord over een bouwvakker. En hebben ze ontdekt van, hey, wat heb je eigenlijk allemaal nodig als je bijvoorbeeld een huis wil bouwen. En nu mogen ze op het schoolplein dat helemaal zelf met hun eigen fantasie gaan vormgeven. Dus we sturen helemaal niks, gaan helemaal zelf gaan, zijn ze nu bezig om dingen te bouwen.
3: Komt de buis nog.
2: En wat is uiteindelijk de bedoeling dat de band ervan leren?
1: Nou, techniek, onderwijs is heel erg belangrijk. Hè. We hebben natuurlijk ook heel veel mensen in de techniek en in de bouw nodig. Er is niet heel erg veel voor kleuters en voor de groep 3 en 4 groepen op basisscholen. En dit is eigenlijk een hele leuke creatieve manier om eens kennis te maken met de bouw. Dat je op een hele andere manier, echt kan ervaren. Want je bent echt met materialen bezig. Ze hebben een bouwhelm op, ze hebben vestjes aan. Dus het is gewoon een eerste ervaring van hoe het is in de techniek.
3: Oeh, ja, die wil verven. Dan moeten we dit rollen.
0: En dat zei Maaike Kloetstra van het Natuur- en Dwarsemus Educatiecentrum Groen Doen. Sint-verslaghouwer Niek Wassink van Streekomroep RTV Spannenburg. Om inbraak in bronwachtkazernes in te kennen, komen bij alle Friese bronwachtkazernes camera's te hingen. Of die staan er al. En daarmee moet voorkomen worden dat inbrekers het dure bronwachtgereedschap meenemen. Want dit vaker we dat stellen. Dat zei Jelle Zijl van de bronwacht.
4: We hadden in Friesland nog net gehoord, maar we zagen in Nederland 80 inbraken, nu al dit jaar. Dus wij rieden dus daar op die inbraken. Dat willen we net en dat willen we voorkomen. En daarom hebben we nu camera's plaatst bij al onze kazernes. Er zijn nog wat meer maatregels die we nemen. En die ben net alle jaren hier op bier natuurlijk. Dat zie je wel begrepen. Maar dit is een van de dingen die we echt doggen om ze op oren gedachten te brengen, die criminelen, om het zo maar te zeggen.
5: En heb je ook enig idee waarom dat die criminelen daar zijn gek op binnen?
4: Nou, wij denken, en dat weten wij wel uit onderzoek en van de politie hebben we dat jet, is dat dat gereedschap wat wij normaal gebruiken voor mensen uit auto's te knippen, of voor, het is zwaar gereedschap, dat we daarvoor hebben. En criminelen kunnen daarmee ook oren dingen iepen breken. Dus rampkraken, er worden winkels mee iepen brutsen en daar kun je dat spul ook verbruiken.
5: Hoe groot zou de scheer wijzen als dat gereedschap meenam wordt?
4: Ja, dat gereedschap van u is duur. Het is zwaar gereedschap, het is heel specifiek gereedschap. Bestemd om mensen mee te redden. En dat gereedschap dat kost het 10.000 euro's per stuk. Dus dat is serieus geld voor u.
5: Ja, maar de camera die is dan connected met de meldkamer. Dus stel ik wel weer inbreken, zou zeggen dat dan live, zeg maar?
4: Ja, dan is er een meldkamer, dan wordt er een melding maken en dan komt de politie hier. Zo eenvoudig is het, ja.
0: Ja, dat doen die camera's bij die bronwachtkazernes. Verder nog, het gaat ook over vervier. Je hebt meer vervier onder oren. En dan benam over het advies dat de provincie jou altijd geeft om dat vervier. Het stompprincipe kwam al voorbij. Wil in de war. STOMP. En op de laatste plak komt dan de P. En dat zit voor privéauto. Mocht u afvragen hoe de deputaire nou zelf met het principe omgeet, dat het uw verslagjouwer ook even opvragen.
6: Nou ja, mijn voordeel is, ik ben hier heel dicht bij het provinciehuis. Dus ik ging of stappen of ik ging trappen. En dat doe ik elke dag. Dus wat dat onbelangt, pas ik de eerste twee heel goed aan. En van het werk wat wij ek vaak vier voet, ja, dan is een auto uiteindelijk toch wel wichtig voor ons.
7: Ja, want dan kom je ook wel eens in Den Haag zien en dan ga ik wel eens vegen van, ben je nou met de trein? En dan is het antwoord in de regel, nee.
6: Nee, en dat had ik alles te krijgen met dat wij echt gewoon in de auto eigenlijk trok je mij eens werk. Dus ik stap in een auto en ging weer terug mijn vergadering. En die vergaderingen ben ik net altijd dat iedereen daar mij van geniet je mat, als ik in een trein zit.
0: En dat zei dus deputaire Matthijs de Vries. Mocht er pen en papier bij de hoorn, stomp. STOMP. Stappen, trappen, openbaar vervoer, mobility as a service en dan de privéauto. Ik had het briefje erin bij, denk ik.

0: Aha, wie dat en Dutchie.
1: De media
2: van de morgen.
0: Isa, daar is de kranten er weer even bij.
3: Klopt, we binnen aankomen bij de kranten uit het noorden. En we beginnen bij de LC. Die scoot het verhaal over de kokendij. En ja, nou, die foto's, ik ben er nog nooit west. Het is bestaat al 126 jaar. Maar nou, een grote foto op de VAR-pagina. En was er dan bij, just, ik een heel soort band. Die daar dus heel erg geïnteresseerd in binnen. Ik denk altijd van me, dat soort dingen weer vaak. De meesten die dit al hier en toch. En nou, ja. De ras echt de meesten die soort waanden binnen mij. Nou, mij die kei. Maar het libbert dus eigenlijk heel erg onder ben. En ze scroeien direct dat, nou ja, dat het nevens de vastzitter. Dat ben ik gewoon Delgien bij Borkerijen. Om te vragen of ze een kalfje lienen mij voor de keuring. Want op die kokendij, dat is dus de jaarlijkse nou, keienkeuring daar. Maar ja, dat die ben er echt zo vier in mij gingen, dat zegt bij boerderijen Delgien om te vregen of ze een kalfje lienen mij en dat mij neemt. Maar ja, is toch wel.
4: Maar ben dus ben niet net bij zo'n borkerij belutsen binnen, net u dat lippen vastkomen. Die klop je dus om een keltje.
3: Ja, ik denk het. Of ze vinden die van hun eigen heid of memgoor het mooi genoeg.
4: Ja, dat zou ik nog kennen.
3: Tegen wist, de boerman die had volle better. We matten naar de boerman staan.
4: Een shoppen bij de concurrent.
3: Ja, precies. Maar ja, wel een mooi plaatsje. En dan gaan we nog naar het Dagblad van Noorden. Want die schroot een heel verhaal over die camerabril. Het schijnt een heel ding te wijzen, die camerabril. Ik dacht zelfs.
4: Gluurbril hebben ze.
3: Ja, nou, ik dacht zelfs, die camerabril is on, hij filmt en that's it. Nee, die camerabril, die kunnen nog volle meer. Want ze scrollen hier. Met de camerabrillen kunnen gebruikers bellen, filmen, muziek luisteren, navigeren en vertalen.
4: Ja.
3: Hoe dan? Vreeg ik me dan al, hè?
4: Ja, dat.
3: Wist als dat er een minicamera in zet, dat hem onklikt en dat hij filmt. En nou ja, dat krijg je dan op een of andere manier op die telefoon, dat snap ik nog. Maar belly en muziek luisteren, ja, ik krijg er bijna een error van.
4: Het vind ik wel werk, het toch een soort déjà vu. Want het is in 2000. Ja, dat is het senior in, denk ik. Google X bril, de Google Glass. En in de tijd dat Matthijs van Nieuwkijk de Wereld Door nog presenteerde, die kreeg ik zo'n ding op, volgens mij.
3: Uh-huh.
4: En dat wie een heel gedoch. Maar dat waren echt onkondig. Nou, dat is iedereen rentalijk met zo'n ding.
3: Nou ja, dit is de nieuwe versie ervan. En krijgt iets minder. Maar de ontstaat nou vol, nou ja, redelijk wat gedoch omtrent het deal van die pioden. Want ja, meesken wisten mij natuurlijk op een e-papieren bij een meisje moet filmen.
4: Ja.
3: Maar dat is een meesken een camera. En dan zeg ze, ik wil filmd, ik ren die kant op, want ik wil dat net. Maar ja, met die bril had een heel soort meesken net terug van. Ja, die stek net bij iedereen op de brilsje van. Hé, had hij nou een camera erin of net?
4: En dus juist het net binnen. Het is gewoon een zinnenbril.
3: Ja, het is lastig om te zien.
4: Mijn camera erin.
3: Ja, dus nou ja, AVG technisch is er nog van alles om te sissen.
4: Ja.
3: Maar ja, als het leuk voor die eigen gebroek is, is best een leuk snufje erbij.
4: Maar ja, had hij dan bij het meisje van de familiefoto's heel die mensen in de bril geprint. Dat is extra raar. Maar goed, Arjen Overmaat.
5: Iriet, hallo.
4: Het is hartstikke tiet van Oude Voor.
5: Ja, zeker. Kist al Hulk Hogan nog?
4: Ja,
5: dat
4: moest ik.
5: Ja, precies. Ja. En die dan ook een show wraksel in worstelen, wist je wel?
4: Ja, ja.
5: Wie echt heel grutty. Nou, hebben wij hier in Friesland voor die dochter ook, hoor. Die is speciaal voor. Van Dokkum naar Spanje verhuizen.
4: Oh.
5: Om die sport te beoefenen. Ik moet toch even vragen hoe dat dan al hier voor elkaar krijgt. En wat nou de charme is van dat showworstelen.
4: Ja.
5: Ik denk dat is toch nep, denk je.
4: Waarom doe je dat?
5: Ja, maar goed. Ja. Je wordt echt heel. Toch wel sportief wijze en aantraind. En nou, het zit dan een heel bepaalde charme achter zitten. Hou het toe en noffelijke muziek bij de koffie vanzelfs.
4: Nou, daarvoor. Aasen, dus je bent helemaal op Friesland. Dit wie Friesland van de Moon. Wij zijn er mooi vanzelfs weer. Want dan.
1: Wij spelen je gitaar. En we timmeren je op de drums. Ex jongen we als kliesters.
6: En al die muziek van Frieske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland. Bij Willem de Vries.
7: En Noorderwien is overal west hoe best. Alle werkdagen op de radio. Jongs versijzen ons zoom. Alle weekend op televisie. Benam op de Wezen de Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
1: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarsplein.
8: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
9: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt.
2: Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
9: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
10: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
11: geeft ruimte.
12: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
13: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
12: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
13: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
12: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
13: Oké, ga ik op letten.
12: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
13: Doe ik.
12: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
15: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
16: Begon jouw dag met ruitschade?
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Dit is Omroep Friesland.
19: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
20: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland gaat investeren in de ontwikkeling van lasers waarmee drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Staatssecretaris Boswijk zegt dat drones een groeiende bedreiging zijn. Een Australisch bedrijf zou de lasers moeten leveren. Met die techniek is het uitschakelen van drones veel kosteneffectiever dan met Patriot-raketten die miljoenen euro's per stuk kosten. Hoeveel de aanschaf van de lasers kost, is niet bekendgemaakt. De parlementsverkiezingen in Marokko zijn gewonnen door de liberaal-centristische partij PAM, blijkt uit de voorlopige uitslag. Die partij zit nu ook in de regeringscoalitie. De huidige grootste partij, RNI, levert flink in. Maar het belangrijkste signaal bij de verkiezingen van gisteren is de lage opkomst, de laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. De problemen op de A15 met de Zuurhofbrug kosten de transportsector minimaal 600.000 euro per dag. Dat is een schatting van Transport en Logistiek Nederland. De ondernemersorganisatie voor bedrijven in de Rotterdamse haven is bang voor nog meer schade.
21: Dat betekent gewoon als je op een dag 2 of 3 ritten zou kunnen doen en dat wordt flink minder, ja, dan kost dat heel veel, want je kan gewoon veel minder omzet draaien als bedrijf.
20: Het Nationaal Ereveld Loenen wordt uitgebreid met 1000 graven. Volgens de oorlogsbegraafplaats is die uitbreiding nodig, ook al is Nederland niet in oorlog.
22: Er vinden elk jaar herbegrafenissen plaats. Oorlogsslachtoffers uit eerdere conflicten die elders in Nederland op een begraafplaats liggen. En om uiteenlopende redenen wordt er dan een overleg met de familie soms voor gekozen om iemand te herbegraven en echt een laatste eeuwige rustplaats te geven hier op het Ereveld.
20: Vandaag wordt de uitbreiding ingewijd tijdens een speciale ceremonie. Dan het weer, veel zon, maar ook stapelwolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Mooi, dankjewel. Dit is Rode Vorm en Queen Awesome en Killer Queen en Poco. Call it love voor een minuut.
23: Schoorsteenvegen Friesland, Ine Westerijn. Wie maait ze als kwastien vakkundig en secuur skin. Ik heb wie een soort ondervinding mijn pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
24: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
25: Easyzit.nl, dan zit hij al goed.
26: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigd litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
27: Tromeesje mij in beheining.
28: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
26: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
25: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
29: 0 de Voor.
0: My Arjen Overmaat.

0: gasten toch net ontdenken dat Queen al naar drie albums tocht. Ja, het viel al je wel keihard werkje en je nutske verzin je we horen er maar op. Want dat eerste en het tweede album die nog net echt succesvol, commercieel succesvol eigenlijk. Het tweede album Sure Attack weer het wel dankzij deze Killer Queen, maar het kwam echt toch verkeerd management dat de band alleen eigenlijk in geld op de rekken kregen. En dus toch een bij het vierde album. Wij nemen zelfs de touwtjes in hand. En gelukkig hadden ze dat we A Night at the Opera. Daar is die act de Bohemian Rhapsody op. Oh, gelukkig maar.
1: Goedemorgen, Arjen.
0: Nou, daarvoor. En Teddy Swims.

voelen op een oude demo-cassette van John Lennon. En iedereen Jochtje Zonzand opname hier. En in Jochtje 4 van Jochtje brachten de Beatles, die doen nog geen leven meer in hem, Uto's nieuwe single op CD. Ik denk die Mark Havenzels, Wiet Hoeskemaaien van die cartooneske vogels en popkes erop. En op de CD een hele grutte griene apel. Free as a bird. De Beatles in Ode voor. Nou, dan toch in de B zitten, dan is het maar een liedstapje van de Beatles naar de Bounties.

Chef het gewoon safari hier met deze muziek. I'd Run Away, dat is de titel van de Jayhawks. In Minneapolis komen ze deze Amerikaan. Ja, je dan toch onderdraaf binnen en erin. Hoop ik dat de score een beetje oké binnen. De Boogie Shit.

0: dwaan.
1: Dit weekend.
2: Geen idee? Gelukkig is er Op en Uit. Die gids voor alles wat er te dwaan is. Van live muziek ontkeust, van toneel ontboeten activiteiten.
0: Op radio, maar ik op televisie. Van Jochen ontstolen voeren. Liet die verrassen dit weekend? Op en Uit.

0: naar waar dan ook.
1: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
1: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
4: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: Hey Raymond!
7: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
5: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: Hey Raymond!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
10: Jelp het zien is het. En het Frieske Nijs, Isa Visser. Goeiemorgen.
11: Goeiemorgen. De bargemasters en wethouders van West-Stellingwerre werken om strengere regels voor sierteelt, om risico's voor omwenners te behein. Bedrijven die het op 50 meter afstand van squallen of wenningen zitten, zoen tenij een vergunning aan matten. En dat geldt ook voor bedrijven die het een protte landbouwgif broeken. Bij deze regels wil het college van BMW voorkomen dat er een totaalverbod op sierkwekerij komt in de gemeente. De gemeente Rie had er het laatste wut over. Als koetsjeskipper Lammert Swaga is verstoorn. Swaga wie de zoon van recordkampioen Ulbe Swaga. En met zijn broers Rienk en Jeen die Lammert verder in de voetsporen van zijn heid. Lammert Swaga was skipper van Langwar in jongetje 78 op de twee gebroeders. Het koetsje dat hij zelfs op bennen wie. In jongetje 80 was Lammert Swaga kampioen van de SKS. Hij is jin 90 jaar oud worden. Het grut afval wordt in Estellingwerre van januari 2026 al net meer bij meesken thuis ophellen. Inwenners moeten mij biegeliek zijn oude bank of kost dan zelfs naar de milieustritten. En dat is een bewuste kar, ze leidt Lisa Edema, wethouder van Estellingwerre, uit.
12: Het kost ons jaarlijks ongeveer 15.000 euro. Nou, als je dat terugrekent naar het aantal aanvragen, dan kost het ons wel meer dan 500 euro per huishouden die er gebruik van maakt.
11: Voetballer Mark Diemers gaat weerom naar de Graafschap. De 32-jarige Ljouwte tekent in Doetinchem een contract voor 2 jaar. Diemers zit de oorroende treie man zoen de club. Neidt er naar SC Cambuur net uitkaam oer een nieuw contract. De middenvelder trainde kwartlin mei bij FC Emmen en ek Telstar in belangstelling. Diemers kiest nu voor de Graafschap. Dertje jij daar ek al 2 seizoen spelen. De Graafschap stiet naar zo'n wedstrijd onderaan in de eerste divisie. En dan het waar. Jouw blote droeg mij van een moon wolken en zinnen en een matige, ontvrijkrachtige Mardewien. Met je skint de zinnen geregeld trog de hege bewolking hinnen. Is de wien aswakken naar zwak ontmatig en is het maximaal 16 ont zontje graden?
10: Dank u wel. Ja, ik wiem eigenlijk helemaal verjeerd. Nou, hier is een hele grote snor in de jaren 80 en dit hitje.
13: Nooit meer verliefd. Nooit meer verliefd.
10: Peter Schrijver en ik draai hem aanst bij Nooit meer verliefd.

0: naar waar dan ook.
1: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
6: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
7: Morgen.
6: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
7: Echt waar, joh?
6: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
8: Nulde voor.
9: My Arjen Overmaat.

Omroep Friesland en Kim Carnes. Better Davis Eyes. Ik hou me wel eens afvragen, wat zo Better Davis, de zelfs eigenlijk van Funha, doet dit een hit wie? Want hoe libben ze nog? 73 hier wie ze, doet dit een hit wie van Kim Carnes. Nou, zij vond dat geweldig. Zij had zelfs, de schrouwers van dit lied, een brief stuurd om haar te bedanken dat ze er weer helemaal bij jaren. Zij voelde haar weer part of the modern times, had ze erover zijn. En dit noemen, dat had ik een Grammy won. En daarna had ze zelfs nog een groot bos rozen stuurd. Zo mooi vond ze het. Maar ik denk dat het mooiste nog is dat haar Beppe Sisser, de Beppe Sisser van Kim Carnes, van Bette Davis, die zei, Beppe is cool. Nou, wat wil je nog meer, toch? Geweldig. En daarvoor ik nog Peter Schrijber, maar die grote snor, als zei Jan Jaap Kikkert, bij een grote snor, denk ik eigenlijk voort aan Tette Braak. Ja, oké, dat is weer. Dus maar in een uber snor en dat is Tette Braak. Hartstikke leuk. BZN bij de Omroep.

Ik vraag me af waarom moeten al die mensen altijd zo nodig en naar het buitenland. Met een beetje zon, gezellig op een terrasje, is er met Levan beslist niks aan de hand.

In touch, Pieter Wilkens en de Lee Water Tango. Als ze net zien, dan spelen we vanzelf zoals alle dagen niet nodig voor. De leukste quiz bij de koffie, jet of letter. Kom eens op de koekjes, de mok van nodig voor. De omroepvries van koffie of theelepel. En twee kaarten voor het Flyelfeest No Sneun. En als we dan even waarom sjoegen naar het verliezen. Joet, op deze dag kwam echt een legendarisch album uit. Nevermind. En daar stie ik dit op. Van Hocker Band. Weer dat album. Nevermind. Kijk, dit stiet erop. Wat is de naam van de band? Als dat wist, jouw loot via de app van Omroep Friesland. Ja, dan hadden ze ook krijgt op mijn show. Vanzelf, dat is, ja, wel een beetje dreig. Hast een idee?

is mijn spieleworst. Jouw goede antwoord via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp 0620-4-9-9-9-9-9. Album Nevermind kwam uit. Van welke band is dat?

0: Horen.2FM.
1: Alles wat er spielt. Liet de tijd even zijn eigen gang gaan.
2: Ja.
1: Geen haast, geen drokte. Allinnig mooie muziek die hij meeneemt naar orenplakken, orentieden en orenverhaal.
3: Goedemorgen, welkom bij de muziek op de Snuitermorgen.
4: Douwe Heringa neemt hij mij op een muzikale reis langs klassieke masterwerken. Prachtige chansons, jazz en lieden uit alle windstreken van de wereld.
3: Oké, dan gaan we nu naar de nocturnes van de Chopin.
1: Doch de egen even dicht. Hark je en geniet je.
3: Ja, zo kan het dicht, hè.
4: Mij douwe, Snuitermorgen van Jochen und Alvoeren bij Omroep Friesland.
5: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
6: Is jouw kunstgebied stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied en Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparages onder het kunstgebied. Bel je nou mijn kunstgebied aan huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn kunstgebied aan huis.
7: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
8: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en drie andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Nederland gaat lasers laten ontwikkelen waarmee vijandige drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Volgens staatssecretaris Boswijk kunnen lasers veel sneller drones uitschakelen dan Patriot-raketten die nu in conflictgebieden worden gebruikt. Bovendien zijn ze goedkoper. Hoeveel de lasers kosten is nog onbekend. In Marokko zijn de parlementsverkiezingen gewonnen door de liberale middenpartij PAM. De partij behaalde 97 zetels, de huidige grootste partij RNI 66 zetels. In bijna 20 jaar tijd was de opkomst niet zo laag als nu in Marokko. Vooral veel jongeren gingen niet stemmen. Techbedrijf Meta heeft een satirische video van programmamaker Roel Maaldrink verwijderd van Instagram. Maaldrink filmde medewerkers van Meta in Amsterdam met de AI-bril van het bedrijf. Die bril kan mensen filmen zonder dat ze het doorhebben. Het Meta-personeel bleek daar zelf niet van gediend. Meta verwijderde de video en gaf als reden pesten en intimidatie. Privacyorganisatie Bits of Freedom vindt het censuur en een voorbeeld van Meta's machtspositie. De organisatie noemt het een gluurbril en wil dat er een verbod op komt. Het weer, veel zon, maar ook kans op stapelwolken vandaag. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dank u wel. Nou ervoor. En we hebben als een jetter of letter. Leuk squeeze bij de koffie. Kom ze op de mok, de koekjes, koffie of theelepel. En twee kaarten voor het Flyelfeest. No sneun. En ja, ik pak even een legendarische album erbij. Nevermind. En daar stie ik dit op. Alleen dit intro is al heel herkenbaar. De vraag is, van welke band is dit? En dat album Nevermind. Nou, welke band is dat? Als dat wist... En we terug via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp 0620-4-Jochen-Jochen-Ian-Jochen-Jochen. Dit, welke band is dit? Nou, als dat wist, als mij speel je worst. Jouw loot, dan spreek je de jaarsen naar Ilse de Lange en ik Phil Collins.
10: Voor een nieuwe Fiat, Heima, service en auto's, is er voor Elsenie.
11: Zing mee
0: in het kerstproject van Grootkoor Friesland.
2: Met Braasband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
0: Concert 12 december in de Lawei. Grootkoor.nl.
2: Sjonge jo, ik mij.
11: Do hast een hoes oan het wetter en worst dit verkeerpje. Dan zie ik eens de makelder die dweien oan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van uw hoes had u zo voen. Nou dan nog, wonenaanwater.nl.
12: Nul de voor.
13: My Arjen Overmaat.

0: toch leuk voor Ilse de Lange. Nee, op een naaien hit, een re-entry, ze heet dat. Dat het vers op naaien in de top 40 komt. Het wordt in één keer heel populair op TikTok en dergelijke. Is het zo vaak weer download en streamed. Dat Ilse de Lange maar So Incredible gewoon weer op een naaien in de top 40 stuurt.
1: Jedder of letter?
0: Hij is even Jim. Contact mij, Roy Heidbrink. Roy, goeiemorgen. Hallo. Leuk dat je mij spelen worst. Jedder of letter? Toch stel voor het dadelijks wachten ze even. Ik weet wat het is.
2: Nog één keer.
0: Toch stel voor het dadelijks wachten ze even. Ik weet wat dit is.
2: Ja?
0: Ja. Toch is voor een idee van ik weet het wel.
2: Ja.
0: Ja, nee, ik vreeg je dat even. Want dit is eigenlijk voor jou is dit skiernis. Zo lang lien is dit. Ja, ja. Wat hoe hard wist je?
2: Tretje.
0: Ja, tretje. En toch, Jerristo dit. Mm-hmm. En toen dacht ik, ik had wel een idee, ik weet welke band dit is.
2: Ja, klopt.
0: Hoe kent dat? Hoe komt dat?
2: Ik ben ook bezig met mijn eigen radioprogramma, mij wat andere muziek te maatje.
0: Ah, doe best het ontdekken eigenlijk, die hele muziek vooral.
2: Ja, ja, oké. Okay. Dus ik ben bezig met mijn eigen radioprogramma, maar de 70s, 80s en 90s. Dus ja. Dit soort muziek, dat komt er wel tussen.
0: Geweldig. En waar doorstaat?
2: Ik ben al bezig om het op een internetradio te krijgen.
0: Ja.
2: En daarvoor ben ik voor een stage onderwijs naar de studio.
0: En waar is die studio?
2: Voor mijn stage zoek ik bij Erik Enema's om die stage rennen.
0: Oh, dan komst hier Aasen, even zien.
2: Ja.
0: Bij Omroep de Fries. Nou, oké, wat leuk. Dan zullen we die Aasen nog wel, maar dan kist nou nog wel even mij spelen, maar Jedder of letter.
2: Zeker.
0: Want, wat hast Jet? Hoe heet die band?
2: Nirvana.
0: Helemaal goed. Nou, officieel, nou in de quiz, ja, doe tekst nou, nou big clear, nee, nou begint het Jedder of letter pad. Maar ja, dan kist misschien even die nije tapaste muziekkennis even goed tapassen nou, hier op deze vragen. Want het is Jedder of letter en Nirvana in die komt... In de jaren 90, dat zou ik die dan al vast vertellen. Maar een geweldig album, Nevermind. Dat is just die liedse poppen, die zwemt daar in een zwembad met zijn dollarbiljet. Dat is dat album. En daar is die dus ook Come As You Are op. Maar nou de vraag. Ik draai de correct You Can't Hurry Love van Phil Collins. Dat komt in duurtje 82. Maar wat denkst dan? Come As You Are van Nirvana. Is dat vestje jedder of letter?
2: Ik denk... Letter.
0: Ja. Ja, yes, dat is goed. De node voor koffiemok bij deze voor jou. Mano. Ja.
2: Is je enthousiast?
0: Nee, dat vinden wij al helemaal mooi dit. Ja, maar we gaan nog meer prijzen. Vraag 2. De node voor koekjes. We hebben het over artiesten die ik nu voor een bijbaantje zien. Want Kurt Cobain, die hier een apart baantje. Hij joeg zwemles om peuters. Dat er nog die albumhoes, maar die zwemmende poppen. Maar Sylvester Stallone, die koet er ook wat van. Die maken Jertiets de tigerhokken in de Bistertunskeer. Dus toen dachten wij, nou pakken wij Eye of the Tiger van Survivor erbij. Maar nou dus even good night in, Roy. Dit nummer van Survivor, Eye of the Tiger, is dat jedder of letter as Come As You Are van Nirvana.
2: En dat is me, jedder.
0: Jedder, ja, dat is... Zo wij goed, skilt zie je niet. Want ja, dat Come As You Are, dat komt uit 92. En dit kwam uit 82, dus dat is mooi. Nou, fijn. Nou nog in je prijs. En nog in je vraag. De noten voor koffie of theelepel. Maar eigenlijk 2 prijzen, want dan krijg je ook nog 2 kaarten voor de Flyall-feesten, nou sneu. Als dit goed hast, hark je goed. Ja.

0: vind ik misschien waar. Dit wat is van man je te razen. Nou, dit is de Prince of Darkness. Ozzy Osbourne. En die werken jertiets in een slachthuis. Dat is echt apart. Ja, apart bijbaantje is dat.
1: Ja.
0: Dan de vraag. Wij weten dus nou dat die Eye of the Tiger, hè, van Survivor, dat komt in jochtje 82. Maar wat denkst? Het is Black Sabbath, hè? Paranoid, ja. Yetter of Letter?
1: Ik denk dat het dat ik het net goed had, maar ik denk dat het Yetter is.
0: Roy?
1: Ja?
0: Het is gewoon goed. Ja, wees jongen, het is volle Yetter, jochtje zantig. Hoppa! Nou, lokweenske. Maar je alle prijs, nou ja, dat kist haast. Ik wil gewoon hier ophellen. Je hoeft ze net op te sturen. Dat is zo makkelijk. Ja.
1: Zeker.
0: Nou, om het aasen misschien dan?
1: Ja, kom goed.
0: En dan draai ik even Nirvana, oké?
1: Cheers, kom goed.
0: Hoi. Come as you are, you're too far, you're good.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Lovelijke muziek per kofje bij Omroep Friesland. Bij Bluff, Lies uit Londen en Nirvana daarvoor. My Come As You Are. Acteur, stuntman en topsporter op hetzelfde moment. Saamskroot Nathan Suderé van Dokkum. Het show vraagt. Hij docht dat. En aanstaande contact met hem in Spanje. Eerst Brieke Beck.

0: Al zitten we nog in de wieken van de jaren 80. Maar Nick Cayman, loving you is sweeter than ever. Friske Nijs in de razen met Timo.
1: Het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiepet u omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die no on. Omroepfriesland.nl/Freun.
2: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
3: Bijhouden. Regelen. Vergaderen. Bellen. Inkopen. Verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Start je dag zonder barst.
8: Opgelost, autotaalglas.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
11: Er is correct even aan jou, Alvin. En hier is het Frieske Nijs. Timo Jepkema, goeiemorgen.
12: Goeiemorgen. De barkmaster en wethouders van West-Tellingwerf werken om strengere regels van siertielt om risico's voor omwenners te beheien. Bedrijven die op 50 meter afstand van squallen of wenningen zitten, zo'n tenij een vergunning hebben matten. En het geldt ook voor bedrijven die een protte landbouwgif broeken. Met deze regels wil het college van BMW voorkomen dat er een totaalverbod op sierkwekerij komt in de gemeente. De gemeente had daar het laatste woord over. Mensen moeten minder vaak een eigen auto hebben en vaker een dealauto broeken. Dat zei het Fries provinciebestuur. Die had vorig jaar 100.000 euro subsidie doen aan zulke initiatieven. En dat had vertuutend in, want er binnen nou een protte dealauto's in de provincie. Zei het deputaire Matthijs de Vries.
13: Dat is in de Trienwoorden, dat is ek in een wijk als Westeinde in Ljouwert. Dat is in Antwerpen-Stingers, dat is in Burgum. Maar de Burgermobiel, daar binnen een tal van voorbeelden bij in dat slaggert. En de Sjustek dat het enthousiast. Erop komt. Dus wij zullen eind november met een tweede IP-stelling van rom zo'n 100.000 euro op een nij die mogelijk iets bieden. 90% subsidie van u als provincie, dus dat is echt dikke stiepen. En dan mag zelf 10% realiseren.
12: Naast het broeken van dealauto's wil de provincie ook het fietsen stimuleren om mensen nu de auto te krijgen. De agrarische schouw op Jouwer zet je het vol in op kunstmatige intelligentie in de landbouw. Op de beurs werd Jan hoed AI Noah broekt wut bij Glicks bij melkrobots en het versissen van opbrengsten. Daar Glicks die de vraag centraal hoeveel controle de boer zelfs had. De 22e editie van de agrarische schouw daar had zo'n 150 standhouders en loekt al hier zo'n duizenden bezoekers. De harde serviceflat Art Lonstaat in Ljouwert maakt het plak van 126 nieuwe appartementen van 54-plussers. De tariedings van het nieuwe flatgebouw begint in november, de bouw zelfs in januari. Bewenners kunnen daar dan straks zelfstandig wijnen, maar versieringen en help dichtbij. Het oude gebouw wordt letter sloopt, de nieuwe appartementen matten in de jest van 2000. Bewenners kunnen daar dan straks zelfstandig wijnen, maar versieringen en help dichtbij. Het oude gebouw wordt letter sloopt, de nieuwe appartementen matten in de jest van 2028 kleerwijzen. Dan het waar, Joert blijft het droeg. Maar moois, wolken en zinnen van een midje klert het meer en meer op. Bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n zontje graden. Joerna vannacht, helder en fris. Het kind ook wel je nee, een gratis fjouwer.
11: Zo?
12: Ja.
11: Dat is fris, ja.
12: Dat is fris.
11: Maar je de laagjes maar wonen, Timo.
12: Zo is het.
11: Goed, dankjewel. Oernoeren dan Jevry Wer. En meer waren hij op onze website voor zelfs of in onze app van Omroep Friesland. Jazzpolitie, inderdaad.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
3: Nul de Voor. My Arjen Overmaat.

0: showwrakselen eens?
1: Ja, showworstelen of professioneel worstelen, zoals wij dat noemen. Dit zijn eigenlijk worstelwedstrijden of vechtsportwedstrijden. Voornamelijk gefocust op entertainment. Dus het vermaken van het publiek, als het ware.
0: En wat is dan dat het verschil bijvoorbeeld met echt worstelen?
1: Ja, bijvoorbeeld bij echte worstelwedstrijden of bokswedstrijden bijvoorbeeld, dan gaat het voornamelijk om, het is één tegenstander tegen een andere en ze willen allebei winnen. Dat is eigenlijk het enige doel. In onze ring gaat het meer om dus het vermaken van het publiek. En dat doen wij door spectaculaire worpen, gevaarlijke technieken, gevaarlijke stunts. We springen over de touwen, van de touwen. We gebruiken de ring als een wapen. Eigenlijk is alles mogelijk in onze ring.
0: Ja, en ook, ik moet voor daar denk aan Hulk Hogan. Dat ik dan vroeger voor de televisie zie, dan zet ik nog wel eens voorbij in de kamer ergens in. Ja, ik weet het, een historieke dat de Amerikaanse show worstelen ervoor. Is dat het? Is dat precies hetzelfde als Toek Dorst?
1: Ja, dat is precies hetzelfde, inderdaad. Ja,
0: en nou, dat ben Stern, vooral in Amerika. Bist al ook al zo grut, Nathan, dan?
1: Nee, ik ben nog niet op dat niveau, helaas. Dat is wel mijn doel, om uiteindelijk toch in de top van de wereld te worstelen.
0: Ja, want het is, in Amerika is het echt heel populair. In Europa is het soms nog wel zieker. Ik ben wel eens op vakantie geweest in Spanje. Misschien zat het als sterren daar. Daar werd het echt heel populair. Ik had daar ooit nog eens een computerspultje gekocht van het show worstelen. Weet ik nog wel op de Game Boy. Weer heel populair. Maar wat ik vooral altijd heel knap vind is, want het leek het zo dat Jim Alcoa altijd naar beide knock-out slaan. Maar dan was dus een heel gecoördineerd team wezen, toch? Had je dat misschien beiden doen?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, je bent goed op elkaar ingespeeld. Je moet je tegenstander ook vertrouwen, als het ware. Zeg maar. Er komt veel improvisatie bij kijken. Veel heel snel reageren. Je moet natuurlijk goed. Je moet er veel voor trainen. Je moet goed leren vallen. Goede impact leren. Nemen, zeg maar, als het ware.
0: Ja, en waar komt dit waai dan? Hoe ben je besmet, reken mij dit virus?
1: Ja. Vroeger keek ik bijvoorbeeld op YouTube. Vanaf dat ik een jaar of zes was, kwam ik het voor het eerst tegen. Filmpjes van de WWE, dus het Amerikaanse worstelen. Daarna kwam het ook wel op tv in Nederland, op Eurosport. En ik speelde de videogames van de WWE altijd. En ja, op een gegeven moment. Toen dacht ik van, dit lijkt me wel wat, dit wil ik ook doen.
0: Ja, maar dan zit ook in Dokkum. Ja, ik ken de Dokkum hek en de omkrieten. Ik ken daarnet dat er nou een show worstelskwallen zit in de buurt.
1: Nee, dat klopt inderdaad. Daarvoor moest ik naar Amsterdam. Daar begon ik met trainen bij Pro Wrestling Holland. Dat is de worstelorganisatie in Nederland. De grootste. Daar ben ik begonnen met trainen.
0: Ja, en uiteindelijk woest al meer, want toen is zelfs naar het boetelon gingen om extra te trainen. Want dat is maar één keer in de week, maar dat wie eigenlijk net genoeg.
1: Ja, klopt. Ja, in Nederland was het toen maar één keer per week destijds. En ik wou wel echt sneller ook beter worden. Dus toen dacht ik van, ik ga naar andere plekken toe. Dus ik ben naar Duitsland geweest. Op een gegeven moment een beetje de Europa doors. Italië, Portugal, Frankrijk, Spanje nu. Ja.
0: En waarom zit er nou in Spanje dan?
1: Het was hier toch wel vooral destijds ook beter om. Ja, ik kan hier elke dag trainen. Ik heb hier vaker shows. Het is idealer voor mij.
0: Ja, en hoeveel mensen zitten er dan bij zo'n show? In het publiek?
1: Nou, op het niveau waar ik op ben, je hebt wel snel tussen de 200 en 300.
0: Zo, dat is best aardig. En is dat dan vooral in het weekend of zo? Ik heb geen idee. Wanneer ben je wedstrijden eigenlijk?
1: Ja, die zijn vaak in het weekend inderdaad, ja. En? Dus door de week train ik vaak en dan in het weekend de wedstrijd.
0: Ja, en is dat dan wat ik... Ja, je mag er echt een beetje fan van wijzen, want je weet er natuurlijk. Het is een fantastisch toneelspul, was juist.
1: Ja.
0: Maar wat is dan... ik denk dan, het is nep, maar ik had het nog nooit in het echt zien. Wat jesto van het publiek, waarom eigenlijk? Als ze dit suggen, was het dorst. Wat jesto dan?
1: Ik denk, als je bij een live show bent en je ziet het, dan denk je alles behalve, dit is nep.
0: Ja.
1: Mensen zijn altijd erg onder de indruk. Je kan ook niet, het kan niet anders dat je naar zo'n show gaat en dat je niet onder de indruk bent. Dat kan niet anders.
0: Nee, want het is het shutter gewoon zo echt uit. De ting.

0: Ja, deze, had, ja. Deze klap nou op de groen. Maar dat hij me natuurlijk al praat. Je weet je precies van, nou, ik doe nou dit. En dan ging ik naar achteren en dan liep het gewoon echt.
1: Ja.
0: En waar mag je dan winnen? Hoe praat je dat al dan?
1: Dat is iets wat de promotor bepaalt. Dus degene die de gevechten organiseert.
0: Ah ja, oké. Okay. En want ik weet echt dat die worstelaars die ik al van die geweldige shownam. Wat is die shownam eigenlijk?
1: Ik worstel onder Nathan de Wind, oftewel de Flying Dutchman.
0: Ah, de Flying Dutchman. Ja, geweldig. Nou, wat leuk, Nathan. Als je het even wat over vertellen moest. Ja, wij weten er nog net alles van. Maar hoe stoost al hier omskroost? Is het wel echt heel nice kerige sports is. Dank je wel als je er even over vertellen worst.
1: Ja, bedankt.
0: En succes dit weekend weer voor een wedstrijd?
1: Ja, bedankt.
0: Ja, dit weekend weer een wedstrijd, toch? Of net?
1: Ja, in Spanje.
0: Ja, in Spanje. Correct. Ja, goed. Flying Dutchman. Nathan, oorspronkelijk Dokkum, maar nu wrakselt het er in Spanje.

Madonna en Borderline bij Omroep Friesland. Dus Nathan Sudre, dok om de Flying Dutchman. Ik zit helemaal voor me dat er daar terug de ring flingert. Aanstaande naar Alvin, hij ziet direct wie in de ring, de jukebox. Als er op drukken was en even de baas wijzen was over de speellist van Omroep Friesland. App jukebox via de app van Omroep of de WhatsApp. Daarbij heb ik 0620 4 99 1 99. Prachtige muziek in, van pronkjes on rock, van nederpop on frisk. Dus als er op drukken wordt, jukebox appen, dan komt het goed, het Nijalven. Het is ook wel een beetje show wrakselen. Wraksel je er zelf maar. Roll over, lay down in de ring, maar status quo.

0: op Frieslongen.
1: Twaar nu wat op punt 2 FM.
0: Alles wat er spielet. Krijg je allemaal in de mail.
2: Hij is vergees en hij is superactueel.
3: De nijsbrief van Omroep Frieslongen.
4: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
5: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
2: Crowdy Noi.
5: Omroepfriesland.nl/nijsbrief.
6: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Scharnegouten.
6: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
8: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
9: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Na een vergadering van 14 uur hebben statenleden in Gelderland een stikstofbeleid goedgekeurd. Rond kwetsbare natuur komen bufferzones, waar strengere regels gelden voor boeren en bedrijven. De BBB-fractie was verdeeld. Meer dan de helft stemde tegen het idee van de eigen coalitie. Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op het vliegtuig gezet naar Zuid-Korea. Dat heeft president Zelensky gezegd in een toespraak bij de Verenigde Naties. De militairen zouden begin deze week zijn aangekomen in Zuid-Korea. Oekraïne nam de Noord-Koreanen begin vorig jaar gevangen in de Russische regio Koersk. Zelensky wilde hen eerst uitleveren aan Noord-Korea, in ruil voor Oekraïners die gevangen zijn genomen. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn ze in hun eigen land niet veilig. 8 matrozen op het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln en andere schepen hebben geprobeerd om een einde aan hun leven te maken. Dat zegt waarnemend minister van Marine na vragen van een senator. Geen van de pogingen is geslaagd. Vorige week bleek dat familieleden alarm hadden geslagen over hun mentale toestand. Opvarenden waren veel langer op zee dan gepland. Door de oorlog in Iran werden hun missies steeds verlengd. Een video van Roel Maalderink is verwijderd van Instagram. Hij filmde medewerkers van Meta met hun eigen AI-bril, maar daar waren zij niet van gediend. Het techbedrijf verwijderde de video vanwege pesten en intimidatie. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde onlangs voor het gebruik van deze videobrillen, omdat onduidelijk is waar de beelden belanden. Het weer droog, zonnig, met af en toe wolken. Het wordt vandaag 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dank u wel. Aan de jukebox, ik zie je nog even een betoefde jukebox-drukker. Ik smiet er gewoon nog even een nodig voor. Koffie of theelepels in hoorn. Als je drukst op de jukebox, dan krijgt zo'n geweldige, mooie Omroep Friesland thee of koffielepel. Hoe was dat dan, Trojan? Nou, gewoon heel simpel. App jukebox terug via de app. Hoe is dat dan? Ik moest kroost, maak het al je niet uit. Dat is wel. Jukebox appen en dan druk wazen op de jukebox. Maar daar.
11: Goed nieuws. Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
12: Bouw- of metaalproject? Staal Digitaal! Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
13: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
14: Hoe kom ik je waai?
13: Of in die tij wekker had.
15: Hoe kom ik aan het werk?
13: Vragen die toe in toekomst keer.
14: Waar kan ik veel werk leren?
13: Vragen die praktisch binnen.
16: Hoe vind ik personeel?
13: En vragen des alle dagen mij omrinst.
17: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
13: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
12: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
18: Voor een nieuwe Peugeot. Haima, service en auto's is er voor Else en Ian.
19: Nul de Voor.
20: My Arjen Overmaat.

0: One Republic en Runaway en René Vroger en het goede doel. En alles kan al mens gelukkig maken.
1: Dan druk je op een knopje en dan gaat het volgende nummer.
2: Node voor Jukebox.
0: Nou ja, leuke liedjes op de radio, Biklies. Frans Postmus op de telefoon. Goeiemorgen, Frans.
3: Goeiemorgen.
0: Hoe is het erbij?
3: Nou, het geeft wel aardig, zoals ik. Mooi. Mooie temperatuurtjes, mooi ja, waar.
0: Dat is helemaal net verkeerd, hè, die temperaturen.
3: Dat is waar.
0: Ah, nou, en misschien nog wat leuke favoriete platen van Dij erbij op de radio.
3: Ja, ik denk de Beatles en de Rolling Stones, wat dacht ik.
0: Ja, nou, Beatles had ik al draaid, dus ja, de Stones nog net. Zit eigenlijk in de jukebox, dus dat kind samen, maar ja, de meest gewoon zijn ze van, hey, dit vind ik leuk, of ik druk nog even droog. Fjouwer kwartjes af een keer. En als ik het eerste kwartje erin smiet, dan... ja, dan ben je zo vier dan. Een kist over ja of nee, zeggen ze. Zullen we dat doen?
3: Nou, zullen we maar beginnen?
0: Nou, dan is hier het eerste kwartje. Ja, Beach Boys, leuk.
3: Ja, dit is wel Back to the 60s, maar
0: ja, we doen
3: nog even.
0: Ja, het ben geen Beatles, maar wel Beach Boys, maar goed. Wouldn't it be nice nog net, dan drukken we die onderkant voor deze.
4: Als de dag van toen hou ik van jou, misschien oprechter en bewuster trouw.
0: Reinhard Meij.
4: Want
3: ja, nee, dit is
0: niet even. Nee, oké, als de dag van toen...
3: Ja. Doe het nog.
0: Ja, kijk, best nog. Je hebt Reinhard Meij aan de kant. Voor deze dan.
5: I wear the black for those who've never read or listened to the words that Jesus said.
0: Nou ja, met de Man in Black samen op de radio.
3: Dit is hem.
0: Johnny Cash, ja, we hoeven nummer 40 te drukken.
3: Johnny Cash, nee, dit give it one.
0: Nou, helemaal goed. Dank u wel voor ons voor het drukken. En dan is Johnny Cash voor jou op de radio. Hoi.

Kyle Horn en Heaven bij Omroep Friesland. Fries Genijs in de razen bij Timo. Sijs November. Dan komt het nieuwe album van de Kings of Leon uit. All My Beloved heet dat. En er is een paar dagen geleden alvast één track van het album uitkwam. En dat is een heel mooi liedje. Ik denk dat we ook even maar die delen. My Whole World. Kings of Leon. Nieuwe single.

0: Nou, de vakantie is voorbij. Het wordt al wat griezen boeken. En de agenda in de vol. En dat begint nice maken ik nog.
1: Ja, Eltse Wieken werd de leukste verhalen uit Friesland in de Nijsmakers podcast. Hij is elke tongje op Spotify en elke vreed op televisie.
0: Nijsmakers, het allerbeste excuus om die even delta aan.
2: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt. Je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
3: Hey Remo!
4: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
10: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè?
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
15: Het is gast Jelve Tolven. Vanuit Frieske Nijs hier even een blik op de Frieske dieken op de A6. Jouren richting Emmeloord. Bij de Lemmer is even maai de diekonegong. Spoedreparatie, dertig is de A-rit der ticht. Mooi, het is Jelve Tolven. Timo is hier met Frieske Nijs.
16: Goedemorgen. Het grut afval wordt in Stellingwerf van januari 2022 al net meer bij mensen thuis ophellen. Inwenners moeten mij bijgelijks een oude bank of kast dan zelfs naar de milieustritten. En dat is een bewuste kar, zo leidt Lisa Edema, wethouder van Instellingwerf uit.
17: Het kost ons jaarlijks ongeveer 15.000 euro. Nou, als je dat terugrekent naar het aantal aanvragen, dan kost het ons wel meer dan 500 euro per huishouden die er gebruik van maakt.
16: Hartskoetsjeskipper Lammert Zwager is verstoorn. Zwager wie de zoon van recordkampioen Ulbe Zwager en met zijn broers Rink en Jeng die Lammert verder in de voortsporen van zijn heid. Lammert Zwager was skipper van Langwar in 1988 op de twee gebroeders. Het koetsje dat hij zelfs op benen wie. In 1980 was Lammert Zwager kampioen van de SKS. Hij is Jin Jontig Iwen. Voetballer Mark Diemers giet waarom naar de Graafschap. De 32-jarige Ljouter tekent in Doetinchem een contract van 2 jaar. Diemers ziet de oudere treinman zoende club. Nadat er mij SC Cambuur er net uitkwam oer een nieuw contract. De middenvelder trainer Kwadlien bij FC Emmen en Telstar hier belangstelling. Diemers kiest nou van de Graafschap. Dat er jeder ook al 2 seizoenen spelen. De Graafschap stiet na zo'n wedstrijden onroon in de eerste divisie. De agrarische scouw op Jouwers zet je het vol in op kunstmatige intelligentie in de landbouw. Op de beurs werd Jenlitten hoed AI nooit wordt, bijgelijks bij melkrobots en het fascisme van opbrengsten. Tegelijk stiet de vraag centraal hoe volle controle de boer zelfs had. De 62e editie had zo'n 150 standhouders en loekt al hier duizenden bezoekers. Dan het waar. Joert blijft het droeg. Mij wolken en zinnen. Van een beetje klert het meer en meer op. Bij een matige noordwestenwind wordt het dan zo'n zontje graden. Joer vannacht helder en fris. Het kind dan ook wel je naar een gratis verjouwer.
15: Ja, kort waar alweer. Dank wel, Timo. Meer waren naar zomeropfriesland.nl. Of in onze app vanzelfs. Aanstaande is even wat de Friesen bij het IJH. En er is muziek voor onder oren. Lita Adams. No, and I want to stop you.
18: Hey, Remo!
4: Je geniet van stralend sanitair met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
18: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
20: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
21: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
22: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
23: Nul de Voor.
24: My Arjen Overmaat.

0: Ja, goeie. Mij Arjen van Omroep Friesland.
1: Ja, goeie.
0: Wat ga je bied ein?
1: Wat ik bied ein ha?
0: Ja.
1: Nou, ik ben druk in de hoes aan de gang.
0: Ja, wat moet er gebeuren?
1: Nou ja, de vraag is met een leven enzovoort enzovoort. Je kent het leven van een huisvrouw, denk ik
0: wel. Ja, dat is heel breed, hè?
1: Ja, dat is hier.
0: Dus wat voor specifiek putje ga je nou bied ein?
1: Nou, ik kan ook de vraag waar ze een bink ontleeg leeg
0: hebben. Ja, nou ja.
1: En ik telefoon waar ik
0: Ja, sorry, ben ik het? Ja, ja, maar jij bent ook net de hele tijd dwaande met de vaart, wel?
1: Nee, dat valt daar.
0: Ja, wat ga je dan nog meer bieden aan, Joet? Wacht even, nog een keer.
1: Nou,
0: goeie. Ja, ik ben met Arjen van Omroep Friesland. Ja, ik wie zou benijden naar jouw verhaal, maar toen win je niet je voort.
1: Ja, ik weet het, de telefoonlijn die doet het net altijd goed. De huislijn, hè?
0: Ah, het ouderwetse, ja, dat is goed. Yes. Oh ja, maar ik zoek correct, vreetje, vierde nog plan, Joet?
1: Nee, ik heb verder geen plan.
0: Joost, je gewoon hoe de

0: Bijvoorbeeld nou de homo-haat bij de jongeren. Hij weet dat waar hij komt, zulke soort dingen.
1: Oh, en dat leidt die man of vrouw, leidt dat uit?
0: Ja, als het ware wel, die leidt het net uit, maar die had zijn eigen gedachten
1: erover. Ja, correct, ja. Oké, okay, ja. En waar is dat dan?
0: Geen flauw idee. Dat is de Franse slag. Hij wil hem zelf ook net bekend maken. Met al die huthiet die hier in de wereld gebeurt en zo. Hij wil hem zelf net bekend maken.
1: Nee, oké. Okay. Maar hij had er wel mening over.
0: Hij had er mening over. Ja. Hij had echt wel goede dingen, vind ik.
1: Ja, en wat is zijn mening dan, hoe hij homo had? Wat, had er daar al wat hoe zijn of nog net?
0: Nou, hij had levenslessen. Hij maakt het dan een column. Let ik het zo zeggen, ik kan hem nou toevallig, ga ik hem ervoor. Even zien, hè. De conclusie dat er dan, en een moraal van het verhaal, een levensles, en dan had er de bronvermelding, alles erbij, zulke dingen. En dan de conclusie wat ze hier in een onderzoek dienen, onder jongeren, van hoe het zit met de dalende acceptatie. Nou ja, de conclusie is de dalende acceptatie is geen statistiek, maar een dagelijkse realiteit die zichtbaar wordt in schelden, spuren, vermijden en zwijgen. Het laat zien hoe snel vrijheid kan afbrokkelen wanneer we niet alert blijven.
1: Ja.
0: Nou, zulke soort dingen.
1: Maar ik ben wel wie ze worden van die man of vrouw.
0: Dat vind ik wel.
1: Ja, zeker. Ja, de Franse slag, ik heb nog nooit van Jet. En die komt alle dagen maar een stikje of één keer in de week?
0: Ja, nee, alle dagen. Soms ik wel eens maar meerdere. Him met de Franse slag, dat op Facebook.
1: Ja.
0: Nou. En ik zou zeggen, dan schudder het op.
1: Ja, dus dat zul je aanstek even wel weer.
0: Ja.
1: Ja. Oh, de telefoon werd voor. Nou ja, we hadden er ook wel een beeld bij. Dan litten we het hierbij.

0: Hatsa. Te zien, iedereen is van de wereld. Gast Tolf Hoeren, lid bij zijn Ferrucci en Nai. Nou in Friesland, Jacob Stelwagen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Ik
0: stel ook altijd dezelfde vragen, dus dat wist ik wel.
1: Ja, is ook zo. De provincie Friesland maakt actief meewerk jong initiatieven van bedrijven in Dokkum en Haarlem om plaatselijk energie op te werken met zonnepanelen en windmolen. En minder lange roelierings en meer festivalsfeer, dat is het advies voor jongeren om Frieske musea om meer jong publiek binnen te krijgen. Dus je fruit op de museumnacht, komend weekend. En vindt het waar met Jitske, het Nijs uit Oren Media en de eerste muziek is aan van Stevie Wonder.
0: Ja, hartstikke leuk. Mooi. Dank u wel. Op per minuut nul. Nou in Friesland. Maar Jacob, op 24 september. Het is jouw feest op de Jouren. Hebt Willem de Jouwster merken? Jazeker. En Jinjes Tips had er ook voor. Emilio Castillo. Dat is de oprichter van de Tower of Power. Zij ze zantig hier. Michael Aircloo van Blue Suede. Zij ze zantig. Hoeketjakke dat veske. Norman Bonnick, de drummer van Bluff, is 63. MC Micah G, hey, die kippen van de Holiday Rap. Jochen 50 eer. Marty Cintron van No Mercy. Zij is 50 eer. En Peter Salisbury van The Verve, dus de drummer. 55 eer. Maar waar had er ex in jinje? Dat is Garth Porter. En die kippen van Sherbet. Nou, laten we dat eens even doen, want tolven. Ik jou de kaaien van de cockpit van nou de voor de komende treinweek even aan Wim Brons. Even een vakantie. Dus ik spreek die treinweek wel weer. Lekker rieten. Hoi.

0: alle werkdagen tussen Tolve en Ienoeren.
1: Oh ja, in ieder geval welkom of iets dergelijks. Hè?
2: En op Sneur om 8 en Tolve uren.
0: Nou in Friesland.
3: Ja, daar ben ik wel blij om, jongen.
2: Maar Nijs, dat telt.
0: Sport die libbet.
1: Promotie, dat is ook promotie.
2: En het waar dat rol komt.
4: Dat komt dan even op, dat schoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
0: En muziek die stoijeren worst.
2: Hier bij Omroep Friesland.
0: Nou in Friesland.
5: Voor een nieuwe Jeep. Heimer. Service en auto. Is de Van Elseny.
6: Jocht uit, Museum Iepen. Op 26 september beleven ze de 5e Museumnacht FRL in 30 Frieske musea. Tickets museumnacht.frl.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Opnieuw is een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 mensen met het virus besmet. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te laten verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en 3 andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Eigenaren van bijtgrage honden moeten verplicht op cursus. Dat is een van de maatregelen die staatssecretaris Erkens van Landbouw wil nemen om het aantal bijtincidenten tegen te gaan. Volgend jaar wordt bekend welke hondenrassen worden aangewezen als risicovol. Onderzocht wordt nog hoe de verplichting voor hondenbezitters wordt gehandhaafd. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: De provincie Friesland maakt actief meewerken om de initiatieven van bedrijven in Dokkum en Haarlem om plaatselijk energie op te wekken met zinnepanelen en windmolen. Verder het warme tjitske, het Nijs uit de Orde Media en de eerste muziekgezaast van Stevie Wonder.
10: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
11: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior-gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior-koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
10: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
2: Noi Friesland.
0: Jacob Stelwagen.

0: Stevie Wonder en Part-Time Lover.
1: Van Tolvo en Ierenoren,
2: Noe Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Noe in Friesland met de editie van Tons die 24 september. De provincie Friesland maakt actief meewerken onder initiatieven van bedrijven in Dokkum en Haarlem om plaatselijke energie op te wekken met zinnepanelen en windmolen. En minder lange roelierings en meer een festivalsfeer. Dat is het advies van jongeren om Frieske musea om meer jong publiek binnen te krijgen. Nou eerst, het waarbedocht in het kwad met Tjitske Wiepenga. Een goeie middje.
3: Ja, een goeie middje. Nou, het is wisselend beroem met stepelwolken en sloekenwolken. Maar de zinnen die schijnt er heel aardig doorheen en is het je zegt je een graden. De noordwestenwien die zakt aan en zwak ontmatig en liet het opwarmen rond maximaal zontje graden. Jong en vannacht stiet er amper wien en kwalt het sterk al rond een gratis 5. Morgen schijnt de zinnen onmiddag en wordt het een warme nijsimmerdij. Want met de zwak ontmatige zuidelijke wien wordt het dan maximaal 20 graden.
1: Oond Ierenoren,
2: Noe Friesland.
4: Omroep Friesland.
0: De provincie Friesland maakt actief meewerken onder initiatieven van bedrijven in Dokkum en Haarlem om plaatselijke energie op te wekken met zinnepanelen en windmolen. Haast alle politieke partijen in provinciale steden willen dat de provincie op die plakken nieuwe grote windmolen op land testiert. De bedrijven in Haarlem en Dokkum hebben eigen energiepark met hoge windturbines nodig, omdat er in Wattis Friesland een acuut stroomtekort is. Energiedeputaire Siebe Knol zei in de steden dat de provincie reed is om rond te gaan om die energieparking in Haarlem en Dokkum, maar daar hebben wel spulregels bij.
5: Er zit wel wat betinks nodig. Landschappelijke inpassing, lokaal eigenaarschap, maximaal 25 jaar. En de gemeente moet ik maar een plan komen hoe je oude wimoen saneren zullen. Want we hebben een heel soort vertutte eerste wimoen in de provincie. Ik in het eerst Friesland. Nou, dat mooie onderdeel van op je heft te wijzen.
6: En moeten dan die nieuwe windmolens wachten omdat de oude windmolens oprommen binnen?
5: Nee, dat hoeft net. De problematiek is urgent. Dat is net nee, dat weten we. Om daar een versnelling op te maken, Kim en los met die plan. Nog eens maar wonen draagvlak van omjouwing en al die betingsten die we voor het schreeuwen hebben. Maar dan moet ik een plan komen hoe men op termijn voldoen zal om die sanering. Die hebben we opzet los van mekaar, nou koppelen. Er moet wel onvoldoende worden. Maar dat hoeft net één op één in dezelfde week steeds maar plak te vinden.
6: Ja. Maar dan wordt er al jaren praat, maar het Warp Haarlem, waarom is er intussen tijd net meer bad?
5: Nou, weet ik niet. Er is een hele protte bad. Alleen nog, er is wel een totale afweging. Maar als ik in het belang van het landschap, belang van de economie, ik ben het gebied ik inwenners, ja, het gebied inwest, heb ik mooi bewenners praat, ik van verskaat het dwarsbelangen daaromheen. Ja, die zei ze ik van, ja jongens, wij begrijpen de problematiek daar, maar wij jij ik een plak in deze discussie te hebben. Ja, dat ben wel processen, die maak je wel maar met koor terug rennen. Want aan de ene kant hebben ondernemers een uitdaging, aan de andere kant ben ik meesken, die maatregelen zien ons hier, wil ze dat nou net hoeden, ja, die maat er ik bij belutsen wijzen. Daar laat ik een stevige opdracht van de gemeente. En de kom men of kim men al oordeel je me los. Misschien hebben ze dat ik wil doen. Dat weet ik net. Alleen, ja, doen wij het gebied in winter toch. Oh jee, ze moeten raar snijden nog vanaf het begin aan beginnen. Dat wie net nederig was, wat dus onbelangrijk.
6: De ondernemers binnen Hassel, die willen juist morgen beginnen. Maar dat oorlog is van zo'n energiehub. Nee, wieken dat we het de provinciale omjouwingsvisie versteld. Kennen daarna vlug begon worden?
5: Nou, het is net zo dat al jonge wiemoen bestellen. Dat hij dan orenwieken de steert, zei is maar. Dus dat is sowieso processen die wat langer dwori. Ze binden wel vier qua planontwikkeling. Nou, dan is het zaak dat wij als dus rondelijk instrumentarium aanpassen en dat de gemeente gewoon een ordentelijk proces. Ik moet een meerskip daar terug rent en daar zelf een afwaging in te maken. Wij zeiden ze net, daar moet wien moet komen, beslist net. De gemeente is kinder verkiezen. Dus dat voegt laat daadwerkelijk bij de gemeente aan. Zo werkt het.
6: Een oordiscussiepunt. Ja, dat we in de dwarfsmoen, de Partij van de Arbeid begon. De record met een hoop dwarpen in Friesland die willen graag haar dwarpsmoenen vernijen. Een betere, hegere dwarpsmoenen. Dat zijn dan solitaire wiemoenen, zal ik je hem ze nemen hier bij de provincie. En die hadden jullie al net.
5: We hebben tal van coöperaties hier horen. En elk initiatief aan zich is heel sympathiek. Maar het signaal van sympathieke initiatieven, dat is geen rondelijke waardering meer. Ik ben hier zelf in Belsum. Ik rijd hier Juwet Hinder. Dan komt eerst Belsum zien. Het Twillingdwarp, Bidgen Molen. Engelen, Massum. Aan de andere kant door Riep. Mijn naam. En Oerelsjes die tjerken te worden. Ja, dat zou betjutten dat we in Friesland eigenlijk bij elk dwarp een wiemoenen del zetten kennen. Ja, dat vinden wij in het belang van het landschap. Geen goede ontwikkeling. Vandaar dat we zich bij die stads komjouwing del zetten willen. waar al massa is, waar ze minder opvalt in het landschap. Ik rugstreeks koppelen binnen om die grote verbroekers die we hebben, die een grote uitdaging hebben. Ja, en dan kiezen we ervoor om net overal alles met dat te steken, want dat is in de rondelijke waardering. En de Friesen, we jaren nog hield het enorm het landschap, dat willen we graag ze horen. Wij jaren hier altijd de meesten die graag zijn moenen willen, maar ik daarvan jilt, daar wen ik nog horen meesten in San om jou.
0: Dat zei deputaire Siebe Knol. De BBB in Provinciale Steden wil dat de provincie Nijvik na het vaststellen van de Provinciale Omjouwingsvisie voor een dadelijk afspraak maken met de gemeente Noord-Friesland over het plan van die energiehubs in Dokkum en Holm.
2: Nooi Friesland.
1: Media Oersjoch.
0: Isa Visser, een goeie met je.
7: Een goeie met je.
0: Wat bestinkt in Noord-Media?
7: Nou ja, we beginnen even in Brabant, in Ridderkerk. Want het 68-jarige Fred, die had best wel een bijzondere hobby. En ik wil joer, mag ik zeggen. Want Fred, die reist al zo'n de jaren 80 de hele vrouwtoer om beroemdheden te moetsen. En hij wil dan ook nog met ze op de foto. Nou, dan had hij al best wat leuke namen op zijn list staan. Onder wa Mariah Carey, Bono, Sting, Celine Dion, Janet Jackson. Dus nou ja, hij had er wat aardig voor. Zijn hele huisje het inmiddels ook vol met fotomappen en foto's scrotieer. En een van zijn beroemdste of bijzonderste ontmoetingen eigenlijk, ze zei hij zelf, wie een jontje njognenjontig. En dat wie mij Whitney Houston. Maar ja, om zo'n foto te krijgen is het net, ik ga naar een concert en ik wacht 10 minuten en ik ga een foto.
0: Nee, ze dus, lukken het net, denk ik.
7: Fred, die stiet soms wel oren te wachten, zonder dat hij eigenlijk weet, git dit slagje. Ja.
0: Oh, een trotsetter.
7: Het is zeker een trotsetter, ja. En hij had nog één namen op zijn list die hij heel graag er nog bij wil hebben. En dat is Adele.
0: Ah.
7: Ja, dus ik ben benieuwd wat slag ging dit. Maar al een heel soort is slaggen. Maar ik denk dan, wat een dure hobby. Want Oeran was ik heen vleien, hotels boeken en dan...
0: Concertkaartjekeerpje.
7: Ja, en dan was er de tijd ik nog maar voor haar.
0: Ik nog, ja.
7: Nou ja, ik vond het opmerkelijk. Maar het is hem al zo het slaggen. Want de foto's hingen je zijn hele hoes vol.
0: Oké. Okay.
7: En bij een soort tankstations, ik ben wel benieuwd. Had je ooit bij een tankstation zo'n boertjongen mij dat geen telefoon meist?
0: Ja.
7: Ja, ik had het dus ook wel schoen.
0: Ik benieuwd dat net meer.
7: Nee.
0: Want ik betaal iets in het met mijn mobiele telefoon.
7: Ja, met Gitteron, dat is 10 ze tanken, maar is net op die telefoon. Of mij is net, ja, ik weet niet of er een boete voor krijgen is. Tink het net. Maar de meesten in elk geval, het onrieden om net te bellen of te appen. En dat hadden ze nou dus even onderzocht. Van waarom eens net? Nou, ze hadden een soort proeven dienen. Mijn kind zijn telefoon dan echt zwartje dat er iets in de bron vliegt of iets. Nou, uiteindelijk ben ze erachter komen dat er echt in Nederland geen incidenten bekend binnen. Mijn mobiele telefoon wilst dat iemand aan het tanken wie. En daar had nog nooit een explosie geweest. Dus ze zijn er eigenlijk wel achter komen. Dat is net echt per se het risico. Maar wat is dan vol het risico? Je bent aan het tanken en dat is precies werk. Dus het is belangrijk dat het opletst. Dus het is belangrijk dat mijn kop naar de tank is en net op die telefoon zit.
0: Serieus?
7: Ja.
0: Je zit altijd wat om je heen te zien.
7: Ja, ik zit ook wat te turen. Ik zit vooral naar de priester te zien. En dan denk ik,
0: kost me dit weer?
7: Geef maar weer omheen. Geef maar weer omheen.
0: Ik bedoel, wat ding zelf klikken en ho wat het vol zit. Dus,
7: Het is toch wichtig om een beetje op te letten.
0: Nou, ik zal erop letten.
7: Ja. En een plak, weer in Brabant. We hebben maar een soort in Brabant, in Halsteren. Daar had ze een cruising en dat is bij de Rondweg Noord in Halsteren. En daar werd per dag, had ze dus uiteindelijk gecheckt, 120 keer op hetzelfde plak troreerd rieden.
0: Zo.
7: Dus op één rij, op hetzelfde plak. Ja, bizar. 120 keer. Ja, ik ben dan zo nieuwsgierig. Ze hadden er dan helaas een foto van een flitspeel bij. Want ja, dan snap ze wel dat ze het vervolg erop. Er werd nou flitspeel in Delzet. Maar ik wie zat benijd, hoe shut die dieke dan uit? Dat meest kan denken, nou wist, hier knal ik nog wel even terug.
0: Ja, ik doe het nooit. Ik doe het net.
7: Nee, en je zit dus echt, want er komen zo'n 20.000 voertuigen dus per dag deel. Maar daarvan binnen ik 3400 fietsers. En die in een soort band die naar squallen gaan. Tussen die dwarpen der fietsen der deel. Dus het is echt net een plak dat ik denk van nou, de kist het er nog op gokken.
0: Nee, dat bedoel ik.
7: Nou ja, en daar hadden ze dus nooit wat ondien. Want aan beide kanten hadden ze nou flitspeel en delzet die dat zien. Nou, ik denk dat het getal dan snel naar beneden gaat.
0: Ik verwacht het wel.
7: ja, ik mij het hoop, want anders wordt het een joe geintje voor die 120 meesken die elke dag dat roreert rieden.
0: Ja, en ons is een mooie instruier voor de oorlied.
7: Ja, echt leuk, extra heel op de mat, hè?
0: Ja, daarom. Oké, Ise Visser, dank u wel. Het is 18 minuten over 12, minder lange roelierdings en meer festivals hier. Dat is het advies voor jongeren om Frieske Museum meer jong publiek binnen te krijgen. Weer het naar de muziek van Santana en Michelle Branch.
8: Alles wat er speelt. Yes,
9: hier.
8: 92.2 FM.
9: Het laatste nieuws.
8: De actuele sport.
9: Het warme lucht.
8: En die favoriete muziek.
9: Onder op Friesland.
8: Alles wat

0: Santana en Michelle Branch en The Game of Love. Minder lange roelierings en meer een festivalsfeer. Dat is het advies voor jongeren om Friese musea om meer jong publiek binnen te krijgen. Een jongerenrie tocht mij hoe de invulling van de museumnacht komt aan de sneuwen. Bij het Modelspoormuseum is dit komt daar een biekeliks onderhoor een fotobooth. Jongerijnrietslid Isabelle Polane over de ideeën die ons dienen bij die brainstormsessies.
1: Ja, nou, bij treinen denk je natuurlijk, kan je meteen heel veel dingen bedenken. Zoals aan Treintje Oosterhuis of Guus Meeuwis met Gedengedeng. Maar ja, we gingen echt van onmogelijke ideeën als startpunt. En dan filteren naar wat is er mogelijk.
2: Ja, een van die ideeën was dus een fotobooth uit de Jongerenraad. En die hebben jullie bij verschillende musea nou, voor elkaar gekregen dat die dan geplaatst wordt,
1: ja,
2: zoals hier,
1: ja.
2: Hè?
1: Klopt, ja.
2: Dat is de bedoeling?
1: Ja, ja. Ja, we hadden eigenlijk, we vinden het altijd leuk om natuurlijk te laten zien waar je bent geweest. Of het nou online is of fysiek. En we dachten met zo'n fotobooth zoals hier, kan je het ook aan je vrienden of familie tonen van, nou, zijn we bij het Modelspoormuseum geweest. Dus dat is ook een leuke herinnering voor later.
2: En wat heb je in je hand?
1: Ja, dit zijn leuke accessoires die je kan gebruiken.
2: Een bril. Een bril op een stokje.
1: Een bril met het spoor als...
2: Als montuur.
1: Als, ja. Ja.
2: Zo hadden jullie ook bedacht dat de rondleidingen misschien wat korter moesten, hè, hier?
1: Ja, ja, het moet niet te stoffig worden. Dus wat we hebben gezegd, zet gewoon wat mensen neer die kort en bondig even wat vertellen als je wat wilt weten over de baan, maar maak het niet verplicht.
2: En wat, hoe trek je nog meer jongeren hier naartoe? Wat dachten jullie?
1: Nou, we hadden een beetje een festivalgevoel wat je moet krijgen. Denk dan aan, er komt hier muziek, je kan dansen, maar er gaan ook er komen lekkere hapjes rond en drankjes. Het is echt een beetje een fijne vibe dat je gewoon lekker kan rondlopen zonder verplichte dingen.
2: En de communicatie daarover zal ook wel gericht moeten zijn op jongeren dan.
1: Ja.
2: Hoe denk je daarom?
1: Er zijn meerdere versies van een flyer geweest. En wij als jongerenraad hebben dan onze mening daarop gegeven ook. Van nou, misschien iets minder tekst of iets groter in beeld. Of een leuke QR-code voor het hele programma in plaats van alles op de flyer. Maar breng ze ook rond, hè, die flyers, op plekken waar jongeren komen. Denk aan het station of de sportschool. Schoonheidssalon wordt die ook gebracht, hoorde ik al. Dus ga eigenlijk zo de plekken rond. En ook online. Zet de flyer gewoon online weg.
2: Ellen de Vries van het Modelspoormuseum. Wat doe je hem nog meer speciaal op de nacht?
3: Voor de nacht hebben we het thema is mooier dan waar. En dat is voor alle musea's op de Jong. En dan hebben wij bijvoorbeeld bedacht om er een... hier een paspoortdeel te zetten. Dat als er trojine shows, dan is het eigenlijk altijd training erin een levende schilderij.
2: Wat doen die verder kikkers hier, hè?
3: Nou, die gaan we inzetten op de museumnacht. En dan kan je de trojine shen en dan is het krekelbist eigenlijk zelf in de wereld. In de miniatuurwereld.
2: Ze dus kunnen er nou even dicht bovenop komen?
3: Dan is er even helemaal dicht bovenop.
2: Dus dat heb ik even speciaal bedacht?
3: Ja. Klopt.
2: Voor de museumnacht.
3: Ja, klopt.
2: Je was zelf nog nooit in het Modelspoormuseum geweest, hè? Wat vind je ervan en waar staan we hier bijvoorbeeld?
1: Ja, ik was hier nog nooit geweest, maar ik ben echt verbaasd over hoe groot het eigenlijk is en hoeveel er is. En deze baan en die baan die hebben mij het meest verbaasd. Hier is namelijk een Shrek-baan en daar een Harry Potter-baan. En je ziet gewoon echt het verhaal van de films helemaal afgespeeld. Heel tof.
2: Gericht op jonge mensen, maar dan niet vanuit de jongerenraad bedacht.
1: Nee, dit was er eigenlijk al. Maar het heeft me echt verrast. Hier heb ik al een tijdje staan kijken.
2: Nou, je hebt nou een indruk van het Modelspoormuseum. Is het iets voor jongeren?
1: Ja, nou, het heeft mij echt positief verrast, dit museum. Het is ten eerste veel groter dan ik dacht. Maar er zijn ook hele leuke banen, zoals dus de Shrekbaan, waar allemaal verhaaltjes in voortkomen. Het gaat niet alleen over treinen. Het zijn eigenlijk allemaal verhalen op zich.
0: Een bijdrage weer dat van verslagjouwer Ronnie Porte. Dus HCL in, dadelijk het regionale nieuws met Timo Jepkema hier in Noord-Friesland.
4: In de toekomst van de jerbare pleets, hoe komt het met Leonne en Gjald?
5: Uiteindelijk, ik met mijn eigen rouwproces op berouwing onderegentje. En dat is een hele nauwe poort. Om trolley dat nauwe stik weer op naar in de route te komen.
4: Hey Joka, deel treien. Dit weekend in Friesland ook.
6: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
10: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè.
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
13: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Dit is Omroep Friesland.
15: 92.2 FM.
0: Het is Saskia Alwien. Het regionale nieuws nou met Timo Mjerkoma. Een goeiemiddje.
16: Goeiemiddje. De provincie Grijsland treedt netje na zelfs op voor het stwatten van baggersliek in de Lauwersmar, in het wat is van Friesland, zonder de goede vergunnings. De provincie houdt er in maart mee op na kritiek van natuurorganisaties. Letter die blikken dat er wel extra vergunnings nodig was. Natuurorganisaties voeren formele handhaving, maar nevens het provinciebestuur is een waarschuwingsbrief genoeg, omdat het stwatten van dat sliek al ophouden is. De oude serviceflat Oud-Landstaten in Ljouwert maakt het plak voor 126 nieuwe appartementen voor 54-plussers. De taalriedings voor het nieuwe flatgebouw begin in november, de bouw zelfs in januari. Bewenners kunnen daar straks zelfstandig wijnen, maar verscheningen en help dichtbij. Het oude gebouw wordt letter sloopt. De nieuwe appartementen moeten in de jest van 2028 klaar wezen. De agrarische scouw op Jouwers zet Joert vol in op kunstmatige intelligentie in de landbouw. Op de beurs werd Jenlitten hoe AI Noah broekt wordt, bij Glieks bij melkrobots en het fascissen van opbrengsten. Maar daar Glieks die te vraag ik centraal hoe volle controle de boer zelfs nog had. De 22e editie had zo'n 150 standhouders en lookt al hier een duizenden bezoekers. Potentiële kepers kennen deze week een bij camping Terpstra op Skielge. De bekende jongerencamping in Midsland stiet de cape voor €4,1 miljoen. Het terrein had 201 kampeerplakken, sanitair gebouwen, horeca en een bedrijfswente. De camping was jarenlang populair onder jongeren, maar zich dat al aannemen. Ik moon in de nog zo'n sjogdij van belangstellen. Onze vier.
0: Oké, Timo, dank u wel. Dadelijk het warme Jitske. Oor een minuut.
17: Kom je met ouderwets genieten op de laatste sneeuw van september op het Flyo-feest in Oud-Wanne? Meer info over de boerenoptocht en het muziek- en feestprogramma op flyo.frl.
18: Voor een vertrouwde occasion, Heima, service en auto, is er voor Elsenien.
19: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
20: Easyzit.nl, dan zit hij al goed.
21: Moeie, het verteert om ierappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rijen scheppen glad worden. Maar ook al lossen wij dat wel op. Wij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hem sjog uit, hè? Oh ja, rijk een stag in de slip, gewoon het gas los en rij als het goed rol hier litten. Ontzien.
20: Kom naar EasyZip in Burgum. Nou, ons zo noemt het €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZip.nl. Dan zit hij al goed.
22: Zing mee in het kerstproject van Groot Koor Friesland.
23: Met Brassband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
22: Concert 12 december in de Lawei. Grootkoor.nl.
23: Sjonge jo, ik mij.
1: Noe in Friesland.
2: Jacob Stelwagen.

0: De Zwartborkerij aan de Havensmidwei in Foutchem kennen we die. De plaats wordt gebruikt als Zwartborkerij en dijbesteging voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beheining. In 2024 baant het gebouw volslijn aan. Het Waberdochtnootje. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, eigenlijk is hetzelfde verhaal als juster. Hartstikke mooi waar. Ja. Een mooie opkomst van de zinnendoekje erin kwam.
1: Ja.
0: Maar ik zei ze, toch wel een beetje fris.
1: Ja, het is inderdaad wat aan de frisse kant. En het viel ik nog een stukje frisser. Want de temperatuur die we op dit stuit hebben, of in elk geval die de thermometers aanjouwen, ja, die liggen op de, nou, zo'n 15,4 graden op Skielge. Diezelfde temperatuur weet ik meer dan in Laaksem. Het is ik fris in Kwaim, zei de waarnemster des. 16,2 graden. Isbrechtum zit op 16,8. En het zien in de leger is 10 Samar. En zegt je en een heel is het dan weer in Bakkeveen. En Sigerswaard is de enige die het nou in de zonnetje zit. Maar zonnetje,1 graad. Maar de gevoelstemperatuur, maar die noordwestelijke wind, ja, die lijkt nog wel een stukje leger op Ljouwert. 14,3 graden. En ik 14,1 hele graad in Starem. En ja, om de Lauwersmar heen en daar is het maar 14 graden. Qua gevoel dan in elk geval. Van de morgen hebben we nog een windkracht size in om erbij het Lauwersmar. Maar die is nou aardig afzwakken. En nou stiet er oren nog maar een zwak ontmatige noordwestelijke wind. Nou, die temperatuur erbij, die zal van een beetje misschien nog een graad heger uitkomen kennen. Maar het is wat een koelere luchtsoort. Maar verder, inderdaad, het waarbeeld is prachtig mooi. Er is wat stapelwolken. Op hichten heb ik wat sloekenwolken. Maar de zinnen die schijnt er heel goed nog tussen trog en trohinnen. Nou, en van een beetje dus wordt het waarbeeld alleen maar kalmer. Nou, dat is jong en vannacht eigenlijk ik het verhaal. Dan jou te wien hem heel daldel. Het is wel een vrij droege luchtsoort. Daar maak ik trouwens nou op dit. Stuit even een heel handige broek van, want ik had er was vanmorgen even een boetenhong.
0: Ah, handig.
1: Ja, en dus die wat een vlegerige wien, dus dat, nou, dat droeg het dus ik wel heel makkelijk, maar vannacht dus ik, alleen nog onder groen misschien even een mistbank, maar voor de rest zal dat net een heel soort vaststellen. En de wien zie ik het dan ik alweer wat meer het zuiden op, en ja, de temperatuur wel echt onder de lege kant. Vier graden heb ik steen als minimum, maar onder
0: vier.
1: Ja, vier. En dat is wel, nou, het is normaal waar je een graad als 8 joggen, als minimum temperatuur. Maar daar zitten we dus vannacht echt wel een heel stuk onder. En onder groen nog wel even enkele graden leger.
0: Maar ja, zo'n dekbed extra hoor je nog.
1: Ja, het is, dat is dan wel weer noffelijk, vind ik dat altijd.
0: Ja, ik heb er geen bezweer in. Ja.
1: Nee.
0: Hoe zegt morgen er dan uit?
1: Nou, morgen, ja, dat wordt echt de mooiste dag van de hele week. Ik zit het al een paar dagen en ik ken het net vaak nog zissen. Maar het wordt morgen echt een hele mooie dag. Zuidelijk onvier en daarmee wordt warme lucht dus kant op viert. En we zitten nog heel tijd onder de werking van dat hege drukke biert. Maar dat leidt dan zuid-eerstelijk van u. Nou, dat betekent dus dat de luchtsoort ik wel relatief droeg is. En dat dus... er eigenlijk geen wolkje onder loft wezen zal. Een schone loft dus een heel soort rondte voor de zinnen. Morgen hier alleen nog wat lege wolken viel, maar dat lost heel vlug op. En dan hebben we ja een hele mooie nice medaille. 18 rond 20 graden als maximum. Maar ik kan me voorstellen dat het voor het gevoel dat je even lekker in de zinnen zit en dat het nou wel een paar graden heger omviel.
0: Ja, en dan is het sneeuwburendag. Dus er zijn een soort boetenactiviteiten.
1: Ja, ja.
0: Hoe lukt het voor die dagen en de dagen daarna?
1: Nou, het leidt, ja, het is wel prima. Het mooie temperatuur. Ik werd wat onder de hege kant. 19 graden op sneeuw. Wel dan een zwakke steuring, waar we na alle gedachten alleen nog de bewolking nog van oer krijgen. Dripkerijn, misschien het eerste pad van de dij, maar dat mij eindigen na mij hebben. Snijn echt een afwisseling van wolken en zinnen, maar dan ik weer echt meer de zinnen erbij. 18,20 graden en op menje, ja, dan beziek je steuring wel dichterbij te komen. Maar zodat het nou liek het, zal het oedijs droeg bloeien. Alleen nog in de nacht naar menje mogelijk een dripkerijn wetter. En verder wat opvalt is dat de wien bloeit dan ik echt maar uit het zuiden waaien. Zwak ontmatig. En ja, het zou dat nou liek het hebben op mij al een 20 ont, misschien wel 22 graden te pakken. Dus en in de nije wieken, ja, dan wordt er nog warmere lucht uw kant op scoot. Dus tientje, wensje, 23, 24 graden mogelijk. Dus ja, het wordt echt wel echt een goede nice simmer nog.
0: Ja, nou, ja. Dank u wel. Succes.
1: Ja, graag. Dien.
0: Mooi.
1: Zes ik.
0: Oké, okay, noffelijke middag.
1: Heel hetzelfde.

0: Muziek van Sietse Heijma, Jederik bekend van de band Scobus gaat naar Appelscha en Pikmeat. Dit wie hem solo, met het noemer Ik Wol Witte. Meesten mij onbegrepen, maar ik wil verward gedrag, gaan volle meer te bieden als dat op het eerste eeglikert. Dat zullen ze bij het Herstelatelier in Ljouwert. Onder het verward gedrag zit ik talenten. Het Herstelatelier helpt dus meesten om structuur en, te krijgen en te leren om keer te werken. Verslaggever Geke Leenstra mocht er op een Iependijs zijn en praatte met Klazine de Jong. Zij is sociaal worker.
1: Jarek komt uit Oekraïne. Heeft op het moment iets wat naar beneden. Nederlandse taal is even iets minder.
2: Ja,
1: hè?
2: Ja.
1: Zijn we aan het oefenen? Maar door toch wat duidelijkheid te bieden in de dagstructuur. Neem ik pictogrammen met plaatjes. Dan kan het laten zien. Mm-hmm. Nou, wat betekent dit?
3: Ja, naar huis. Ik zie een taxi inderdaad op het plaatje.
1: Ja.
3: En staat er dan, er staat in het Nederlands naar huis. En daaronder, is dat dan de Oekraïense taal?
1: Ja. Dat is de Oekraïense taal. Zo proberen Nederlandse talen ook weer wat bij te brengen.
3: Ja.
1: En ik kan dit niet lezen, hoor.
3: Nee, ik ook niet.
1: Maar het busje spreekt voor zich.
3: Ja, precies. Ja, dus dat is voor iedereen te begrijpen.
1: Wat betekent deze, Jarek?
2: Wat betekent de taxi?
1: Dan ga je naar huis, hè, als ik deze ophang.
2: Ja.
1: Ja.
3: Want waarom is dat belangrijk voor de mensen hier om structuur in het leven te hebben?
1: Waarom structuur belangrijk is, ik denk dat het voor elk mens belangrijk is. Dat je uit bed komen, een zinvolle dagbesteding hebt en daarin weten wat er van je verwacht wordt. Net dat je een loos moment hebt, vooral als je op een sociaal-emotionele ontwikkeling leeft op babyniveau, dan had een band structuur nodig. En dat chasseer heel vaak, het neemt mijn disharmonisch profiel. En dan chasseer eigenlijk gewoon een grote kerel.
3: Ja.
1: Alleen dan is net wat sociaal-emotioneel dat iemand soms op 12 maanden functioneert. En hoe behandelt een band van 12 maanden of een band van 3 hier? Dat is heel belangrijk in het werk. Hoe sluit je aan aan die vraag?
3: Ja, en op wat voor manier hou je daar dan rekening mee met de meeste kinderen?
1: Wij houden hier voornamelijk rekening met de mensen. Als ze binnenkomen, dan wist ze eigenlijk al aan het scannen. Dus juist naar lichamelijke, non-verbale communicatie. Dus juist hoe binnen iemand binnenkomt. We toch even beginnen met koffie. Even vreegje, hoe zit het ermee? Of soms juist net. Ja, soms negeren we die vraag hoe gaat het? Dat kan een hele confronterende vraag werden. Soms is gewoon in actie, samen bezig in. En toch samen net van het bezig te gaan, is het minder confronterend. En krijg de ontmoeting met de deelnemer. Als we samen in schilderen, en ik zou hier een krassen, dan kan ik daar eigenlijk al iets uithalen. En kan ik aan de hand van de krassen, heerlijk, je bent aan het krassen. Ik mij krassen. Ben jij ook boos? Kreeg ik een bekeuring van de politie. Oké, ik ben ook boos. Nou, zak, krijg je een heel mooi gesprek.
3: Ja.
1: Door samen beter te werken. Dat is de kracht van de kans.
3: Ja, want wat doe je hier inderdaad maar de meesten voor activiteiten?
1: We gaan hier een scala aan activiteiten. Zoals sporten, schilder je, teken je, mijn motoren werk je, mijn fietsen werk je, lassen. Het is zo'n breed scala aan dat we perspectief kunnen bieden.
3: Mm-hmm.
1: En in het creatieproces, dat is heel erg belangrijk. In het creatieproces gebeuren wonderen.
0: Zij Klazine de Jong, zij sociaal worker in een bijdrage van Geke Leenstra.
4: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland.
5: Ont-Ieren-Oren. Nooit Friesland.
6: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
0: Het is nou kwartier voor hem. Dit is nou in Friesland nog rond in orde. De Zwartborkerij om de Havensmietwei in Foutchem kennen we hier. Die baande in 2024 volslijn al. Maar nou sneun is dan werd de officiële opening. We hebben het naar de muziek en die is van Crowded House. Dit is Weather With You.
6: Walking.

0: Crowded House and Weather With You. De Zwartborkerij onder de Haversmietwei in Foutgum ken Weriep. De plaats wat broekt als Zwartborkerij in Dijbesteging voor meesten met een verstandelijke en fysieke beheining. In 2024 baan het gebouw volslein al en moest uitwikkeld worden naar een oren locatie. De laatste tijd is er hard werk om die Zwartborkerij op hetzelfde plek weer op te bouwen en dat is de slagen. Nicky Sjoerdstra van de Dijbesteging, hoe die laatste oorlier.
1: Ja, druk, onwerkelijk, chaotisch soms. Maar ja, ook wel weer heel mooi warm. Als je ziet wat er op je pad komt. En ja, we hebben hele mooie dagen kunnen bieden aan onze deelnemers. Dus daar ben ik vooral heel trots op dat dat altijd door is gegaan.
2: Ja, nou zit er iets heel moois. Nice. Is dat toch eigenlijk wel weer mooi of zo?
1: Ja, dat heeft even geduurd voordat we dat ook zelf weer konden zien. Maar ja, ons doel was om een huiselijke warme sfeer te creëren. Waar de deelnemers zich welkom voelen, thuis voelen. Nou ja, en ik denk dat dat aardig gelukt is. Dus ja, daar ben ik nu wel trots op, ja.
2: Ja, ja, wat is er eigenlijk iets specifieks waar je echt trots op binnen? Als je het waarom zo gaan naar de oral naar oral hier?
1: Nou, waar ik het meest trots op ben, dat zijn natuurlijk de mensen. Hè? De deelnemers en met elkaar, dat we het gewoon eigenlijk met elkaar gewoon een fijn jaar hebben gehad. Dus dat dit niet overtoon heeft gemaakt, nee.
3: Ja, nou, ik ben Sjoerdstra en ik ben de eigenaar samen met Nicky Sjoerdstra van Lastaal dat ook besteed.
2: Ja. Ja, in 2024 zie je hem leven, denk ik, wel op een kop op de Sassissi Kim. Wat wil je toen omhoog?
3: Nou ja, in 2024 is een heel boerderij afgebrand door een brand dus. Waarbij alleen maar de voorgevel is blijven staan en wij dus genoodzaakt waren om naar een andere plek te gaan. Nou ja, daar hebben we dus anderhalf jaar gezeten en nu zijn we maar 2 jaar weer terug met zijn hei van de kous.
2: Ja, ja, want echt bijna alles weer vod. Waar moesten de mensen van de Dijbesteging toen heen? Wat moesten die toen?
3: Nou, we kregen gelukkig heel veel aanbiedingen uit de omgeving om een nieuwe locatie te bekijken. Wij zijn goed opgevangen door kennissen, die ook een boerderij hadden hier in de buurt, een hege bijtem. Daar zijn wij eigenlijk binnen 2 weken verder gegaan met onze dagbesteding. Zodat onze mensen, de deelnemers, ook weer een plekje konden krijgen. En ja, daar zijn we eigenlijk binnen 2 weken heen gegaan.
2: Ja, nou zitten we er iets heel nice. Hier in Blik als ze iets van beginnen we met terug.
3: Ja, ja, we hebben meteen zoiets gehad van ja, we willen gewoon weer terug op deze locatie. En nou ja, daar zijn we vol voor gegaan. Nou ja, binnen een jaar tijd is de hele boerderij weer opnieuw opgebouwd. En na anderhalf jaar komen wij weer terug.
2: Maar vol vertrouwen met...
3: Vol vertrouwen weer op deze plek. Deze prachtige mooie plek en een prachtige mooi gebouw.
2: Ja. En hoe is dat voor de ja, cliënten, zeg ik dat zo hoor? Om dan weer terug te wijzen op dit tap.
3: Nou ja, zij hebben in veel processen zijn zij meegenomen. Hè, van met de bouw en

0: met het tekenen. En wij hebben ze daar echt bij betrokken. En ook regelmatig hier even bij langs gereden om, om te kijken hoe, hoe de vorderingen gingen van de bouw. Zij keken er ontiegelijk naar uit om hier weer terug te gaan.
1: Ja, en je merkt?
0: Ja, wij ook. En onze kinderen ook. En dus ja, we zijn hier hartstikke blij dat die hier zitten.
1: Ja, en Sneuheim, de grote opening, hoe zal die daar eruit zien?
0: Nou, ik denk hartstikke leuk. Heel veel mensen. Mooi weer. Wij hebben een markt in de schuur. Dat zal een boerenmarkt zijn. Dus er komt ochtends komt een koor te zingen. Een koor te zingen. En dan kan er een rolleiding worden gegeven door de dakbesteding.
1: Ja. Ja, want die werk je dus ook al je maïs nu. Van de meeste van de dakbesteding.
0: Ja, ja, er zijn al een paar die de hele dag meedraaien om te helpen. En de rest die niet mee gaat delven, die kon gewoon kijken.

0: Nina Simone, Ain't Got No, I Got Life.
1: Arsen bij Omroep Friesland.
0: Het programma Goeiemiddag met Johan Terpstra. Johan, goeie.
2: Hey, middag Jacob, hoi.
0: Wat zit er in de show?
2: Ja, we keer op zoek naar de redders van een huishouding uit Ljouwert. Haar arkje zonk op de Tjoekemarre, dus in de oorlogstier West. Ja, mooi verhaal. Dan gaan we het over Frieskapendik. De aanvoer, dus ik het heel type meer bedreuwen. Frieske Utering, maatje te litten. We hebben een nieuwe ontwikkeling. En als je keer op plak dat weer slag is. En Popcorn No Limits van Frentje sjonkt op 10 oktober in de Koornbeurs in Frentje. Dat doen ze bij de Wannabies. En de Wannabies die komen uit Rotterdam. Dus die combinatie is wel heel nieuwsgierig. En dadelijk hebben we het eerst hoe AI. Broekt het een soort AI?
0: Ja, wel redelijk.
2: Ja, ja. Nou ja, de ontwikkeling bij AI kent heel type meer. Maar wanneer zei het hier en net verder? Hè? Want als ik een bot in het nijs op het stuit, dat AI de meest knikken nemen kennen, hè, hoe uurs. Dus dat is best wel een dingetje. Ik praat er dadelijk zo met mijn uurse AI-expert Hendrik van Zwol. Nou, der platen bij betinken. Jacob, dat doen we bij Glicks dan over AI. Ik vind dat er der platen bij te vinden binnen.
0: Oh, ik weet het zelf wel in.
2: Ja, wist je wel in?
0: Ja.
2: En dan zoet ik in kennen hoe vertrouwen en de toekomst, hè. Linkplaten. Ja, wist je in?
0: Ja, was het een witte?
2: Ja.
0: Machines, back to humans van Queen.
2: Queen, kon het missen, hè.
0: Dus machines... Ja. Back to Humans.
2: Back to Humans.
0: Van het album The Works uit 1984.
2: Mooi, wat skip heet.
0: Zit er vast wel in.
2: Ik zet hem even bij het lesje.
0: Dit precies eerst hoor.
2: Ja.
0: Echt weer.
2: En om 84.
0: Ja.
2: Voor Utje en de Blik.
0: Ja.
2: Fantastisch heet.
0: Dan zie je net zo volatiel, want ze zijn net zo lang bestieren, dus ze moesten nog.
2: We scrollen even bij het lesje heen.
0: Ja, door dat.
2: Oké. Okay.
0: Nou, we zullen dat dan vanmiddag.
2: Tier, man.
0: En dan kunnen we hem voorbij komen. Dit is hier nou in Friesland op 24 september van het jaar 2026. Dit programma is er weer. Morgen om 12 woorden, krijg het dan. En vanavond nog een noffelijke midden verder. Dag.
1: Omroep Friesland.
3: 12.12 FM.
1: Alles wat er spielt.
4: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
6: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
7: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
8: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
9: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jaap van Zweden en stercellist Gauthier Capuçon in Dvorak Cello Concert. Het Orchestre Philharmonique de Radio France speelt Berlioz' spectaculaire symfonie fantastique. Op 10 november. Bestel op concertgebouw.nl.
10: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Bezoek een Alzheimer café bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
3: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt eenrichtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig scheepvaartverkeer in twee richtingen. Het besluit is een gevolg van de grote droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had de scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel op de IJssel een noodzakelijk kwaad. Voor sommige schepen betekent het dat ze 300 kilometer moeten omvaren. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het West-Nijl-virus had opgelopen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is iets toegenomen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de twee buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen. Toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar andere treinstations in de stad. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zo, lekkere temperatuur, komen er gewoon. Hè? Goeie midden, en dat maakt je er zeker van. Ja, hoeveel macht was het ooit hand aan? Die kan als je boeken, die yield beheren, besluiten wat goed voor je is. Maar AI ken hield iets meer. Maar wij zijn zelfs onjer en net verder. Dadelijk praat ik erover met AI-expert Hendrik van Zwol. Tinkeling mij, platenoer AI, vertrouwen en de toekomst. Meid had het al dien, AI makkelijk, maar kiet wel heurt, hè? Ik link teers voor veers. Graag die link plaat in de Omroep app of WhatsApp 0620 Fjouw en Jochen Jochen Ian Jochen Jochen.
13: De garage in jou omkrieten? Heimer, service en auto's is de Vat Else.
14: Thuis in Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
15: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
16: Goedemiddag. Maar Johan Terpstra.

0: prachtige muziek van 3J's. Je vecht nooit alleen. En we begonnen bij Diana Ross. I'm coming out.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Johan Terpstra.
3: Terpstra, jongen. Hoor.
0: Ja, best genoeg, hè. Mooie waarde bij, wat worst dan meer, hè. Wat haast je te vieren? Grut, Leeds of gewoon omdat het ken, let het vooral weten, want misschien hingen de Omroep Friesland slingers aans bij Dij thuis. Wat gaan we vanmiddag? We beginnen op ziek naar de redders van een huishouding uit Ljouwert. Haar een arkje zonk op de Tjoekemari in de oorlog. Dus Rutske Frieske gevoel dragen we graag uit vanzelfs. Petra van de Avoek vertelt hoe een Friesk op het dik. En Popcorn No Limits van Francie zonkt op 10 oktober in de Koornbeurs in Francie. En door zijn meid de Rotterdamse wannabies. En dadelijk eerst, ja, hoe vol het was toe het hand aan. Mijn AI kan heel diep meer. Maar West zei zelfs, ontjer en het verder. Dadelijk praat ik erover met mijn AI-expert Hendrik van Zwol.
2: Tink. En Link.
0: Plaat door AI, vertrouwen en de takkomst. Karin, ik beziek je bij te horen, maar wat goed is en net goed. Ja, ik vind het reeg. Ik link Genesis. Tamme had ik een mooie van Beckman Turner Overdrive. You AI seen nothing yet, hè? Eend. Ja, prachtig Tamme, mooi betoog. Het is ik zo, hè? Want we gaan lang alles nog net zien wat die ontwikkeling binnen. Die ging rap. Ingrid, I did it my way van Herman Brood. Ik ben benijd naar het nijs van Hendrik. Dadelijk neemt AI uw oerwetje zijn terug. Oene, dan hoop ik net dat de bom valt. Ik dacht aan doe maar.
4: En als de bom valt, ik kijk in mijn nette pak. Diploma's en mijn checks op zak. Mijn polen zijn mijn woorden schaal.
0: Nog een oene, die komt mij paranoid. Radiohead, Paranoid, Android en Homicide Hoyo. En ik denk aan de Monkeys. Mijn Daydream Believer.

0: Kim Wilde en Never Trust a Stranger.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Van Ian op jouw roeren.
1: Goeiemiddie.
0: Kunstmatige intelligentie ontwikkelt hem in razend tempo. De topman achter programma's zoals ChatGPT, Claude en Gemini slaan no sales alarm. Ze vinden dat de ontwikkeling van AI te hut giert en dat er meer omtingen komen maat voor veiligens. Ja, maat we zorgen, meidje, en hoe realistisch binnen sokken waskoging. Daarover praat ik met AI-expert Hendrik van Zwolle. Hendrik, goeiemiddie.
3: Goeiemiddie, Johan.
0: Ja, we heren vaak hoe geweldig AI is, hè? Maar daar binnen krijgt de topman van de grootste AI-bedrogen die het op de rem traapje. Wat is er aan de hand?
3: Ja, nou even, we gaan even een stap waarom. Afgelopen zomer waren er een aantal AI-modellen, dus waaronder ChatGPT en Claude, die dus op basis van een opdracht die ze kreeg van een medewerker dingen konden doen, maar meer dan wat ze moesten doen. Dus heb ik een aantal websites hacked. Ja, en dat hebben ze dan eigenlijk zelfstandig niet in. Dus ik zal het even heel simpel uitlissen. Stel, die medewerker van die AI-bedroeg zei van, hé, daar moest een puzzel oplossen. Dan gaan ze aan de slag. En het één, maar dan gaan er meerdere robotjes aan de slag. Eén die chan, wat is de puzzel? Een andere chan, hoe kan ik het oplossen? En een andere die zit dan van, hé, misschien ben ik even rondsnuiven op het internet. En die komt dan een site tegen waarop het antwoord is. Maar het antwoord zit bijvoorbeeld achter een inlog. En dan hacken ze die website. Dit is even een fictief voorbeeld. Maar dan weet je dat ze steeds slimmer worden. En steeds meer kennen dwaan. En dus uiteindelijk, ik volgens die topman gevaarlijker wordt.
0: Ja. Hoe zoest je dat zien hoor? Komt de veiligens dan. Is dat een probleem voor de takkomst voor u?
3: Nou, ik denk zelf dat het wel een beetje mij valt. Want aan de ene kant, de modellen worden slimmer en die worden beter. Maar aan de andere kant is het ik denk ook wel een beetje een soort veiligheidsmarketing. Want ze roepen dan van, oh, pas op, het is al een heel gevaarlijk model. Gevaarlijk, hè? Net gebruiken. Heel gevaarlijk. Maar hier is het. Gebruik het maar. Dus het is een beetje dubbel op. Ja, ze kennen steeds meer, worden steeds slimmer en kennen ik zelfstandig beslissingen nemen. Maar aan de andere kant zit ik een hartstikke marketing in. En nou komt er, tenminste, ze pleit voor wetgeving en meer regulering. En dan denken wij natuurlijk als gebruiker, oh, dat is goed, wetgeving. Maar aan de andere kant betekent dat deze bedroegen hebben al heel volle macht, heel volle yield, binnen heel succesvol. Dus die hebben er geen last van. Maar nieuwe bedroegen, die willen beginnen. En die hebben wel les van die regelgeving, want die hebben het yieldnet, de meeskennet, de slagkrachtnet. Dus dan is het een concurrentienadeel ten opzichte van een ChatGPT of Google.
0: Ja, dat wordt ik zei, hè, de kritische loeren binnen, dat grote bedrijven dit ik erop om strenge regels in het leven te krijgen. En dat het voor de concurrenten dan dreiger wordt.
3: Ja, dat klopt. Daar komt het wel. En eigenlijk was het natuurlijk heel veel concurrentie hebben. Want dan krijg je natuurlijk een consumer landschap dat wij als gebruikers kunnen kiezen. Van ja, was het een model uit Amerika gebruiken of uit Europa of uit China. Ja, en als je heel veel wetgeving krijgt, werd ik wel voor ben, hè? Maar dat betekent wel dat transitie bedroegen die willen opstappen, meer nadeel hebben.
0: Ja, en dus hij kreeg al voor u als gebroekers. Ja, wat budget had en wat wij nou uw zware groen, meisje, of juist net, bewust erom gaan met AI?
3: Nou ja, ik denk dat het zo belangrijk is om AI gewoon te gebruiken. En te gebruiken, want dan leest ik wat ken het wel en wat ken het net. Zelf, ja, ik maak mezelf net aan zorgen, want ze roepen natuurlijk van, AI is heel gevaarlijk en het kan de mensheid uitroeien. Maar ik denk, dat is mijn aanname, AI doet het net, maar de persoon die aan de knop zit. En het is een beetje hetzelfde, een beetje zelf denken aan de kernwapenwetloop in de jaren 70 en 80. Hè? Weer al je bang en al je paniek. En we hebben nu hetzelfde weer een beetje mijn AI. Maar het gaat erom, ja, wie zit aan de knoppen en hoe gebruikt het?
0: Ja.
3: En ik denk, als het gewoon op een goede manier gebruikt, dan hoef ik geen zorgen te maken, denk ik.
0: Nou, hey, en dan even, doe zuster op, Bob op, hè, op AI.
3: Ja, ja,
0: als toch even 4-4 waarom sjocht en vergeleken met mij nou dit moment. Ja, is dit fashion dat het zou uitpakken zo? Dat we hier al steen zien?
3: Ja, nou als ik 4-4 waarom tocht, dan wie het onvoorstelbaar dat we nou in zo'n wereld zullen kunnen leven. En als we naar 4-4 sjocht, dan denk ik dat we helemaal net geen idee kunnen hebben hoe het gaat worden. Misschien is het wel zo slim dat het kan helpen mij betere medicijnen. Dat die kan helpen mij het oplossen van problemen, mij het klimaat misschien wel in de toekomst. Hè? Dus ik denk dat we totaal geen idee hebben waar we heen gaan. Dus we gaan naar een hele spannende, maar ik een hele leuke dierplaats, vind ik.
0: Nou, daar horen we het op. Hendrik van Sol, AI-expert, Tiekertank. En ik wens je een hele mooie dag.
3: Doei, Johan. Dank je.
0: Hoi, Jen. Hoi.
3: Hoi.
0: Hier is muziek van de Spice Girls. Say You'll Be There.

0: Op de Nijs en zondag weer dat. Aardland staat in jouw gids in de vlakte. Maar wat komt er van bij waarom en hoe krijgt Jonge Rijn het museum in? Jacob, vertelt de dagelijks in het Nijs.
1: De Friske vlogger docht vrijwilligerswerk.
2: En wel een begin alleen hoor.
1: Ja. Een Nijprogramma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
3: Minskip, zeggen ze in Friesland toch?
4: Ja, wat zeggen ze hier dan?
3: Ja, nou, minskip.
5: Geweldig. Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
6: Okay.
5: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Hey, Remo!
10: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
12: Morgen.
11: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
12: Echt waar, joh?
11: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
13: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
14: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan €1 per dag. Dus wee-hoo! Naar hollandsnieuwe.nl.
15: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Dit is Omroep Friesland.
0: FM. Het is jouw Twaanwurden. Het Nijs in Friesland. Jacob praat eens bij. Goeie met je.
4: Een goeie met je. De Orde Service voor het Oudlandstaat in Leeuwarden maakt het plak voor 126 nieuwe appartementen voor 54-plussers. De tarierings voor het nieuwe flatgebouw beginnen in november, de bouw zelfs in januari. Bewenners kunnen daarnaast zelfstandig weeën, meiverzennings en helpt dichtbij. Het oude gebouw wordt letterlijk gesloopt. De nieuwe appartementen moeten in de eerst van 2028 klaarwezen. Minder verplichte roelierings en meer festivalsfeer. Met die adviezen willen jongerenrieën Friese musea onttrekkelijker meisje voor jong publiek. Ik het Modelspoormuseum in Snits kreeg tips voor de museumnacht komende sneeuwen. Jongerenrieënstrit Isabelle Polane vindt vooral dat jongeren vrij een museum ontdekken kennen matten zonder een verplichte roeliering.
17: Ja, het moet niet te stoffig worden. Dus wat we hebben gezegd, zet gewoon wat mensen neer die kort en bondig even wat vertellen als je het wat wilt weten over de baan. Maar maak het niet verplicht.
18: En want hoe trek je nog meer jongeren hier naartoe? Wat dachten jullie?
17: Nou, we hadden een beetje een festivalgevoel wat je moet krijgen. Denk dan aan, er komt hier muziek, je kan dansen, maar er komen lekkere hapjes rond en drankjes.
4: Voetballer Mark Diemers giet erom naar De Graafschap. De 32-jarige Leuter tekent in Doetinchem een contract voor 2 jaar. Diemers ziet de laatste treinmannen zonder club. Nee, dat er met Cambuur net uit kwam voor een nieuw contract. De middenveld dat er in de kwartlijn mei bij FC Emmen en ik tel staat hier belangstelling. Diemers kiest nou voor De Graafschap dat er hier direct al 2 seizoenen spelen. De zwartborkerij onder Haversmietwei in Foutum. Ik heb hier de pleetsvaart broek door zwartborkerij en dijbesteging van mensen met een verstandelijke en fysieke beheining. In 2024 baande het gebouw voor slijn al en moest uitwikt worden naar een orenlocatie. De laatste tijd is er hut werken om die zwartborkerij op hetzelfde plak weer op te bouwen en dat is dus slagen. Nicky Sjoerdstra van de dijbesteging, hoe die laatste orenlier?
19: Ja, druk, onwerkelijk, chaotisch soms. Maar ja, ook wel weer heel mooi warm. Dus je ziet wat er op je pad komt. En ja, we hebben hele mooie dagen kunnen bieden aan onze deelnemers. Dus daar ben ik vooral heel trots op dat dat altijd door is gegaan.
4: Goed, bloed het droeg, vanmiddag skieten zin geregeld. Het is maximaal 16 of 17 graden. Morgen een mooie Nijsimmerdij, met Jodij en soort zinnen. En terug een warme zuidwestelijke wind, 18 om 20 graden. Sneur zinnen, wolken en een plaatselijke spotrijm. Het is dan 19 graden. Sneur bloed het droeg en met zinnen en wolken is het dan 20 graden.
2: Dadelijk de zusjes Wenda, Sheila en Pamela Hutchinson. Haar een achtergrond in de gospelmuziek. Zeker waarom jij in deze grutte hit. Ja, die emotions. Ze komen er dadelijk op.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
20: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
21: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
22: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
23: Hey,
21: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
22: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
24: Goeiemiddag.
25: Maar Johan Terpstra.

Twain en Hey Soul Sifter. Er is altijd wel wat om de slingers voorop te hingen. Memje, het binnen die Björn 24 jaar trouwen te vatten. Hoe eindelijk leert dat de bank geen eigen bed is. Och ja, had ik vroeger wel eens hangen, hè. Ja, dreig. Jere Graag was tot de vierde naast jullie feestelijke brug. Nou in, dit alle reacties kiezen we direct aan Janut, die de unieke Omroep Friesland slingers toestuurt krijgt. Nou, hoe kerst dat dan dwaan? WhatsApp nou 0620 Fjouwenjoggenjoggen, of gebruik de Omroep-app van die feestelijke brug. Ik zie het weekend in Droegeham op de Gondelveer. Daar had ze dan een grut feest met de feesttenten. En ineens komt er de jongste bouwploeg. En hier ik nog die Gondelveer te woen, bij de mooiste versierde wijn. Die kwam Johan. Kesto even Bouke en Greetje draaien, mooi waar. En ik denk, hé, al bij de Vries ken ik. Maar dit gebeurde er in die feesttent. Ja, daar zit de jeugd gewoon mij te sjongen op een hele oud noemer van Bouke en Greetje. Opmerkelijk vond ik het. En morgen zitten ze trouwens in Goeiemidje. Ja, dan praat Diana bij ze. En ja, het gaat om dit noemer. Ja, is toch grappig. Bouke en Greetje, mooi waar.

Er is altijd wel wat te vieren vanzelfs. Aniek Hoekstra van Akrum had haar jidje juurt. Lokweesk, Aniek. Marije zei, de slingers mij uit voor uw jesse. Hij had voor het eerst zelfs een lekker baan plakt. Sparen dus wel jeelt u bij de fietsenmakker. Misschien leidt er ik wel een mooie carrière voor die. Hey, ja, want volgens mij is er genoeg werk in als fietsenmakker. Je wilt zijn, ik wil de slingers ophingen van mijn dochter Nienke. Ze rent stage in de zwarg en had het naar haar zin. Ze bloeit helemaal op en komt blier thuis. Nou, dat is het allermooiste om te jaren. Hoi Johan, Minke had haar jidje joerts en dat vieren we met gebak. En van joen lekker uit eten, vier het leven, zei de Andries. Nou, hartstikke hoor ik nou wat te vieren. We binden bij dit programma om het fjouwen roeren. Jou het vooral terug. En die slingers, die sturen we even. Ik zet met eigen ticht even mijn vinger op het scherm, op de tekst. Ja, slingers, Marijke. Ja, we sturen eens op je. Van Jesse. Je is Starship. And nothing's gonna stop us now.

Starship en Nothing's Gonna Stop Us Now. Jeltje kreeg ik nog een appje van Kregen Indomer op app. Leuk, Jeltje, tieren. Oh, wat leuk. Mijn zus en zwager Gerle en Joeke, Joert 54 jaar trouwt. Nou.

we doen gewoon een extra setje slingers nog even erdoor uit. Dat komt heel nog goed, Jeltje. Lokweesknik, hè. In oorlogstijd, 1942, ging het vlak voor Ichtenbreg op de Tjoekemar heel dan mis. En liet Arkje mij daarop een huishouding uit Ljouwert zonk. Haast 84 jaar later is er nog altijd één grote vraag. Waar hoopt deze huishouding doe uit de neet? Dadelijk het verhaal na 2 uur. Heel nieuwsgierig. Het was de broodoorlog, hè. Dat Arkje op het Tjoekemar. Doe erbij. Omroep Friesland, goeiemiddag. Hier is Nathalie en Brooklyn.

0: op Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielet. Lit de tijd even zien eigen gang gaan.
2: Ja.
0: Geen haast, geen drokte. Allinnig mooie muziek die hij meeneemt naar orenplakken, orentieden en orenverhaal.
3: Goedemorgen, welkom bij de muziek op de Snijdermorgen.
4: Douwe Heringa neemt hij mij op een muzikale reis langs klassieke masterwerken. Prachtige chansons, jazz en lieden uit alle windstreken van de wereld.
3: Oké, dan gaan we nou naar de nocturnes van de Chopin.
0: Doch de egen even dicht. Harkje en geniet je.
3: Ja, ze kunnen het dicht, hè.
4: Mai Douwe, Snijdermorgen van Jochen und Alvoeren bij Omroep Friesland.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
4: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand die gisteravond uitbrak bij een Starlink-installatie in Polen is waarschijnlijk met opzet veroorzaakt. Dat zeggen Poolse autoriteiten. De Poolse vicepremier denkt dat Rusland erachter zit, maar dat is niet bewezen. Het Oekraïense leger gebruikt de Starlink-installatie voor onder meer communicatie en het aansturen van drones. In Polen zijn de laatste tijd meer incidenten geweest waarvan gedacht wordt dat Rusland erachter zit. In Japan zijn 10 mensen omgekomen door het noodweer. Begin deze week trok de orkaan Doyuwan over het land. Daardoor ontstonden aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen zijn ondergelopen na een dijkdoorbraak. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Bij een viskwekerij zijn 100.000 karpers doodgegaan toen ze in de vijver dreven. Vanwege het noodweer reden er een aantal dagen geen treinen in Japan en werden honderden vluchten geschrapt. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt eenrichtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig verkeer in twee richtingen. Het besluit is het gevolg van droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel een noodzakelijk kwaad. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen, maar toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar een ander treinstation in de stad. Het weer droog en zonnig, 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm, 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ja, de muziek van Toto Pamela. Het kwam uit 1988. Ja, het jaar dat Nederland kampioen werd, Europees kampioen voetbal. Maar die fantastische goal van Marco van Basten.
8: Oh, de goal! Wat een goal! Wat een schitterend doelpunt. Ja! Niet te geloven, zoals hij die bal uit de lucht opvat die hoek staat. Niet te geloven. Wat een
7: viergaloos doelpunt. Iconisch, dat doelpunt in 88 van Borsato. De muziek die erbij heeft in hetzelfde hier. Toto, Pamela, komt erom.
9: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heima, service en auto's is er voor Elsing.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Goedemiddag.
13: Maar Johan Terpstra.

0: gesproken plaatje.
1: Verrassende onderwerpen.
0: Een quiz waar je altijd een mooie prijs
2: hebt. Het feestgenijs
3: in de baan. Is
0: weer de flinke eetlepel. Johan Terpstra.
3: Moet.
0: Dat is even lekker prettig.
4: Nou, helemaal fantastisch.
0: In Vlaanderen.
1: Dan haast een koeienmiddie.
4: Prachtig. Kennen bed.

0: Langzaam vat hij voort, hè? Of Monsters and Men en Little Talks, wie dat?
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Goedemiddag.
0: Jontje 42 maakt een huishouding uit Ljouwert een spannende reis hoe het zoeken maar. Het gezin wie mij een Lietse arkje onderwijs naar Vollenhoven, maar vlak voor Ichtende Bregen ging het mis. De boot zonk. Gelukkig waren ze opvangen, toch meesken uit het dorp. Haast 84 jaar later binnen Yvonne van der Meer en haar mem Jeltje Fopma nog altijd op ziek naar de redders doe. Goedemiddag, Yvonne.
3: Goedemiddag met Yvonne.
0: Ja.
3: Ik wil even zeggen, het is vrouwtje, mijn nichtje. En niet de moeder.
0: Oké, dan gaan we dat voort even duidelijk, Yvonne. Excuses.
3: Ja, ja. Nee hoor, maakt helemaal niet uit. Maar haar moeder is Jeltje, maar die is helaas overleden. Nou, ja.
0: Hey, je bent Saffel hier, naar dato. Op ziek,
3: ja.
0: Naar deze meisje. Ja, even kort geërfertje, ik had een beetje verteld. Wat is daar bad?
3: Nou, in de oorlog gingen er, moesten mannen van met sterke leeftijden, zal ik maar zeggen, voor de Duitsers werken. Ze werden daarvoor, nou moesten ze naar de industrie in Duitsland. En om dat te ontlopen kon je een soort Ausweis krijgen, een bewijs krijgen dat je in ieder geval uitgezonderd was. En daar was iedereen happig op. En mijn grootvader moest verplicht ook werken op het vliegveld in Leeuwarden voor de Duitsers. Dat wilde hij niet. En hij heeft zijn Ausweis bemachtigd en is gaan helpen in de polder. Want de manier om zijn Ausweis te krijgen was om je beschikbaar te stellen voor het werk in de nieuw te ontginnen Noordoostpolder. En daarvoor had je natuurlijk huisvesting nodig. Dus werd er een arkje geritseld, een plat bodem, waar hij waarschijnlijk ook altijd melkbussen op vervoerde. Misschien wel, misschien was het dezelfde wel, of een andere. En er is een huis op gezet. En zo zijn ze vanuit Leeuwarden naar Vollenhoven vertrokken. Van waaruit dan hij kon werken in de polder die net aan het ontginnen was in 1992. Trouwens, dat deden ontzettend veel Friese mannen. Ja. Heel veel Friese gezinnen zijn in die tijd naar de Noordoostpolder gegaan in de oorlog 1942-1943.
0: Daar wennen ze dan ik op het arkje. Die hebben een hoeske water opzet. Pardon. En daar wennen ze op.
3: Ja, zeker. Ja. En daar woonden ze dan op in de haven in Vollenhoven of in Blokzijl. Er werd een plek toegewezen en van daaruit gingen ze te werken. Greppels graven, irrigeren, droogmaken. Alles wat er nodig was. En mijn grootvader die zag hierin een kans om toch bij zijn gezin te blijven met drie kleine kinderen.
0: Ja, en dan bad dat op het Sjoekemar, hè, dat ze daar zinken.
3: Ja.
0: Het idee, ja, ze gaan een arkje ritselen, dat ze er geen ondervinding mee hielden om op het water te varen.
3: Ja, mijn grootmoeder kon niet, ze konden allemaal niet zwemmen. En mijn grootvader die boomde natuurlijk altijd met platbodems met melkbussen. Dus bomen kon hij natuurlijk wel, het was een sterke man ook. En mijn grootmoeder moest niets van water hebben, was er heel bang voor ook. Maar toch hebben ze dat besloten om toch naar de nieuwe toekomst toe te varen. Bomen de weg, want een motortje zat er niet aan.
0: Goh.
3: En was ook geen zeiltje op. Dus vanaf Leeuwarden tot Vollenhoven heeft hij geboomd. En we denken dat er een vergissing is geweest bij het Sjoekemeer, dat hij daar eigenlijk rechtdoor had moeten varen. Door de sloot heen, want ze ontweken natuurlijk wel de Duitsers. En het was niet zomaar dat je even in het open water kon varen. Bovendien, bomen, ja, het moet niet al te diep zijn natuurlijk.
0: Nee,
3: en Sjoekemeer, dat spookt nogal. Dus ik denk niet dat het zijn vrije keuze is geweest dat hij daarop terecht kwam.
0: Yvonne, wat hij hem er zelf al aan dien om meer informatie te krijgen?
3: Ja, geprobeerd om alle informatie die we konden krijgen van de familie, om die toch ook bij elkaar te krijgen. Zelf heeft mijn grootvader er weinig over gesproken. Het was nogal een traumatische ervaring. Midden op het Sjoekemeer waren er een aantal Duitse motorboten die lachende weg en zwaaiende weg langs reesten, zodat er grote golven ontstonden. En waardoor het arkje ging kapseizen. Mijn grootmoeder heeft toen op de knieën moeten liggen aan het stuur om zich vast te houden. En mijn grootvader heeft op het dak gelegen te bomen, omdat hij anders ook niet meer kon staan. De kinderen, de twee oudsten, ik geloof van 7 en 10 of zo, die waren aan het hozen. En nou nee, het is niet waar. Ze 12 en 8, denk ik, waren het hozen. En mijn moeder van 7, die gooide dan het emmertje overboord. En zo zijn ze echt in de brug ingevaren. En vlak na de brug zijn ze gezonken en zijn ze er nog net af kunnen komen.
0: Dat is echt wel een traumatische ondervinding die ze hebben gewonnen.
3: Absoluut, absoluut. En, maar hoe traumatisch het is, wat de sterkste herinnering is van hen, is dat mijn grootvader, toen die Duitsers langsvoeren, het aandurfde om zijn vuist in de lucht te heffen en ontzettend te vloeken tegen ze. En toen zijn ze heel erg bang geworden natuurlijk, dat ze alles kwijt waren of opgepakt werden. Ja. Dat is gelukkig niet gebeurd. Zij is wel later opgepakt, trouwens in 1944 bij een razzia in Vollenhoven. En daar is hij ook weer uit Duitsland gevlucht. En ja, hij kwam helemaal blij, gevlucht en al uit Duitsland onder de luizen en de vlooien. In Vollenhoven in de haven. En hij tikte aan de deur. En daar zei mijn tante, die zei, mem, hij is natuus. En dat schalde ze over het water heen in Vollenhoven. Dus hij is ook meteen weer verder gaan onderduiken in de rietvelden in de Doospolder. En zo heeft hij de oorlog doorgebracht.
0: Ja, en je wordt het verhaal graag compleet, meidje. Want je moet waar graag weten waar nou de meesten was binnen die ze redden had.
3: Ja, precies. Want ze zijn in Echtenebrug, is het arkje gezonken vlak voor de kade. De bewoners van Echtenebrug die hebben het arkje gelicht. Dat heeft kunnen drogen. En in al die tijd hebben de kinderen en heeft de familie onderdak gekregen bij een hartverwarmende familie. Ja. Momentje, even hoesten. Ik ben een beetje verkouden geworden geweest. Ja. Dus vandaar.
0: Nou is Echtenebrug net zo groot. Dus ik wil vaststellen dat de harkers die dit nou jaren denken, nou, dat zo'n wijwestwijze kennen, of familie van u is vanzelfs vroeger.
3: Ja,
0: of misschien wel kunde in de buurt of in het dorp. Vreeg eens om je heen en kom met tips. Stel voor, als die tips er nou komen, Yvonne, waar kunnen we dat heen sturen?
3: Dat kun je sturen naar, je kunt bellen. Ik zal meteen mijn telefoonnummer geven. Dat kan gerust, maakt mij niet uit. En ook WhatsAppen naar het telefoonnummer 06-252-05-661. Of mailen naar het stromen, net als een rivier die stroomt, stromen.info@gmail.com.
0: Stromen.info@gmail.com.
3: Ja, er is nog één herinnering die mijn moeder had, die misschien een aanwijzing is. Zij kwamen aan en ze kregen een chocolaatje. Dat was natuurlijk in die oorlog iets heel bijzonders. Ja. En daarom vermoeden wij, dat ze opgevangen zijn door de bakker die daar inderdaad een pand had aan de kade.
0: Nou,
3: maar die familie die woont daar niet meer.
0: Nee, nou, er komt misschien wel meer informatie los. Hoor u even op de hichten. En tegen speciaal die gegevens krijg ik net gauw genoeg op papier. Omdat het misschien wel in de auto zit. Maar als ik mij een brug sturen in de Omroep app, dan brengen we die in contact met Yvonne.
3: Fantastisch, dankjewel.
0: Hoor eens op de hichten van de ontwikkeling.
3: Ja, we willen ze graag bedanken. Dat is 85 jaar na dato.
0: Ja, dat kan ik heel erg vaststellen. Tegen dank voor die verhaal.
3: Ja, dank je.
0: Ontjen, hè?
3: Ontjen.
0: Het is 10 minuten voor jou, wat draaien we, Nico, je mee. Yes, Eternal, I Wanna Be The Only One.

0: als de radio aan hebt.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Ik geniet van je. Alle medische werk is allemaal leuk. Gezellig. Ik was een

0: Boudewijn de Groot en tante Julia, wie je dat, Annanienke.
1: Goedemiddag.
0: Hey, wat wie dat een indrukwekkend verhaal kreeg.
1: Ja, ja.
0: Ik kreeg wat reacties in Omroep Epic. Nou, ik hoop dat we dat Bob en Wette krijgen.
1: Ja, dat hoop ik ook.
0: Hey, we moeten even bepalen wat het speeltje hoe het wordt, hè?
1: Ik zal eens, mijn moes kitten van troon. Ik zal eens even aan het rijden draaien.
0: Een van de zij spultjes. We hadden meteen de titel in. Omstekeerd, Riet werd die stiert. Waar zei dit? Win mij het begin. En Wargel ziet ze.
1: Het wordt goed. Riet werd een stiert.
0: Oh, dat is leuk, dat is leuk. Dus stadsomroeper Harm, die komt mij een plak in Friesland. En om die hem te rieden wat de toneelmakers kans op de Omroep Friesland thermosflessen. En het is de bioscoop 10 dagen zelf het stuit. Max 10 goeie medie deze week. Else die kans op 2 kaarten van een film. En Joet is dat Hallo Wiebe, Overdrijf. Wiebe belandt op een nijavontuur vol fage, humor en chaos. Nederlandse familiefilm van jong en oud. Mooi om bij de Band of Parkinson's in te gaan. Ja, daar maakt het kans op. Als naar jouw trein, doop je even. En hier is de naar je Elske de Wal. Whatever.

0: Wietke de Wal en whatever. Jacob, wat haast er dadelijk in het Nijs?
1: We hebben het oor dwarsmoen. Misschien kent je het voor de duurzaamwol. Energiedeputaire Sier Beknol, die maakt er net aan denken dat Elsdorp in Friesland zijn dwarsmoenen krijgt.
2: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
3: Word lid. En lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
6: Opgelost. Autotaalglas.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
8: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
9: Vergeet je niet in te smeren.
8: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
10: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
11: Morgen.
10: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
11: Echt waar, joh?
10: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
12: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
0: Jouw trein is het. Het Nijs in Friesland en Jacob praat dus bij.
1: Energiedeputaire Sier Beknol maakt er net zo'n tinker dat Elsdorp in Friesland een nieuwe dwarsmoenen krijgt. De provincie Friesland zorgt meer in clusters van wie moen bij grotere plakken dat lokale energiecoöperaties in participeren. Maar er binnen Friesland ook een soort coöperaties die het liefst een eigen moenen plitsen.
15: Bij tal van coöperaties hier horen en elk initiatief aan zich is heel sympathiek. Maar het signaal van sympathieke initiatieven, dat is geen rondelijke waardering meer.
1: De flitspeel op de kussing van de Groningenstraatweg bij de Anne Vondelingwei is verantwoordelijk voor 4 de meeste boetes in Friesland. Daar waard in Fjouwer monetiet over 1.936 keer flitst. En daarmee zit de peel landelijk op nummer 7 als het gaat om het aantal boetes. De verkeersveiligers in Nederland zitten onder drugs. Hij het Centraal Justitieel en Kassubureau op basis van het aantal constateerde oetredings. In Friesland waren in mei, onder mei augustus, 34.199 auto's flitst. Mensen met onbegrepen of ook wel verward gedrag gaan volle meer te bieden als op het eerste eerlijkert. Dat zorgen ze bij het herstelatelier in Ljouwert. Onder het verwarde gedrag zit ook talenten. Het herstelatelier helpt deze mensen om structuur te krijgen en leert ze om gear te werken. Verslaggever Gekelin straalt mocht er op meer op een dijsje en praat met Klaasien de Jong, zij is sociaal werker.
16: Soms is gewoon in actie samen bezig gaan en toch samen naast plannen bezig te gaan, is het minder confronterend en krijg de ontmoeting bij de deelnemer.
1: Een vrouw op een fiets is verwonderlijk in Drachten bij een oordeling bij een auto op de Zuid-Westveert. De vrouw wordt een dikke hoestrekker doet ze scherp waard. Ze is oorbracht naar het ziekenhoes. De dik die tijdelijk dicht voor het orenverkeer.
0: Je krijgt een collega die zo knikken op die brug door die flitspeler op de kruising van de Groningenstraatweg en de Anna Vondelingwei. Er is iemand die daar een boete op rond had.
17: Nee.
1: Oh. Willem de Vries net? De snelste mijnwerker van Omroep en dan nog net flitst.
0: Het waar.
1: Ja, nou stil even, ja. Even het waar. Hier wordt het droog, vanmiddag is te zijn geregeld. Is het maximaal 16 of 17 graden. Mooie Nijs in Medij, met Odij en Soortzinnen. En toch een warme zuidwestelijke wind. 18 om 20 graden, sneus in de bewolking. En een plezierige spot rijden naar 19 graden. Sneur wordt het droog en mijn zin in de wolken is today zijn 20 graden. Mooi waar om de muut. Op uit mij, de auto.
9: Willem weet dat net, maar had ik een bijnaam, hè?
1: Wat is dat?
9: Miep, miep, Willem. Ja, Don't You Want Me. Ja, die grote hit, daar komt geen drumstel en geen drumstakje zonder te pas. Het is hier van de eerste nummers mij, nou ja, maken mij de legendarische Lin LMI een drumcomputer.
17: Don't you want me? You know I can't believe it when I hear that you won't see.
9: De grote hit Don't You Want Me, komt erom.
18: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
19: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
20: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
19: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
21: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
24: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
25: Goeiemiddag.
26: Maar Johan Terpstra.

0: populairste muziek.
1: Ongelooflijk mooi.
2: Maar ik het Frieske Nijs.
3: Ik kijk ernaar uit.
0: En de actuele sport.
4: Ja, en dan kijk ik neem ik kapot.
2: Dus stem ik al op 12.2 FM.
5: Ja, dat is het. Ik doe het wel.
0: Onder op Friesland.
6: Het smaakt ervan, hè.

0: Is ja, misschien wel voorbij, hè? Tja, het speelt zie je het. Riet, wat is die het?
1: Riet?
2: Wat is die het?
0: Jair Harkes van Omroep Friesland, Jair. Jouw lustre naar het speeltje, Riet, wat is die het? Denk mij, dog mij en we blijven. Om het voorkom van argewaasje, het gaat nou net over een plak, maar om een specifieke locatie. Zees het verder, zees het verder.
2: Nou ja, de Omroep Friesland Thermosflessen, hij is geweldig. En het is bioscoop 10-daagse. Mag ik deze week Else Dijk Koons op 2 kaarten voor de film. Joet, hallo Wiebe, Overdrive. Wiebe belandt op een dij in een avontuur vol fase, humor en chaos. Het is een Nederlandse familiefilm van jong en oud. Mooi om bij de band of pakjes in ze hinder te gaan. Dat zit er op het spul. Concentratie succes, want je komt de opjeft. Wijst je het uw sterts om Robber Harm, Joet?
0: Ik zit op de tribune naar een uniek stukje verhaald erfgoed te zien. Jewai. Kennen jou de vogels in haar habitat bezien. Ze ziek je, ja dat zei ze ik, hun fretten in het slik. Als ik mij dan omdraai, en dat is extra fraai, zag ik servers die de grens op ziek je aan de oren kant. En dat alles bij de hoek van de band.
2: Oeh, dat is wel cryptisch, hè? Nou, kom maar op. Domer op appkisten van Broeken, haast op je telefoon, Rios Boppen, appjes, tekstvolkje, als dat de Iepers keer sterren het antwoord inzetten. WhatsApp hem ik 0620 4 en Jochen Ian Jochen. Yeah.

0: Die in een hit naar de oren van Somber. De naaiste My Body Isn't Ready. Agnes Sammerik daarvoor en Do Bist.
1: Riet?
2: Wat is dit?
0: Ja, we sturen je op alle kanten op, heb ik het idee. Dan even het opjeften.
3: Ik zit op de tribune naar een uniek stukje verhaald erfgoed te zien. Hierbij kennen jullie de vogels in haar habitat bezien. Ze ziek je, ja dat zei ik, hun fretten in het slik. Als ik mij dan omdraai, en dat is extra fraai, zag ik servers die de grens op ziekje aan de orenkant. En dat alles bij de hoek van de band.
0: Ja. Ik begreep een Wouda-gemaal. Ja, is net goed, hé. Linda, die denkt dat Harmen op de tribune zit, op het keertveld in Frensje. Lauwers Egenwetje, Rob en Troch. Pieti, Cornwert, Lauwers Egen nog een keer. Ipke, Wut, ja, die stuurt dat antwoord terug. Cornwert dan een keer. Lauwers Egenwet zijn. Maar ja, ik had er wel een goeie. En die is voor Otto. Otto komt, ja, het is in Anjem. En dat klopt hier en dal. Het is het uitsjochpunt over de Waadzee bij Anjem. Ik zit op een tribune naar een uniek stukje brood, erg wat te zien. Hierbij ken je de vogels in haar habitat bezien.

ze ziek je? Ja, dat zeg ik. Hun fretten in het slik. Dat slik, hè? Is ik een wichter in dit geval. Als ik me dan omdraai, en dan, dan is extra fraai. Zoog ik service die de grens op ziekje aan de oren kant. Tje? Stapje voor stapje komen heel dichterbij. En dat alles bij de hoek van de band. Dat wie hem, Otto, de priesten bij Fordij. En die zwarte we, Dosto die krijgt. Komt hier om de goed. Zij is Brut nu van Treinensturm. Je hebt een goede middag, Omroep Friesland. Hier is André Hazes. En bloed, zweet en tranen.

Ik heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Je blijft niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: Omroep Friesland.
1: Twa FM.
0: Alles wat er spielt.
2: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films? Rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
3: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
4: Zing mee in het kerstproject van Groot Koor Friesland.
5: Met Brassband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
4: Concert 12 december in De Lawei. Grootkoor.nl.
5: Tjongejo, ik mij.
3: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
6: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Velbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen. Het is een taak van gemeenten om mensen te benaderen die achterlopen bij het betalen van hun rekeningen. De minister verwacht dat gemeenten met dit bedrag 2 keer zoveel mensen kunnen bereiken dan ze nu doen. Zo'n 700.000 mensen zitten in de schulden. Een Nederlandse influencer is in Frankrijk aangeklaagd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. De man, die bekend is onder de naam Stuntkabouter, zou onder invloed van drugs zijn geweest. Afgelopen mei reed hij in Zuidoost-Frankrijk tegen een vrachtwagen. Bij het ongeluk kwam filmregisseur Ilja Vierhout om het leven. De influencer zat een tijd in voorarrest in Frankrijk. Inmiddels zit hij in afwachting van zijn rechtszaak niet meer vast. Noodweer in Japan heeft aan 10 mensen het leven gekost. Begin deze week veroorzaakte een orkaan aardverschuivingen en overstromingen. Honderden huizen kwamen onder water te staan en bij duizenden mensen viel de stroom uit. Vorige maand werd Japan ook getroffen door zware regenval. Squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid. Dat blijkt uit een onderzoek door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar het populaire speelgoed. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes uit China uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van het speelgoed. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer: droge, zonnige periode en wat sluierbewolking. Het is 16 tot 19 graden. Vanavond koeler en vannacht koud bij minima van 3 tot 7 graden. Morgen veel zon, 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Thomas, is het Afoekdij. Ja, dadelijk nieuwsgierig. Ja. Wat is er op de Frieske Dikkend te Sjen? Hield hij het meer Friesk? Peter Lauweraar van Afoek vertelt er aanst meer over. Ja, en dit nummer kwam uit de film Buster. Phil Collins, die mak het. Voor Tops, die zong het in. Ja, wat die Phil Collins dan nog meer. Hij speelde de haatrol in die film, ik nog, Buster. Dadelijk Loco in Acapulco, uit die film.
9: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
10: Hoe kom ik je waai?
9: Of in die tij wekker had.
11: Hoe kom ik aan het werk?
9: Vragen die toe in toekomst keer.
10: Waar kan ik veel werk leren?
9: Vragen die praktisch binnen.
12: Hoe vind ik personeel?
9: En vragen des alle dagen mij omrinst.
13: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
9: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
14: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerijn. Wie maakt ze jouw kwastie in vakkundig en secuur skin? Ik heb hier een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
15: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jullie weer zwargelisleidje, eten en praten kunnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06 83 242 162. Zwargelisleidje, mijn kunstgebit aan huis. of shop op kunstgebiedaanhuis.nl.
11: Goedemiddag.
12: Maar Johan Terpstra.

0: Steve Harley en Cockney Rebel en Make Me Smile. Wat een hit, hè? Half minuut trein is het weer. Ja, een zeel vol meesken die het meisje, jongen. Popcorn No Limits van Frensje docht op 10 oktober mei on het meesingspektakel in de Koornbeurs der. En dochten ze mij treien Rotterdamse feestmakers, dat binnen wannabes. Dadelijks nee jou of jou en jest er meer oer.
1: Goeiemiddag, maar Johan Terpstra.
0: Else Tongensje hebben we even contact met de AVOEK voor de nijste Friese trends, vergeten Friese woorden, platform Heit en Mem, boeken, taalpraatjes, skit alle kanten op. Maar ik hoor het Fries op de dijk en dat doen we hier met Petra. Petra Laura, goeiemiddag.
2: Ja, goeiemiddag Johan.
0: Nou, de ontwikkeling, joh. Hey, want je muziek je heel Friesland vol te krijgen bij de Friese taal, hè?
2: Zeker, zeker. En dat doen we zo wel, maar je... Nou ja, we worden graag zichtbaar, ik meidje. En nou, daar hebben we een mooi voorbeeld van Nienke, pedicurepraktiek Nienke Jereveen. Die het Quatlien contactmuis opnam. En zij vindt het heel wichtig dat cliënten haar uitdrukken kennen in een eigen memmentaal. Dus die het Praat met Fries logo op haar website plaatst. En nou ja, dat voer ze eigenlijk ook wel maar haar socials dan, mijn Instagram en Facebook. En nou ja, het Praat met Fries team verzorgen dat ik mogelijk is.
0: Ja, hoe vind je begin er dan in om haar te helpen in dit geval?
2: Nou, dit is op zich net heel ingewikkeld. Dan kun je gewoon nou ja, de plaatjes als het ware keer via de mail te sturen die er geschikt voor binnen. En omdat wij als AVOEK natuurlijk ook belangrijk vinden dat het Fries zichtbaar is, matchen wij daar geen probleem van dat zij daar een broek van maakt.
0: Nee, nee, maar help je hem dan met teksten bij colleagues, plaatjes? Hoe maak ik dat in dit geval, Sjen, bij...
2: Nou, in dit geval is het juist een liedsteken om duidelijk te matchen. Trok dat logo van Jekjes Fries praten. Maar er ben ik bedreven die op ziek binnen naar een mooie kreet op auto. Of die willen de menukaart oorzetten uit Friesk. Op de website voor een deel of heel en dal in Friesk. En daar stiep je wij dan bij de plan. Maar ik bij het oorzetten.
0: Ja, nou haast al een aantal zaken goed valkoek kregen. Kerst even één of twee echt hichte punten er even uit, Harry, van mensen die het net jeder yet hebben. Want dit is heel leuk om te vertellen, hè, wat er gebeurt in de provincie.
2: Ja, dat is het zeker. Dat is wel een vraag, wist me een beetje mooi of vals. Nou, je kent heel simpel natuurlijk de bordjes bij de wc, bij de huskes, ja. Dat ken je hoor, Jan. Opvallende zaken of bedrieuwen binnen Harkemaanse boys die hun al hun bijbewiezering en de romptes die hebben ze al hier in het Friesk dienen. Maar we hebben de spar in Geriep, die hebben hele mooie vreugdelijke uitnodigende teksten op de t-shirts van de werknemers zet. Van, nou, ik ben blij dat ik jou er binnen of kan ik jou ergens mee helpen. Nou, dat is al heel mooi boetelijk en uitnodigend. Dus dat ben ik wel een heel protte goeie voorbeeld van het Fries zippen, meidje.
0: Ja, nou jij ik dit en ik wil met mijn bedrouw ik mij doen. Wat ken ik doen?
2: Nice. Zoals het voorbeeld van Nienke, van de pedicurepraktiek. De kist ik liet beginnen, maar baliebordjes, stickers en buttons van Mooi Praat met Fries logo, zodat mensen hem weten van, nou, je ging Fries praten. Die kist die nu zijn webshop bestellen van Praat met Fries. Worst het wat grutter aanpakken, dus was mij een welkomstbord bezig, website, nou, al de voorbeelden die Craig neemde. Nou, daar kennen wij mij, dan denken we mij en een stipje weer erbij. En dan kun je een mailtje sturen naar info@praatmafriesk.nl.
0: Ik moest even naar niet denken. Ik zie hier op de A32, ik vlieg een wieken. En in Ierse, daar komt mij een bestelbus voorbij. In het algemeen ben ik dan bouwbedroom, maar dit weer een putjesbedroom. Toen waren ik even blieft, hey, Petra.
2: Ja, wat hier die erop steen.
0: Putjesbedroom. Putjesbedroom.
2: Oh, putjes, dat stond ik gelijk. Ja, ja, zo simpel, ken het.
0: Ja, prachtig.
2: Ja, ja. En nou ja, humor maakt het, jouwt het weer een beetje extra elan. Dus zo simpel kan het inderdaad.
0: Ja, bedrogen in Friesland, kom erop. E-mailen naar info@praatmafriesk.nl. Ik wil je weer bedanken, Petra.
2: Ja, graag dien.
0: En succes met het goede werk wat je hem daar doet bij de AVO.
2: Dat doen we, dankjewel.
0: Hoi, Tjen. Petra, projectcoördinator, taalpromotie en ik relatiebeheerder bij de AVO. Jere Saken en Wolfenstein.

dat is populair, hè? De countrymuziek. Chaperone en de giver wie je dat. Ik wil je met je bij Omroep Friesland. Ja, hartstikke wel een leuke spreek van mij. En sinds wie is het? Jouw notroch. Juster die van Matje. Focus vaker op mogelijkheden dan op zwierigheden. En je lippenstil mooier worden. Ooit betocht, hè? Hij kan ze op een tegeltje met je, hè? Nou, wat kerst je Joert betinken. Chef, jou horen. Yes, weer een mooie spreek op sinds wie is het? Als eind van dit programma. En ja, ik kom erop. Broek de Omroep app even. Of WhatsApp 0620-Jochen-Jochen-Jochen-Jochen-Jochen. En waar wiet, lezen we die vandaag op de virtuele scorekalender. En yes, een tien voor jou en weer waarom. Hier is Michael Bublé.

0: Wat zal ik dwaan dit weekend?
1: Geen idee. Gelukkig is er op en uit. Dien gids voor alles wat er te dwaan is. Van live muziek ontkeust, van toneel ontboeten activiteiten.
0: Op radio, maar ik op televisie. Van Jochen ontstolen voeren. Liet die verrassen dit weekend? Op en uit.
2: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
4: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
6: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel!
7: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
9: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
12: Het is jou of jou. En wij zijn Friesland. Jacob praat eens bij. Goeie met je.
13: Een goeie met je. Energiedeputaire Siebe Knol maakte net ontdekken dat Elsdorp in Friesland een nieuwe dwarsmoenen krijgt. De provincie Friesland zocht meer in clusters van Wiemoen bij grotere plakken dat lokale energiecoöperaties in participeren. Maar er zijn in Friesland ook een soort coöperaties die liefst een eigen moenen plaatsen.
14: We hebben tal van coöperaties hier horen. En elk initiatief aan zich is heel sympathiek. Maar het signaal van sympathieke initiatieven, dat is geen rondelijke waardering meer.
13: Voetballer Mark Diemers gaat weer om naar de Graafschap. De 22-jarige Ljouwer tekent in Doetinchem een contract voor 2 jaar. Diemers ziet de laatste treinwannen zonder club. Net dat er mij SC Cambuur net uitkwam over een nieuw contract. De middenvelder trainde Quatelien Meij bij FC Emmen en Telstar hier belangstelling. Diemers kiest nou voor de Graafschap dat er Jetter Ekkel 2 seizoenen spelen. Minder verplichte doelierings en meer een festivalsfeer. Maar die adviezen wil een jonge rijerier, Frieske Museum, onttrekkelijker meisje voor jong publiek. Ook het Modelspoormuseum in Snits kreeg tips voor de museumnacht komende sneeuw. Jongerenriedsrit Isabella Polane vindt vooral dat jongeren vrij een museum ontdekken kunnen matten zonder een verplichte doelliering.
15: Ja, het moet niet te stoffig worden. Dus wat we hebben gezegd, zet gewoon wat mensen neer die kort en bondig even wat vertellen als je wat wilt weten over de baan, maar maak het niet verplicht.
16: En want hoe trek je nog meer jongeren hier naartoe? Wat dachten jullie?
15: Nou, we hadden een beetje een festivalgevoel wat je moet krijgen. Denk dan aan, er komt hier muziek, je kan dansen, maar er gaan ook er komen lekkere hapjes rond en drankjes.
13: Er had van de morgen een verkeersongeluk plaatsgevonden, zelf helpweg in Snits. Een fietser en een heftruck botsten mij ook hoor. De fietser is door ambulancepersoneel controleerd en naar het ziekenhuis gebracht. De arbeidsinspectie zal het ongeluk onderzoeken. Het bloedje droeg, vanmiddag is kinderzinnen geregeld. Het is maximaal 16 of 17 graden. Morgen een mooie nijzin met dij, met jodijn soort zin. En toch een warme zuidwestelijke wind, 18 om 20 graden. Sneurzinnen, bewolking en een plitselijke spotrein. Het is dan 19 graden. Sneeuwbloed droeg en met zinnen en wolking is het toedij dan zo'n 20 graden.
12: Mooi waar, komt er aan, vanzelfs. Hartstikke mooi. Wordt meer lezen hoe het nijzen het waar, dan kerst Sjen op onze website omroepfriesland.nl en ik in de Omroep app. Dadelijk, dit is de grote hit van de Sister Sisters. I don't feel like dancing when the old town went a place. My heart could take a chance with my two feet can't find a way. I don't feel like dancing. Komt er dadelijk aan.
8: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
11: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
17: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
20: Autotaalglas zit echt overal.
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
23: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
24: Goedemiddag.
25: Maar Johan Terpstra.

0: De muziek.
1: Mooi, hè?
0: De prijs.
1: Het al impact.
2: Het waar.
3: Wat wil je dan nog meer?
0: Alles wat er speelt.
2: Yes, yes.
4: Het is heel goed dat jullie mij erop wijzen.
0: Bij Omroep Friesland.
4: En ik zal ervoor te goed op letten.

0: Faith Hill, wie dat? En This Kiss.
1: Bij Omroep Friesland.
2: Op radio en televisie.
1: Om het fjouwer roeren.
2: Goeie biddy.
0: Ja, Seal for Mason, die lekker meisje, jongen. Popcorn No Limits uit Frenzië. Dot mij on het Mazing spektakel in de Koornbeurs in Frenzië. Op 10 oktober en dat doggen ze mij de Wannabes. Drie Rotterdamse feestmakers bekend om haar fleurige Nederlandstalige meisjongens. En optredens dat het publiek vol om mij docht. Ja, we kennen ze dan van deze hit bij Gelieks. En dat is EWGN. Want nou is er wat fot. Ik zoek nog even wat Jerre litten. Geef het nog even waarom. Want ja, ik kreeg dit al even dat ik wat kwiet werk. EWGN. Ja, dat is deze hit. Goedemorgen allemaal. Ja, die kerstel. Net op, ja.
3: Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen, zonneschijn. Mens, wat kijk je weer gezellig. Een beetje lachen, doe geen pijn.
0: Aan de telefoon haak Rocco van de Wannabes. Rocco, goedemiddag.
4: Johan, maar dat is lang geleden, zeg. Wat fijn om jou weer eens te horen.
0: Dankjewel. Is het lang geleden, hè? Hey.
4: Lang geleden. Ik heb geen liedje op, ja. Omdat je bent niks veranderd, joh. Je bent een dag ouder geworden, jij.
0: Nou, ja, wel hoor. Ja, ja, wat een pakje. Echt jaren geleden dat we elkaar spraken. Jullie komen naar Friesland, hè? Rotterdam meets Friesland, hey.
4: Ja, ja, eindelijk, ja.
0: Wat kunnen we verwachten?
4: We komen naar Franeker. En daar gaan we in de Koornbeurs. En daar maken we één groot amazing spektakel van op zaterdag 10 oktober. En ja, de subtitel is Van Malle Babbe tot Dancing Queen. Dat is precies wat we gaan doen. Allemaal leuke liedjes die we lekker gaan meezingen. Met het publiek. Dus dat wordt geprojecteerd op een heel groot scherm. En je kan lekker je leesbrilletje thuis laten, want het is allemaal in lettertype koei. En dan maken we er gewoon saampies een ouderwets gezellig meezingfeest van.
0: Ja, en Popcorn No Limits uit Franeker doet ook mee. Hè? Hoe moet ik die samenwerking zien? Hoe doen jullie dat?
4: Nou, bij elke voorstelling nodigen we een lokaal koor uit. In dit geval is dat inderdaad het Popcorn No Limits. En daar gaan we een hele avond mee lopen te zingen. En ook zij zingen gewoon het repertoire lekker mee. En hun enthousiasme zal afstralen op het publiek. En zo maken we er één grote pot van.
0: Ja, het is op 10 oktober. Kaartverkoop, waar is die?
4: Nou, dat kan via onze eigen website, thewannabes.nl. Maar je kan het ook gewoon via het theater, thekorenbeurs.nl doen. En dan bestel je gewoon bij Amazing Spectacle op 10 oktober. Is misschien het makkelijkst.
0: Heel goed. En Rocco, nu ik je toch spreek. Ja, die Goedemorgen is wel heel oud. Nieuwe muziek maken jullie ook. En ja, jullie hebben een nieuw liedje. Meestal maken jullie muziek met een flinke glimlach, maar niet altijd. Jullie nieuwe nummer heeft echt een hele andere lading, hè?
4: Ja, dat is zeker. Deze single heeft een behoorlijk serieus onderwerp. En dat heeft alles te maken met de ellendige ziekte Alzheimer. En de reden dat we dat deze week gelanceerd hebben is omdat het afgelopen maandag Wereld Alzheimer Dag was.
0: Ja, en het liedje wat jullie gemaakt hebben, dat is verbonden aan Peter Houtman. Nou, dan heb ik het over Rotterdam, daar komen jullie vandaan. Peter was natuurlijk ook de stadionspeaker bij Feyenoord, maar ook profvoetballer altijd geweest, zelfs het Nederlands elftal. Hij heeft Alzheimer, hè? Hoe is het met hem?
4: Met Peter gaat het naar omstandigheden goed. Hij, tuurlijk merk je aan hem dat er wat aan de hand is. En hij merkt dat ook en hij probeert dat een beetje te verbloemen. We kennen dat wel, dat je dingetjes vergeet en dat een beetje afdoet met een geintje. Of je roept, hahaha, Alzheimer light of zo, weet je wel. En dat heeft hij in toenemende mate. En ja, dat is best sneu om te ervaren. We zijn sinds vorig jaar oktober met hem aan de slag met dit project. En natuurlijk zien wij wat er in de afgelopen 12 maanden is gebeurd.
0: Ja, wat wil je vertellen uiteindelijk? Ja, dit verhaal over Peter, maar ook breder dan dat over Alzheimer.
4: Veel breder dan dat. We hebben dit gemaakt met als doel om mensen die net als Peter in het beginstadium van Alzheimer zitten, die zijn zich natuurlijk zo bewust van het feit dat ze op dit moment heel veel nog wel weten, maar ze realiseren zich ook dat er een moment komt dat ze het allemaal niet meer weten. En dat is natuurlijk een hele nare gedachte. En die mensen willen we dus daarmee een hart onder de riem steken, maar ook hun naasten en hun familieleden, hun collega's, hun vrienden, die zien dat deze persoon aan het veranderen is en ook weten wat te wachten staat. Ja. En dus de insteek van het liedje is ook, ik weet dat ik er straks misschien in mijn hoofd niet meer ben. En voordat ik het dadelijk vergeten ben, laat ik dan nu alvast zeggen dat ik ontiegelijk veel van jou.
0: Ja, prachtig. We gaan hem draaien in ieder geval. Lach en een traan, dat zijn de wannabes ook. Veel succes met het optreden wat jullie doen op 10 oktober hier in Friesland.
4: Ja, dankjewel. Nou, ik je toch even aan de lijn heb, Johan.
0: Ja.
4: Heb jij toevallig wat te doen die avond?
0: 10 oktober heb ik wat anders, ja.
4: Nee, joh.
0: Ja, echt waar. Ja.
4: Even door. Ik heb hier 2 kaartjes in mijn hand en die had ik aan jou willen geven. Maar maak geen fluit uit. Dan geef ik ze weg aan een luisteraar.
0: Oh, wat leuk. Ja.
4: Vind je dat leuk?
0: Ja, leuk. Hoe zullen we dat doen?
4: Nou, er zijn nogal wat mensen die weten de wannabes de naam niet zo goed te schrijven. Ik zou het leuk vinden, de eerste die jou een berichtje stuurt, waarin exact de naam de wannabes staat, die krijgt 2 kaarten van ons. Die zorgen dat die klaarleggen bij de kassa.
0: Nou,
4: ik ben steeds benieuwd.
0: Wat leuk. 10 oktober dus. Dus thanks dat. Ja, daar goed. De stuur het naar me terug. Mij de goede stavering er even van. Stuur dat bij berucht in de omroep app. Dan hebben we tijden misschien dadelijk. Want ik krijg 2 kaarten. Verstond je dit, of, Rocco?
4: Helemaal niet.
0: Nee. Nou. Ja, misschien is dat al handig als je naar Friesland komt. Nee, oh, geintje. Hey, veel plezier, hè. En leuk je weer gesproken te hebben. Hey.
4: Geheel wederzijds, Johan. Ik hoop toch gauw.
0: Ja, dat gauw, hè. Prachtige plaat van de Wannabes. En Peter Houtman. Alzheimer. Het thema.

0: wie dat? Lydia Altius. Die krijgt de kaarten. Wannabe, ze had het, de stavering heelendal goed. Ja, twee kaartjes, 10 oktober. Die krijgt even van u. Nou, dat is hartstikke mooi, toch? Ja, Erik.
1: Ja?
0: Wat had ze dadelijk in het programma?
1: Net op Wannabe's. Nee, een hele oude onderwerp.
0: Ja.
1: We zullen het ontroeren hebben over de enorme stijging van de landbouwgroen. De groenprijzen die gaan maar omheen. En dit jaar, vorig jaar, wie al waren 12% meer dan het jaar daarvoor. Hoe kan dat eigenlijk, dat die prijzen zo heeg binnen en zo heeg blauwen? En waar houdt dat op? Dat ze het aanstoot door hebben, in onderwijs.
0: Ja, en de Wannabe's, de stavering daarvan, zeg ik nou even vertellen.
1: Ja,
0: ik
1: kon
0: de vraag noemen, wat is nou de goede stavering? Dat is WANNABAZZ. Dat is de Wannabe's.
1: Wannabe's?
0: Wannabe's. Met een dubbel Z aan het einde.
1: Dat dacht ik al.
0: Ja, dat dacht ik al. Erik, succes daar.
1: Ja, dank u wel.
0: Ja, dit is goeie midje. Derin Jeddes, de topman van alle AI-programma's, die slaan alarm. AI get te hut. U is AI-expert Hendrik van Zwol, begreep de paniek, maar zocht er wel oors naar.
2: Zelf, ja, ik maak mezelf net een zorgen. Want ze roepen natuurlijk van, AI is heel gevaarlijk en het kan de mensheid uitroeien. Maar ik denk, AI doet het net, maar de persoon die aan de knoppen zit.
0: In de oorlog zonk het arkje van de mem van Yvonne van der Meer op het Sjoekemar. Nou, 84 jaar later binnen ze op ziek naar haar redders in Ichtenbrege.
3: Eén herinnering die mijn moeder had, die misschien een aanwijzing is. Zij kwamen aan en ze kregen een chocolaatje. Dat was natuurlijk in die oorlog iets heel bijzonders. En daarom denken wij, vermoeden wij, dat ze opgevangen zijn door de bakker.
0: Ja, wist meer, dan kerst dat melden en door dat via de e-mailadres stromen.info@gmail.com. Dat is hiervan. Bij de

0: daarvoor kiest ik als bedrijfterjochter om meer frisk in die bedrijf te broeken. En dat kan heel iets beginnen.
1: Nou, je kan heel simpel natuurlijk de bordjes bij de wc, bij de huskes, ja. Dat kan je on Jan.
0: Goeiemidje is de mooi weer. Hartstikke leuk idee voor ons programma. Dan kan je dat mailen naar goeiemidje@omroepfriesland.nl. Op de virtuele scorekalender komt je op de zes wie ze van Ella. De diepste sporen in het land binnen vaak meesken die geen haar zien. Hij is mooi. Shaggy, de laatste goeiemidje voor jou. It was it me.

0: op Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielt. Alle werkdagen tussen 12 en 1 uur.
2: Oh ja, in ieder geval welkom of iets dergelijks. Hè?
3: En op sneur om 8 en 12 uur.
0: Nou in Friesland.
4: Ja, daar ben we wel blij om, jongen.
3: Maar nee, dat telt.
0: Sport die libbet.
2: Promotie, dat is ook promotie.
3: En het waar dat rol komt.
5: Dat komt dan even op, dat schoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
0: En muziek die stoijeren worst.
3: Hier bij Omroep Friesland.
0: Nou in Friesland.
6: Jocht uit, Museum Iepen. Op 26 september beleven ze de 5e Museumnacht FRL in 30 Frieske musea. Tickets museumnacht.frl.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om €200 miljoen extra, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door deze hulp kan erger worden voorkomen. De Radboud Universiteit in Nijmegen laat de Groot Nederlandse Studentenvereniging voortaan niet meer toe tot de introductiemarkt voor nieuwe studenten. Aanleiding is een rapport waarin de coördinator terrorismebestrijding en de inlichtingendienst AIVD stellen dat de vereniging rechtsextremistisch is. Doordat de vereniging op de campus de ruimte krijgt om leden te werven, wordt lidmaatschap genormaliseerd, staat in het rapport. De universiteit zegt dat het rapport duidelijkheid schept om maatregelen te nemen, zoals het weren van de studentenvereniging. Opnieuw is er een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen bij het RIVM gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend, waarvan 23 in Zuid-Holland en 10 in Utrecht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. De controle was afgeschaft omdat het virus al jaren niet meer was aangetroffen. Het Nationaal Ereveld Loenen breidt uit met ruimte voor 500 graven. Daar is plaats voor slachtoffers van toekomstige conflicten en voor gesneuvelden wiens graf elders geruimd dreigt te worden. Vandaag werden ook twee Nederlandse oorlogsslachtoffers herbegraven in Loenen. Het weer. Vanavond gaat de wind liggen. Het koelt flink af. Het wordt een koude nacht met temperaturen tussen de 4 en 10 graden. Lokaal kan er wat mist ontstaan. Morgen zonnig en droog bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ze bleven maar op in de prijzen van groen. En dus ik van die van landbouwgroen. Hoe dat ken, best ook eindigend, dat juist dadelijk in onderwijs.
10: Boeien, het verteert om ierappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rijen schepenklaard worden. Maar ook al lossen wij dat wel op. Bij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hem schuurt uit, hè? Oh ja, rijk een stag in de slip, gewoon het gas los en rijstig uitrollen hier. Hoontje.
11: Vriezen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
0: Easysit.nl, dan zit je al goed.
12: Bouw of metaalproject.
13: Staal Digitaal.
12: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
0: Kom naar Easysit in Burgen. Nou, ons zal noemt het €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit hij al goed.
12: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar
13: staaldigitaal.nl.
3: Onderwijs.
0: Mai Erik Enema.

0: is gek op pretparken. Dat stel ik me ze voor. Ronan Keating hier is en Life is a Rollercoaster.
1: Van Fjouwer Onsweis.
0: Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Het is nou zo een hele minuut voor Fjouwer. Goedemiddag, van harte welkom bij Onderwijs. Van deze tongensie Fjouwer, 20 september 2020. De dag dat energiedeputaire Sier Beknol zei dat het er net een tinken mat. Dat elk dwarp in Friesland een nieuwe dwarpsmoene krijgt.
2: We hebben tal van coöperaties hier horen. En elk initiatief aan zich is heel sympathiek. Maar het signaal van sympathieke initiatieven, dat is geen rondelijke waardering meer.
0: Jongeren die moeten maar ideeën komen voor de museumnacht. Nou komen de sneuren. Ze willen meer festivalsfeer en minder verplichte roenlierings.
3: Ja, het moet niet te stoffig worden. Dus wat we hebben gezegd, zet gewoon wat mensen neer die kort en bondig even wat vertellen als je wat wilt weten over de baan, maar maak het niet verplicht.
0: En het is gedaan dat we melden dat de duikbesteging in Foutgenberg hier ken, nadat die toch een bron in de Jiskelijn waard. De Arroende Oorleer die wie een intensief.
4: Ja, druk, onwerkelijk, chaotisch soms. Maar ook wel weer heel mooi warm.
0: En op deze tongensie ben je weer dus mij onderwijs. Ons saaie zoren taal, maar muziek naar zijn achtergrond. Dadelijk onder oren, hon op gedragscursus. Kes beter baaskes op cursus dan. Zult het dadelijk goed hebben. Maar eerst Edwaar in het kwad. Tjitske Wiebinga, een hele goeie meidje.
5: Een goeie meidje. Nou, de zinne had een soort rond tussen de wolken trog. En skient ik nog mooi tro de hege wolken trog. Het is nou een gratis zegje bij een zwak ontmatigen noordwestenwien. Jongens zak het wien verder aan. En bij vrijwel geen wien en weinig wolken kwalt het vannacht behoorlijk aan. En is het op zijn kast 4 graden. Morgen krijgt de zinne nog meer rondte. En wordt het een mooie nijsimmerdij. Want bij de zwak ontmatige zuidelijke wien wordt het noffelijk waar. Maar dan maximaal 20 graden.
0: Een verplichte cursus van basis van staan om de risicohoen. Dat wil de staatssecretaris van Landbouw, Sylvia Erkelens, die wil dat invieren. De maatregel met naam, omdat het al bietincidenten toeneemt. Hokker Rassen bij die risicohoen Jere wil het begin Takemier bekendmaken. Aine Rijsma is kinoloog op een lemmer en jouwt gedragstherapie om de basis van de hoen. Een hele goede middag.
6: Goedemiddag.
0: Ja, je komt dus thuis bij de mensen die een hoen hebben, die de training krijgen, kennen. En ja, wat kom je dan al uit in eigenlijk?
6: Ja, ik kom inderdaad altijd bij de meesten thuis, want ik zit daar uit het gedrag, net bij mij thuis. En ja, wat kom je in? Dat is heel verschuiven. Ik heb vanzelfs, ik wilde gewoon puppy begeleiding, maar qua gedragkomst uitvallen naar orenhoen of naar meeskenta. Of je krijgt hele angstige hoen, dat kan alles wezen.
0: Ja, en dan is training vaak nodig?
6: Ja, gedragstherapie is dan een gedeelte training, maar ik een gedeelte management. Want er moest voorkomen dat het gedrag op een ei gebeurt.
0: Ja, hier kom ik wel eens tussen bezig die een hoen hebben, die een bieten het. Helpt een training dan nog?
6: Jawel, ik bedoel, natuurlijk ben ik hoen. Dat gewoon net meer lukt. Maar hoe het algemeen. Als je Savisa in het stukje management eerst. Want daar hebben we maar beginnen. Het moet net nog een keer voorkomen. Daarna pak je een training op. En daar kun je nog een huurprot om mee bereiken.
0: Ja, maar zit dat net in het aard van de hoen? Het echt bieten?
6: Dat zit in alle hoen. Ik wil alle hoen die kunnen bieten. En we hebben het dan over heeg risico. Het grote risico zit hem natuurlijk in het stukje hoe groot is de skeer.
0: Ja, hoe groot is de hoen eigenlijk?
6: Ja, dat valt samen inderdaad met een grutte van de hoen verzeld. Want een Rottweiler heeft een grotere, sterkere bek dan een Chihuahua. Dus daar zit vanzelfs verschil in.
0: Ja.
6: Nou, maar ze kunnen allebei de bieten.
0: Ja, als je bij de bieten bedienen is het resultaat wat slimmer dan bij de oren. Ja. De bin bepaalde ras natuurlijk waarbij Lixese agressief biedgedrag meer en sneller aan de oppervlakte komt.
6: Ja, want bijvoorbeeld een vechthoen. Die zal sneller een orenhoen bieden dan een roedelhoen. Dus een hoen die je krijgt altijd in een hele grote groep het beste functioneert.
0: Mm-hmm.
6: En als je dan zegt, nou, een bewaker, die zal eerder een mens bieden dan een gezelschapshoen.
0: Witte de mens bieden, hoe keep je volle? Witte die van tevoren voldwaande hokkerhoen als in hoes, Helly?
6: Nou, nee. In die zin, wat ik een plottertje in kom, is toch, ja, we vinden het een mooie hoen. Maar ja, post dat dan ik in het gezin? Ja. En daar zit vaak wel een verschil in. Dus je komt toch wel vaak mensen in die dan een hoen kocht hebben en dan achteraf denken, ja, ik hier het witte kind.
0: Ja, tien uit maten.
6: Nee, nou ja, een hoen misschien wel, maar net die.
0: Net die hoen.
6: Nee. Net elke hoen is geschikt voor elke zin. Daar moet je wel goed over nadenken.
0: Of voor het baasje, want het baasje een bepaald gedrag vertoont. Een hoen imiteert dat gedrag ik wel eens wat, hè?
6: Ja, ze is wel dus dat de baas liekt op de hoen, of de hoen liekt op de baas. Maar... Ja. in mijn eigen, het is altijd onwissens en net dat ze het net wollen. Meesten weten heel vaak net hoe een hoen nou eigenlijk leert. Wat de leerprincipes binnen van een hoen. En als je daar al de mist in gaat, ja, dan komt de rest vanzelf.
0: Ja, het is best ingewikkeld om een hoen goed te trainen, goed op te vieren. Zeg maar, zeg je. Eigenlijk zeg je van je matten als hoeneigenaar zelf eerst op cursus. Om erachter te komen welke hoen van je geschikt is en hoe je dat dan oppakken, matten.
6: Ja, ik ben wel van mening dat het verstandig is dat mensen zich daar verder en beter in verdiepen voordat ze met een hoen beginnen. Hoe de overheid dat nou vorm je aan wil, daar ben ik net van op de hoogte. Dat weet ik net. Maar ik denk dat hoe zijn cursus er dan uit zien moet, dat zit al je nog net vast. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is, want dat herken ik vaak, is dat mensen helemaal niet weten dat er een oplossing is.
0: Mm-hmm.
6: Dus dan hebben ze wel een hoen en dan binnen er problemen die ze krijgen. Maar ze weten eens net waar ze heen moeten.
0: En wat zeg ik bij Arjen Reitsma, begeleidswijze, want je zei ze eigenlijk van je maakt eigenlijk een soort riebewijs, Helly, voordat je een auto kiept. Je maakt een opvierdbewijs of cursus volg je in elk geval, voordat je goed en wel de hoen kiezen die je graag hebt willen.
6: Ja, dus dat je inderdaad gewoon de basisprincipes van hoe ging je om met een hoen, dat je daar meer op de hichte bent. Want er is de laatste hier een saffolle verroren op het gebied van hoen, hoe vollen wij wieten. En de hele manier waarop wij hoe we daarmee omgaan, dat is ik verroren. Dus we binnen meer het stukje dominant en de baas wijzen over de hoen. Dat is, we moeten vol meer zien naar het wolwijzen van de hoen, naar de emotie van de hoen. Waarom tot de hoen het eind en daarmee verder gaan. En net de hoen blaft, dus ik leer het blaffen al. Want dan blult namelijk die emotie, die blult.
0: Ja.
6: Dus we moeten die emotie ompakken en net het stukje, net het gedrag.
0: De hoen snappen, dus, daar komt het eigenlijk vooral op deel.
6: Ja, begrippen van wat zou het nou eens die hoen.
0: Ja.
6: En daar ga je het vaak mis.
0: Ik ben goeie tips van Arjen Reitsma, is kinoloog, hoenenzaakkundige op een lemmer. Dank u wel daarvoor en een hele mooie dag verder.
6: Ja, nou graag niet.
0: Oké, okay,
6: hoi.
0: Hoi.
6: Hoi.

Het grif vaak genoeg schoen. Gifkes, van de official maakt het ziek. En die in de vrouwentour. Bewegende plaatsjes binnen tussen al meer dan 12 heel miljard keer besjoen. Nou, moet dat verhaal in mijn kost steken dat hier de basis van de man die er alles van nou weet. Dat is collega Lars Hoekstra van de social media redactie van Omroep Friesland. Dan doen we naar de police. Dit is de da-da-da. Heb ik goed geteld? Ja, heb ik goed geteld. Dat is mij, ja. Nou, dit is de police dus.

0: Eigenlijk is Marcin Trijen de man van de Police. Nu toch ook maar een hoop ruzie. De KNRE-tour. Er is nog altijd wat ruzie, maar hij wordt heel verzinnen. Dit nummer ongetwijfeld ik vaak spelen. De da-da-da.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Onderwijs. De Friese Gifkes van Omroep Friesland, die ging de vrouwtoer. De bewegende plaats is intussen al meer dan 12,5 miljard keer besjoen. Dat is een heel soort. En dat succes is misschien voor een deel tatskroon aan onze social media collega Lars Hoekstra hier in de studio. Lars, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag.
0: Ja, dat is de GIF-expert van de Omroep,
2: ja.
0: Hè?
2: Ja, nou ja.
0: Hij is zelf betocht, hè?
2: Ja, nou, ik vond dat wel mooi. Alleen had je me dan vrijen van wat met Winnie Thunbroeken, dan ga ik er iets minder door die GIF-expert.
0: Het gaat echt om op internet, zeg maar, zeggen. Lees even uit, in Jip en Janneke taal, voor mij en al die andere mensen die net precies weten wat GIF-expert binnen, want we kennen ze net jaren lid op radio.
2: Nee.
0: Wat binnen dat nou eigenlijk?
2: Nou, ja, steeds maar afbeeldingen. En ja, video's. En ertussenin haal je gifjes. Of dat lijkt me het makkelijkst om scrollen in ieder geval.
0: Nee, waar het man net snapt, het plaatsjes, een soort stickers lijkt je het wel, die bewegen. Er zit een bepaalde beweging in.
2: Bewegende plaatsjes, ja. En dat herhelt zich de hele tijd. Dus dat loopt dan even in mooi vakterm. En dat gaat de hele tijd terug. En dat nemen we dan een gifje. En, en vroeger, dan hebben we het echt al jaren lang, begin internet tijd, broekten we een heel soort gifjes. En dat is toen een tijdje helemaal uitvlakt van alternatieven die efficiënter waren. En intussen, en dan gaan we het al bij Jochen en Jolien, is dat eigenlijk helemaal weer omkomen. Ik kom dat een beetje nostalgisch via.
0: Ja? Bezit en Hives idee?
2: Nou, daar zien we het echt al over.
0: Ja. Nou, dat is een soort stukje nostalgie voor
2: een
0: heel soort mensen.
2: Een beetje glitterplaatjes. Ja. Dat ben gifkes.
0: Doems in de banaan.
2: Ja, nou, Doems in de banaan is ik een gifke. Nou, dan komen we toch wat tot de kern.
0: Nou, snappen we precies waar het hoe geert. Hey, hoe kan het dat die gifkes, die de Omroep Friesland dan maken het, want toch hebben we toch maar die collega's, hoe dat die zo vaak broekt worden?
2: Nou ja, het is Wassa, die 12,5 miljard, dat is een werk van Jochen hier. We zijn al een Jochen hier met Wanden en om ze volle tijd vullen we het om. Dus komen er nieuwe gifkes bij. En het systeem, Giffy heet dat, dat kan eigenlijk overal broeken. Of dat nou WhatsApp is, Snapchat, Instagram, TikTok, de mail zelf, Teams. Dus je kan overal die gifkes broeken. Ja. Dus iedereen, overal te vooral, het kan uw gifkes broeken.
0: Het tomke bij WhatsApp, dat beweegt dan net, dat is dan weer net een gifke?
2: Nee, dat is een emoji.
0: ik scroll driftig mij, want dit wil ik al je leren. Maar die gifjes worden dus broekt op een heel soort podia, een heel soort manieren. Hoe komt het om 12,5 miljard? Hoe heeft dat ooit tellen kan?
2: Nou, sure, het voordeel is, als ik dat mij de hand waar moest, dan wie ik nog niet alleen begon en dan wie ik nog ondertellen, bij wijze van. Ja. Nee, het systeem, waar we het uploaden, dus waar we de gifjes op zetten, die kan dat tellen. Dus die haalt het bieden. Ik denk precies in welk gifje het meeste broekt wordt en welk het minste en hoe vaak dan.
0: En dat is dan een succes. Dat tattoo is onnomer of Friesland.
2: Nou ja, ik bedoel, de Schiethuis logo wel op. Dus,
0: maar bij maatjes ze.
2: Nou, dat komt minder. Ja, nee, klopt inderdaad.
0: Ja, van Derek de Bak van de Moonbus, bij de koffie al hier. Waar komt het succes waar, denk je?
2: Nou, ik denk dat het ik vooral te krijgen had, is eigenlijk tweeledig van wie binnen destijds begon. En dat het heel vaak zijn om jongeren te bereiken.
0: Ja.
2: En
0: de zwaar zit op de manier dat het net slaag is.
2: Nou, nee, dat wel. Maar dat werd heel vaak verteld van jongeren bereiken, bereiken.
0: Dat word je, want het is leuk en grappig. En,
2: ja, en destijds hebben we dat dienen om de internetcultuur te vertalen naar het Fries. Dus hoe hebben we het Fries hip meidje, maar dan op zo'n manier deel zetten dat het bij de internetcultuur past, om het samen te zeggen. En de Aron en Jochenier is Instagram een become, is TikTok een become, is Snapchat een become. En daar heb ik op inzet, mij ook meidje te ingewikkeld, maar gif stickers.
0: Ja.
2: Dus dat binnen transparante gifjes. Die staan in die story zetten kerst. Nou ja, die binnen van ongeveer, nou wat zit wij, 1,1 miljard views worden.
0: Maar dat verklaart dan net waarom die Friese gifjes zijn populair.
2: Nou, wie broek ik al je tags? En op die manier kerst dus ziekje. En dan kerst samen zo'n Fries gifke stroffelen. Want ik zie zomaar gifkes, ik in één keer een vlucht nemen. En dan kennen we net achter helje waar dat wij komt. Maar het kan dan samen zo wijzen dat hij ergens pleats wordt, wetrot heel populair is.
0: En wat is nou de populairste Friese gif?
2: Nou,
0: dat wil ik natuurlijk weten.
2: Dat is.
0: Ja, pak de telefoon erbij, best
2: ja. Ik zit even te zien. Dat is Kensawol.
0: Kensawol.
2: Kensawol. Ja, nee, dat is het. Dus dat Kensawol.
0: Ja, dat Kensawol.
2: Die had 133 miljoen views.
0: Ja, alsjeblieft. Nou,
2: dat komt minder.
0: Wens ik opslag hier?
2: Nee, dat net.
0: Wat hij nou wat even moet hebben. Lars Hoekstra, over de populaire Friese gifjes hier maken bij Omroep Friesland. Als ik in de hele vrouwtour en in Grutteketaal 2,5 miljard. Lars, dank je wel.

0: Nou, de vakantie is voorbij. Het wordt al wat griezenboeken. En daar ging er in de vol. En dat begint nice maken ze ik nog.
1: Ja, Elze Wieke werd de leukste verhaal uit Friesland in de Nijsmakers podcast. Hij is elke tongje op Spotify en elke vreed op televisie.
0: Nijsmakers, het allerbeste excuus om die even delta aan.
2: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
4: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
5: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op Concertgebouw.nl/Coltrane.
7: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
8: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
9: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
12: Het is nou goed jelf 4 van deze tijd voor het laatste nijs uit Friesland. Maar Jacob Stelwagen, Jacob, goeiemiddag.
13: Een goeiemiddag. De Orde Service Flat Oortland staat in Ljouwt. Maakt het plak voor 126 nieuwe appartementen voor 54-plussers. De tardierings voor het nieuwe flatgebouw beginnen in november. De bouw zelfs in januari. Bewenners kunnen eerst zelfstandig wenen met verschillings en help dichtbij. Het oude gebouw werd letterlijk gesloopt. De nieuwe appartementen, want in de jest van 2028 kleerwijzen. En meer aast, meer hieroor aast in dit programma Onderwijs. De flitspeel op de kussing van de Groninger Straatweg bij de Anne Vondelingwei in Ljouwert is verantwoordelijk voor 4 wij de meeste boertes in Friesland. Er werd in Fjouwerman 11.936 keer flitst. En daarmee stiet die peel landelijk op nummer 7 als het gaat om het aantal boertes. In Friesland waren in mei en mei augustus 34.199 auto's flitst. Berber Vonk van Appelskeer hot op met skilering. Vonk docht nog 1 keer mee om de prestigieuze skielermarathon van Berlijn. En na het seizoen is het klaar met haar professionele carrière. Het grootste succes van Vonk, haar carrière, wie in 2024 doet ze de wedstrijd in Berlijn wist te winnen. Jeder wie Vonk ook actief als marathonreedrietster. En een rietstrip op de A-Zoan bij Snits had aangesloten geweest, omdat ik vol lei met lietstikjes glas naar het buske glasplaten verlen hier. Het glas is zo gauw als mogelijk oprommen, omdat hij het verkeerd leest van de aansluiting.
14: Dank u wel. Jacob, die een van de weinige radiopresentatoren mijn eigen gifke.
13: Ja, zeker.
14: Dat heeft
13: ja, ja.
14: Dat heb ik zelfs niet eens.
13: Nee, verschil maar de bril.
14: Ik zal er het aan werkje maken. Het laatste nijs uit Friesland. Het is sowieso naar te lezen op de site en op de app van Omroep Friesland in het Fries en in het Nederlands.
15: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BT en de Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 2 schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goed boeren.
16: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
17: Thuiskomen is in een binnenkomen en voor dadelijk weten, hier zit ik goed. Een vast contactpersoon, echte mensen aan de telefoon, in dit maar dat mij denkt, eerlijk antwoord jout. En dat wat aansprutsen is. Dat gevoel van thuiskomen, dat jeert bij Friesland Lease. Wij binnen er voor die, denken mij. En zorg je ervoor dat die mobiliteit gewoon goed regel is. Staat dat zo onderwijs, nergens naar je om moest zien. Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
18: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
10: Onderwijs.
19: Mai Erik Enema.
12: De prijzen van landbouwgroen die blauwen maar oprin. Vorig jaar kwam de gemiddelde groenprijs op haast €10.000 per hectare. En dat is wat 12% meer als het hier daarvoor. Hoe ik dat ken en wat dat ophoudt, dat zullen we het aanstoot hebben hier in Oedewijs. Maar is het waar? Het is geen goeie midje.
20: Ja, een hele goeie midje.
12: Nou, best wel een simmerse dag, haast joed, hè?
20: Ja, haast al, want de simmerske weer van 20 graden... die hebben joed nog net helle, maar dat zit er wel aan te komen. Nee, een prima dag inderdaad, een heel soort rondte voor de zin. Het is oerel droeg bleun en ja, wel wat wolken... maar nou, dat mocht de pret alleen net drukken. Nee, het is echt een hele mooie dag. De maximum temperatuur, ja, nou, ja, je zoent het haast normaal niet meer kennen. Zondje komma zon in Bakkeveen en 8. En een heel zelfs in Jereveen daar. Maar laaksem zondje komma 2, drieels zondje in een hele graad. En de pijnzieten krijg ik even boppen weer kwijm. Dan zeg je een hele graad. En op Skielge daar het maximum temperatuur zeg je komma 9 west. En dat wilst maar die noordwestelijke wind de gevoelstemperatuur daar op zo'n 14 à 15 graden west het in trochsnee dus. Dus ja, het viel hier en daar toch wel wat fris aan. Om ik wil zeggen dat de wind alweer aardig aanzakt is Boppelon nou zwak. En in het noordwestelijke kustgebied daar is er nou nog matig mijn windkracht draaien en vjouwen. Dus ja, het wordt een kalme joen en een nacht. Dat zwaagt er ik voor mij deze heldere omstandigheden, dat de temperatuur aardig aanzakkert. Of zakkert, moet ik zeggen. En heb je wel, nou, in het eerst echt in het binnenland een minimumtemperatuur van zo'n vjouwer aan 4 graden. Onder groen schienlijk wel wat leger. En op de waterland verwacht ik dat daar ik de temperatuur wel onder de 10 graden doe. Ja. Dus we krijgen een frisse nacht.
12: Een frisse nacht. Nou, geen simmers weer een jood? Morgen?
20: Ja, ik verwacht ze morgen al. Ja, en dat komt alleen nogal omdat we... Nou, morgen hier hebben dan een enkele wolkenveld. Maar dat scoot heel vlug naar het eerste tafut. En dan krijgt de zinnen, ja, vrij spul. Het is echt een skinne loft morgen. Je zouden we dat zo mooi nemen. Blauwe loft. En verder een joggetje aan 20 graden als maximum temperatuur. Maar ja, het zal me ik niet verbazen dat het in een achtertuin misschien nog wel een graadje heger uit commercieel. En dat al ik dankzij die zuidelijke onvier die het zwak ontmatig is. In de midden wordt er wat meer zuidwestelijk. Maar ja, we krijgen echt een hele mooie dag morgen. En ja, mooi joen. Dan is vanuit het noordwesten wij toch wel te zien dat er wel weer even oorwaar aan zitten komt. Want er komt van een bar mijn bewolking dus kant op. Maar ontlet in de nacht zal het ik dan nog wel droog blijven.
12: Ja, en als nu een rijweder?
20: Nou, dat verwacht ik net. Nee, we krijgen een steuring oer op sneeuw, maar die is wel heel veel afzakken. Die het juurt boppen Schotland al wel behoorlijk wat rijnwetter, jong. Maar omdat wij onder hege druk zitten, ja, dat die steuring krijgt als het ware echt shingas. Dus die lost voor een part op, die zwakt heel veel af. Wat we sneeuw en zuiverzaar hebben is meer bewolking. Het eerste part van de dij. Heel lokaal, plaatselijk een dripkerijn. Maar ik verwacht op de meeste plakken dat het heel wel droeg bloed. En dan mij een, ja, tijdelijk even, omdat die steuring wol oerus hinder komt, hebben we weer even de wien uit een wat eerst hoeken wij. Dus een maximum temperatuur van 18 jochentje graden. Maar dan op snij, ja, dan pakt die zuidelijke streming het heft weer in handen. En dat betekent dus dat die temperatuur dan alweer oprinnen kan. 20, 21 graden, maar een mix van wolken en zinnen. En dat meen je ik. Steurings beziek je wol om dichterbij te komen. Maar zoals dat nou, liek het slag dat Oedijs net. Hebben we er alleen nog wat bewolking van. Maar, maar de zinnen die liet hem dan ik zeker wel zien. En dan ik weer mij die zuidelijke streming nog. Weer warmere temperatuur, of nog meer hegere temperaturen, maar 20 rond 22 graden. En de dagen daarna, dan wordt er ik nog weer een schepke bob opsmitten. Dus ja, die nijsimmer werd we eigenlijk deze week eigenlijk al wat op zien te wachten.
12: Ja.
20: Ja, die had hem gewoon een beetje opscoot. Okay. Leef het er maar op houden.
12: Die komt na je week.
20: Die komt na je week.
12: Nou, dan ja, dat feest. Dank je wel, Tjitske.
20: Heel.

0: En dan gewoon square versen, nerd versen. En dan keek ik naar hip versen. Dat die eigenlijk het boodschap van Huey Lewis en de News. En daarvoor juist de oude boekenbeen vanzelfs van Pickneet.
1: Onderwijs.
2: My Erik Ellema.
0: De prijzen van landbouwgroen die bloeien maar op erin. Vorig jaar kwam de gemiddelde groenprijs op haast 10.000 euro per hectare. En dat is wat 12% meer als het hier daarvoor. Waarom rint die groenprijs zo bot op? En ja, waar houdt het op? Een man die daar een antwoord op heeft is Eddy Oostra. Hij is rentmaster in Snits en aan de telefoon. Goeiemiddag.
3: Goeiemiddag.
0: Ja, ja. Eerst eventjes hoe die hege groenprijs. Want dat is een trend die je eigenlijk de laatste jaren als joch, hè?
3: Ja, klopt. Dat... Nou, is vanaf 2021-2022 is er echt sprake van een significante stijging. Maar het stijgt eigenlijk altijd wel een beetje terug. Maar de laatste jaren gaat het heel hard.
0: Ja, en waar leidt dat om?
3: De economische wet van de krapte, zeggen wij dan altijd maar. Hè? Dus de schaarste van groen en een heel soort vraag naar groen. Vraag vanuit de landbouw zelf, maar ik vraag vanuit... Oerheen, natuurbeheerders, om toch areaal te vergrutsen, om doelstellingen te realiseren, oors dan agrarisch. En dus er is een soort vraag, maar er komt geen groen bij.
0: Nee.
3: Dus in tegenstelling tot bij huizen, en daar heb je datzelfde fenomeen, de laatste hier een heel soort hoorn. Alleen huizen kun je bijbouwen en groen kun je net bijdrukken.
0: Nee.
3: Dus dat versterkt elkaar twakkes uit.
0: Ja, dus haast, er is verlegd van landbouwgroen, er is verlegd van groen dat broekwerk heeft voor natuurbeheer. Ik kan me voorstellen dat geldt voor de woningbouw, de infrastructuur, de dieken die het online willen matten, de industrieterrein en ik defensie, dat vreken ik heel iets meer groen.
3: Zeker. De defensie is natuurlijk voor het hier echt op een merken kom. Dat die ben heel voorzichtig aan het omkeerpje.
0: Ze hebben
3: rondom Drenthe en Zuidoost-Friesland al wel het nodige aankocht. Maar dat zal nog meer beslag krijgen de komende tijd.
0: Dat is wel de verwachting, omdat die oefenterreinen natuurlijk inrichten willen matten. Als het even naar Friesland schust, waar zitten de hege prijzen vooral?
3: In de noordelijke bouwhoeken, daar hebben we echt de grootste pieken. Dat varieert. Nou ja, eigenlijk zit alle akkerbouwgroen op minimaal een ton per hectare, 100.000 euro. En dat rent op naar een 130 en soms mij nog wel een iets zeker naar boppen.
0: Dat zijn enorme prijzen eigenlijk, hè?
3: Enorme prijzen, ja. Daar kun je net een droeg stukje ballen mee verzinnen, in principe.
0: Nee. Dus de noordelijke bouwhoeken, daar zit de heegste prijs. Niet zo'n krijg verwacht dat het er net zij is. Omdat het er net een soort huizen bouwt worden.
3: Nee, klopt. We net een soort huizen bouwen, maar daar wordt best wel een soort toch wel goed deel verzinnen. In de akkerbouw, ouderen hier net echt. 2024 weer wat een matig hier.
0: Mm-hmm.
3: Maar die daarvoor hebben ze goed werken. En dan moet wel boom en bol graag terugzetten. Dus daar is de niet-agrarische invloed inderdaad beperkt. Maar het is ook, we kennen het net alleen nog maar regionaal zien. We moeten het ook een beetje op grutter niveau zien. En dan zullen we met name in Greensloon dat daar de groenprijzen in die akkerbouwhoek al volle langer behoorlijk heeg wien en dat die daar nou ook nog volle heger lezen. Ja, en dan krijg je toch op een gegeven moment een trek van uw die kant bij zich, maar die de groenprijs hier ook om
0: ja, en dan volgt het Friesland, zeg maar, zo. Dat gaat om die prijsstijgings.
3: Ja, klopt.
0: De andere vraag is natuurlijk, waar houdt het op?
3: Ja, nou ja, op dit moment bij 1224 euro per hectare. Want dat is de hoogste prijs op dit moment in Nederland in de Flevopolder.
0: Oké.
3: Ze is net dat het er net naar toest eigenlijk in. Ik denk net op het sluit dat heel hard die kant op rennen zal. Maar ik verwacht je nog net dat er direct een einde aan de stijging is. De gemiddelde grondprijs in Friesland is het leegst van heel Nederland. We lezen gemiddeld bij haast 20.000 euro leger dan andere provincies in Nederland. Dus ja, op het moment dat die prijsverschillen zijn groot worden, dan zullen ik altijd vragen uit andere provincies komen om hier toch groen te keren. Bijvoorbeeld in de zuidkant van de provincie,
0: ja.
3: Waar toch boeren uit de Noordwestpolder, daar groen keren, omdat ja, het prijsverschil gewoon een ton per hectare is.
0: En het is nog wat goed keren dan weer in Friesland. Ja. Maar goed, de economische wetten die zeggen van wet inderdaad krapte is, daar is vraag en dan weer die prijs op drunnen. Dus dat gaat nog wel even.

0: Ronan Keating ziet helemaal niet in Westlife. Je ziet die Boyzone. Die draait in de crack, Ronan Keating. En dit via dus Westlife, My World of Our Own.
1: Omroep Friesland.
2: Televisietip.
0: Dadelijk om 4 uur is Friesland, Omroep Friesland te zien. Maar Friesland Joert, maar het Nijs Derin. Daarna is Just Jitske, maar het Waberjocht vanzelfs. En daarna is het iets voor hier. Solex Club AOW, en dat is iets voor Altijd Onderweg. Die viert het 40-jarig bestaan, maar een toertocht. Korsen is Santje, hier van de jongste leden. En wil niks weten van fatbikes. Hij sleutelt volle lever. Oh, een Solex.
3: Een fatbike of een Solex?
4: Nou, een Solex natuurlijk.
3: Ja?
4: Ja, nee, fatbike dat vind ik maar niks. Nee?
3: Nee,
4: nee dat, dat is elektrisch en dat vind ik wat meer van de stedse takkies. Ja, dat vind ik wel. Een keer hier op Marktplaats, jongen, en die lag helemaal in onderdeel. Die hebben we toen gekocht en toen iemand concert en toen werden we het mooi besmet.
0: Ja, de Solexen dus net voor de stedse takkies, de Solexen. Kirsten Shannon hier en Frederik Gerda van de Westerheen, die zit thuis bij Krukken, naar een hurreval. Gelukkig het ze haar pratende valkpakiet Rocky, want die had haar zelfskip. Het is al uit de Shannon dus, in hier. Dit is Miley Cyrus en Taylor Swift, dit is.

0: Omroep op Friesland.
1: 12.12 FM.
0: Alles wat er spielt. Krijg je allemaal in de mail?
2: Hij is vergees en hij is superactueel.
3: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus
4: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
2: Scroll die nou in. omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
5: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
6: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè?
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
12: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
11: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
12: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
11: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
12: Oké, ga ik op letten.
11: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
12: Doe ik.
11: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
13: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
14: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
15: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat er een duidelijker verbod komt op camerabrillen. Ook moet het verbod gelden in meer gevallen dan nu. Met camerabrillen kunnen mensen stiekem worden gefilmd. Volgens het kabinet is dat al verboden in de bestaande privacywetgeving. Maar de Tweede Kamer wil dat de camerabril expliciet in de regels wordt opgenomen. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd, ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten. Zo weert hij sinds vorig jaar journalisten van persbureau AP, omdat die de Golf van Mexico niet de Golf van Amerika noemen, zoals Trump wil. Een studentenvereniging is niet meer welkom op de Nijmeegse Radboud Universiteit. De vereniging is volgens onder meer de AIVD bestempeld als rechtsextremistisch. Omdat die vereniging ook leden werft op de campus, wil de universiteit er vanaf. En squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes, populair speelgoed uit China, uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van de speelgoedjes. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, vanavond helder en fris, het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. En dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Ja, het zit er eigenlijk al vissen te lang. Oortlong staat in Ljouwert. Het Sjedder Bejaardenhuis, U64, Takkemier, wordt het sloopt. En er komt wat nijs voor in het plak. Jij staat een keer in onderwijs.
17: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
18: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
19: Schoorsteenvegen Friesland in het Westerijn. Wie maait ze jouw kwast in vakkundig en secuur skin? Ik heb hier een soort ondervinding mijn pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
18: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
20: Zing mee in het kerstproject van Groot Koor Friesland.
21: Met Braasband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
20: Concert 12 december in De Lawei. Grootkoor.nl.
21: Sjonge jo, ik mij.
22: Onderwijs.
23: Mij Erik Enema.

0: Ja, het is toch het verhaal wel heel bijzonder. Zo'n band als deze. Traveling Wilburys, maar Bob Dylan erin. En George Harrison en Roy Orbison. En dan gewoon mimecore, muziekmaisje gewoon omdat het leuk is. Handle with Care, ja, dat is van diezelfde Traveling Wilburys.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Het is zowat 8 minuten nog 4. Welkom bij de 12 uur van onderwijs van de Setons die 24 september. Het is de dag dat de Sinterklaas van Landbouw een cursus invieren wil voor hoendenbaasjes voordat ze een hoen keepje.
3: Ja, je komt toch wel vaak mensen tegen die dan een hoen kocht hebben en dan achteraf denken. Ja, ik hier het witte kind.
0: Ja, het is een kinoloog. Het is wel verstandig om daar van tevoren dus goed naar te denken en zelfs een cursus voor te volgen. Het is zeker daar dat we melden kennen dat de Friese Gifkus van Omroep Friesland de vrouw toegeven. De bewegende basis hebben intussen al meer dan 2,5 miljard keer besjoen.
4: Dus er is een soort vraag, maar er komt geen groen bij.
0: Nee, dat wie inderdaad over de landbouwgroen. Het verhaal van de Gifkes dus, meer dan 2,5 miljard keer besjoen. En dat is toch wel bijzonder.
5: Destijds hebben we de dien om de internetcultuur te vertalen naar het Fries. Dus hoe kunnen we het Fries hipmeidje maar dan op zo'n manier deel zetten dat het bij de internetcultuur past.
0: En weer een het verhaal van de landbouwgroen. De prijzen daarvan die rennen het op ik in Friesland. En op deze dag hebben we er nog een uur lang bij muziek naar zijn achtergroen. Jeroen om de Waars, dadelijk onder oren om te denken voor het feit dat er nou eindelijk lang om let besletten is dat Oudlandstraten daar de service flat onder andere van Ljouwert sloopt wordt. Maar eerst, het waren het kwad, maar Tjitske Wiebinga, Tjitske, een hele goeie midje.
6: Een goeie midje. Nou, de zinne had een soort rondte tussen de wolken trog en schiet ik nog mooi tro de hege wolken trog. Het is nou een gratis zegje bij een zwak ontmatige noordwestenwien. Jo zak het wien verder aan en bij vrijwel geen wien en weinig wolken kwad het vannacht behoorlijk aan en is het op zijn kast 4 graden. Morgen krijgt de zinne nog meer rondte en wordt het een mooie nieuwe simmerdij, want bij de zwak ontmatige zuidelijke wien wordt het noffelijk waar, maar dan maximaal 20 graden.
0: Lang omlet is het Savier, de oude service flat Oudlandstraten onder Ronne van Ljouwert bij het Van Haringsmakeraal, wordt sloopt. Het gebouw gint zinne groen en er komen 126 appartementen in die het verhuurd worden zullen om vooral 55-plussers. Op dit tijd worden de appartementen in het oude bestaande gebouw, die in 60, verhuurd door tijdelijke bewenners via Carex. En nog 2 oude oorspronkelijke bewenners en die zullen het gebouw dus de komende tijd verlitten matten. Op de telefoon is directeur bestuurder Desiree van Dijk van de stichting Rendant. Een hele goeie middag.
7: Goedemiddag.
0: Ja, nog 2 oude dames leuk, hè, die erin wijnen.
7: Jazeker.
0: Ja, hoe oud ben je al net?
7: Boven de 90.
0: Zo, die ben je er dus al heel lang.
7: Nee, ze wonen er allebei dit jaar 10 jaar. En toen ze er kwamen wonen, waren er dus ook al sprake van de herontwikkelingsplannen. Maar omdat het zo vaak is uitgesteld, dachten zij ook van ja, nou, van uitstel komt misschien wel afstel. We zitten hier fijn met uitzicht op het kanaal en we kunnen blijven zitten. Maar helaas is dat niet zo.
0: Nee, je zei ze helaas. Het heel lang worden voordat het Savier 4. De eerste sloopplan die binnenvloog van 2014. Waarom heeft het zo lang de woeding matten eigenlijk?
7: Nou, het is eigenlijk een aaneenschakeling geweest van vervelende omstandigheden waar we met z'n allen niet zo heel veel vat op hadden. We hebben eerst bestuurlijke vertraging gehad door bezwaarprocedures en een procedure die opnieuw moest worden vastgesteld, zoals het bestemmingsplan. Toen waren we zover om te gaan bouwen, maar toen bleken inmiddels de bouwprijzen te zijn gestegen en was de subsidie op warmtepompen vervallen. Toen we dat financieel getackled hadden en met alle partijen die daarbij betrokken waren, brak de Oekraïneoorlog uit en gaf dat weer een crisis op de bouwprijzen. Toen hadden we ineens bakstenen die op dagprijzen werden geleverd. En daarna steeg de rente op de kapitaalmarkt. En toen had er even niemand meer er vertrouwen in dat we hiermee verder konden. En ik ben in het najaar van 2024, zo rond de jaarwisseling, benaderd door een partij die zegt van ja, we willen toch nog graag een keer kunnen proberen of we dit oude plan vlot kunnen trekken.
0: Oké. Okay.
7: En dat is gelukt.
0: Ja, want wie ik gehakt maken van de bezwieren, zeg ik nog maar even zeggen, die wie en ik ja, van tafel, of dan net?
7: Nee hoor, een aantal bezwaren in bestuurlijk opzicht waren ook terecht, waren verkeerde procedures gekozen. Dus die zijn opnieuw zijn die procedures op de juiste manier gevolgd. En je moet natuurlijk altijd serieus omgaan met zorgen die mensen hebben. En dat gaat dan over uitzicht en bezonning. En het is soms ook moeilijk om een verandering te overzien.
0: Ja, wilde de bouwtekening natuurlijk al best lang de line, zie ik nog maar zeggen. Heb je ooit, want je bent er al even bij belutsen bij dit hele verhaal. Heb je ooit het moment gehad dat je dacht van nou, dit wordt hem dus net meer?
7: Ja, ik heb echt wel eens gehad dat de moed ons in de schoenen zakte. En daarom ben ik ook gewoon zo blij dat we nu kunnen aangeven, ja, het gaat echt door. En ja, dat heeft ook gewoon mee te maken dat als je nu een plan maakt en er moet een nieuwe vergunning komen, dan zijn dat altijd weer procedures die heel lang duren. En voor dit plan was de vergunning er nog.
0: Daar kon je maar verder inderdaad. Nou, dat is mooi dat het nou eindelijk kan, want het gebouw zelf, ik zou ook rekenen, nog 12 oorspronkelijke bewoners, of tenminste oudere dames, en ja, verder ja. Vooral studenten, jongeren, ik weet het omdat mijn zoon er ik in wennen had. Het is wel, het gebouw, het is behoorlijk afstands.
7: Volgens mij noemen we dat vertutteerzen,
0: dat vind ik wel een mooi woord. Ik vind het verbazingwekkend dat jou dat woord ik ken, maar dat is wel precies hoe je het gebouw omschreeuwen, maar dat liek het mij.
7: Ja, maar toch zijn we ook nog wel gesteld op deze hele oude dame, hoor. Die heel lang mee is gegaan. En natuurlijk ook een beeldbepalend gebouw aan de rand van Leeuwarden altijd is geweest. Dus heel af en toe komen er nog mensen die de vroege familie hadden. En die er dan naar kijken op een manier van, dit doe je toch niet weg.
0: Ja. Ja.
7: Ja, maar helaas kan het ook gewoon niet blijven staan. We kunnen het niet moderniseren. We kunnen geen badkamers drempeloos maken. Er zijn geen kruipruimtes. Er is te weinig ruimte tussen vloer en plafond voor moderne installaties.
0: Ja, geen keukens. Je eigen keuken.
7: Geen keukens, nee. En heel veel beton. En als je ruimtes opnieuw wilt inrichten, ja, dan krijg je ook betonnen pilaren in het gebouw. Dus het is met enige pijn in het hart.
0: Ja.
7: Maar we zijn blij dat de nieuwbouw gaat beginnen. En dan begint rond volgend jaar mei. Wordt er destructief onderzoek naar asbest gedaan. Dat kan niet zolang het gebouw bewoond is. En daarna wordt er gesloopt. En op de plek van het huidige gebouw vinden we dan onder meer het parkeerterrein voor het nieuwe gebouw terug.
0: Ja, want je begint al te bouwen voordat je hem slopen wil, hè?
7: Ja. En oorspronkelijk was het de bedoeling dat eerst het hele gebouw klaar zou zijn en dat dan de oorspronkelijke bewoners zouden overhuizen. Maar dat lukt door alle vertraging niet. Dus nu lopen de bouw en de sloop voor een deel gelijktijdig. En daarom moet iedereen volgend jaar ook verhuisd zijn.
0: Ja, snap ik. Hey, nog even op het gebouw zelf. Het is bouwtien 64. Er zal wel een heel soort asbest inzetten, liggen binnen.
7: Ik ben daar niet optimistisch over.
0: Nee, dat bedoel ik eigenlijk, ja. Dat wordt nog wat.
7: Ja, maar die exercitie hebben we al een keer meegemaakt. We hebben ook een locatie in Heerenveen, dat is Heerenhagen.
0: Ja.
7: En dat gebouw is al gesloopt en nieuw gebouwd. En ja, ook daar merken we gewoon dat het comfort van de huidige tijd voor mensen zoveel bijdraagt. Bijvoorbeeld met vloerverwarming en vloerkoeling, wat met deze warme zomers gewoon ontzettend prettig is.
0: Ja.
7: En ook een volume van 126 appartementen is veel persoonlijker dan een complex met 220, 230 appartementen.
0: En houdt het er nou maar Oudlandstaten?
7: Nee, het wordt Oudlandspark. En dat wordt ook de nieuwe straatnaam. We zitten nu aan de Hempenseweg.
0: Ja.
7: En we krijgen dus behalve een eigen naam voor het gebouw ook een eigen straatnaam.
0: Je bent er zin in. En je krijgt er nog een hoop werk van. En die asbestcels noemen dan ik wel wat roet in te gooien. Maar 2028, dan moet het goed nog wel clear zijn. Is dat het streven?
7: Ja. Ja, aan het eind van het jaar hopen we dan de eerste bewoners te kunnen verwelkomen. En de telefoon staat de hele dag al roodgloeiend van mensen die daar heel graag willen komen wonen.
0: Ja, ja.
7: Omdat het zo'n unieke plek aan het kanaal is.
0: Ja, maar u zegt ook houdt hem. Of de stad, dan kijk ik de orenkant in.
7: Ja.
0: Wachten dat vol spanning oud. Desiree van Dijk, directeur-bestuurder van Rendans, dus de exploitant, zie ik hem even zeggen, van wat nou nog Oudlands staat, is en dadelijk dus Oudlands Park. Dank u wel voor het verhaal en soort succes.
7: Ja, dank u wel.
0: Oké, okay, ontzettend.

Jaap Schilgerwerdt, een man die heeft politieke ambities. Hij is soms heel grut. Hij is soms als je nije partij, maar dan de tweede keer een verkiezing. En dat is net slagen. Op Schilge, dat er actief is, is het misschien een lokale partij vol inderdaad van de Groenke aan. En dan wordt er misschien wel maat aan om de provinciale verkiezings, zat hier in Friesland, takken meer maat houden worden. Colin de Beer, onthoud die namen. Ik praat dadelijk maar hem hier in Onderwijs. Naar de muziek van Whispers, en dit is And the Beat Goes On.

0: onderwijs.
1: Ja, het is net heel nog wist dat ze mooi doorgaan de provinciale verkiezingen van Takomier. Maar als dat was is, ben ze de eerste nieuwe partij die de meldt van die verkiezingen op Santje Maart. Dan hebben we toch Leefbaar Friesland. De kar van die partij, die werd lusten toch een man die de politiek te Skelling op Skielge al heel erg bekend is. Is Colin de Beer. Hij is leider van de partij BER, Beer. Betere, eerlijke, eigen regering. Nou, deelnam onder landelijke verkiezingen roende vorig jaar op niks uit. Dus nu wordt het in Friesland provinciaal besieken. En hij is ondertussen Colin de Beer. Een goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
1: Ja, waar hangt die deelname eigenlijk vanaf?
2: Als er voldoende draagvlak is om de partijen voortgang te brengen.
1: Ja, waar meet je draagvlak aan af? Dat zijn die verkiezingen toch?
2: Ja, zeker. Nee. Voor de verkiezingen uit, we willen samen gaan werken met de lokale partijen in Friesland. Zodat alle dorpen in de provincie vertegenwoordigd worden door ons. Dat is het idee.
1: Ja, maar er is al een partij die heet Federatie Gemeentebelangen Friesland.
2: Ja, klopt. En wij zijn dus ook nog op zoek naar partners om dat eventueel te gaan doen. Jullie collega van de Waddenomroep die had al bedacht dat we Leefbaar Friesland gingen heten. Maar de naam is nog niet helemaal bekend. En het staat natuurlijk nog in de kinderschoenen. Dus het idee is er wel. We willen dat echt heel graag gaan doen. En we denken ook dat daar de ruimte voor is.
1: Ja, nou goed, twee dingen. Leefbaar Friesland, de naam is nog niet 100% zeker. En je aast eigenlijk op stemmers, op kiezers die nu op de Federatie Gemeentebelangen Friesland stemmen.
2: Ik wil het vooral doen zodat mensen zich weer beter vertegenwoordigd voelen binnen de provincie. Want als je een gemiddelde bewoner vraagt, noem eens twee statenleden op die jou vertegenwoordigen in de staten, dan blijft het aantal heel erg stil.
1: Ja.
2: En ook als je zegt van, noem eens één onderwerp die de Provinciale Staat het afgelopen 3,5 jaar voor jou heeft gedaan, dan blijft het ook heel erg vaak helemaal stil.
1: Ja.
2: En dat is hetgene waar we echt nodig mee aan de slag moeten. Dat de provincie meer gaat leven onder de bevolking. En dat we ons ook weer vertegenwoordigd gaan voelen. Want er zijn zulke belangrijke onderwerpen binnen de provincie die ons allemaal raken en ons allemaal verder kunnen brengen. Dus dat is het doel wat we voor ogen hebben.
1: Dat is een loffelijk streven. Ik denk dat iedere partij dit wel voor ogen heeft. Nou, is het natuurlijk wel zo dat de provincie van alle bestuurslagen die er in Nederland zijn, je hebt dan de landelijke politiek, de regionale politiek, de provincie dus, en de lokale politiek, dat de regionale politiek, de provincies het minst bekend zijn. Zowel de mensen die daar actief in zijn, als de beleidsterreinen waar ze zich mee bezighouden. Dat is eigenlijk al, nou volgens mij al 40 jaar het geval. En hoe wil je daar in vredesnaam verandering in brengen?
2: Ja, precies. Hoe willen we dat? Nou ja, we zijn niet voor niets bij de gemeenteraadsverkiezingen de grootste geworden.
1: Op de Schelling, ja.
2: Ja, in één keer 22,8% van alle stemmen.
1: Maar de Schelling is niet hetzelfde als Friesland.
2: Nee, nou, de Schelling is onderdeel van Friesland.
1: Zeker.
2: En we zien wel dat de burgers zijn het helemaal zat hoe het gaat met de politiek. En we willen graag meer draagvlak in de politiek. Het moet ook meer gaan leven, het moet meer eigen van ons worden. En dat is precies het streven wat wij voor gaan staan. De positieve tijd willen erin te brengen en dat we het samen gaan doen.
1: Ja, ik hoor een hoop energie. Tegelijk is het best weersbarstig. Je ziet dat in de provinciale politiek. Mensen haken ook af die actief zijn als statenlid. Zeggen, ja, het lukt me toch niet om de boel los te krijgen, om de boel in beweging te krijgen. Terwijl in de lokale politiek is dat een stuk makkelijker, omdat je daar met veel concretere zaken bezig bent. Dat is op provinciaal niveau natuurlijk niet echt het geval.
2: Ja, in het provinciaal gebied kan je heel erg concreet voor de bewoners van de provincie Friesland aan de gang.
1: Ja, noem eens een voorbeeld waar jullie dan concreet mee aan de slag zouden willen.
2: Dat we er willen voor zorgen dat de voorzieningen binnen de provincie Friesland blijven bestaan. Dat de jongeren weer een plek kunnen krijgen in hun gemeente waar zij nu op dit moment wonen. Op het gebied van een woning. We hebben een woningtekort nu van 10.000 woningen. En richting 2030 voor 22.000 woningen. En dat willen we gewoon gaan oplossen. En dat kunnen we ook vanuit de provincie. Als we nu de toewijzingen goed gaan doen, de vergunningtrajecten goed gaan begeleiden, dan kunnen wij gewoon de grote dilemma's die we nu hebben binnen de provincie oplossen.
1: Oké. Okay. Nou, heel spannend dus. Jullie zeggen van ja, we moeten eerst eens kijken of er genoeg draagvlak is voor onze partij. Wanneer hakken jullie de knoop door?
2: Eigenlijk was het nog niet de bedoeling dat het bekend werd. Maar ja, het gaat nu in één keer heel erg snel. Dus ik vind het ook wel heel erg fijn dat het nu heel erg snel gaat. Want een beetje beetje vader in, dat zorgt wel voor mooie dingen.
1: Maar jij zegt, van, dus, we willen draagvlakken willen we testen. Wanneer weet je dan of je echt mee gaat doen?
2: Dat gaan we beleven. Maar de drijfveer is voldoende om mee te gaan doen. En op wat voor manier, dat gaan we de komende maanden beleven.
1: Ja, nou, dan gaan we dat met Beer beleven. Colin de Beer van de Schelling. Ja. Succes er maar mee.
2: Dank u zeer.
1: Oké.

0: Is de toekomst van de jerbare pleats? Hoe komt het met Leonne en Gjalt?
1: Uiteindelijk, ik moet mijn eigen rouwproces op berouwing onderregelen. En dat is een hele nauwe poort. Om trolly dat nauwe stik weer op nijen roet te komen.
0: Hey Joka, deel 3. Dit weekend in Friesland ook.
2: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
4: Hey, Remo!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè.
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Hans, waar liggen de regenjassen?
11: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
12: Allsafe!
13: Geeft ruimte.
14: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
15: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
16: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
17: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
18: Dit is Omroep Friesland.
19: 92.2 FM.
20: Het is Jelvis Arsen en oorzaak van het Nijs van deze tongzie. Kom van Jacob Stelwagen. Jacob, een hele goeie middag.
21: Een goeie middag. Energiedeputeerde Siebe Knol mat er net zo'n tinker dat elk dorp in Friesland een nieuwe dwarsmoener krijgt. De provincie Friesland zorgt meer in clusters van wie moen bij grotere plakken dat lokale energiecoöperaties in participeren. Maar er binnen in Friesland ook een soort coöperaties die het liefst een eigen moener plitsen.
22: We hebben tal van coöperaties hier horen. En elk initiatief aan zich is heel sympathiek. Maar het signaal van sympathieke initiatieven, dat is geen rondelijke waardering meer.
21: Om inbraken. Je wil heel kwart piepken, net. Zo. Om inbraak in brandweerkazernes 20 jaar komen bij alle Friese brandweerkazernes camera's te hingen. Daarmee moet voorkomen worden dat inbrekers het dure brandweerark meenemen. Zet Jelle Zeil van de brandweer.
23: Nou ja, wij gebruiken dat spul om mensen te redden uit auto's. En dat is dat kist ik gebruiken voor andere dingen. Dus kist winkels maar hier brekken en juweliers en ramkraken en neem maar op. En dat is natuurlijk net wat voor bestemd is. En wij zijn wel voor brukenkist, zeg maar.
21: Ja, ben ik meestal op ideeën. U zijn de camera's binnen meer maatregels troffen om inbrekers tot morgen. Maar hokken dat binnen, wilde brandwacht net zeggen. Minder verplichte roeliedings en meer festivalsfeer. Maar dit adviezen willen jongeren Friese musea onttrekkelijker meidje voor jong publiek. Ook het Modelspoormuseum is net. Kregen tips voor het museum na het komende sneeuwen. Jongeren Riesert Isabelle Polane vindt vooral dat jongeren vrij een museum ontdekken kennen matten zonder een verplichte roeliding.
24: Ja, het moet niet te stoffig worden. Dus wat we hebben gezegd, zet gewoon wat mensen neer die kort en bondig even wat vertellen als je wat wilt weten over de baan. Maar maak het niet verplicht.
25: En wat, hoe trek je nog meer jongeren hier naartoe? Wat dachten jullie?
24: Nou, we hadden een beetje een festivalgevoel wat je moet krijgen. Denk dan aan, er komt hier muziek, je kan dansen, maar er gaan ook er komen lekkere hapjes rond en drankjes.
21: Een verplichte cursus voor baaskers van zijn in de risicohoen. Dat wil de staatssecretaris voor Landbouw Silvio Erkens zien vieren. De maatregel wordt naam omdat het aantal bietincidenten toeneemt. Hokkerassen bij die risicohoen Jerf wordt begin 2022 bekendmaken. Arjen Reitsma is kinoloog op de Lemmer en jouwt gedragstherapie om baaskers van hoen.
0: we binnen meer dat stukje dominant en de baas wijzen hoe de hoen. Dat is, we moeten vol meer zien naar het wolwijzen van de hoen, naar de emotie van de hoen. Verom tot de hoen het eind. En daar marcheer ik in. En net de hoen blaft, dus ik leer het blaffen al. Want dan bloot namelijk die emotie, die bloot.
21: De zwartborkerij om de Haversmietwei in Foutrum kennen we die. De plaats had broek als zwartborkerij en dijbesteging voor mensen met een verstandelijke en fysieke beheining. In 2024 baande het gebouw volslijn al en moest u ziek worden naar een orenlocatie. De laatste tijd is het werken om de zwartborkerij op hetzelfde plek weer op te bouwen en dat is dus lachen. Nikke Sjoerdstra van de dijbesteging hoe die laatste orenlier.
1: Ja, druk, onwerkelijk, chaotisch soms. Maar ja, ook wel weer heel mooi warm. Dus je ziet wat er op je pad komt. En ja, we hebben hele mooie dagen kunnen bieden aan onze deelnemers. Dus daar ben ik vooral heel trots op dat dat altijd door is gegaan.
21: Dat is het Wittigste Nijzen. Dit is 24 september. Meer Nijzen op omroepfriesland.nl en in de Omroep app.
20: Dank u wel, Jacob. En Friske Nijzen selectie daarvan is nog wel te zien in Friesland Joert. Het journaal op de televisie hier bij Omroep Friesland.
2: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
3: Dromeesje mij in beëining.
4: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
2: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
12: Door haast een hoes aan het wetter en woest dit verkeerpje. Dan zie ik de makelder die dwijnen aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van uw hoes had u zo voen. Nou dan nog, wonenaanwater.nl.
26: Trekkers, paarden, ambachten, kinderkermis en nostalgie. En vooral weer ouderwets genieten op de laatste zaterdag van september bij het Flyelfeest in Oudehorne, vlakbij Heerenveen.
27: Werkcentrum Friesloon is er voor vragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
28: Hoe kom ik je waai?
27: Of in die tij wekker houdt.
29: Hoe kom ik aan het werk?
27: Vragen die toe in toekomst keer.
30: Waar kan ik van over werk leren?
27: Vragen die praktisch binnen.
31: Hoe vind ik personeel?
27: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
32: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
27: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
33: Mij Erik Enema.
34: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
20: Het al meldingen van mensen mij onbegrepen of ik wel verward gedrag neemt aan. En dat betekent meer druk op de GGZ en ik op de politie. Maar wat baat er voor dat in een melding, een incident of een crisis? Wat zullen we het aan zo hebben hier in onderwijs? Maar eerst het waarbericht Tjitske Wiebinga, een hele goeie middje.
35: Ja, een hele goeie middje.
20: Nou, best wel een Simmerse dag, haast joed, hè?
35: Ja, haast al, want de Simmerse weer van 20 graden... die hebben joed nog net helle, maar dat zit er wel aan te komen. Nee, een prima dag inderdaad, een heel soort rondte voor de zin. Het is oerl droegbleun en ja, wel wat wolken... maar nou, dat mocht de pret alleen net drukken. Nee, het is echt een hele mooie dag. De maximum temperatuur, ja, nou, ja, je zoent het haast normaal niet meer kennen. Zontje, komma, zon, in bak. Veen en achtje en een heel zelfs in Jereveen daar. Maar laaksem zontje, 2, drieels zontje en een hele graad. En de pijnsieten kreeg ik even boppen weer kwijm. Dan zeg je een hele graad. En op Skielge daar het maximum temperatuur zeg je 1,9 west. En dat wilst maar die noordwestelijke wind de gevoelstemperatuur daar op zo'n 14 à 15 graden west het in trogsnee dus. Dus ja, het viel hier en daar dacht wel wat fris aan. Om ik wil zeggen dat de wind al weer aardig aanzakken is. Boppeloon nou zwak. En in het noordwestelijke kustgebied, daar is er nou nog matig mijn windkracht draaien en vjouwen. Dus ja, het wordt een kalme joen en een nacht. Dat zwaagt er ik voor mij deze heldere omstandigheden dat de temperatuur aardig aanzakt. Of zakt, moet ik zeggen. En hebben wel, nou, in het eerst echt in het binnenland een minimumtemperatuur van zo'n vjouwer aan 4 graden. Onder groen is kienlijk wel wat leger. En op de waterland verwacht ik dat daar ik de temperatuur wel onder het 10 graden doeken zitten. Ja. Dus we krijgen een frisse nacht.
20: Een frisse nacht. Nou, geen Simmerse weer een joods morgen wel?
35: Ja, ik verwacht ze morgen al. Ja, en dat komt alleen nogal omdat we... Nou, morgen hier hebben we dan een enkele wolkenfield. Maar dat scoot heel vlug naar het eerste tafut. En dan krijgt de zinnen ja, vrij spul. Het is echt een skinne loft morgen. Je zat we dat zo mooi nemen. Blauwe loft. En verder een joggetje aan 20 graden als maximum temperatuur. Maar ja, het zal me ik niet verbazen dat het in een achtertuin misschien nog wel een graadje heger uitkomt. En dat allegaar dankzij die zuidelijke onvier die zwak ontmatig is. In de midden wordt er wat meer zuidwestelijk. Maar ja, we krijgen echt een hele mooie dag morgen. En ja, mooi joen. Dan is vanuit het noordwesten wij toch wel te zien dat er wel weer even oorwaar aan zitten komen. Want er komt van een bar mijn bewolking dus kant op. Maar ontlet in de nacht zal het ik dan nog wel droog blijven.
20: Ja, en als nu een rijweder?
35: Nou, dat verwacht ik net. Nee, we krijgen een steuring oer op sneeuw, maar die is wel heel veel afzakken. Die heeft Juurt boppen Schotland al wel behoorlijk wat rijnwetter, jong. Maar omdat wij onder hege druk zitten, ja, dat die steuring krijgt als het ware echt geen gas. Dus die lost voor een part op, die zwakt heel veel af. Wat we sneeuw sowieso hebben is meer bewolking. Het eerste part van de dij heel lokaal, plaatselijk een dripkerijn. Maar ik verwacht op de meeste plakken dat het heel wel droeg bloed. En dan mij een, ja, tijdelijk even, omdat die steuring wol oeris hinnen komt, hebben we even de wien uit en wat eerst hoeken wij. Dus een maximum temperatuur van 18 jochentje graden. Maar dan op snijn, ja, dan pakt die zuidelijke streming het heft weer in handen. En dat betekent dus dat die temperatuur dan alweer oprennen kan. 20, 21 graden, maar een mix van wolken en zinnen. En dat meen je ik. Steurings beziek je wol om dichterbij te komen. Maar zoals dat nou, liek het slag dat Oedijs net. Hebben we er alleen nog wat bewolking van. Maar, maar de zinnen die liet hem dan ik zeker wel zien. En dan ik weer mij die zuidelijke streming nog warmere temperatuur of nog wel hegere temperaturen, maar 20 rond 22 graden. En de dagen daarna, dan wordt er ik nog wel een schepje bob opsmitten. Dus ja, die nijsimmer werd we eigenlijk deze week eigenlijk al wat op zien te wachten.
20: Ja.
35: Ja, die had hem gewoon een beetje opscoot. Okay. Leef het er maar op houden.
20: Die komt na je week.
35: Die komt na je week.
20: Nou, ja, we dat feest. Dank je wel, Tjitske.
35: Heel.
5: Het slotstuk van onderwijs.
20: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik hier dan een Noord van Jet, de squishy dumplings. Het is ik val boet in de doelgroep natuurlijk. Want het is een ja, soort boartesquart. Kneedbare, ja, wat ben het eigenlijk? Dumplings, ja, een soort dumplings eigenlijk. Je kan ze lekker op omkniepen. En dat is leuk, van benen. Alleen de wind van Zimmer en stikkers wat winkels die zijn van ja, eigenlijk mogen ze de handel, Harry. Hes ik dien. Want ze stjonken nogal. Er zit een chemische geur aan sommige van die producten. Het verdampen van neemde vluchtige organische stoffen. Dat zie je het erin. Maar het zijn stoffen die dik in verven en terpentine zitten. Ze zijn in het laboratorium al onderzocht. Die squishy dumplings. En de tastzichthouder die heeft nou geconstateerd dat ze net gevaarlijk zijn. Dus ze maaien blauwen. Ze ben ik razend populair. Maar ik zit net in die doelgroep. Dus het via mij volledig ontgeen. Die squishy dumplings. Maar ze zijn net gevaarlijk voor de zoens. Dus ja, kniep er lekker in om. En alleen nog fretsen net op. Maar dat is wat wordt eigenlijk nooit de bedoeling natuurlijk. En ik dacht, er zit misschien wel een plaat in. Ja, het is misschien niet zo makkelijk, maar misschien kerst een plaat betekenen dat hoe Batesquad dat, gore liek het, of sjongt in dit geval, maar net gevaarlijk is. sowieso, misschien versjes hoe Batesquad. Ik ben heel benijd, worden we een Westmaar komst. Dat ken, weer via de app van Omroep Friesland vanzelfs, of via 0620, via jou, Jochen, denk een plaat, betink een plaat bij die squishy dumplings die net gevaarlijk blikken te wijzen. Dat staat in elk geval de NVWA, de taszichthouder. En ze mag dus gewoon verkocht worden. Het bedenkt er maar een plaat bij. Ik ben heel benijd. West maar komst. En de leukste plaats, ja, die draaien we gewoon. On the eind van dit onderwijs.

0: zal zomaar kennen.
1: Ja, ik wil het mooi vinden, hè. Hoekje beeld, Sirin Onderwijs, ja, dat is Jan de Vries. En het zou zomaar kennen.
2: Onderwijs. Mai Erik Enema.
1: Het aantal meldingen van mensen mij onbegrepen of ik wel verward gedrag neemt aan. En dat betekent meer druk op de GGZ en ik op de politie. Maar wat bat er voor het in een melding, een incident of een crisis wordt? Bij beleef met de kans wordt net zo naar gedrag, maar juist naar de mogelijkheden. Het herstel en ik, het mij dan, de participatie. In het herstel atelier werken deelnemers maar roeren hout, maar kunst, maar fietsen en maar scooters. Verslagjouwer Geke Leenstra die bezocht de feestelijke Ierpendaai van de kans. Die het zien hier bezit.
3: Nou, goedemiddag allemaal. Wat bijzonder om jullie hier vandaag te mogen verwelkomen. Vandaag vieren wij 10 jaar de kans.
4: Tom, waar staan we hier?
5: We staan hier in het houthok van de kans. Waar ja, iedereen dingen mag doen die het fijn vindt om met hout te werken.
4: En dat ben jij?
5: En ik ben er één van ook. Ja, mm-hmm. Ik ben niet de enige.
4: Wat voor dingen maak je hier?
5: Ja, ik maak hier, nou ja, goed, wat ook maar de opdrachten zijn, of dat je je eigen ideeën mag gaan bedenken. Maar het is meestal is het gewoon ook, ja, je kan ook andere, ik help ook andere mensen en andere mensen helpen mij. Mm-hmm. Momenteel ben ik bezig met een idee voor een lamp.
4: Wat goed, dit zijn allemaal drakenhoofden?
5: Ja, dat zijn allemaal drakenhoofden.
4: Het is wel echt precisiewerk als en, ik het zo zie.
5: Nou, nee, gewoon geduldig werk, okay, om het zo maar zeggen. Maar met dit soort werk, dan kan ik mijn hoofd mooi leegmaken. Mm-hmm. Dit is, voor mij is het heel belangrijk om, ja, om hier rustig bezig mee te zijn. Ja. Niet gestoord te worden.
4: Waarom is dat belangrijk voor jou?
5: Omdat ik anders het chaotisch word. Als ik te veel prikkels om me heen heb ook. Dat komt door mijn ADHD en door de rest allemaal, maar goed. Dan gaat het helemaal mis. Dan loop ik helemaal vast.
4: Svetlana Akosina, u bent de oprichter van De Kans. En jullie zijn hier eigenlijk een soort dagbesteding voor mensen die niet meer zo goed functioneren in de samenleving. En jullie bestaan vandaag 10 jaar.
3: Ja, ja, dat
4: klopt. Hoe bent u op het idee gekomen 10 jaar geleden om hiermee te beginnen?
3: Ja, dat is wel een goede vraag. 10 jaar geleden zag ik een groep groeien die eigenlijk onbegrepen voelt. En die groep, als ik nou 10 jaar geleden en nu kijk, de groep is nog heel hard aan het groeien.
4: Waar ligt dat aan, denkt u?
3: Mensen lopen vast in het systeem. Mensen komen niet uit zelf. Ze hebben eigenlijk iemand nodig die naast hem staat.
4: Micho, jij zit hier bij de ingang, bij de computer. Wat doe je hier?
6: Ik heb een tweede kans gehad. En ik probeer mijn dingetje een beetje op te pakken in deze maatschappij. Het is zo moeilijk om rond te komen. Dat zijn een beetje hulp vragen of dergelijke. Dus ja. En zoals je ziet, ik ben een beetje met muziek bezig. Dat ik me bezighoud, omdat ik tot zover mijn focus kan richten op muziek.
4: Ja.
6: En wat ik ken, dat ken ik. En wat ik kan, dat kan niet.
4: Wat heeft de kans jou de afgelopen 10 jaar geboden?
6: Geboden? Nou, vooral mezelf een beetje weer terugvinden. En in die cel zien je er een beetje doorgaan. Ik heb geleerd om op te vallen en op te staan.
4: Als de kans niet had bestaan, wat denkt u dat zou betekenen voor de mensen die hier komen?
3: Ik denk dat veel mensen buiten boord gevallen zijn of ja, geen plek hebben om ergens naartoe te gaan, niet aansluiten ergens. En dan veel eenzaamheid en alleen zijn en eigenlijk depressie. Dat soort komt daar naar boven als men nergens naartoe kan gaan.
5: Wat hier de kans geeft mij gewoon enorm veel rust. Ik vind het geweldig hoe ik hier ben opgevangen. Je wordt begrepen, je wordt naar je geluisterd. Weet je wel, dan is dat gewoon helemaal geweldig. Nou, en dan wil je ook mensen kennen. Niet gelijk vooroordelen of oordelen over mensen. Nee, dat is helemaal niet aan de orde hier ook. Daarom vind ik het hier zo mooi.

0: Lemon Tree. Dat is een Duitse band. Fool's Garden. Ja, dat is het nummer Lemon Tree.
1: Het slotstuk van
0: onderwijs. Ja, het verhaal van de squishy dumplings. Nog eens, ik heb er nog nooit van. Het is een razend populair waterbord. Er weer wat onduidelijk door. Zit er nou gevaarlijke stoffen in? Ze stjonk ik nogal, mag ik begrijpen. Er zijn dan vluchtige organische stoffen. Het is onderzocht in het laboratorium. En de VWA en VWA, de taszichthouder, die zei van, nou, het is net gevaarlijk, het is net giftig. Je kent gewoon mijn boatje en ben toch. Het is een soort kneedgum. Ik weet het eigenlijk net precies. Nou, misschien heeft het thuis in het laat lezen. Ik heb het gewoon bij mijn bordje litten. Want het is net gevaarlijk. Dat is het verhaal. En daar wil ik graag een plaat bij hebben. En Jim Kamer, mij de meest verrassende suggesties. Jan Jaap die zei van That Smell van Lynyrd Skynyrd. Tje. Mark Stallinga die zei Play With Me van Extreme. Teun Woudwijk komt maar Santana, Let the Children Play. De Hoenekop zit er eigenlijk altijd wel bij. Strons Jongs, Side Henk, draai die dan. Even Sjen, daar kwam ik naar je benen. Die zei van het intro van de familie Knots. Kloddertje hier, kloddertje daar. Sjoerd, ik denk, die is nooit toch. Anneke, die zei Britney Spears, Oops, I Did It Again. En ja, Strons Jongs van de Hoenekop, die... Is ik de suggestie van Gary Labordes. Ja, die ene vindt dit jonk en de oren dat. Strons jonk van Hoenekop, dat vind ik al eens net. Want ik wil je iets op een boerkerij, zei Gary Labordes dan. En Jeltsje de Groot, die zei van Smells Like Teen Spirit. Dat is wel een originele suggestie. Nou ja, Allier, dank voor zelfs. Ik ken hem niet in draaien. En dat is goed.
1: De slotsteek van onderwijs.
0: En dat is een suggestie binnenkwam van Reinder Nauta. En die zei Toy Soldiers van Martika. What's good, liedse soldaties. Het wie mij net in zin scheppen, maar we draaien graag. Wie onderwijs, ik wens je nog een machtig mooie dag. En tot de volgende keer.

0: natuur op Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Als de jong valt op Friesland, gaan de lichten oan in de huizen. De stritten worden stil.
3: Waarom op Friesland gaat terug? Alle dagen. 92.2 FM.
2: Die soundtrack van de jong.
3: De jong van Friesland.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
8: Hey Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
12: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
3: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
13: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil een duidelijker verbod op camerabrillen en wil dat dat verbod in meer gevallen geldt dan nu. Camerabrillen hebben een ingebouwde microfoon en werken met AI. Mensen kunnen daarmee worden gefilmd zonder dat ze het doorhebben. En de beelden kunnen worden gedeeld op sociale media. Volgens het kabinet zijn er al allerlei regels voor het gebruik van camerabrillen. Maar staatssecretaris Van Brugge zegt dat ze de oproep begrijpt. Pro-Kamerlid Katman erkent dat de camerabril eigenlijk al verboden is, maar wijst erop dat veel mensen de regels overtreden. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd. Ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten en valt ze soms persoonlijk aan, met name vrouwen. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 20 miljoen euro, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door die hulp kan erger worden voorkomen. En radiomaker Bert Kranenbarg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenbarg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio, Knooppunt Kranenbarg, en presenteerde de Top 2000. Wat Bert Kranenbarg na zijn radiocarrière gaat doen, weet hij nog niet. Zijn laatste uitzending is op Oudejaarsdag, op donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
14: Zeg het!
0: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
15: Sta je in de file en spot je ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Steen. Evenoud. Sterk.
9: Barquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Barquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
14: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
16: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
17: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
18: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
17: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
18: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
19: Goeie, het verteert om ierappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij Rijn Schippen glad worden. Maar ook al lossen wij dat wel op. Wij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hebt schuurt, hè? Oh ja, rijk een stag in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rollen hier. Mooi.
20: Zing mee in het kerstproject van Groot Koor Friesland.
21: Met Brassband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
20: Concert 12 december in de Lawei. Grootkoor.nl.
21: Sjonge jo, ik mij.
22: Noordwien. Mijn film De Vries.

0: Noordewien.
1: Ah, goeie en welkom bij Noordewien op deze toon, Janne. Ja, mooi dat je erbij bent. En we zijn weer horen wat zo'n oren. Gisteren op televisie, daar kom ik aan nog wel even op waarom. En morgen hebben we natuurlijk een mooie opname. Met je onder oren mij de hoenekop. En die zetten we mooi onder het begin van deze show. La la la. Zij ben ik special guest trouwens van de cd-presentatie. Ja, het nieuwe album van Asbest. Morgen in Neushoorn, Jitte Jern.

de presentatie in Neushoorn van het nieuwe album van Asbest. En dit nummer stiet er ook op, zoals ik even moeilijk wil spelen. Mijn special guest namelijk, de Hoenekop. Dat wordt dik feest, kan ik je beloven. Das Asbest. We gaan even terug naar, ja, ik ook zo'n fantastische band. Ik kwam live in Orwin, de Roels. Album is uit, Do Not Cover. Jullie hebben mij, mijn beeld.

Ons toffe band. Ja, ja. Nieuw materiaal uit. En, ja, dit moet het zeker wezen. Min beeld. We draaien dit zo al even van Noorwind. Het is toosje. We zijn er nog aan zo'n oren. Mijn Maite Veenstra. En haar... Ja, laatste single klinkt nog wat dramatisch, maar gewoon... Dit is de laatste die het uitgebracht had. Komt gelukkig nog heel soort meer uit van deze geweldige, talentvolle jongeres. Hafplaak!

Maite is de namme, Maite Veenstra. En Hafplak. Mooi, de nieuwe generatie hoe ik met de Friese taal op... op paardje eigenlijk, letterlijk. Hè? Ja, ze is een prototype te zien. En het is een mooie ding om te komen. Maar ik popronde boeten de provincie zullen ze nog een aantal optredens doen. Dus mooi hoe die Friese taal eigenlijk het hele land wat trok. Het is niks mis mee, hoor. Goed, omgekeerde wijze een beetje met Alexander Moto. Door de prot in het Fries. Maar zijn nieuwste album presenteert die morgen in de Beatrix, zeg ik maar even bij. Het is gewoon in het Nederlands. JTM mij ruim.

0: shit. Allemaal weer rustigjes op straat. Allemaal weer rustigjes, daar zo in de wereld. Allemaal weer rustigjes, allemaal weer rustigjes. Allemaal weer rustigjes, gaan we schijnen terug in de kist.
1: Geweldig, talentvolle rapper, producer, artiest. Nou, wat is het eigenlijk? Verhalenverteller, hè? Ja, Alexander Moto. Fluvius is het album dat morgen presenteren wordt in de Beatrix hier in Ljouwert. Het steden Madrid. Ja, ik is de asbest, of die beide, dat zou ik nog kennen. Neushoorn, Beatrix, melken combineren. Ik let het volledig van die hoor. Het nummer, hier de titel, Ruim. Ja, het mooie verhaal van de Reboelie. Er komt van alles uit, met biografieën en een mooie inlevermikje hebben we horen aan de weekend. En een mooi verhaal is natuurlijk, ja, Reboelie is Travelt. Het zit een beetje in twee kampen. Maar goed, in dat Traveltekamp ziet ze Van Essen. En die had Maria. Ja, eigenlijk maar zien Katie Fox, zijn band opname. Een hele mooie uitviering, vind ik zelf.

Ja, prachtig nummer van Rebouille, Maria Maria. En Sint Vanessa zit hierin. Mooi, nou, hoe uiteindelijk komt alles weer bij elkaar. Prachtig. En het Rebouille-verhaal, daar komen we zeker voor om. Want bij Tresor weer een inlever, een beetje van posters en orenverhalen en contracten en weet ik alleen maar net. Even, er komt een biografie uit. Misschien dat er nog geworden muzikanten vregen worden om iets met de muziek van Rebouille te doen. En wij, bij Noorwien, geven dat zeker volgen. Wij willen die verhaal bol Jerre, hoe je van Jerre meest verneemde en belangrijke Fristalige bands die je ooit roeren had in deze provincie. Ik heb weer even rond naar het heden. Komt uit bij jazz van Janne in het Neushoorncafé. Het is weer een echte jazz Janne met Martine Gray. We hebben de drummer live te gast, Ansel Klooster, op televisie. Ik is weer weer omzien op youtube.com/Noorwien. En dit is met de hele band. Jazz. Gewoon, lekker. Ja, drankje erbij. Beetje old roots. Old roots. Doe maar jongens.

Live in het Neushoorncafé, Martini Gray. Jazz, noffelijke jazz. Zijn ze van die jazz? Ze was helemaal zenuwachtig van die... Hak je zin in. Old Roots. Nou goed, net stenen, maar de kist er nog krijgt heen. En als hij helemaal... hoe zeg ik het zussen? Muzikaal. Vermijd je worst. Snijden met je. Theater Milouk krijgt Inside McCartney. Muziek van Paul McCartney. Luister maar eens naar deze prachtige mooie live-opname van de Fjouwer muzikanten die te snijden met je der acte de présence ja, zullen. Here Today van Paul McCartney. Dat is in theater Milouk. Kom maar eens snijden.

Yesterday. Nummer van Paul McCartney uit via terug Fjouwer. Ja, geweldige muzikant. Ik ga ze even opzocht in hun oefenhok. Wie is er op televisie? Mooie reportages. Die hebben we op youtube.com/Noorwind. Zet ik hem er even bij. Rob Takema, Thomas Schiphoff, Jimmer Vos en Johannes Blanksma. En meisje Fjouwer zullen ze de snijden Mickey een mooie McCartney-Mickey van meisje in mijn look. Misschien nog wel wat kaarten voor me steken op de site van het theater Shim. Of we toch een mooie live optredens aan. Tiet Flink, ik Shane Alexander te gast. Amerikaanse singer-songwriter. Hij komt weer naar Friesland daar. Paviljoen Mem om correct te wezen. We zijn 12 oktober. Dus op een vreed bij deze. Ik dacht, kunnen we die opnames een keer eens even weer jaren litten. Dit wie hem live in Noorwegen. Check

12 oktober, live in Boetenpost in het paviljoen. Prachtig mooie locatie. Maar Shane Alexander, Amerikaanse singer-songwriter. Hij is weer on tour. Watercontour binnen is de Odd Dokkumer Band. Ze waren er net meer. The Homesick. Nou, album is uit. Adeline, die titel al. What's up with all these Shangri-La's? Je hebt hier mij het eerbrugsnummer van het album. Dit is wel heel erg ethisch, hè? John Calvin and I.

Up with all the Shangri-La's. Ja, volledig album, stippel op het streamingsdiensten, The Homesick. En ze zullen nog op tournee, dwars door heel Europa heen trouwens. Dus dan wist dat even. We gooien hem op een hit en ik hoop dat ik zeg nog eens even de microfoon krijg. Nieuwsgierig trio, voormalig Dokkum, John Calvin en I. Geweldig, no? Ja, mooi, mooi. Oh, ik heb hem net die horen, supergroep. Ik heb deze provincie waar. Die bestaat al lang niet meer. The Serenes and Abiding Place.

0: De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Ja, een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moordje en help. Eltse Manje, naar Friesland Joert en het Waar.
2: Mienskip, zeggen ze in Friesland, toch?
3: Ja, wat zeggen ze hier dan?
2: Ja, nou, Mienskip. Geweldig.
4: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
7: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
8: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
11: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
10: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Schaarne-Gouten.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
15: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd, samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Uit protest besloten alle grote media samen geen livebeelden te maken van het bezoek van de Chinese president Xi. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Veilbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen.
16: Als je mensen met die vroege signalen helpt, dat het allerbeste antischuldenbeleid is wat er is. Er zijn 700.000 mensen met problematische schulden. En we willen daar dus alles aan doen om dat nog beter te maken.
15: De minister verwacht dat gemeenten met het extra geld twee keer zoveel mensen kunnen bereiken dan nu. Een maand na de verwoestende overstromingen in Nepal wordt het land opnieuw getroffen, nu door hevige regenval. De orkaan Arnab veroorzaakt grote problemen in het land, ziet correspondent Davy Boerema.
17: Nou, het regent al de hele dag en dit is nog niet eens het begin van de cycloon die deze kant op komt. En wat er dan gebeurt is de buitenste ring van die cycloon, waar heel veel regenval in zit, die trekt van het zuiden naar het noorden van Nepal. Maar nu worden er al recordaantallen aan regenval gehaald.
15: Bij de ramp in augustus in Nepal kwamen 1400 mensen om het leven. Er zijn nog duizenden mensen die worden vermist. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris en het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: wat zal ik dwaan dit weekend?
1: Geen idee. Gelukkig is er Op en Uit. Die gids voor alles wat er te dwaan is. Van live muziek ontkeust, van toneel ontboeten activiteiten.
0: Op radio, maar ik op televisie. Van Jochen ontstolen voeren. Liet die verrassen dit weekend? Op en Uit.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. De Spaanse politie heeft deze maand twee mensen gered die gemarteld werden. Agenten gingen bij een villa kijken nadat de vriendin van een slachtoffer alarm had geslagen. Eén slachtoffer lag gewond in de tuin, een ander zat binnen vastgebonden op een stoel. Zeven mensen zijn opgepakt, horen bij een Oost-Europese drugsbende. De slachtoffers in Spanje werden vermoedelijk gemarteld vanwege een drugsruzie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft postuum de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. En dat is voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs.
3: Het is ook krankzinnig dat je dan een boek schrijft over een oma die overlijdt aan de ziekte kanker. En dat je dan een jaar later met diezelfde ziekte in bed ligt en daar een gouden griffel voor krijgt. Het is bijna komisch.
2: Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudjaarsdag, donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Wat is die Nijs van deze week?
1: Het was nogal iets prets.
0: Bijzonder.
2: Nou, je krijgt er weinig gichten van.
3: Het Nijsforum van Bureau de Vries.
4: Ik word er blij van.
3: Alle weken op Snijm van Tol van Ontien.
5: En ik vind het heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
3: Debat en opinie op radio.
4: Ja, klopt.
6: Maar ik op de televisie.
3: Sjoeg mij op Snijm te middie bij het Nijsforum van Bureau de Vries.
2: Dat maakt het extra spannend.
6: Bureau de Vries.
0: Is dat zo?
4: Dat durf ik niet anders.
6: Op de radio.
3: Maar ik op televisie.

0: bist er weer. En nou...
1: Goedemiddag en welkom bij Onderwijs.
0: Dat is het moment waar Onderwijs. Van drop naar rest, van dij naar joen. Mijn muziek, verhalen en het waar dat er nog onkomt.
2: Zibbele waaier, een hele goede middag.
3: Goedemiddag.
0: Onderwijs, alle werkdagen van 4 uur tot 6 uur.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In een debat heeft de oppositie minister Van Wil flink onder vuur genomen. De Algemene Rekenkamer zegt dat met zo'n 10.000 aangiftes van ernstige misdrijven niks is gebeurd. Van Wil sprak in eerste instantie van een vertekend beeld, maar volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij het daarmee. De Kamer wil nu weten hoe het zit en de oppositie lijkt Van Wil te willen laten voelen dat er het een minderheidskabinet is, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
3: Kijk, in het verleden in dit soort situaties en meerderheidskabinetten, dan zag je dat een coalitie om zo'n minister heen gaat staan. Dat er dan wordt gesproken over beterschap volgende keer, foutje.

0: en door. Ja, dat is nu in dit geval een stuk ingewikkelder.
1: Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren. Maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Radiomaker Bert Kranenbarg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. Daarvoor werkte Kranenbarg 22 jaar bij NPO Radio 2. En daar maakte hij onder meer ontbijtradio, Knooppunt Kranenbarg. En hij presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Jong van Friesland. Non-stop muziek.

0: Nou, de vakantie is voorbij. Het wordt al wat griezen boeken. En daar gaan er in de vol. En er begint nice maken ze ik nog.
1: Ja, Eltse Wieke werd de leukste verhaal uit Friesland in de Nijsmakers podcast. Hij is elke tongetje op Spotify en elke vreed op televisie.
0: Nijsmakers, het allerbeste excuus om die even deltie aan.

0: je.
1: Liet de tijd even zijn eigen gang gaan.
2: Ja.
1: Geen haast, geen drokte. Allinnig mooie muziek die hij meeneemt naar orenplakken, orentieden en orenverhaal.
3: Goedemorgen, welkom bij de muziek op de Snijdermoorn.
4: Douwe Heringa neemt hij mij op een muzikale reis langs klassieke masterwerken, prachtige chansons, jazz en lieden uit alle windstreken van de wereld.
3: Oké, dan gaan we nu naar de nocturnes van de Chopin.
1: Doch de egen even dicht. Harkje en geniet je.
3: Ja, ze kunnen dicht, hè.
4: Mij Douwe, Snijdermoorn van Jochen en Alvoeren bij Omroep Friesland.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: 10 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk verder toe, zegt vakbond Nu 91.
3: Mensen met een bestaand contract van een x-aantal uur, die wordt gevraagd om extra te werken, om weekenden ook extra te werken. En dat geeft meer druk en minder hersteltijd tussen de diensten door.
2: En daardoor vallen er nog meer mensen uit. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst-Janneke Rogaar voor het boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook de dagen daarna zonnig en zacht. Zondag en maandag wel kans op een bui. En volgende week nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: De dij voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Rob Friesland. Het grut afval, dat wordt in de stellingwerf van januari zo net meer thuis ophellen. Nou, ken dat nog, zijn betelling, alle manjes van de mannen. Maar aas maak je daar gewoon mee. Nee, het zwart naar de milieustrit dat daar. De stellingwerf is net de enige gemeente die dat zo doet. Ook in Mikkelijks Tietjerkstra deal is het net meer mogelijk om dat afval ophellen te litten. Onder de telefoon nou Lisa Edema, wethouder in Eerstellingwerf. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Daar ben ik wel benijd. Hoeveel mensen maken er eigenlijk nog een broek van?
1: Nou, we zien dat het heel erg is teruggelopen. We hebben het vorig jaar over zo'n 27 mensen waar dan de takken ook nog onder vallen. En dit jaar lijkt dat nog veel verder terug te lopen. Dus het is echt een hele kleine doelgroep die er nog gebruik van maakt.
0: Ja, hij dan hoe het tiental?
1: Ja, tot nu toe hebben we ongeveer 11 aanvragen gehad dit jaar. Ja.
0: Oké, okay. En is het nou exact dat je hem direct als gemeente een soort geld mij besparen om het nou gewoon net mee te doen?
1: Ja, het kost ons jaarlijks ongeveer 15.000 euro. Nou, als je dat terugrekent naar het aantal aanvragen, dan kost het ons wel meer dan 500 euro per huishouden die er gebruik van maakt. Ja.
0: Oké, okay. En wie dit nou eigenlijk een initiatief wat je wil een soort promoten? Of werd je meestal regelmatig hoor informeren? Massen van wist je wel dat dit echt koor? Of werd dit al iets wat al bekend weer bij inwoners? Wat voor ideeën had je daarover?
1: Nou, ik denk dat het best bekend is. Als je het eventjes opzoekt, grof huisafval Oosterwolde, dan kom je ook direct wel op Google terecht bij onze ophaalservice, zeg maar. Dus ik denk dat het redelijk bekend is. Maar ik moet ook zeggen dat we er niet actief over communiceren. Omdat we ook liever hebben dat mensen gewoon het grofvuil bij ons op de milieustraat brengen. Daar wordt het namelijk ook gerecycled. Dat is niet zoals het thuis opgehaald wordt. Dus daar stimuleren we liever naar de milieustraat te gaan.
0: Ja, nou is dat natuurlijk zo, mensen die een auto hebben, mensen die een kar hebben, of vreun die dat beschikbaar hebben, hè, die zullen je net volle les van hebben. Die kunnen natuurlijk zelf het goed of goed brengen. Maar als je op een flat van je of geen ribbevies had, of dat zaak, hoe kun je als gemeente die mensen alsnog ondersteunen, alsnog stiepje als die van het afval aanmaten?
1: Nou, we hebben wel onderzoek gedaan natuurlijk of er alternatieven zijn. En vaak gaat het dan inderdaad om iemand vragen aan een buur of een kannetje te lenen ergens. Maar er zijn ook private bedrijven die dit op kunnen pakken. Die eigenlijk vergelijkbaar aantal afval gewoon thuis kunnen ophalen met een container dan in dat geval.
0: Ja, maar die mensen betel je daar dus wel als een extra voor.
1: Ja. Ik heb nog eventjes nagezocht. Die komt dan ongeveer op iets van 300 euro, waar wij op dit moment 99 euro vragen. Dat is wel meer dan een verdubbeling van de kosten. Ja, dat
0: dan
1: klopt.
0: Dan is het als gemeente dus eigenlijk een rekkersom. De benetten zo bezig meer. Die het doggen. Dus aan het eind van de streep, dan is dit de oplossing wat je moet gaan winnen.
1: Ja, nou ja, kijk, iedereen betaalt natuurlijk mee aan de afvalstoffenheffing. En dan betaal je met z'n allen aan een aantal mensen die het thuis op laten halen. Daarnaast heeft ook al het duurzaamheidsaspect voor ons de doorslag gegeven. Omdat het dus niet gerecycled wordt, gescheiden kan worden als het bij je thuis wordt opgehaald. En die kosten gaan steeds meer omhoog voor verbranding. Dus we willen eigenlijk steeds meer het grofvuil scheiden en laten recyclen. Ja.
0: Nou zie je ook wel eens dat mensen grut koort dat ze dat bijvoorbeeld in een bermdel zetten of in de kont van de dieken, dat soort zaken. Mm-hmm. Ben je daar net bang voor dat je dat soort tafereel wat meer joggen?
1: Nee, daar zijn we eigenlijk niet erg bang voor. We zien wel dat de mensen die er nu gebruik van maken, dan gaat het vaak al. Bijvoorbeeld dat oude ouders zijn overleden, dat het huis leeggehaald wordt. Een deel gaat naar de kringloop, de rest wordt opgehaald door Omrin. Dus we verwachten eigenlijk wel dat die mensen dan ook wel een container laten komen en het dan op die manier oplossen.
0: Ja, dat komt dus wel goed. Dan komt het op deel.
1: Ja, kijk, het kan nu ook maar één keer in de maand komt opgehaald worden. Dus dat is eigenlijk al, dat is wel heel vervelend als je het echt nodig hebt. Dus daarvoor ben je nu al aan particuliere bedrijven toegewezen, zeg maar. Dus we verwachten daar niet heel veel verschil in.
0: Goed. Mensen die het goed voortbrengen wollen en dus net een oorlossing hadden, die zullen even informeren matten bij de familie of inderdaad zo'n bedrogingskijkler. Dat is ten einde de oplossing daar in Eerstellingwerf. Tegen dank voor het bijpraten, wethouder Lisa Edema van Eerstellingwerf. Dank u wel.
2: Alles wat je op die mist hadden, jongens, dus kunt zien en over.
3: Dit is de dag voorbij.
4: Onafvreden.
2: Friesland. De provincie Friesland maakt actief meewerken onder initiatieven van bedrijven in Dokkum en Haarlem om plaatselijk energie op te wekken met zinnepanelen en windmolen. Haast alle politieke partijen in provinciale steden willen dat de provincie op die plak nieuwe grote windmolen op land testiert. De bedrijven in Haarlem en Dokkum hebben eigen energiepark met hege windturbines nodig, omdat er in Noord-Friesland een acuut stroomtekort is. Energiedeputaire Siebeknol zei in de steden dat de provincie reë is om rond te gaan om die energieparken in Haarlem en Dokkum, maar daar hier wel spulregels bij.
3: Er zit wel wat betingsten aan. Landschappelijke inpassing, lokaal eigenaarschap, maximaal 24 jaar. En de gemeente maakt ik maar een plan komen hoe je oude windmolen saneren zullen. Want we hebben een heel soort vertutte eerste windmolen in de provincie. Ik in Noord-Friesland. Nou, dat mooie onderdeel van op je af te wijzen.
4: En moeten dan die nieuwe windmolens wachten omdat de oude windmolens oprommen binnen?
3: Nee, dat hoeft net. De problematiek is urgent. Dat is net nieuw, dat weten we. Om daar een versnelling op te maken, kim en los met die plan. Nog eens, maar wonen draagvlak van omjouwing en al die betingsten die we voor het schreeuwen hebben. Maar dan moet ik een plan komen hoe men op termijn voldoen zal om die sanering. Die hebben we opzet los van mijn koren, nou koppelen. Er moet wel onvoldoende worden. Maar dat hoeft net één op één in dezelfde week en zes maar plak te vinden.
4: Ja. Maar er wordt er al jaren praat, maar het dorp Haarlem, waarom is er in tussentijd net meer bad?
3: Nou, weet ik niet. Er is een hele protte bad. Alleen nog, er is wel een totale afweging. Maar als ik in het belang van het landschap, belang van de economie. Ik ben het gebied ik inwenners, ja, het gebied inwest. Heb ik mooi bewenners praat. Ik van verskaat het dwarsbelangen daaromheen. Ja, die zei ik van ja, jongens, wij begrijpen de problematiek daar. Maar waar jij ik een plak in deze discussie te hebben. Ja, dat ben wel processen. Die maak je wel maar met koren terug rennen. Want aan de ene kant hebben ondernemers een uitdaging. Aan de andere kant wen ik meesten die materiaal zien ons hier. Wil ze dat nou net? Hoeden, ja, die maat er ik bij belutsen wijzen. Daar laat ik een stevige opdracht voor de gemeente. Daar kon men of kim men al oordeel in me los. Misschien hebben ze dat ik wil doen. Dat weet ik net. Alleen, ja, doen wij het gebied in Wien. Toen dachten we, oh jee, ze moeten aansnijden nog vanaf het begin aan beginnen. Dat wie net nederig was, dat is onbelangrijk.
4: De ondernemers binnen Hasten, die willen juist mooi beginnen. Waar dat oor is van zo'n energiehub. Nee, wieke dat we de provinciale omjouwingsvisie versteld. Kennen daarna vlug begon worden?
3: Nou, het is net zo dat als jonge wiemonden bestellen, dat die dan oren wieke de steert, zei maar. Dus dat is sowieso processen die wat langer dwori. Zo binnen wel vier qua planontwikkeling. Nou, dan is het zaak dat wij als rondelijk instrumentarium aanpassen. En dat de gemeente gewoon een ordentelijk proces. Ik moet een meerskip daar terugrent en daar zelf een afwaging in te maken. Wij zeggen ze net, daar moet wie moet komen, beslist net. De gemeentes kunnen ervoor kiezen. Dus dat voegt laat daadwerkelijk bij de gemeente aan. Zo werkt het.
4: Een oordiscussiepunt. Ja, dat wie in de dwarpsmoen. De Partij van de Arbeid begon de record. Met een hoop dwarpen in Friesland. Die willen graag haar dwarpsmoenen vernijden. Een betere, hegere dwarpsmoenen. Dat zijn dan solitaire wiemoeners. Zal ik je hem ze nemen hier bij de provincie. En die hadden jullie net.
3: We hebben tal van coöperaties hier horen. En elk initiatief aan zich is heel sympathiek. Maar het signaal van sympathieke initiatieven, dat is geen rondelijke waardering meer. Ik ben hier zelf in Belsum. Ik rijd hier Juwet Hinder. Dan komt eerst Belsum, Tjenne, Twillingdwarp, Bidgen, Molen, Engelen, Massum, aan de andere kant Roriep, mijn naam en Oerelsjus die tjerkend worden. Ja, dat zou betjutten dat we in Friesland eigenlijk bij elk dwarp een wiemoene del zetten kennen. Ja, dat vinden wij in het belang van het landschap geen goede ontwikkeling. Vandaar dat we zich bij die stedskom jou in del zetten willen. Waar al massa is, waar ze minder opvalt in het landschap. Ik rugstreeks koppelen binnen om die grote verbroekers die we hebben, die een grote uitdaging hebben. Ja, en dan kiezen we ervoor om net overal alles met dat te steken, want dat is een rondelijke waardering. En de Friesen, we jaren nog hield het enorm het landschap, dat willen we graag ze horen. Wij jaren hier altijd de meesten die graag zijn moenen willen, maar ik daarvan hield, daar wen ik nog horen meesten in San om jou.
2: Dat zei deputaire Siebeknol. De BBB in Provinciale Steden wil dat de provincie Nijwieken, na het vaststellen van de provinciale omjouwingsvisie, voor een dadelijk afspraak maakt met de gemeente Noord-Friesland over het plan van die energiehubs in Dokkum en Haarlem.
5: Alles wat je thuis mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
6: De dij voorbij.

0: De beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: De Friese Gifkus van Omroep Friesland die ging de vrouwtour. De bewegende baas die ben intussen al meer dan 12,5 miljard keer besjoen. Dat is een heel soort. En dat succes is misschien voor een tiel tatskroon aan onze social media collega Lars Hoekstra hier in de studio. Lars, goeiemiddag.
4: Goeiemiddag.
3: Ja, dat is de GIF-expert van de omroep,
4: ja,
3: hè?
4: Ja, nou ja.
3: Dat is zelf betocht, hè?
4: Ja, nee, ik vond dat wel mooi. Alleen had je me dan vrij van wat met Winnie Thunbroeken, dan haak ik er iets minder door.
3: Ja,
4: over die
3: GIF. Dit gaat echt om op internet, zie ik maar steeds. Lees even uit in Jip en Janneke taal voor mij en al die andere mensen die net precies weten wat GIF's binnen. Want we kennen ze net jarenlid op een radio. Nee. Wat binnen dat nou eigenlijk?
4: Ja, steeds maar afbeeldingen en ja, video's en de tussenin had je gifjes. Of dat liep me het makkelijkst om scrollen in ieder geval.
3: Nee, waar het nou net snapt, het binnen plaatsjes, een soort stickers liep je het wel, die bewegen. Er zit een bepaalde beweging in.
4: Bewegende plaatsjes, ja. En dat herhelt zich de hele tijd. Dus dat loopt dan even in mooi vakterm. En dat gaat de hele tijd erop. En dat nemen we dan een gifke. En, ja. En vroeger, dan hebben we het echt al jaren, begin internet tijd, broekten we een heel soort gifkes. En dat is toen een tijdje helemaal uitvlakt van alternatieven die efficiënter waren. En intussen, en dan gaan we het al bij Oenjoggen hier lien, is dat eigenlijk helemaal weer omkomen. Ik kom dat een beetje nostalgisch via.
3: Ja? Is het Hives idee?
4: Nou, daar zien we het echt
3: een...
4: al hoor. Ja.
3: Nou, dat is zo'n stukje nostalgie voor
4: een
3: heel soort mensen.
4: Een beetje glitterplaatjes. Ja. Dat ben gifkes.
3: Doens in de banaan.
4: Ja, nou, Doens in de banaan is ik een gifke. Nou, dan komen we toch wat tot de kern.
3: Nou, snappen we precies waar dat hoe geert. Hey, hoe kent het dat die gifkes die de Omroep Friesland dan maken het? Want toch hebben we toch, maar die collega's. Hoe dat die zo vaak broekt worden?
4: Nou ja, als je het is Wassa, die 12,5 miljard. Dat is een werk van Jochenier. We zijn al een Jochenier met waanden en om ze volle tijd vullen we het om. Dus komen er nieuwe gifkes bij. En het systeem, Giffy heet dat. Dat kist eigenlijk overal broeken. Of dat nou WhatsApp is, Snapchat, Instagram, TikTok, de mail zelf, Teams. Dus je kent overal die gifkes broeken. Ja. Dus iedereen, overal de vrouw, het kent uw gifkes broeken.
3: Het tomke bij WhatsApp, dat beweegt dan net. Dat is dan weer net een gifke?
4: Nee, dat is een emoji.
3: ik scroll driftig mij, want dit wil ik al je leren. Maar die gifkes worden dus broekt op een heel soort podia, een heel soort manieren. Hoe komt het om 12,5 miljard? Hoe heeft dat ooit tellen kennen?
4: Nou, sure, het voordeel is, ook dat mij de handen waar moesten, nou, dan wie ik nog niet alleen begonnen en dan wie ik nou nog aan het tellen, bij wijze van. Ja. Nee, het systeem, waar we het uploaden, dus waar we de gifkes op zetten, die kan dat tellen. Dus die houdt het bieden. Ik ken precies in welk gifke het meeste broekt wordt en welke nou, het minste en hoe vaak dan.
3: En dat is dan een succes. Dat tatterskroon is onnomer of Friesland.
4: Nou ja, ik bedoel, de Skithuis logo wel op. Dus,
3: maar wij maatjes ze.
4: Nou, dat komt minder. Ja, nee, klopt inderdaad.
3: Ja, van Derek de Bak van de Moonbius, bij de koffie al hier. Waar komt het succes waar, denk je?
4: Nou, ik denk dat het ik vooral te krijgen had, is eigenlijk tweeledig van wie binnen destijds begon. En dat het heel vaak zijn om jongeren te bereiken.
3: Ja.
4: En
3: de zaak zit op een manier dat het net slaag is.
4: Nou, nee, dat wel. Maar dat werd heel vaak verteld van jongeren bereiken, jongeren bereiken.
3: Ja, dat word je, want het is leuk en grappig. En,
4: ja, en destijds hebben we dat dienen om de internetcultuur te vertalen naar het Fries. Dus hoe kunnen we het Friesk hipmeidje, maar dan op zo'n manier deel zetten dat het bij de internetcultuur past, om het samen te zeggen. En de Aron en Jochenier is Instagram een become, is TikTok een become, is Snapchat een become. En daar heb ik op inzet mij. Ook maatje het ingewikkeld, maar gif stickers.
3: Ja.
4: Dus dat binnen transparante gifjes. Die staan in die story zetten kerst. Nou ja, die binnen van ongeveer, nou wat zit wijze, 1,1 miljard views worden.
3: Maar dat verklaart het dan net waarom die Friese gifjes zijn populair.
4: Nou, wie broek ik al je tags? En op die manier kerst dus ziekje. En dan kerst samen zo'n Fries gifke stroffelen. Want ik zie sommige gifkes, ik in één keer een vlucht nemen. En dan kunnen we net achterhelden waar dat wij komt. Maar het kan dan samen zo wijzen dat die ergens pleats wordt, wetrot heel populair is.
3: En wat is nou de populairste Friese gif?
4: Nou,
3: dat vond ik natuurlijk weten.
4: Dat is.
3: Pak de telefoon erbij, best
4: Ja. Ik zit even te zien. Dat is Kensawol.
3: Kensawol.
4: Kensawol. Ja, nee, dat is het. Dus dat Kensawol.
3: Ja, dat Kensawol.
4: Die had 133 miljoen views.
3: Ja, alsjeblieft. Nou,
4: dat komt minder.
3: Ja. Heb ik opslag liggen?
4: Nee, dat net.
3: Wat hij nou wat even moet hebben. Lars Hoekstra, over de populaire Friese gifkes hier maken bij Omroep Friesland. En ze de hele vrouwentour. En in Grutteke taal om 12,5 miljard. Lars, dank u wel.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: De dij voorbij.
1: Omroep Friesland.
5: Theater De Bres in Ljouwt krijgt een stukje van zijn historische uitstrieling waarom. Op het dak van het monumentale pont op de Schoolstraat werd Joert de Nije pinakel ontbleerde. Het gebouw dat stamt uit 1886 en werd ontworpen in een bijzondere stijl met verskate riekversierde ornamenten. Op de telefoon is nou Marjolein Raamakers van Elkien. Een goeiemorgen.
6: Goeiemorgen en goedemorgen.
5: Ja, je hoort aan de ontbleting. Waarom wie het eigenlijk zo wichtig dat deze versiering op deze wijze erop kwam?
6: Het gebouw is heel mooi. En als wij de gelegenheid hebben om een authentiek element terug te brengen, en het ontbrak hier echt, vonden de kenners, dan doen we dat. We voelen ons verantwoordelijk voor de monumenten die we in bezit hebben. Naast dat wij bijna 19.000 woningen hebben die we verduurzamen en onderhouden, hebben we ook een aantal monumenten in bezit en daar passen wij heel goed op.
5: Ja, en ik denk dat het zo meestal. Ik neem het woord, kijk even. Ik moest het even opzieken. Een pinakel, een pinnacle. Ja, wat is dat eigenlijk?
6: Ja, een pinnacle. Ja, in het Engels zeggen ze inderdaad pinnacle. Een pinnacle is eigenlijk een sierelement dat vaak op een dak staat van een gebouw of een kerk. En u noemde net al de neo-renaissance stijl waarin dit gebouw gemaakt is. Het is ontworpen door de stadsarchitect in die tijd, meneer Noordendorp. En die hield van versierde gebouwen. En van deze neo-renaissance stijl. Hij heeft meer gebouwen in Leeuwarden gemaakt in deze stijl. En zo'n pinakel, dat was eigenlijk een beetje de kers op de taart. En in dit geval was het een natuurstenen bal met een smeedijzeren spies eigenlijk erop. Zo moet u zich dat voorstellen.
5: Ja, dus de verkleding van de kers op de taart, die klopt in dit geval. Het zit echt helemaal bobop dus.
6: Ja. Ja, eigenlijk een soort, nu leek het een schoorsteentje te zijn, maar eigenlijk was dat de plek waar het oorspronkelijke pinakel ook stond.
5: En dan ben ik wel benijd, hoe je daar zo vier komen dat je denkt van, nou, dat historische element, dat moeten we erover ombrengen.
6: Nou, we hebben een collega en die is daar heel goed in. Die heeft op een aantal plekken in Leeuwarden al hele bijzondere dingen teruggebracht. Kun je denken aan gevelstenen, maar ook aan bijvoorbeeld de klok in het gebouw aan de Wiebrand en Geeststraat in het Gamma Gasthuis. Hij heeft daar heel veel kijk op, hij voelt daar heel veel liefde voor. En bedenkt dan dat soort dingen. En samen met de gemeente wordt er dan altijd gekeken van, mag dit, kan dit? En in dit geval was de gemeente direct bereid om ook mee te helpen om te onderzoeken. Toen zijn ze gaan kijken, want er was een foto van 1952, is misschien leuk om te vertellen, waar het pinakel nog op het dak stond. En de eerstvolgende foto die ze konden vinden was van 1984 en toen was hij er ineens af. Dus ergens in die jaren is het pinakel verdwenen. Waarschijnlijk doordat het heel slecht geworden was. En toen hadden ze zoiets van, nou, weet je wat we gaan doen? We gaan er met verstand iemand naar laten kijken. Dus het is ook een architect van nu, Siebe van Seijen, die alle materialen die er waren bestudeerd heeft en gekeken heeft ook naar andere pinakels uit diezelfde tijd. En een ontwerp gemaakt heeft voor het pinakel wat we dus vanmiddag gaan onthullen.
5: En wat er nou uiteindelijk baat is mij die oude pinakel en werd een keer is. Ja, dat is natuurlijk
6: wel. Dat weet ik niet.
5: Dus dat er nog mensen binnen die het ergens in de archieven nog ondertekening hebben of weten wat er baat is dan?
6: Dan mogen ze mij bellen.
5: Maar goed, er komt in elk geval een naaien op.
6: Ja, dat doen we vanmiddag. Onthullen we hem. Hij staat er al een tijdje. Maar we vonden het toch wel zo bijzonder dat we dachten, we moeten er extra aandacht aan besteden. Dus vanmiddag hebben we een kleine ceremonie. Onze directeur-bestuurder Chantal Drosten die gaat samen met Jacob Vierkant in de Hoogwerker. En Jacob Vierkant is al 20 jaar de beheerder van de Bres. En wij vonden dat hem ook de eer toekwam om samen met onze directeur de pinakel vanmiddag te onthullen. Dus dat gaat gebeuren. Het is een kort handeling. En dan klappen we waarschijnlijk met z'n allen even heel hard. En dan zijn we blij dat hij erop staat.
5: En de dagen daarna, daar zijn heel wat mensen voorbij. Er zijn er heel wat mensen voorbij die het even naar Bob en Jogger, denk ik dan.
6: Dat hoop ik wel, ja. Want we hebben het natuurlijk gemaakt om het straatbeeld weer te verfraaien en terug te brengen in de oude stijl. Dus ik zou het heel leuk vinden als het mensen ook echt opvalt.
5: Marjolein Raamakers van Elkien, dieren dank.
6: Heel graag gedaan. Een fijne dag.
2: Alles wat je daar mist hebben, jongens, tussen 10 en 11.
0: Dit is de Dai voorbij.

0: Dit is de dag voorbij.
1: Minder lange roelierings en meer een festivalsfeer. Dat is het advies van jongeren om Friese musea om meer jong publiek binnen te krijgen. Een jongerenrier tocht mij over de invulling van de museumnacht komende sneeuwen. Bij het Modelspoormuseum is dit komt daar een bekeliks onder andere een fotobooth. Jongerijn rietslid Isabelle Polane over de ideeën die ontstaan bij die brainstormsessies.
2: Ja, nou, bij treinen denk je natuurlijk, kan je meteen heel veel dingen bedenken. Zoals aan Treintje Oosterhuis of Guus Meeuwis met Gedengedeng. Maar we gingen echt van onmogelijke ideeën als startpunt. En dan filteren naar wat is er mogelijk.
3: Ja, een van die ideeën was dus een fotobooth uit de Jongerenraad. En die hebben jullie bij verschillende musea voor elkaar gekregen dat die daar geplaatst was.
2: Ja,
3: zoals hier,
2: ja.
3: Hè?
2: Klopt, ja.
3: Dat is de bedoeling?
2: Ja, ja. Ja, we hadden eigenlijk, we vinden het altijd leuk om natuurlijk te laten zien waar je bent geweest. Of het nou online is of fysiek. En we dachten met zo'n fotobooth zoals hier. Kan je het ook aan je vrienden of familie tonen van, zijn we bij het Modelspoormuseum geweest. Dus dat is ook een leuke herinnering voor later.
3: En wat heb je in je hand?
2: Ja, dit zijn leuke accessoires die je kan gebruiken.
3: Een bril. een bril op een stokje.
2: Een bril met het spoor als...
3: Als monteur.
2: Als, ja. Ja.
3: Zo hadden jullie ook bedacht dat de rondleidingen misschien wat korter moesten, hè, hier?
2: Ja, ja, het moet niet te stoffig worden. Dus wat we hebben gezegd, zet gewoon wat mensen neer die kort en bondig even wat vertellen als je het wat wilt weten over de baan, maar maak het niet verplicht.
3: En want hoe trek je nog meer jongeren hier naartoe? Wat dachten jullie?
2: Nou, we hadden een beetje een festivalgevoel wat je moet krijgen. Denk dan aan, er komt hier muziek, je kan dansen, maar er komen lekkere hapjes rond en drankjes. Het is echt een beetje een fijne vibe dat je gewoon lekker kan rondlopen zonder verplichte dingen.
3: En de communicatie daarover zal ook wel gericht moeten zijn op jongeren dan.
2: Ja.
3: Hoe denk je daarom?
2: Er zijn meerdere versies van een flyer geweest. En wij als jongerenraad hebben dan onze mening daarop gegeven ook. Van misschien iets minder tekst of iets groter in beeld. Of een leuke QR-code voor het hele programma in plaats van alles op de flyer. Maar breng ze ook rond, die flyers, op plekken waar jongeren komen. Denk aan het station of de sportschool. Schoonheidssalon wordt die ook gebracht, hoorde ik al. Dus ga eigenlijk zo de plekken rond. En ook online. Zet de flyer gewoon online weg.
3: Ellen de Vries van het Modelspoormuseum. Wat doe je hem nog meer speciaal op de nacht?
4: Voor de nacht hebben we... Het thema is mooier dan waar. En dat is voor alle musea's op de Jong. En dan hebben wij bijvoorbeeld bedacht om er hier een paspoortdeel te zetten. Dat als er doorheen is, dan is het eigenlijk... Als er training erin, een levend schilderij.
3: Wat doen die verder kijkers hier, hè?
4: Nou, die gaan we inzetten op de museumnacht. En dan kan je er doorheen zien. En dan is het krekelbist eigenlijk zelf in de wereld. In de miniatuurwereld.
3: Ze kunnen er nou even dicht bob op komen?
4: Ze hebben helemaal dicht bob op.
3: Dus dat heb ik even speciaal bedacht?
4: Ja, klopt.
3: Voor de museumnacht?
4: Ja, klopt.
3: Je was zelf nog nooit in het Modelspoormuseum geweest, hè? Wat vind je ervan en waar staan we hier bijvoorbeeld?
2: Ja, ik was hier nog nooit geweest, maar ik ben echt verbaasd over hoe groot het eigenlijk is en hoeveel er is. En deze baan en die baan die hebben mij het meest verbaasd. Hier is namelijk een Shrek-baan en daar een Harry Potter-baan. En je ziet gewoon echt het verhaal van de films helemaal afgespeeld. Heel tof.
3: Gericht op jonge mensen, maar dan niet vanuit de jongerenraad bedacht.
2: Nee, dit was er eigenlijk al. Maar het heeft me echt verrast. Je hebt ook al een tijdje staan kijken.
3: Nou, je hebt nou een indruk van het Modelspoormuseum. Is het iets voor jongeren?
2: Ja, nou, het heeft mij echt positief verrast, dit museum. Het is ten eerste veel groter dan ik dacht. Maar er zijn ook hele leuke banen, zoals dus de Shrekbaan, waar allemaal verhaaltjes in voortkomen. Het gaat niet alleen over treinen. Het zijn eigenlijk allemaal verhalen op zich.
1: Een bijdrage wil dat van verslagjouwer Ronnie Porten.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
5: Ontovoeren.
0: De dag voorbij.
6: Een verplichte cursus van basis van Sanne om de risicohoen. Dat wilde de staatssecretaris van Landbouw, Sylvia Erkelens, die wil dat invieren. De maatregel wordt naam, omdat het al bietincidenten toeneemt. Hokkerrassen bij die risicohoen Jerre wordt begin Takemier bekendmaken. Arne Rijsma is kinoloog op een lemmer en jouwt gedragstherapie om de basis van de hoen. Een hele goeie meetje.
7: Goedemiddag.
6: Ja, je komt dus thuis bij de mensen die een hoen hebben, die de training kennen. En ja, wat kom je dan uit zien eigenlijk?
5: Ja, ik kom inderdaad altijd bij de meesten thuis, want ik zit daar, daar uit het gedrag, net bij mij thuis. En ja, wat kom je tjen? Dat is heel verschillend. Ik heb vanzelfs, ik wilde gewoon puppy begeleiding, maar qua gedragkomst ja, uitvallen naar orenhoen of naar meeskenta. Of je krijgt hele angstige hoen, dat kan alles wezen.
6: Ja, en dan is training vaak nodig.
5: Ja, gedragstherapie is dan een gedeelte training, maar ik een gedeelte management. Want er moest ja, voorkomen dat het gedrag op een ei gebeurt.
6: Ja, ja, hier kom ik wel eens bezig die een hoen hebben, die een bieten heeft. Helpt een training dan nog?
5: Jawel, ik bedoel, natuurlijk ben ik hoen. Dat gewoon net meer lukt. Maar hoe het algemeen. Als je Savisa in het stukje management eerst. Want daar moeten we maar beginnen. Het moet net nog een keer voorkomen. Daarna pakt een training op. En daar kun je nog een hulpprotte maar bereiken.
6: Ja, maar zit dat net in het aard van de hoen? Het echt bieten?
5: Nou ja, dat zit in alle hoen. Ik wil alle hoen die kunnen bieten. En we hebben het dan over heeg risico. Het grote risico zit hem natuurlijk in het stukje hoe groot is de skeer.
6: Ja, hoe groot is de hoen eigenlijk?
5: Ja, dat valt samen inderdaad met een grutte van de hoen vanzelf. Want een Rottweiler heeft een grotere, sterkere bek dan een Chihuahua. Dus ja, daar zit vanzelf verschil in.
6: Ja, nou,
5: maar
6: hey,
5: ze kunnen alle baarden bieten.
6: Ja, als ik een baarden bieten, dan is het resultaat wat slimmer dan ze bij de oren. Ja. De bin bepaalde ras natuurlijk waarbij Lyxesia agressief biedgedrag meer en sneller aan de oppervlakte komt.
5: Ja, want een voorbeeld, een vechthoen. Die zal sneller een orenhoen bieden dan een roedelhoen. Dus een hoen die dus krijgt altijd in een hele grote groep het beste functioneert.
6: Mm-hmm.
5: En als je naar Sjugge nou een bewaker, die zal eerder een mens bieden dan een gezelschapshoen.
6: Witte de mensen die een hoen keerpje volle, witte die van tevoren voldwaande hokkerhoen als ze in hoes helly?
5: Nou, nee. In die zin, wat ik een plottertje inkom, is toch, ja, we vinden het een mooie hoen. Maar ja, post dat dan ik in het gezin?
6: Ja.
5: En daar zit vaak wel een verschil in. Dus, je komt toch wel vaak meestentje in die dan een hoen kocht hebben en dan achteraf denken, ja, ik hier het witte kind.
6: Ja, tien uit maten.
5: Nee, nou ja, een hoen misschien wel, maar net die.
6: Net die hoen.
5: Nee. Net elke hoen is geschikt voor elke zin. Daar moet je wel goed toe nadenken.
6: Of voor het baasje, want het baasje een bepaald gedrag vertoont. Een hoen imiteert dat gedrag, ik wel eens wat, hè?
5: Ja, ze is wel dus dat de baas liekt op de hoen, of de hoen liekt op de baas.
6: Ja.
5: Maar... nou ja, in mijn eigen, het is altijd onwissens en net dat ze het net willen. Meesten weten heel vaak net hoe een hoen nou eigenlijk leert. Wat de leerprincipes binnen van een hoen. En als je daar al de mist in gaat, ja, dan komt de rest vanzelf.
6: Ja, ja, het is best ingewikkeld om een hoen goed te trainen. Goed op te vieren, zeg maar, Cesio. Eigenlijk, Cesio, van je matten als hoeneigener zelf eerst op cursus. Om erachter te komen welke hoen van je geschikt is en hoe je dat dan oppakken, matten.
5: Ja, ik ben wel van mening dat het verstandig is dat mensen zich daar verder en beter in verdiepen voordat ze met een hoen beginnen. Hoe de overheid dat nou vorm je aan wil, daar ben ik net van op de hoogte. Dat weet ik net. Maar ik denk ik dat het, en hoe zijn kunnen ze er dan uit zien moet, dat zit al je nog net vast. Maar ik denk, ik wil dat het heel belangrijk is, want dat herken ik vaak, is dat mensen helemaal net weten dat er een oplossing is.
6: Mm-hmm.
5: Dus dan hebben ze wel een hoen en dan binnen problemen die ze krijgen. Maar ze weten eens net waar ze heen moeten.
6: En wat zeg ik bij Arjen Reitsma, begeleidswijze. Want je zei ze eigenlijk van je maakt eigenlijk een soort, nou ja, soort riebewijs heli voordat je een auto kiept. Je maakt een opvierbewijs of cursus volg je in elk geval voordat je goed dan wel de hoen kiezen die je graag hebt willen.
5: Ja, dus dat je inderdaad gewoon de basisprincipes van hoe ging je om met een hoen, dat je daar meer op van op de hichte binnen. Want er is de laatste hier een saffele verroren op het gebied van hoen, hoe vollen wij wieten. En de hele manier waarop wij hoe we daarmee omgaan, dat is ik verhoren. Dus we binnen het meer het stikje dominant en de baas wijzen hoe de hoen. Dat is, we moeten vol meer zien naar het wolwijzen van de hoen, naar de emotie van de hoen. Waarom tot de hoen het eind en daarmee verder gaan. En net de hoen blaft, dus ik leer het blaffen al. Want dan bloot namelijk die emotie, die bloot.
6: Ja.
5: Dus we moeten die emotie aanpakken en net het stikje, net het gedrag.
6: De hoen snappen, dus, daar komt het eigenlijk vooral op delen.
5: Ja, begrijpen van wat zei nou eens die hoen.
6: Ja.
5: En daar gaat het vaak mis.
6: Het zijn goede tips van Arjen Reitsma, is kinoloog, hoenenzaakkundige op een lemmer. Dank u wel daarvoor en een hele mooie dag verder.
5: Ja, nou graag niet.
6: Oké, hoi Sjen.
5: Hoi.
6: Hoi.
7: Om het aanvoeren,
8: de dag voorbij.
7: Omroep Friesland.

0: Alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielt.
0: De dijk voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: Mensen met onbegrepen, of ik wel verward gedrag, gaan volle meer te bieden als dat op het eerste gezicht. Dat zorgen ze bij het Herstelatelier in Ljouwert. Onder het verward gedrag zit ik talenten. Het Herstelatelier helpt dus mensen om structuur en, te krijgen en te leren om keer te werken. Verslaghouder Geke Leenstra mocht er op een IEP-dijs zijn en praatte met Klazien de Jong. Zij is sociaal werker.
4: Jarek heeft, komt uit Oekraïne. Heeft op het moment iets wat naar beneden. Nederlandse taal is even iets minder.
5: Ja,
4: hè?
5: Ja. Is...
4: Zijn we aan het oefenen. Ja. Maar door toch wat duidelijkheid te bieden in de dagstructuur. Neem ik pictogrammen met plaatjes. Dan kan het laten zien. Mm-hmm. Nou, wat betekent dit?
6: Ja, naar huis. Ik zie een taxi inderdaad op het plaatje.
4: Ja.
6: En staat er dan, er staat in het Nederlands naar huis en daaronder is dat dan de Oekraïense taal?
4: Ja. Dat is de Oekraïense taal. Zo proberen Nederlandse talen ook weer wat bij te brengen.
6: Ja.
4: En ja, ik kan dit niet lezen hoor.
6: Nee, ik ook niet.
4: Maar het busje spreekt voor zich.
6: Ja, precies. Ja, dus dat is voor iedereen te begrijpen.
4: Wat betekent deze, Jarek?
5: Wat betekent de taxibus?
4: Dan ga je naar huis, hè, ophang.
5: Ja.
4: Ja.
6: Want waarom is dat belangrijk voor de meeste hier om structuur in het leven te hebben?
4: Waarom structuur belangrijk is? Ik denk dat het voor elk meest belangrijk is. Dat je het bed komen, een zinvolle dagbesteding ha, en daarin weten wat er van je verwacht wordt. Net dat je een loos moment hebt. Vooral als je op een sociaal-emotionele ontwikkeling leven op babyniveau, dan had een band structuur nodig. En dat chasseer heel vaak. Het neemt mijn disharmonisch profiel. En dan chasseer eigenlijk gewoon een grote kerel.
6: Ja.
4: Alleen nog, dan is net wat sociaal-emotioneel dat iemand soms op 12 maanden functioneert. En hoe behandelt ze een band van 12 maanden of een band van treien hier? Dat is heel belangrijk in het werk. Hoe sluit je aan aan die vraag?
6: Ja, en op wat voor manier hou je daar dan rekening mee met de meeste kinderen?
4: Wij houden hier voornamelijk rekening met de mensen. Als ze binnenkomen, dan wist ze eigenlijk al aan het scannen. Dus juist naar lichamelijke, non-verbale communicatie. Dus juist hoe binnen iemand binnenkomt. We doen even beginnen met koffie. Even vreetje, hoe zit het ermee? Of soms juist net. Ja, soms negeren we die vraag ik van hoe gaat het? Dat kan een hele confronterende vraag zijn. Soms is het gewoon in actie, samen bezig in. En toch samen net plannen bezig te gaan, is het minder confronterend. En krijg de ontmoeting bij de deelnemer. Als we samen hier schilderen, en ik zou hier krassen, dan kan ik daar eigenlijk al iets uithalen. En kan ik aan de hand van de krassen, ah heerlijk, je bent aan het krassen. Ik mij krassen. Ben jij ook boos? Nou, dat gisteren kreeg ik een bekeuring van de politie. Oké, ja, ik ben ook boos. Nou, zak, krijg je een heel mooi gesprek.
6: Ja.
4: Door samen bezig te werken. Dat is de kracht van de kans.
6: Ja, want wat doggen je hier inderdaad, maar de meesten voor activiteiten?
4: We hebben een scala aan activiteiten, zoals sporten, schilder je, teken je, mijn motoren werk je, mijn fietsen werk je, lassen. Het is zo'n breed scala aan dat we perspectief kunnen bieden.
6: Mm-hmm.
4: En in het creatieproces, dat is heel erg belangrijk. Want in het creatieproces gebeuren wonderen.
3: Zij Klazien de Jong, zij sociaal werker in een bijdrage van Geke Leenstra.
1: Een selectie, de beste interviews en reportages van Joert.
0: Om het aanvoeren.
1: De dag voorbij.
7: Lang omlet is het Safir. De oude service flat Oortlandstraat. Onder Ronald van Ljouwert bij het Van Haringsmakeraal. Wordt sloopt. Het gebouw in Sinnegroen. En er komen 126 appartementen in. Die het verhuurd worden zullen aan vooral 55-plussers. Op dit tijd worden de appartementen in het oude bestaande gebouw. Die in 60 verhuurd aan tijdelijke bewoners via Carex. En nog twee oude oorspronkelijke bewoners. En die zullen het gebouw dus de komende tijd verlitten moeten. Op de telefoon is de directeur bestuurder Desiree van Dijk van de stichting Rendant. Een hele goede middag.
8: Goedemiddag.
7: Ja, nog twee oude dames, leuk, hè, die erin wijnen.
8: Jazeker.
7: Ja, hoe oud ben je al net?
8: Boven de 90.
7: Zo, die wonen er dus al heel lang.
8: Nee, ze wonen er allebei dit jaar 10 jaar. En toen ze er kwamen wonen, waren er dus ook al sprake van de herontwikkelingsplannen. Maar omdat het zo vaak is uitgesteld, dachten zij ook van ja, nou, van uitstel komt misschien wel afstel. We zitten hier fijn met uitzicht op het kanaal en we kunnen blijven zitten. Maar helaas is dat niet zo.
7: Nee, je zei ze helaas. Het gaat heel lang worden voordat het Saphir 4, de eerste slooplan die binnenvloog van 2014. Waarom heeft het zo lang de woedematen eigenlijk?
8: Nou, het is eigenlijk een aaneenschakeling geweest van vervelende omstandigheden waar we met z'n allen niet zo heel veel vat op hadden. We hebben eerst bestuurlijke vertraging gehad door bezwaarprocedures en een procedure die opnieuw moest worden vastgesteld, zoals het bestemmingsplan. Toen waren we zover om te gaan bouwen, maar toen bleken inmiddels de bouwprijzen te zijn gestegen en was de subsidie op warmtepompen vervallen. Toen we dat financieel getackled hadden met alle partijen die daarbij betrokken waren, brak de Oekraïne-oorlog uit en gaf dat weer een crisis op de bouwprijzen. Toen hadden we ineens bakstenen die op dagprijzen werden geleverd. En daarna steeg de rente op de kapitaalmarkt. En toen had er even niemand meer de vertrouwen in dat we hiermee verder konden. En ik ben in het najaar van 2024, zo rond de jaarwisseling, benaderd door een partij die zegt van ja, we willen toch nog graag een keer kunnen proberen of we dit oude plan vlot kunnen trekken.
7: Okay.
8: En dat is gelukt.
7: Ja, want gehaktmaker van de bezwieren, als ik nog maar even zei ze, die wie en ik ja, van tafel, of dan net?
8: Nee hoor, een aantal bezwaren in bestuurlijk opzicht waren ook terecht, waren verkeerde procedures gekozen. Dus die zijn opnieuw zijn die procedures op de juiste manier gevolgd. En je moet natuurlijk altijd serieus omgaan met zorgen die mensen hebben. En dat gaat dan over uitzicht en bezonning. En het is soms ook moeilijk om een verandering te overzien.
7: Ja, wilde de bouwtekeningen natuurlijk al best lang de line, zie ik nog maar steeds. Heb je ooit, want je bent er al even bij belutsen bij dit hele verhaal. Heb je ooit het moment gehad dat je dacht van nou, dit wordt hem dus net meer?
8: Ja, ik heb echt wel eens gehad dat de moed ons in de schoenen zakte. En daarom ben ik ook gewoon zo blij dat we nu kunnen aangeven, ja, het gaat echt door. En dat heeft ook gewoon mee te maken dat als je nu een plan maakt en er moet een nieuwe vergunning komen, dan zijn dat altijd weer procedures die heel lang duren. En voor dit plan was de vergunning er nog.
7: Daar kon je maar verder inderdaad. Nou, dat is mooi dat het nou eindelijk kan, want het gebouw zelf, ik zou ook rekenen, nog 12 oorspronkelijke bewerkers, of tenminste oudere dames, en ja, verder vooral studenten, jongeren. Ik weet het omdat Mison er ik in wennen het. Het is wel het gebouw. Het is behoorlijk afstands.
8: Volgens mij noemen we dat vertutteerzen.
7: Vertutteerzen, dat vind ik wel mooi woord. Ik vind het verbazingwekkend dat jou dat woord ik ken, maar dat is wel precies hoe je het gebouw omschreeuwen, maar dat liek het mij.
8: Ja, maar toch zijn we ook nog wel gesteld op deze hele oude dame, hoor. Die heel lang mee is gegaan. En natuurlijk ook een beeldbepalend gebouw aan de rand van Leeuwarden altijd is geweest. Dus heel af en toe komen er nog mensen die de vroege familie hadden en die er dan naar kijken op een manier van, dit doe je toch niet weg.
7: Ja,
8: maar helaas kan het ook gewoon niet blijven staan. We kunnen het niet moderniseren. We kunnen geen badkamers drempeloos maken. Er zijn geen kruipruimtes. Er is te weinig ruimte tussen vloer en plafond voor moderne installaties.
7: Ja, geen keukens. Je hebt eigen keuken.
8: Geen keukens, nee. En heel veel beton. En als je ruimtes opnieuw wilt inrichten, ja, dan krijg je ook betonnen pilaren in het gebouw. Dus het is met enige pijn in het hart.
7: Ja.
8: Maar we zijn blij dat de nieuwbouw gaat beginnen. En dan begint rond volgend jaar mei wordt er destructief onderzoek naar asbest gedaan. Dat kan niet zolang het gebouw bewoond is. En daarna wordt er gesloopt. En op de plek van het huidige gebouw vinden we dan onder meer het parkeerterrein voor het nieuwe gebouw terug.
7: Ja, want je begint al te bouwen voordat je hem slopen wil, hè?
8: Ja. En oorspronkelijk was het de bedoeling dat eerst het hele gebouw klaar zou zijn en dat dan de oorspronkelijke bewoners zouden overhuizen. Maar dat lukt door alle vertraging niet. Dus nu lopen de bouw en de sloop voor een deel gelijktijdig. En daarom moet iedereen volgend jaar ook verhuisd zijn.
7: Ja, snap ik. Hey, nog even over het gebouw zelf. Het is bouwd in de jaren 60. De cel wil een heel soort asbest inzetten, liggen binnen.
8: Ik ben daar niet optimistisch over.
7: Nee, dat bedoel ik eigenlijk. Ja. Dat wordt nog wat.
8: Ja, maar die exercitie hebben we al een keer meegemaakt. We hebben ook een locatie in Heerenveen, dat is Heerenhagen.
7: Ja.
8: En dat gebouw is al gesloopt en nieuw gebouwd. En ja, ook daar merken we gewoon dat het comfort van de huidige tijd voor mensen zoveel bijdraagt. Bijvoorbeeld met vloerverwarming en vloerkoeling, wat in deze met deze warme zomers gewoon ontzettend prettig is.
7: Ja.
8: En ook een volume van 126 appartementen is veel persoonlijker dan een complex met 220, 230 appartementen.
7: En houdt het er nou maar Oudlandstaten?
8: Nee, het wordt Oudlandspark. En dat wordt ook de nieuwe straatnaam. We zitten nu aan de Hempenseweg.
7: Ja.
8: En we krijgen dus behalve een eigen naam voor het gebouw ook een eigen straatnaam.
7: Je bent er zin in. En je krijgt er nog een hoop werk van. En die asbest zal ze nog wel wat roet in het gooien. Maar 2028, dan moet dat goed dan wel klaar zijn. Is dat streven?
8: Ja. Ja, aan het eind van het jaar hopen we dan de eerste bewoners te kunnen verwelkomen. En de telefoon staat de hele dag al roodgloeiend van mensen die daar heel graag willen komen wonen.
7: Ja, ja.
8: Omdat het zo'n unieke plek aan het kanaal is.
7: Ja, maar u zegt ook Gautum. Of de stad, hè? Dan kijk ik de andere kant uit.
8: Ja.
7: Wachten je dat vol spanning aan. Desiree van Dijk, directeur-bestuurder van Rendans, dus de exploitant, zie ik hem even van wat nou nog Oudlandse staat is en dadelijk dus Oudlandse park.
8: Ja.
7: Dank u wel voor het verhaal en soort succes.
8: Ja, dank u wel.
7: Oké, ontzettend.
1: Alles wat je thuis mist hebben, jongens tussen zielen en alven.
0: Dit is de dij voorbij.
7: Ja, het is dan net heel nog wist dat ze mooi door gewoon de provinciale verkiezingen van Takomier. Maar als dat was is, ben ze de eerste nieuwe partij die de meldt van die verkiezingen op Santje Maart. Dan hebben we toch Leefbaar Friesland. De kar van die partij, die werd lustig toch een man die de politiek te Skelling op Skielge al heel erg bekend is Colin de Beer. Hij is leider van de partij BER, Beer. Betere, eerlijke, eigen regering. Nou, deelname onder landelijke verkiezingen roen vorig jaar op niks uit. Dus nu wordt het in Friesland provinciaal bezieken. En hij is ondertussen Colin de Beer. En goedemiddag.
9: En een hele goede middag.
7: Ja, waar hangt die deelname eigenlijk vanaf?
9: Als er voldoende draagvlak is om de partijen voortgang te brengen.
7: Nou, waar meet je draagvlak aan af? Dat zijn die verkiezingen toch?
9: Ja, zeker. Nee. Voor de verkiezingen uit, we willen samen gaan werken met de lokale partijen in Friesland. Zodat alle dorpen in de provincie vertegenwoordigd worden door ons. Dat is het idee.
7: Ja, maar er is al een partij die heet Federatie Gemeentebelangen Friesland.
9: Ja, klopt. En wij zijn dus ook nog op zoek naar partners om dat eventueel te gaan doen. Jullie collega van de Waddenomroep die had al bedacht dat we Leefbaar Friesland gingen heten. Maar de naam is nog niet helemaal bekend. En het staat natuurlijk nog in de kinderschoenen. Dus het idee is er wel. We willen het echt heel graag gaan doen. En we denken ook dat daar de ruimte voor is.
7: Ja, dan hoor ik twee dingen. Leefbaar Friesland, de naam is nog niet 100% zeker. En je aast eigenlijk op stemmers, op kiezers die nu op de Federatie Gemeente Belangen Friesland stemmen.
9: Ik wil het vooral doen zodat mensen zich weer beter vertegenwoordigd voelen binnen de provincie. Want als je een gemiddelde bewoner vraagt, noem eens twee statenleden op die jou vertegenwoordigen in de staten, dan blijft het aantal heel erg stil.
7: Ja.
9: En ook als je zegt van, noem eens één onderwerp die de provinciale staat het afgelopen 3,5 jaar voor jou heeft gedaan, dan blijft het ook heel erg vaak helemaal stil.
7: Ja.
9: En dat is hetgene waar we echt nodig mee aan de slag moeten. Dat de provincie meer gaat leven onder de bevolking. En dat we ons ook weer vertegenwoordigd gaan voelen. Want er zijn zulke belangrijke onderwerpen binnen de provincie die ons allemaal raken en ons allemaal verder kunnen brengen. Dus dat is het doel wat we voor ogen hebben.
7: Dat is een loffelijk streven. Ik denk dat iedere partij dit wel voor ogen heeft. Nou, is het natuurlijk wel zo dat de provincie van alle bestuurslagen die er in Nederland zijn. Je hebt dan de landelijke politiek, de regionale politiek, de provincie dus. En de lokale politiek. Dat de regionale politiek, de provincies het minst bekend zijn. Zowel de mensen die daar actief in zijn als.

0: van ons worden. En dat is precies het streven wat wij voor gaan staan. De positieve tijd willen erin te brengen. En dat we het samen gaan doen.
1: Ja, ik hoor een hoop energie. Tegelijk is het best weersbarstig. Je ziet dat in de provinciale politiek. Mensen haken ook af die actief zijn als statenlid. Die zeggen, ja, het lukt me toch niet om de boel los te krijgen. Om de boel in beweging te krijgen. Terwijl in de lokale politiek is dat een stuk makkelijker. Omdat je daar met veel concretere zaken bezig bent. Dat is op provinciaal niveau natuurlijk niet echt het geval.
0: Ja, het provinciaal gebied kan je heel erg concreet voor de bewoners van de provincie Friesland aan de gang.
1: Ja, noem eens een voorbeeld waar jullie dan concreet mee aan de slag zouden willen.
0: Dat we er willen voor zorgen dat er voorzieningen binnen de provincie Friesland blijven bestaan. Dat de jongeren weer een plek kunnen krijgen in hun gemeente waar zij nu op dit moment wonen. Op het gebied van een woning. We hebben een woningtekort nu van 10.000 woningen en richting 2030 voor 22.000 woningen. En dat willen we gewoon gaan oplossen. En dat kunnen we ook vanuit de provincie. Als we nu de toewijzingen goed gaan doen, de vergunningtrajecten goed gaan begeleiden, dan kunnen wij gewoon de grote dilemma's die we nu hebben binnen de provincie oplossen.
1: Oké. Heel spannend dus. Jullie zeggen van ja, we moeten eerst eens kijken of er genoeg draagvlak is voor onze partij. Wanneer hakken jullie de knoop door?
0: Eigenlijk was het nog niet de bedoeling dat het bekend werd. Maar ja, het gaat nu in één keer heel erg snel. Dus ik vind het ook wel heel erg fijn dat het nu heel erg snel gaat. Want een beetje vaart erin, dat zorgt wel voor mooie dingen.
1: Maar jij zegt, we willen draagvlakken willen we testen. Wanneer weet je dan of je echt mee gaat doen?
0: Dat gaan we beleven. Maar de drijfveer is voldoende om mee te gaan doen. En op wat voor manier, dat gaan we de komende maanden beleven.
1: Ja, nou, dan gaan we dat met Beer beleven. Colin de Beer van de Schelling. Succes er maar mee.
0: Dank u zeer.
2: Alles wat je thuis mist hebben, jongens, dus kunt zien en halven.

0: Moon is er weer.
1: De dag is voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
3: In de toekomst van de jerbare pleets. Hoe komt het met Leonne en Gjald?
4: Uiteindelijk, ik met mijn eigen rouwproces op berouwing onderegen. En dat is een hele nauwe poort. Om trolley dat nauwe stik weer op naar in de route te komen.
3: Hey Joka, deel treien. Dit weekend in Friesland ook.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: 11 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in een debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In 5 jaar tijd is het aantal werknemers...

0: Ondernemers dat thuis zit met stressklachten, met bijna 50% gestegen. En mensen zitten ook steeds langer thuis, zeggen Arbo-dienstverleners. Vooral in de zorg en in het onderwijs kampen medewerkers met klachten als slecht slapen en hoofdpijn door stress. In die sectoren is de werkdruk hoog en er is weinig ruimte om flexibel te werken. President Trump heeft zijn Chinese collega Xi als een koning onthaald in het Witte Huis. De twee leiders overlaadden elkaar met complimenten, maar maakten ook duidelijk welke discussiepunten er zijn. Zo stipte Xi het onderwerp kunstmatige intelligentie aan. Hij zei dat de ontwikkeling van AI altijd onder menselijke controle moet staan. Ook benadrukte hij het belang van een betere communicatie tussen de landen. De persconferentie van Xi en Trump werd niet live uitgezonden. Dat gebeurde uit solidariteit met enkele verslaggevers die het Witte Huis weert. Ook al oordeelde de rechter dat ze niet geweigerd mogen worden. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Zij zaten ook op de fiets, vandaar het fietsprotest. Studentenorganisaties zijn boos omdat studenten blijkbaar niet meer veilig op de fiets kunnen, terwijl ze die zo vaak moeten gebruiken. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het in de blessuretijd 1-1. Oranje maakte een sterke indruk tijdens de eerste interland onder bondscoach Xavi. Al kwamen de Duitsers na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobbey geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Twee doelpunten werden afgekeurd, maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten. Het weer, vannacht koud, minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen is het eerst fris, maar uiteindelijk wel een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt dan 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna is het zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Want onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
2: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
3: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
2: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
3: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
4: Wil jij werken als betaalde mantelzorgondersteuner? Kom dan werken als Saar. Saar aan huis zoekt gemotiveerde mannen en vrouwen die aanvullende mantelzorg willen verrichten. Informeer bij een van onze vestigingen en kijk op saaraanhuis.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Betaald werken als mantelzorgondersteuner? Kijk op saaraanhuis.nl.
6: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
7: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: De nieuwe Duitse voetbalbondscoach heeft de teugels aangetrokken. Zijn spelers mogen niet langer hun eigen kapper in het hotel laten komen als ze Interland spelen. Oh-oh, gaan we weer terug naar de matjes en snorretijd van Rudi Völler en Lothar Matthäus? Goedenavond, welkom bij het Oog. Esther van Beurden, plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, is zo te gast. Want samen met politie en inlichtingendiensten waarschuwt zij voor de toegenomen risico's op cybercriminaliteit vanwege AI. En acteur Jorik van Wageningen heeft Hollywood zo'n beetje achter zich gelaten, maar hij speelt nog wel in de Nederlandse film Downtown. Deze film over de homoscene in de jaren 80 in Amsterdam gaat morgen in première op het Nederlands Filmfestival. En Jorik van Wageningen is straks hier. Ook psychoanalyticus Frans Schalkwijk is de gast. Hij is gefascineerd door narcisme. Ziet al 40 jaar lang narcisten in zijn praktijk. Een term die te pas en te onpas wordt gebruikt en dat is onterecht, vindt hij. Den Haag vandaag tenslotte gaat over minister Van Wil, die zich moest uitputten in excuses vanavond. Eerst krijgt u het nieuwsoverzicht van vandaag.
3: Donderdag 24 september.
2: Het zijn rivalen op het wereldtoneel, maar van de buitenkant ziet het er niet zo uit.
4: President Xi en ik hebben forged a friendship. A truly great friendship, actually.
2: De Chinese president kreeg een rondleiding van Trump langs de ballroom in aanbouw en het helikopterplatform dat net klaar was.
4: And as President Xi has already seen, a lot has changed since he was last here.
2: Het bezoek van Xi is niet onomstreden. Rond het Witte Huis waren er ook protesten van Tibetanen. En ook de Oeigoeren, een minderheid van overwegend moslims, die in China worden vervolgd.
5: Arresting millions of Oeigoers and Kazakh and other people and put them into concentration camps.
2: Zo'n 400 kilometer verderop werd ook gedemonstreerd tegen de Israëlische premier Netanyahu. En terwijl Netanyahu zich klaarmaakte voor zijn speech voor de Verenigde Naties, liepen veel diplomaten uit protest weg. In eigen land is er ophef over de gluurbril van Meta, waarmee je anderen ongezien kan filmen.
6: We zien nu al dat er online echt duizenden video's zijn van vrouwen die worden gefilmd, bijvoorbeeld in wc-hoekjes of in sauna's.
2: In principe mag je in de openbare ruimte filmen, maar die beelden niet delen. Dat is nu al bij wet geregeld. Alleen de Tweede Kamer wil dat het nog explicieter wordt gemaakt.
7: De onrust in Nederland is ongelooflijk groot. De onrust daarover hier in de Kamer is ongelooflijk groot.
2: Is dat bij de hele Tweede Kamer? Nee, de VVD denkt er namelijk genuanceerder over.
8: Dat elke technologische toepassing of elke technologische uitvinding heeft voor- en nadelen.
2: Opnieuw is een patiënt overleden die besmet was met het West Nijl-virus, de vijfde. Toch maken ze zich bij het RIVM niet al te veel zorgen.
9: De werkelijkheid is dat er enige duizenden mensen besmet zijn die helemaal geen klachten hebben en die heb je niet in beeld.
2: Vooral ouderen en mensen met een slechte gezondheid lopen gevaar. Die kunnen zich maar beter tegen muggenbeten beschermen.
9: Bedekkende kleding dragen, lange mouwen, lange broek moet je aan denken. Muggenwerende middelen, bekende DEET. Je zou ook onder een muskietennet of een klamboek kunnen slapen.
2: Vogels en paarden lopen meer gevaar om te overlijden.
10: Want dat West Nijl-virus veroorzaakt een ontstekingsreactie in de hersenen, de hersenvliezen.
2: De voetbalmen in het Nederland keken reikhalsend uit naar de eerste wedstrijd van Xavi, de nieuwe bondscoach. Oranje speelde uiteindelijk 1-1 gelijk tegen Duitsland met een late prachtgoal van Gakpo.
11: Maar Van Bommel zit daar heel goed tussen, schakelt onmiddellijk door. Ruben van Bommel ziet daar Dumfries. Is dit hem? Dit is hem! Ah, wat een goal! goal! Wat een goal van Oranje!
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
11: Het is Cody Gakpo die het maakt.
2: En aan de kant van morgen, Ewout de Jong.
12: In de Noordzee doen tong en schol het weer uitstekend, dankzij de sanering van de vissersvloot. Dat is de opening van Trouw. In 2014 gingen de Nederlandse vissers massaal over op pulsvissen, waarbij vis met stroomstootjes het net in wordt gejaagd. Maar in 2021 werd die techniek door Brussel verboden. Daardoor wordt er al een paar jaar veel minder gevangen dan toegestaan, waardoor de vispopulaties flink zijn toegenomen.
2: Vanwege de hoge brandstofprijzen konden de vissers niet terug naar de boomkorvisserij, waarbij ze met zware kettingen over de zeebodem slepen. Daarna werden meer dan 100 kotters gesloopt, waardoor tong en schol de nodige rust kregen. En daardoor gaat het inmiddels zo goed met de vis dat de kotters de toegestane hoeveelheid vis bij lange na niet meer gevangen krijgen.
12: Omroep Ongehoord Nederland heeft het zelfs verbruikt bij de radicaal-rechtse flank in de Tweede Kamer. Dat bleek bij het debat over het intrekken van de licentie van ON, waar de Volkskrant over schrijft. Het uitzenden en van opvallend positief commentaar voorzien van een toespraak van Hitler was de druppel. Ook voor partijen die het bestaan van een omroep met een uiterst rechtsgeluid in principe toejuichen.
2: Martin Bosma van de PVV zegt dat hij walgt van Ongehoord Nederland. Annabel Nanninga van Ja 21 spreekt van wanbeleid, geklooi en gepruts. Mona Keizer houdt het bij bagger. Alleen FVD-kamerlid en medeoprichter van ON Pepijn van Houwelingen schaart zich nog achter de omroep. Al moet zelfs hij erkennen dat er dingen verkeerd zijn gegaan.
12: Het AD schrijft over het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS. Maar ook over mevrouw Xi Peng Lijuan. Zij was vroeger veel bekender dan haar man. In China is ze vooral bekend als zangeres en stijlicoon. Toen Xi in 2012 leider van de Communistische Partij werd, werden daar dan ook wel grappen over gemaakt. Wie is Xi, was de vraag. De antwoord, de man van Peng Lijuan.
2: Peng was in de jaren 80 en 90 niet weg te slaan van de Chinese staats-TV, waar ze klassieke volksliederen zong. In 1986 ontmoette ze Xi Jinping, die toen nog vrij onbekend loco-burgemeester was van een havenstad. Een jaar later trouwden ze en Peng zingt tegenwoordig niet meer zoveel. Maar misschien dat ze in Amerika nog voor verrassing zorgt. Dat is wel eens eerder gebeurd bij een staatsbezoek aan Australië.
12: En Mark van Bommel, senior dus, is voor zijn debuut als bondscoach van België bijna ontgroend. Er is althans een poging gedaan waar de Telegraaf over schrijft. Morgen zit hij voor het eerst in de dugout als de Rode Duivels in de Nations League tegen Italië spelen. Een Belgische journalist probeerde hem de opstelling te ontfutselen. Coach, het is traditie dat de bondscoach van België zijn basiself geeft op de laatste persconferentie. En wat wordt de uwe? Maar nee, Van Bommel trapte er niet in.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: get back what I lost, check. I'll never get back what I lost, check. I'll never get back what I lost, check. Lost Track. Drie zussen uit Los Angeles. Heem. De Tweede Kamer beslist vanavond over het lot van minister Van Wiel van Justitie. Van Wiel zou de Kamer verkeerd hebben ingelicht over de hoeveelheid aangiftes die de politie op de plank laat liggen. En dat nemen verschillende partijen hoog op. Politiek verslaggever Lars Geerts. Goedenavond, Lars.
1: Dag, Lucella. Goedenavond.
0: En kennelijk heel hoog, want hij is zijn politieke leven dus niet zeker.
1: Nee, dat ligt in de waagschaal omdat hij een rapport van de Rekenkamer over die aangiftes, waar je het net over had, wel heel klein probeerde te maken. En daarbij uitspraken deed die achteraf gezien wel heel kort door de bocht gingen. Dat rapport ging over dus die aangiftes die op de plank bleven liggen. Dat zijn er 10.000 volgens die Rekenkamer. Maar, zei Van Wiel eerder in een debat, dat gaf een vertekend beeld, dat rapport. Want het zou grotendeels gaan om meldingen, geen aangifte. Zaken waarbij mensen wel aangifte deden, maar dan vooral voor de verzekering. Dus niet al te zwaar. En zaken waar de politie überhaupt niks mee kon, want er waren geen sporen, getuigen of aanwijzingen. Kortom, het viel allemaal wel mee. Dat zei Van Wiel eerder in de Kamer. En dat schoot de Algemene Rekenkamer, degene die dat rapport hadden opgesteld, echt in het verkeerde keelgat. En deze week gaf de president van die rekenkamer bij Duizendberg op Radio 1 aan dat hij zich daar absoluut niet in kon vinden.
2: Met halve feiten wordt een uitkomst, wordt gebagatelliseerd. Je hebt verschil tussen aangifte en meldingen. Een klein deel daarvan, dat zijn meldingen. Van Wiel haalt specifiek de meldingen eruit en zegt van, ach, het valt wel mee. Het valt qua aangifte valt het helemaal niet mee. Dus als je gewoon kijkt naar de hele groep, dan is het aantal aangifte wat niet wordt behandeld, dat is gewoon groot. En zo wordt eigenlijk met een halve waarheid wordt een discussie geframed. En ik denk dat dat niet correct is.
1: Zo, en dat waren stevige woorden van de president van de Algemene Rekenkamer. Zo zien we dat niet vaak en zo horen we dat niet vaak. Halve waarheden, halve feiten, klein maken, bagatelliseren van een onderzoek. Ja, daar had Van Wiel niet van terug.
0: Nee, en de Tweede Kamer dus boos.
1: Ja, zeker. Nee, het niet informeren van de Kamer, ja, dat is een doodzonde, luidt dan het cliché. Want zonder juiste informatie kan de Kamer zijn werk niet doen. Kunnen ze niet controleren of die minister zijn werk überhaupt wel goed doet. En dus kon je dat, die woede vandaag ook in de Kamer wel voelen bij een groot deel van de oppositie.
3: Klopt het nu wel of niet wat de minister op 23 juni zei tegen de Kamer? Of klopt het wel wat de Algemene Rekenkamer aangeeft en erkent de minister daarmee dat hij de Tweede Kamer verkeerd heeft geïnformeerd?
4: En voorzitter, ik sta regelmatig tegenover deze minister en steeds vaker zie ik hetzelfde patroon.
5: En voorzitter, het is niet voor het eerst dat er een discussie ontstaat over de manier waarop deze minister gevoelige informatie presenteert.
6: Want als de minister namelijk de Kamer onjuist heeft geïnformeerd, wordt de basis om met deze minister verder te gaan op zijn best erg dun.
1: Ja, je hoort het. Ze waren echt ontstemd en ze hadden een hoop vragen voor die minister, maar sommigen die wilden het antwoord niet eens afwachten. De motie van wantrouwen was al geschreven en lag al op het kopieerapparaat en die zal vanavond ook ingediend worden.
0: Heeft hij wel steun nog van zijn eigen partij en van de rest van de coalitie?
1: Ja, zeker van de VVD, die ook allemaal die ook zegt dat het niet fraai is, maar dat het nooit de bedoeling is geweest van de minister. Zij accepteren zijn uitleg dat het ging om verschillende methoden om te kijken naar die cijfers en dat de Rekenkamer en het ministerie daar samen niet goed zijn uitgekomen. Ook het CDA accepteert die uitleg en vindt dat het wel beter moet. D66 hield zich wat meer op de vlakte, maar die zullen de minister ook steunen. Alleen, ja, we zitten met een minderheidskabinet. En nu doet zich voor wat we eigenlijk vooraf gezegd hebben toen het minderheidskabinet op tafel kwam. Een minister is zijn leven niet zeker als hij in de problemen komt, want steun van de coalitie leidt slechts tot 66 zetels. En dus heb je ook oppositiekamerleden nodig om je overeind te houden. Nou, dit is de eerste keer dat die theorie in praktijk gaat worden gebracht.
0: En hoe probeert Van Wiel hen weer naar zijn kant te krijgen?
1: Nou, die voelde de stemming echt wel haarfijn aan, hoor. Vanaf het allereerste moment had hij door dat hij vooral deemoedig moest zijn en niet moest proberen om zich eruit te bluffen.
7: We hadden die discussie met de Rekenkamer verder moeten voeren. We hadden meer moeite moeten stoppen in het proberen om elkaar standpunten beter te begrijpen en te komen tot een geharmoniseerd beeld. Dat is niet gelukt en dat spijt me. En het tweede, voorzitter, wat me spijt, is dat ik met mijn nuancering uiteindelijk de indruk heb gewekt alsof ik het hele rapport van de ARK in twijfel trek of bagatelliseer. Dat heeft u niet alleen in grote getalen gezegd vandaag. Dat heeft ook de Rekenkamer eigenlijk in zoveel woorden gezegd. Dat is zeker niet mijn bedoeling geweest. Wat ik heb gewild was opkomen voor die mensen in de strafrechtketen die zeiden, ja, het is niet zo dat wij zomaar aangiftes terzijde gooien als we daar iets mee kunnen. Helaas heb ik daarmee wel dit onbedoelde effect gecreëerd. En ik bied daarvoor dus ook mijn excuses aan.
1: Ja, en even later zei hij ook nog, dit is mijn mea culpa. Nou, een mea culpa is wellicht het enige waar de Kamer op zit te wachten.
8: En zal het voor de Rekenkamer trouwens ook voldoende zijn? Want Pieter Duisenberg van zijn partij trouwens, de VVD... Ja. En ik bedoel, nu is hij neutraal bij de Rekenkamer. Maar
1: zeker, ja.
8: Die was dus ook niet blij. Is de Rekenkamer nu, denk je, wel oké hiermee?
1: Ja, daar probeerden we achter te komen. Van Wil stuurde een brief aan de Kamer met de uitleg waarom hij het een had gezegd en waarom de Rekenkamer dat vervolgens tegensprak, maar waarom dat niet met elkaar in tegenspraak hoefde te zijn. Dus wij contact zoeken met de Rekenkamer. Dat is niet gelukt. En ze willen ook verder niet reageren. Want ze zeggen, ja, we willen geen lucht in deze discussie blazen. Nou moeten bij dit soort debatten altijd heel vaak stukken naar de Kamer. Tijdlijnen, allerlei zaken achter de schermen krijg je dan te weten. En uit die stukken kun je opmaken dat ze wellicht toch wel behoorlijk in hun maag zitten met de impact van de woorden eerder deze week. Want we zien dat een lid van het college van de Rekenkamer, oftewel de top van de Rekenkamer, blijkbaar met Van Wil heeft geappt. Dat ze dit niet opgezocht hebben, die verdere media-aandacht in de rest van de week. En dat ze ook geen verdere media-optredens willen doen verder. Dus toch een beetje het gevoel dat ze zelf wellicht wat geschrokken zijn van de impact die de woorden van president Duisenberg hebben gehad.
8: En jij zei net al, die motie van wantrouwen wordt hoe dan ook ingediend. Of die is misschien al ingediend. Maar gaat die nu meerderheid halen, denk je? Of is het hier met deze excuses verder gered voor Van Wil?
1: Normaal gesproken zou je in de politiek zeggen, er wordt een hoepel neergezet en dan moet de minister dan doorheen springen. Nou, we merkten dat bij Pro en bij 50PLUS die hoepel die excuses was. Maak die excuses, ga door het stof. En dan is er wellicht nog iets aan te doen. En ja, dan raad je het al. Dat is ook exact wat er gebeurde.
6: Daarom willen wij vandaag een minister die verantwoordelijkheid neemt en zegt, dat had ik gewoon niet zo moeten doen.
9: De minister.
7: Voorzitter, maar ik trek me dat aan. Ik noemde net de 18 meldingen in mensenhandel. We weten allemaal hoe moeilijk het is voor slachtoffers van mensenhandel om aangifte te doen. Dus waarschijnlijk zijn het meldingen geweest van derden of van een politieagent die daar misstanden heeft gemaakt. En dat dan niet leidt tot een strafzaak of tot een vervolging, dat is pijnlijk. En dat geldt voor elk van deze zaken. En ja, als u dat zo zegt, dan had ik meer de nadruk op die pijn moeten leggen dan op het nuanceren van de 7000. Dat trek ik me dan bij deze zo aan.
9: Maar maak nou ook gewoon een persoonlijk excuus wat politiemensen dagelijks doen als ze een fout maken. Zeg nou gewoon, jongens, dit had ik gewoon niet zo moeten doen.
7: Dank. En bij deze, dit had ik niet zo moeten doen. Want anders hadden we nooit deze discussie gehad. En dan hadden we kunnen focussen op het oplossen van de problemen in plaats van het steggelen over de problemen. Dus mijn excuses. En ik had dit niet zo moeten doen.
1: Ja, dat waren Mutluwer die de vragen stelde van Pro en Jan Struijs van 50PLUS. Pro heb je nodig voor steun van een motie van wantrouwen. Die wilde demoed zien. Die demoed is er gekomen. En nu gaan ze kijken of ze gaan besluiten wat ze met die motie van wantrouwen aan moeten. Maar dat is nu nog gaande.
8: Dankjewel, Lars, voor dit moment. De politie, inlichtingendiensten en het Openbaar Ministerie doen gezamenlijk de oproep de cybersecurity in Nederland te verbeteren. Handelen is nu noodzakelijk, stellen ze. Want door de snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie hoef je geen goede hacker te zijn om gaten in systemen te vinden. Daarover praat ik met Esther van Beurden. Ze is plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. De oproep komt ook van hen. Goedenavond.
10: Goedenavond.
8: En nu wordt er al jaren gesproken over de dreiging van AI en de laatste tijd natuurlijk steeds meer. Wat is de reden dat jullie op dit moment met die gezamenlijke waarschuwing komen?
10: Nou ja, wat we eigenlijk zien, hè, en dat hebben we ook gepubliceerd in de afgelopen cybersecurity beelden die we jaarlijks publiceren, is dat eigenlijk al die jaren al de kloof tussen de weerbaarheid en de dreiging toeneemt. Dus we doen veel aan de weerbaarheid, maar de dreiging gaat eigenlijk steeds sneller. En nu met deze agentic AI zien we dat er een enorme versnelling op ons afkomt. Dus met die AI die nu steeds sneller ontwikkeld wordt, zien we dat die in staat is om heel geavanceerd kwetsbaarheden op te sporen. Dus ze vinden er veel meer en vervolgens ook geautomatiseerd die uit te nutten. En we maken ons echt grote zorgen over. We stonden al 3-0 achter eigenlijk. En met deze nieuwe ontwikkeling, deze versnelling, maken we ons grote zorgen over wat dat met de digitale weerbaarheid doet.
8: Want wat zien jullie gebeuren in praktijk?
10: Wij zijn nu eigenlijk, zagen we vorig jaar in het Cybersecurity Beeld Nederland onder andere weer, dat we dachten, nou, over een paar jaar dan gaan dit soort AI-modellen, die gaan echt iets betekenen. Maar nu zien we eigenlijk dat veel sneller dan we dachten op dit moment al aanvallen worden uitgevoerd door statelijke actoren, maar ook door criminelen waarin gebruik gemaakt wordt van dit type artificiële intelligentie.
8: En statelijke actoren, bedoelt u een land mee, bijvoorbeeld Rusland of Iran?
10: Zeker, ja. Ja, we zien het vanuit China hebben we het gezien. En vanuit Rusland zijn er ook voorbeelden. Waar ze in Oekraïne, dat heeft Google onder andere aangetoond, hebben gewerkt met AI. Ze hebben daar eerst een systeem geïnfecteerd met malware, zoals we dat dan zeggen. En die malware die maakt dan dat je in dat netwerk kan kijken. En met de connectie die er dan is tussen die malware en de AI-modellen, kan eigenlijk die malware vragen stellen aan die AI. Van, hey, ik zie hier dit en dit in dit netwerk. Kan je me helpen om hier een gerichte aanval uit te voeren? En dat is echt een type van geavanceerdheid wat we echt niet eerder hebben gezien. En dat maakt het heel kwetsbaar.
8: En hacken kan dus sneller gaan, hè, door al die ontwikkelingen. Maar verwacht u dat ook meer mensen gaan hacken door die ontwikkelingen?
10: Nou, het wordt in elk geval voor een veel grotere groep mensen inderdaad eenvoudiger. Want met deze AI, die ook niet per se de meest geavanceerde modellen hoeven te zijn, maar ook eenvoudiger nu al op de markt beschikbare modellen, kunnen ook criminelen veel geavanceerdere hacks of aanvallen uitvoeren dan eerst. Dus daar hoef je niet meer een hele geavanceerde statelijke actor voor te zijn. Dus ook daarin zit onze zorg dat we ook in dat opzicht een toename zullen zien van, zoals wij dat dan zeggen, actoren die dit type van aanvallen kunnen uitvoeren.
8: Ja, en kan dat dan ook, en ik ben een enorme leek, hè, maar kan dat dan ook via ChatGPT in gang worden gezet? Of is het nog niet zover?
10: Nou, er zijn wel al modellen ook beschikbaar waarmee dat kan. Maar we zien dat eigenlijk, je hoeft nu niet die frontiermodellen te hebben, maar we zien eigenlijk dat die geavanceerde modellen eigenlijk steeds sneller beschikbaar komen. Dus misschien lukt het nu nog niet met de huis, tuin en keukenversie van ChatGPT, maar het zit er echt niet ver vanaf. En wat we merken is dat we eigenlijk steeds die ontwikkeling en hoe snel dat gaat, toch onderschatten met z'n allen.
8: En wie moet er dan nu in actie komen, wat jullie betreft?
10: Nou, we hebben echt vandaag dat statement uitgebracht, vooral gericht op bestuurders van grote bedrijven, van organisaties en ook van de overheid zelf. Om echt te zorgen dat die cybersecurity met deze nieuwe ontwikkeling de prioriteit krijgt die het moet hebben. Want we geloven best wel dat veel van de technische experts in bedrijven en organisaties hier scherp op zijn. Maar het is echt nodig dat breed in die organisatie mensen zich bewust zijn van de geavanceerdheid waarmee aanvallen plaatsvinden. Dus met alle informatie die er over mensen bekend is door grote datalekken die voortkomen uit cyberaanvallen, kunnen hele gerichte campagnes gevoerd worden waar het heel moeilijk wordt om te herkennen, is dit nou een echte e-mail? Is dit een link waar ik op kan klikken? Dus daar is het op gericht. En zorg nou dat vragen we echt van die bestuurders. Zorg nou dat je in die organisatie echt die bewustwording omhoog brengt. En zorg ook dat die risico's die je loopt, dat die echt van jou zijn. Dat dwingen we ook af met de cyberbeveiligingswet, die half augustus van kracht is gegaan. Daar hebben we en de normen duidelijk neergelegd voor kritieke entiteiten in Nederland. En daar hebben we ook gezorgd dat bestuurders ook die verantwoordelijkheid hebben om dit te doen. En met deze ontwikkeling dus nogmaals een extra oproep om echt nu te gaan handelen.
8: En begin deze week werden de AIVD en de MIVD, die ook deze oproep doen, op de vingers getikt door de toezichthouder voor het slordig omgaan met AI-systemen. Dat ging niet zozeer om cybersecurity, maar wel om zorgvuldigheid van die systemen. Toen vroeg ik me toch af, hebben al deze organisatie die nu die oproep doen, de boel zelf eigenlijk ook wel op orde?
10: Nou, ik denk dat het inzetten van AI, hè, met alle snelle ontwikkelingen, en daar hoort dan ook bij dat je nog niet precies weet wat het kan en wat het doet, dat we daar ongelooflijk voorzichtig mee moeten zijn. Dat we dat heel goed moeten afwegen. En tegelijkertijd is AI aan de verdedigende kant ook een hele grote kans. En ook een kans die we niet kunnen missen, omdat anders de aanvallers enorm in het voordeel zijn. Dus dat is echt een ongelooflijke, moeilijke afweging die we steeds moeten maken. En waar we ook duidelijke kaders bij nodig hebben.
11: Ja, nee, dat snap ik. Maar hebben al deze organisaties het zelf goed op orde?
10: Nee, en dat zeggen we ook in ons statement. Dat is ook gericht aan de overheid.
11: Dus jullie roepen jezelf ook op eigenlijk?
10: Ja, zeker. En dat is ook zeker waar. En ook de CIO Rijk ondertekent mee. Omdat we echt gezien hebben dat deze ontwikkeling echt meer vraagt. En ook de afgelopen tijd zijn er bij verschillende overheidsorganisaties cyberincidenten geweest. Ook bij grote bedrijven. Maar eigenlijk geldt dat dus over de volle breedte van organisaties die gewoon kwetsbaar zijn. Dus ja, we hebben allemaal een extra stap te zetten en de schouders eronder te zetten. En daar is deze oproep echt op gericht.
11: En u probeerde Laurens Dassen van Volt het vorige week tijdens de algemene beschouwingen te hebben over de dreiging van AI. Maar hij kwam er eigenlijk niet tussen in de Tweede Kamer. Hij werd ook wel belachelijk gemaakt door sommige collega-Kamerleden. Hoe kijkt u daarnaar? Staat het wel genoeg ook op de politieke agenda?
10: Nou, ik zie gelukkig dat er verschillende Kamerleden zijn die hier echt al een tijd lang ook aandacht voor hebben. En tegelijkertijd, ja, we komen ook niet voor niks, hè, nu met het statement. We zullen ook weer met dat cybersecurity beeld komen, waarin we ook weer gaan uiteenzetten wat we denken dat er nodig is om die dreiging in het hoofd te kunnen bieden. Dus ja, ik ben ontzettend blij met de investeringen, bijvoorbeeld in de inlichting- en veiligheidsdiensten, die een veel beter zicht hebben daardoor op de dreiging. Maar helaas constateren we dus eigenlijk jaar na jaar dat de dreiging sneller toeneemt dan de weerbaarheid. Dus er is nog een hele hoop te doen.
11: Ja. En Laurens Dassen voorop met een aantal collega's. En de rest moet er niet meer om lachen eigenlijk, als ik u zo hoor.
10: Dat lijkt me verstandig.
11: Hartelijk dank. Esther van Beurden, plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

0: Crowded House met Don't Dream It's Over. Psychoanalyticus Frans Schalkwijk is hier. Hij schreef een boek over iets dat hem mateloos fascineert: mensen met narcisme. Hij heeft zo'n 40 jaar ervaring met narcisme in zijn spreekkamer en dat deelt hij in zijn boek met de titel De Onvoorstelbare Wereld van Narcisme. Van harte welkom.
1: Dank.
0: Ik wil u graag meenemen naar deze zomer. Ik was aan het pingpongen met mijn zoon. Die wint meestal net met 2 punten. En ik maakte een fantastische smash. En ik zei, wauw, zag je die? Die was echt heel goed. En toen zei hij, narcist.
1: Mooi, hè?
0: Ja, en toen zei ik, nee, narcist is heel iets anders. We gingen verder doorspelen. Maar toen las ik in uw boek, dat is nou net waar u ook een beetje op tegen bent. Dat iedereen elkaar maar te pas en te onpas narcist noemt.
1: Ja, ja. Ja, wel geinig dat je eigen kind dat dan doet, hè?
0: Nou, hè?
1: Ja, nee, ik vind dat helemaal niks.
0: Nee, want waarom spreekt dat woord zo tot de verbeelding, denkt u?
1: Omdat het geassocieerd wordt met iemand waant zich de beste van de hele wereld. En narcisme is nou net het lijden onder die fantasie. Dus iemand die narcisme heeft, die lijdt eerder onder dat geïdealiseerde gedoe met zichzelf.
0: Ja.
1: Dan dat hij nou zo blij door de wereld gaat.
0: Ogenschijnlijk misschien, maar daaronder
1: zit lijden.
0: Psychisch lijden.
1: Ja.
0: En kan je als leek, een niet-psycholoog of niet-psychiater, iemand met narcisme makkelijk herkennen?
1: Dat hangt ervan af. Als je, omdat narcisme is niet 1 niveau van narcisme. Er is een soort schaal van narcistische trekken tot extreem narcisme. En iemand met extreem narcisme, die zal je wel herkennen. He, die staat op zenden. Die is helemaal niet gericht op luisteren. Zal ook geen vragen stellen.
0: Kan niet tegen feedback?
1: Feedback is buitengewoon onaangenaam. Ja, klopt. Klopt, hè? En de wereld is echt zo als hij of zij die ziet. En ja, nee, dat herken je wel.
0: Nou, heeft u het altijd snel door? Als er iemand bij u komt?
1: Het is arrogant om te zeggen ja. Dus dat ga ik mooi niet doen.
0: Maar het antwoord is eigenlijk wel ja. Maar u bent bang dat ik u voor narcist uitmaak dan misschien of niet?
1: Nee, maar ik ben wel heel alert op. Ik ben echt heel alert op hoe iemand zichzelf introduceert. Hoe die mij wel of niet aan het woord laat. He, als iemand voor het eerst bij mij komt en die gaat een kwartier oreren over hoe de wereld in elkaar zit. Of bij spreken hoe mijn vak in elkaar zit. Dan weet ik vrij snel wat voor vlees ik in de kuip heb, ja.
0: En u beschrijft dat iemand met narcisme alles wat hij doet of zegt richt ook op dat geïdealiseerde zelf te beschermen.
1: Ja.
0: Dan is natuurlijk wel de vraag, hoe komen ze bij u in de spreekkamer? Want dan heb je volgens mij niet door of ben je er niet van overtuigd dat er iets aan de hand is met je.
1: Het zou kunnen zijn dat je zoon had gezegd, jij moet eens naar een psychotherapeut toe. Heel vaak worden ze gestuurd. He, dus door een partner die zegt, als je nou niet aan jezelf gaat werken, beëindig ik de relatie. Of een werkgever die zegt, dit gaat zo niet langer. Of iemand is omgekiept door een echte grote tegenslag in het leven. En wat je in het laatste geval vaak ziet is, als het dan een beetje het herstelt, het narcisme, dat ze afhaken. Dus dan heb je soms hele korte therapieën. Omdat het narcisme zich herstelt, het geïdealiseerde zelf weer wordt ervaren. En dan is er geen voelbare lijdensdruk meer.
0: Nee, en dat lijden, als we kijken wat daaronder ligt, waarom heeft iemand het nodig om zichzelf, ja, geïdealiseerd zelf te creëren? Waar beschermt iemand zich tegen?
1: Het fascinerende, en dat is dus echt fascinerend, hè, dat hij zich beschermt tegen een heel kwetsbaar zelfbeeld. En het geïdealiseerde zelfbeeld is ook weer heel kwetsbaar, omdat je in een wereld leeft die niet reëel is. Het is als psychotherapeut kijk ik naar wat zit er nou onder. Maar als ik daar meteen naartoe zou gaan, dan haakt mijn patiënt af. Want dat wil je niet. Blijf met je poten van me af. Ik heb ook wel patiënten gehad die zeiden, maar u doet er niet toe. Hè, dan komen ze voor hulp, maar ik doe er niet toe. Ga weg. Hè, dat is de boodschap die je krijgt, want het geïdealiseerde zelf mag niet bedreigd worden.
0: Want anders kom je misschien bij de pijn uit. En dat gaat over gebrek aan erkenning.
1: Gebrek aan erkenning.
0: Behoeftes.
1: Eenzaamheid. En dat mag niet gevoeld worden. En wat ook niet gevoeld mag worden, is afhankelijkheid. Ik wil niet afhankelijk zijn.
0: Ja, dus ook niet afhankelijk van een therapeut?
1: Absoluut niet. Nee.
0: En ik neem aan, als ik u zo hoor, dat u ook niet zegt tegen uw cliënten of patiënten, ik weet niet hoe u ze noemt, maar volgens mij heeft u narcisme. Of zegt u dat wel?
1: Nee. Je kan
0: Want wat
1: wel
0: gebeurt
1: tegen...
0: er dan?
1: Dan vertrekt hij. Dat is echt heel simpel. Dan vertrekt hij. En het is ook niet de kern. De kern is, u lijdt onder hoe u in elkaar zit. Dat is wat er aan de hand is. En waar u onder lijdt is, u moet in contact zijn met anderen, want je kan niet geïsoleerd leven. Maar u wil dat ook niet. En u leeft in een wereld waarin u alles onder controle hebt en alles perfect is. Maar dat kan eigenlijk niet. Dus u bent voortdurend, stopt uw energie in mensen op afstand houden. En dat levert problemen in het werk op. Dat levert problemen in de relatie op. En daar lijdt u onder. Dus dat zou ik teruggeven. U lijdt onder hoe u in elkaar zit.
0: Ja, dat is wat u met mensen bespreekt. En ja. Ik lees ook in uw boek, het genetisch is het niet overdraagbaar. Tenminste, daar is nog geen bewijs van gevonden. Nee. Hè? Dus het zit in de kindertijd, in de opvoeding.
1: Ja.
0: In het contact met volwassenen, met de opvoeders.
1: Ja.
0: Kan je, dat is een gat dat je denk ik niet meer kan helen later. Of wel?
1: Dat is inderdaad, u snijdt het goed aan. Dat is inderdaad hartstikke moeilijk. Nou geldt voor de meeste psychotherapieën eerlijk gezegd, 30% knapt goed op, 60% heeft minder klachten en 30% heeft geen moer aan de therapie die hij heeft. Bij narcisme ligt dat nog wat krapper, denk ik. Omdat je niet gewenst bent en iemand niet wil dat jij iets over diegene zegt. Dus je bent als therapeut machteloos. En ongeacht de methode die je gebruikt, ik ben ook psychoanalyticus, maar ongeacht de methode die je gebruikt, ga je als therapeut voelen. Ik voel me vernederd, ik voel me weggedaan, ik doe er niet toe. Nou, dat maakt het ook wel ingewikkeld. Dus je moet eerst heel veel energie steken in een relatie opbouwen. Ik ben niet zo bedreigend als jij bang bent dat ik zou kunnen zijn.
0: Dus u moet zelf als psychoanalyticus ook behoorlijk aan de bak als u met dit soort mensen werkt. Zo te horen.
1: Je moet heel goed weten wat je zegt.
0: En dat geldt natuurlijk ook voor partners. Kinderen van mensen die aan narcisme lijden, noem ik het dan.
1: Ja.
0: Zit er een bepaald patroon van, herkent u dat van mensen die zich aangetrokken voelen? En dan heb ik het over partners. Want kinderen, ja, dat gebeurt je of dat gebeurt je niet. Maar mensen die zich aangetrokken voelen door narcisten?
1: Ja, er zijn twee grote gebieden. Als beide partners sterke narcistische trekken hebben en daar komen geen deukjes in, dan kunnen ze het samen heel goed hebben. Alleen, er is weinig intimiteit. En er is weinig wederkerigheid. Dus dat zijn mensen die veel samen dingen gaan doen. En wat je ook wel veel ziet, is dat iemand met narcisme uitstraalt, ik weet alles, ik overzie alles, op mij kan je bouwen. En dat is heel aantrekkelijk voor iemand die onzeker is. En die zichzelf kwetsbaar vindt. En dan kan je dus het heel goed hebben samen. Maar het ingewikkelde is dat een relatie met iemand met narcisme vaak verhindert de persoonlijke groei van de partner. En als dat wel gebeurt, doordat iemand in therapie gaat of zich op een andere manier ontwikkelt, dan kom je in opstand. Want je wil niet meer alsmaar verzorgd worden, of je wil niet meer alsmaar je partner bewonderen. Je wil dat jouw woord er ook toe doet. En niet alleen het zijne.
0: Ja, dus als je je plek op gaat eisen, daarnaast dan krijg je problemen.
1: Dan krijg je problemen, ja. Ja.
0: Wat hoopt u Klopt. Met uw boek te bereiken? Wilt u iets met uw boek bereiken?
1: Ja, ja, ik heb ontzettend de pest aan... Echt ontzettend de pest aan het gebruik van het woord narcisme als scheldwoord. En aan het idee dat mensen met narcisme in een soort eigenliefde zwemmen die alleen maar fantastisch is. Het is een heel eenzaam bestaan. Dus wat ik wil met mijn boek is duidelijk maken, probeer je eens voor te stellen hoe die binnenwereld is. En daar hoef je dan echt niet jaloers op te zijn. Echt niet.
0: Heb een beetje compassie.
1: Ja, heb een beetje compassie, maar dat betekent niet dat die ander niet verantwoordelijkheid draagt voor wie die is.
0: Geen excuses voor gedrag, hè?
1: Geen excuses voor gedrag.
0: Nee, dat hoor ik.
1: Nee,
0: okay.
1: nee.
0: Frans Schalkwijk, hartelijk dank. Fijn dat u er was. En mensen die er nog meer over willen weten, die kunnen het in uw boek lezen. De onvoorstelbare wereld van narcisme. Dank u wel.
1: Graag gedaan.

0: En dat zong Chet Baker. I get along without you very well. Hollywood-acteur Jorik van Wageningen, mag ik je zo noemen?
1: Ja, het is altijd een beetje raar, maar ja.
0: Ja, ja, nou, ja. Was officieus al met pensioen, maar zei toch ja toen regisseur Michiel van Erp bij hem aanklopte voor zijn nieuwe film Downtown. Het is een film over vriendschap, queer Amsterdam tijdens de jaren 80. De impact ook van de AIDS-epidemie uit die tijd. En Downtown is morgen de openingsfilm van het Nederlands Filmfestival. En u hoorde hem al eventjes, Jorik van Wageningen. Van harte welkom.
1: Dank je wel.
0: Je woont nu in Bangkok.
1: Ja.
0: Gisteren geland in Nederland. Had je het acteursbestaan al een beetje achter je gelaten? Of vooral Hollywood achter je gelaten?
1: Nee, het acteursbestaan. Het was, er was een hele vreemde periode. Zeg maar die 2 jaar COVID. Dat er niets gemaakt werd. En daar kwam toen voor ons meteen een acteursstaking achteraan. En toen had ik 3 jaar niets gedaan. En toen werd ik gevraagd voor een serie in de VS. En dat was helemaal niet leuk. En ik dacht van, oh, nu hou ik ermee op. En ik was van, als een heel klein jongetje wilde ik altijd al schrijven. Maar dat was echt, dat, op de een of andere manier, ik werd altijd dodelijk depressief van. Dus acteren was zeg maar de makkelijke, uitweg.
0: Was, en nu ben je aan het schrijven, volgens mij. Ja. Ja. Maar je hebt ook nog ja gezegd tegen deze rol.
1: Ja, omdat het zo...
0: Waar kwam dat door?
1: Nou, ja. het was... Frank Ketelaar heeft geschreven en die ken ik helemaal niet. En, maar het was mijn leven. Het is... Weet je, dat was de meest bizarre tijd, de jaren 80 in Amsterdam. Het was aan de ene kant, het was geweldig. Er kwamen al die nieuwe clubs, zoals de Roxy en de It en Ecstasy en house muziek. Dat was gewoon helemaal nieuw. Daarvoor draaiden ze 12 inches van Madonna in een club. En dus het was echt, ja, het was gewoon echt een spectaculaire tijd. En ondertussen ging een kwart van je vriendengroep dood. Dus, dat heb ik meegemaakt, dat gebeurde zeg maar om me heen. En dus ik las dat script. En dat was al vier, die zijn heel lang bezig geweest om dat gefinancierd te krijgen. En ik las dat en dacht van ja, zonder enige twijfel moet ik dat doen. Maar het is echt heel bizar, want ik heb nog nooit een rol gespeeld die zo dicht bij me lag. Weet je, heel vaak als acteur moet je altijd... Je bent bezig om dingen te verbergen. Wij zijn natuurlijk altijd van nature paniekhazen. En willen dus die kwetsbaarheid de hele tijd bij je personage. En dit was gewoon een vrij kwetsbare, breekbare man. En het was...
0: Jij bent een van die 3 vrienden, hè, ja, die in de film voorkomen, dan op latere leeftijd.
1: Ja.
0: Want die blikken ook terug, het verleden komt ook terug.
1: Ja.
0: Is het dan, is dat eigenlijk wel fijn als het zo dicht bij je ligt? Want dat heb je nu een keer kunnen ondervinden ten opzichte van andere rollen.
1: Het was ook geweldig, omdat iets wat je ook bijna nooit krijgt, is, we hebben het gewoon chronologisch opgenomen. In feite is het 1 avond. En we zijn gewoon aan het begin begonnen en aan het einde geëindigd. En dat geeft een enorme vrijheid. Het zijn natuurlijk dijken van acteurs. Hans Kesting en ik wilden al 40 jaar met elkaar spelen of zo. En dat is nooit gebeurd, dus dat was nu voor het eerst. En die kids waren natuurlijk, en die hadden dat hele, zij hadden hun hele deel al gedraaid.
0: Ja, want de kids, dat zijn de 3 vrienden in de jaren 80.
1: Ja,
0: en jullie zijn de volwassenen exemplaren.
1: Ja, ja, en ja. Zij hadden die rollen al gemaakt. Dat was, dus wij zagen dat was al helemaal af toen wij begonnen. En daar
0: konden jullie op voortborduren.
1: Ja.
0: Want hoe heb jij die tijd beleefd? Het was aan de ene kant allemaal nieuwe uitgaansmogelijkheden, maar tegelijkertijd de ellende van AIDS. Is het een pijnlijke periode voor je geweest?
1: Ja, enorm. Enorm. Ik was natuurlijk... ik was zeg maar een soort... Ik blode en deed ecstasy de hele tijd. Ook gewoon omdat het allemaal niet... ook omdat het leuk was en in die club en met die muziek. Dat ging heel goed samen. Maar ook omdat die dingen dan... die mensen, dat waren vrienden van je. En soms kon je dat helemaal niet aan. Dat is een van mijn grote... Ik heb vrienden gehad waar ik gewoon mijn hoofd in het zand heb geschoten. Die ik... Die, waar, ja, die, die, waar ik ben weg van gelopen. Dat was gewoon omdat het te veel was.
0: En dat is ook een thema wat in de film zit.
1: Ja.
0: Heeft het nu ook nog een bepaalde uitwerking op jou?
1: Nou,
0: dat je dit hebt gedaan?
1: Ja, nou, het kwam ongeveer tegelijk. Realiseerde ik me, ik denk 5 jaar geleden of zo, door een paar dingen die gebeurden, dat bij mij, voor mij seks en dood zijn gewoon altijd zo verbonden geweest. Dat is, weet je, het was zo weird toen die ziekte uitkwam. Er waren geen AIDS-tests of zo. Dus, en dan probeer je altijd veilig te vrijen, maar af en toe was je dan zo stoned dat je dacht van, fuck it. En dan had je unsafe seks. En dan moest je dus zeg maar 3-4 jaar wachten of je symptomen kreeg. Dus dat,
0: een hele angstige periode.
1: Ja, nou ja, ik dacht gewoon altijd dat ik dood zou gaan. Als ik verkouden werd, dan dacht ik van nou, nu beginnen we. Hier gaan we.
0: En vind je het belangrijk dat dit verhaal nu verteld wordt? Is dit voor jouw gevoel een vergeten geschiedenis?
1: Ja, dat is gewoon het raar. Maar ik had er net over met Frans. Hetzelfde met COVID. Dat was toch heel ingrijpend. En dat was ook waar we bang om dat te krijgen. En je hoorde allemaal van die horrorverhalen. En al die kids mochten de deur niet uit omdat de avondklok en dergelijke. En het was voorbij en we waren het allemaal vergeten. Echt binnen weken waren we dat. En met AIDS hetzelfde. Op een gegeven moment kwam die medicatie uit. En iedereen
0: leefde door.
1: Ja, iedereen deed alsof er niets aan de hand was. En het was echt. En zeg maar, sterven aan AIDS was niet leuk. Dat, weet je vrienden die werden gewoon verteerd. En longontstekingen, huidkanker.
0: Blind ook.
1: Blind,
0: keel.
1: Hoe noem je dat? Schimmelinfecties in je keel, waardoor je niet meer kon ademen. Het was echt. Het was verschrikkelijk.
0: En vind je het goed dat nu nog een keer op deze manier weer onder de aandacht wordt gebracht?
1: Ja, ik denk wel. Ik denk dat het. Ja, die jongens die dat speelden waren ook echt helemaal, die begrepen dat hebben. En ook, ik heb een paar vrienden van 25, 30.

0: première toen.
1: Ah, het wordt vast geweldig.
0: Dankjewel.
1: Okay.
0: Dit was Het Oog. Morgen Simone Wijmans. Straks Ellen Dekwitsch bij Nooit Meer Slapen. Ik wens u een goede nacht.

0: Radio 1. WNL.
1: Stand van Nederland.
0: De wereld is continu in beweging.
2: Dan zie je ineens straks misschien een Europa wat zegt heel hard op een openluchtmuseum gaat lijken.
0: Grote ontwikkelingen met een directe impact op jouw portemonnee.
3: Ja, kan ik heel kort over zijn. Ik heb een heel grof overzicht. Gemiddeld huis is 5 ton.
0: Blijf op de hoogte van al het nieuws dat je financieel raakt. En krijg tips over hoe je je portemonnee gezond en gevuld houdt.
4: Als je het geld al over hebt, dan kan je het ook bijvoorbeeld beleggen.
0: Stand van Nederland.
5: Het programma over geldzaken.
0: Morgenavond, 8 uur.
1: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
1: Ster.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegens succes verlengd tot voorjaar 2027.
6: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
11: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
10: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
12: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
13: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
14: Zeg het!
13: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
15: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
16: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
17: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
18: Dit is Omroep Friesland.
19: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
20: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobby geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. 2 doelpunten werden afgekeurd, maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten voor de 1-1. Justitieminister Van Wiel heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wiel sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maand

0: Er zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen dat gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, uiteindelijk een zonnige nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordwien. My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Ah, goeie, welkom bij Noorderwien op deze toer, Janne. Ja, mooi dat je erbij bent. We zijn er weer horen, het zal horen. Gisteren op televisie, daar kom ik aan nog wel even op waarom. En morgen hebben we natuurlijk een mooie opname met je onder oren mij de Hoenekop. En die zetten we mooi aan het begin van deze show. La la la. Ze hebben een special guest trouwens van de CD-presentatie. Ja, het nieuwe album van Asbest. Moet je al in neus horen. Jitte Jern, mij.

de presentatie in Neushoorn van het nieuwe album van Asbest. En dit nummer stuurt direct op Sils de Griffik morgen. Ik wil spelen. Mijn special guest namelijk de Hoenekop. Dat wordt dik feest, kan ik je beloven. Das Asbest. We gaan even terug naar, ja, ik ook zo'n fantastische band. In kwart live in Noorwegen, de Roels. Album is uit, Do Not Cover. Jullie hebben mij, mijn beeld.

toffe band. Ja, ja, nieuw materiaal uit. En, ja, dit moet er zeker wezen. Mijn beeld. We draaien dit zo al even van Noorwind. Het is toosje. We zijn er nog aan zo'n oren. Mijn Maite Veenstra. En haar ja, laatste single. Klinkt dat wat dramatisch, maar goed. Dit is de laatste die ze uitgebracht had. Komt gelukkig nog heel soort meer uit van deze geweldige, talentvolle jongeres. Hafplaak.

Maite is de namme, Maite Veenstra. En hafplak, mooi, de nieuwe generatie hoe ik met de Friese taal op, ja, op paard ging eigenlijk, letterlijk. Hè? Ja, ze is een protest te zien. En het is een mooie ding om te komen, maar ik popronde boeten de provincie zullen ze nog een aantal optredens doen. Dus mooi, hoe die Friese taal eigenlijk, ja, het hele loon wat trok, het is niks mis mee. Hoor. Goed, omgekeerde wijze, een beetje met Alexander Moto, door de protest Fries. Maar zijn nieuwste album presenteert die morgen in de Beatrix, zit ik er maar even bij. Het is gewoon in het Nederlands. Jij hebt mij ruim.

0: shit. Allemaal weer rustig is op straat. Allemaal weer rustig is, naast zo in de wereld. Allemaal weer rustig is, allemaal weer rustig is. Allemaal weer rustig is, gaan we schijnen terug in de kist.
1: Geweldig, talentvolle rapper, producer, artiest. Nou, wat is het eigenlijk? Verhalenverteller, hè? Ja, Alexander Moto. Fluvius is het album dat morgen presenteren wordt in de Beatrix hier in Ljouwert. Het steden maar erin. Ja, het is de asbest, of die beide, dat zou ik nog kennen. Neushoorn, Beatrix, melken combineren. Ik let het volledig van die hoor. Het nummer, hier de titel, Ruim. Ja, het mooie verhaal van de Reboelie. Er komt van alles uit met biografieën en een mooie inlevermikje hebben we gewoon oren een week heen. En een mooi verhaal is natuurlijk, ja, Reboelie is Travelt. Het zit een beetje in twee kampen. Maar goed, in dat Traveltekamp zit Van Essen. En die had Maria. Ja, eigenlijk maar zien Katie Fox, zijn band opname. Een hele mooie uitviering, vind ik zelf.

En ja, prachtig nummer van Rebouille, Maria Maria. En sinds Vanessa zit hierin. Mooi, nou, hoe uiteindelijk komt alles weer bij elkaar. Prachtig. En het Rebouille-verhaal, daar komen we zeker waarom. Want bij Tresor weer een inlevering, een beetje van posters en orenverhalen en contracten en weet ik al helemaal net. Even, er komt een biografie uit. Misschien dat er nog geworden muzikanten vregen worden om iets met de muziek van Rebouille te doen. En wij, mijn Noorwien, geven dat zeker volgen. Wij willen die verhaal boljeren. Moet je van de meest verneemde en belangrijke Fristalige bands die je ooit roeren had in deze provincie. Ja, we hebben even om naar het heen. Komt uit bij Jazz. Van Janne in het Neushoorncafé. En dat werd een echte Jazz Janne met Martine Gray. Hier de drummer live te gast, Ansel Klooster, op televisie. Kun je even om zien op youtube.com/Noorwien. En dit is met de hele band. Jazz. Gewoon, lekker. Ja, drankje erbij. Beetje old roots. Old roots. Doe maar jongens.

0: Live in het Neushoorncafé, Martini Gray. Jazz, noffelijke jazz. Zeg van die jazz, was helemaal zenuwachtig van die goede. Hak je zin in. Old Roots. Nou goed, net stinnen, maar de kist er nog krijgt heen. En als hij helemaal, hoe zeg ik het zussen? Muzikaal. Vermeidje worst, snijden met je. Theater Milouk krijgt Inside McCartney. Muziek van Paul McCartney. Luister maar eens naar deze prachtige mooie live-opname van de Fjouwer muzikanten die te snijden met je der acte de présence zullen. Here Today van Paul McCartney. Dat is in theater Milouk. Kom maar eens naar.
1: And if I

Saturday. Nummer van Paul McCartney uit via terug Fjouwer. Ja, geweldige muzikant. Ik ga ze even opzocht in hun oefenhok. Wie is er op televisie? Mooie reportages. Die hebben we op youtube.com/Noorwind. Zet ik hem er even bij. Rob Takema, Thomas Schiphoff, Jimmer Vos en Johannes Blanksma. En wij zien Fjouwer zelfs de snijden Miggy. Een mooie McCartney-Miggy van meidje in mijn look. Misschien wel wat kaarten voor me steden op de site van het theater Shim. Al we toch een mooie live optreden staan. Tiet Flink, ik Shane Alexander te gast. Amerikaanse singer-songwriter. Hij komt weer naar Friesland daar. Paviljoen Mem om correct te wijzen. We zijn 2 oktober. Dus op een vreed bij deze. Ik dacht, kunnen we die opnames een keer zijn we hier letten. Dit wie hem live in Noorwegen.

12 oktober, live in Boetenpost in het paviljoen. Prachtig mooie locatie. Maar Shane Alexander, Amerikaanse singer-songwriter. Hij is weer on tour. Waar ik on tour binnen is ja, de Odd Dokkumer Band. Ze waren er net meer, The Homesick. Nou, album is uit. Ja, die linnen die titel al. What's up with all these Shangri-La's? Je hebt hier mij het lievelingsnummer van het album. Dit is wel heel erg ethisch, hè? John Calvin and I.

What's up with all these Shangri-La's? Ja, volledig album, stippel op het streaming, siesten, The Homesick. En ze zullen nog op tournee, dwars door heel Europa heen trouwens. Dus dan wist dat even. We hooien hem op een hit en ik hoop dat ik zeg nog eens even de microfoon krijg. Nieuwsgierig trio, voormalig Dokkum, John Calvin en I. Geweldig, no? Ja, mooi, mooi. Ah, ik heb even naar die horen supergroep, ik heb deze provincie waar. Die bestaat al lang net meer. The Serenes and Abiding Place.

0: De Frieske vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Ja. Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Mienskip, zeggen ze in Friesland, toch?
3: Ja, wat zeggen ze hier dan?
2: Ja, nou ja, Mienskip.
4: Geweldig. Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is er een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Het is onder meer een groot probleem in de zorg en het onderwijs. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen steeds meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. President Trump heeft zijn Chinese collega Xi als een koning onthaald in het Witte Huis. De twee leiders overlaadden elkaar met complimenten, maar maakten ook duidelijk welke discussiepunten er zijn. Zo stipte Xi het onderwerp kunstmatige intelligentie aan. Hij zei dat de ontwikkeling van AI altijd onder menselijke controle moet staan. Ook benadrukte hij het belang van een betere communicatie tussen de landen. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuisd naar Verhuisd de Zee. Boekenkoepel CPMB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst Janneke Rogaar voor het boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op 1-0 voorsprong en er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Maar het duurde tot de 90ste minuut voordat Gakpo de gelijkmaker maakte. Griekenland heeft ondertussen de koppositie in de pool van Oranje gepakt. Zij wonnen met 1-2 van Servië. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige, warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Friesland non-stop.
5: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: non-stop de beste muziek van Friesland.
1: Alles wat er speelt.
0: Friesland non-stop.

0: Rijn bij een barbecue, zwemmen op een fiets en nijs maken ze op tongensje. Maar rollen op de Fries.
1: Ja, elke week werd de leukste verhalen uit Friesland. Vaar in de auto, op de bank of onderwijs. Nijsmakers de podcast. Elke tongetje op Spotify en elke vreet op televisie.
0: Nijsmakers. Want ja, daar hoor zit er niks op tv.

0: bist er weer. En nou?
1: Goedemiddag en welkom bij Onderwijs.
0: Dat is het moment van Onderwijs. Van drop naar eerst, van dij naar jong. Mijn muziek, verhalen en het waar dat er nog onkomt.
2: Zullen we een hele goede middag?
3: Goedemiddag.
0: Onderwijs, alle werkdagen van 4 uur tot 6 uur.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet toen hij eerder reageerde op de onbehandelde aangifte van burgers bij de politie. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Tweede Kamer. Volgens de minister was het klip en klaar dat de Kamer zich misleid heeft gevoeld. En dat is nooit mijn bedoeling geweest, zei de minister. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Ook individuele Arabische leden van de Knesset zijn door kiescomité uitgesloten. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder geschrapt vanwege pro-Palestijnse uitspraken in het voorprogramma van Ed Sheeran. Met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrechtspeler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef in de Nations League, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer. Vannacht is het koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.